is natuurlijk niet goed om iemand te bijten, maar het is wel goed om het heilig sacrament te beschermen. En dat deed die priester. Nou, de bisschop, het was in Amerika, die steunde zijn priester in over de wijze waarop hij het heilig sacrament wilde beschermen. Het is de Heer zelf namelijk die ons in het heilig sacrament voedt. Want als we de introitus van Sacramentsdag horen, Sibavit Eos, dan klinkt dat in het Nederlands als: de Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem, alleluia. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots, alleluia, alleluia, alleluia. En dit Sibavit Eos is een werk van William Byrd en we horen het hier gezongen worden. Nou, ik ga nog even opzoeken welk koor het is, maar we gaan er vast naar luisteren.

Sibavit Eos horen we zojuist. Een werk van William Byrd. En het is hier gezongen door de Choir of Royal Holloway University of London. Onder leiding van Rupert Kauk. Nou, zusters en broeders, dat was de introitus voor Sacramentsdag. En als je nou Sacramentsdag viert, dan sta je stil bij Laudation. Dat is natuurlijk een gezang wat op Sacramentsdag ook gezongen kan worden tijdens de processies. Hè? Daarom ook dat het zo ontzettend veel coupletten heeft. Ik zit eens even te kijken hoeveel coupletten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26 coupletten. Ja, dan kan je wel een processie mee vullen. Ik ga ze niet alle 26 aan u voorlezen, maar enkele. Loof, o Sion, uw verlosser. Loof, uw leidsman en uw herder in gezang en liederen. Looft hem luid naar best vermogen. Hij gaat alle lof te boven. Loven kunt gij nooit genoeg. Laten wij met name heden zingen van het onvolprezen levend brood dat leven geeft. Dat de Heer, zoals wij weten, aan de 12 heeft willen geven bij het heilig avondmaal. Vol en krachtig zij ons loflied, waarin blij en schoon weer klinken heel de jubel van ons hart. En Laudation, de laatste twee coupletten zijn: Goede herder, brood des levens, Jezus, toon ons uw ontferming, wil ons wijden, ons geleiden naar de zalige aanschouwing in het land der levenden. Gij alwetend en almachtig, hier de spijs van stervelingen, maak ons daar tot disgenoten, mede-erfgenamen, medeburgers van uw eeuwig rijk. Laudation gaan we hier horen in een werk van Herman Strategier, de Nederlandse componist. En het wordt hier gezongen door een Nederlands koor en wel het, durf bijna te zeggen, het wereldberoemde, vroeger, Sacramentskoor uit Breda.

Lauda Sion, zo zong het Sacramentskoor Breda met Henry de Grauw en Jelena Bassova. Dit werk van Herman Strategeer. Maar we zijn nog niet klaar met Sacramentsdag. Want het volgende werk wat ik u wil laten horen heeft te maken met de viering van het most, hier staat de solemnity of the most holy body and blood of Christ. En het is de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag, psalm 116. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offer zal ik u loven, de naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Psalm 116, de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag. Hier gezongen door de Catholic Music Initiative uit Amerika.

En dit was psalm 116, de antwoordpsalm van deze feestdag. Vervolgens wil ik u iets laten horen van wat ook weer te maken heeft met sacramentsdag. O sacrament most holy, and the Irish folk zingen het.

O sacrament most holy. Ik denk dat hij bij Sacramentsdag ook aan die processies, hè, die je op sommige plaatsen nog steeds hebt, gelukkig wel. Bisschop Punt is een aantal jaar geleden weer begonnen om met Sacramentsdag een processie te houden over de Amsterdamse grachten. En staan mensen toch vaak heel gek te kijken langs de kant als ze op een terrasje aan het bier zitten. Maar het is ook belangrijk dat je dat gewoon doet. Laat me zien dat je er bent en dat je het heilige sacrament vereert. Vorig jaar met Sacramentsdag was ik in België bij de zusters van Op Grimby. En dan duurt de hele mis al meer dan 2 uur bij hun op Sacramentsdag, om daarna een sacramentsprocessie te houden door over het terrein naar de Lourdesgrot, waar een rustaltaar gemaakt was. En daar gaan ze gewoon 1,5 uur in stille aanbidding zitten bij het heilig sacrament, om vervolgens weer biddend en zingend terug te lopen in processie. Ja, dan heb je wel een sacramentsdag gevierd, ook als je dat als priester mag meemaken. En wat toen wel bijzonder was, dan hadden ze dus al een hele tijd aanbidding gedaan buiten. En toen waren we de hele tocht weer teruggelopen, de kapel in. Toen heb ik weer de uitstelling gedaan op het altaar. En hebben de zusters de hele middag tot 5 uur, dat de vespers begonnen, in stille aanbidding gezeten bij de Heer. Aan zijn voeten gezeten, opkijkend naar hem. En als je dan die uitstelling doet, dan doe je dat altijd ook met het Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum venere murcernovi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament, de oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof gekend. Eren zij aan God de Vader, en dat elke tong beleidt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest, hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen.

Het Tantum Ergo, wat u nou zojuist hoorde, is een werk van Gabriel Fauré. Ik neem aan dat de meesten van u deze uitvoering wel kennen. Het werd hier gezongen door het ensemble vocaal en instrumentaal. En dan moet ik heel even denken. Ja, ik moet het vandaag allemaal doen vanaf mijn telefoon in plaats van mijn computertje, want die ligt thuis aan de oplader. Dom, hè? Ja, ik vergeet ook vaak iets. Het is het Collegium de Lausanne, wat we zojuist hoorden. Die zongen dit prachtige werk van Gabriel Fauré. En als je dan zo in aanbidding bent bij de Heer, dan kun je eigenlijk toch maar één ding doen, hè? Loven en prijzen. Dankzeggen voor zoveel liefde die Hij voor ons heeft. En hoe kan je dat dan beter doen met het Ubi Caritas et Amor? Hier in een werk van Morten Lauritsen. En Polyphony zingt het onder leiding van Stephen Layton.

Ubi caritas et amor Deus ibi est. Toch ook prachtig dat een componist zoals Morton Lauritsen, een componist van nu, ook zo'n belangrijk, groot, liefdevol dankzeggingslied, dat hij het aandurft om dat te componeren. En prachtig dat er ook zoveel koren zijn die dit zingen. Koren als Polyphony, maar ook Voices 8, The 16, allerlei koren die dit werk van Morton Lauritsen op hun repertoire hebben. Ik zou willen dat er ook gewoon parochiekoren zouden zijn die goed kunnen zingen, omdat dat die dit ook gaan doen. Nou, goed. We komen al bijna op het eind van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ja, ik vertelde u aan het begin over die Amerikaanse priester die die mevrouw in de arm gebeten had opdat ze het heilig sacrament zou loslaten als het ware en dat ze niet de mogelijkheid had om het heilig sacrament te onteren. En dan denk ik, ja. En ze zei Mariska tegen mij net, wat een held is die priester. Ik denk, ja, hij durfde wel voor te gaan staan. En dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt als priester om het heilige sacrament te beschermen, te bewaren, te eerbiedigen en te respecteren. Dat is een opdracht die je hebt in het leven. Nou, dat doet mij denken toen ik parochiepastor was in Weesp en Muiden, dat we de kleine boskapel hadden in Muiderberg en daar was op een nacht een inbraak. En ze hadden de hele tabernakel meegenomen, gesleept over de vloer en nou. En de parochianen, waar maakten ze zich nou druk om? Niet dat de tabernakel weg was, niet dat de prachtige, kostbare cibori weg was, maar ze zeiden tegen me, pastoor, wat zal er toch gebeurd zijn met het heilig sacrament wat daarin aanwezig was? Wat zullen de dieven daarmee gedaan hebben? Dat ze die prachtige cibori kwijt waren. Ja, dat is te vervangen. Maar het heilige sacrament. Ik liet u toen straks Psalm 116 horen. Gezongen door de Catholic Music Initiative. Ik laat u nu weer een keer Psalm 116 horen, maar dan in een hele andere uitvoering. Van Francesca La Rosa. En die zingt heel Psalm 116. I will take the cup.

I will take the cup, zo zong Francesca La Rosa. Het is zondag, weliswaar sacramentsdag. Maar als u op vrijdag luistert, op 31 mei, dan is het feest van Maria Visitatie. We gaan dus ook Maria eren. We gaan Maria eren met een Salve Regina. Hier in een werk van Arvo Pärt. En het wordt gezongen door het Estonian Philharmonisch Kamerkoor. Oftewel het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Dit prachtige Salve Regina. Wat ik ook door ditzelfde koor samen met Mariska ook live heb horen zingen. Toen wij bij een concert waren van het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Indrukwekkend. En ik hoop dat u dit ook net zo indrukwekkend Salve Regina vindt van Arvo Pärt.

En zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. Ik wens u een mooie en vruchtbare sacramentsdag toe. En dat u ook de gelegenheid krijgt om die dag in stille aanbidding te zijn bij het uitgesteld heilig sacrament. Dat je in aanbidding aan de voeten van de Heer mag zitten. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. God, Vader in de hemel, u heeft uw Zoon naar de aarde gezonden. Hij is voor ons gestorven aan het kruis, maar heeft ook zichzelf aan ons gegeven als voedsel voor het eeuwig leven. Hij gaf ons zijn lichaam en zijn bloed, zijn heilig sacrament. Goede God, mogen wij steeds door hem gevoed worden en gesterkt, opdat ook wij vrucht dragen in ons leven, met de hulp en de kracht van uw zegen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen. Ja, er is weer een vraag. Dat is toch een kwestie die iedereen bezighoudt naarmate 1 juli nadert. Namelijk de voorgenomen wijdingen bij Pius X. We krijgen nogal een heftige reactie van iemand die zegt: machtsusurpatie, pauselijke bestuursmacht sinds Vaticanum I. Moet dat een halt toegeroepen worden? Dus de paus te veel macht heeft, er zijn er meer die dat zeggen, omdat niet alleen de pauselijke onfeilbaarheid is afgekondigd, maar ook het feit dat de paus direct persoonlijke algemene juridictie heeft over de hele kerk, waardoor de paus een absolute monarch is geworden ongeveer. Dat was hij al voor een beetje, maar dat is door het concilie natuurlijk bevestigd. En we hebben onder paus Franciscus gezien hoe fout dat kan lopen als dat verkeerd gebruikt wordt. En moet daar dus een halt aan toegeroepen worden? Ik denk van wel overigens hoor, maar ik weet ook niet hoe. Want het is natuurlijk nodig dat de paus de jurisdictie over de hele kerk heeft. Dat heeft ook het Vaticanum I gezegd. Maar als daar ongebreideld gebruik van gemaakt wordt, als een of andere man die in Rome een kuch doet en dan moet iedereen het volgen, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus er moet op een of andere manier een zekere evenwichtigheid in komen. Maar ik weet ook niet hoe. Misschien moet dat een volgend concilie duidelijk maken. Ik weet het niet.
0: De Heilige Geest zal het wel.
1: Ja, maar door wie doet de Heilige Geest? Die roept niet zomaar iets.
0: Het synodaal proces.
1: Het synodaal proces. Christina toch? Geloof jij dat de Heilige Geest iets te maken heeft met het synodaal proces?
0: Nee.
1: Nee, gelukkig. Je bent nog katholiek. Dus na bestudering van de houding van de leiding van de RK-kerk in zaken de excommunicatie van Monsieur Lefebvre in 1988 vroeg ik me af hoe zoiets mogelijk was. In feite het toepassen van het pauselijk mandaat niet voor het behoud van het RK-geloof, maar om te straffen, collectief te straffen. Excommunicatie zonder rechtsbescherming. Wie beschermt de gelovigen tegen een theologisch dwalend Rome?
0: De Heilige Geest. Dat is een antwoord op alles.
1: Ja, de Heilige Geest, maar dat duurt soms erg lang. Dat gebeurt natuurlijk ook natuurlijk wel. Maar hoe is in de kerk worden de gelovigen beschermd tegen een theologisch dwalend Rome? We kunnen dus zien dat ik kan de luisteraars aanraden om misschien op mijn website te kijken.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel een verdediging tegen de dwalende Rome. Ja.
1: Tegen de dwalende Rome. En daar heb ik een stuk op gezet nu. Van Athanasius Schneider. Die dus gezegd heeft van dat het hele probleem eigenlijk om de waarheid gaat in de kerk. En de waarheid is het belangrijkste altijd in de katholiek. Het gaat om de apostolische waarheid. De waarheid van Christus die Christus aan de kerk gegeven heeft. En die ongerept moet worden doorgegeven. Die wordt in alle tijden aangevallen, maar de kerk gaat daar meestal tegenin en probeert haar geloof zuiver te houden. Via concilies, via pauselijke uitspraken enzovoorts. En af en toe met excommunicaties. Hè? Ja. Neem Luther bijvoorbeeld, die heeft men probeert tot bekering te brengen, maar uiteindelijk is hij geëxcommuniceerd. Ja. Omdat het gewoon niet ging. En dan kun je zo iemand niet in de kerk houden. Ja. En dat gebeurt sinds Vaticanum II niet meer. Waarom? Excommunicatie is zo erg. Dat is zo onvriendelijk.
0: Dat is wel gebeurd.
1: Wie dan?
0: Die drie van de Pius X.
1: Ja, maar niet meer om duidelijk inhoudelijke redenen.
0: Ik denk andere.
1: Nee,
0: tijdelijk.
1: Niemand.
0: Nou, dat was zo'n slechterik priester en zo. Marco Roepnik, die was een tijdje geëxcommuniceerd.
1: Ja,
0: toen
1: door,
0: is het opgegeven.
1: Door zijn eigen congregatie.
0: Ja,
1: toen afzonderlijke bisschoppen hier en daar doen het ook. Om duidelijke of onduidelijke reden.
0: Ja.
1: Maar de kerk als geheel, wie heeft die excommunicatie van Roepnik opgegeven? De paus.
0: De paus zelf. Dat moet ook, hè? Want dat kun je niet zelf zeggen.
1: Natuurlijk kan dat wel.
0: Okay.
1: Als een bisschop een excommunicatie oplegt, kan je hem zelf ook weer opheffen. Of een congregatie.
0: Kun je jezelf niet meer excommuniceren? Nee, dat moet iemand anders van dan zeggen. Oh, ik snap het niet.
1: Nee, het is...
0: Nou, hopeloos.
1: Nou, ja, zeker. Direct dan beginnen mensen weer te klagen en te bellen. Ja, dat jij het niet snapt en toch allemaal dingen zegt.
0: Oh, oké. Nou, ik probeer stil te blijven. Maar...
1: Ja, zeker. Dat valt niet mee.
0: Nee.
1: Vrouwen die stil blijven, die zijn er weinig.
0: Nee.
1: Maar ik heb geen last van. Van Christine hoor. Beste mensen, het gaat heel goed tussen ons.
0: Ja.
1: Het kan zijn dat... Dus een plaatselijke bisschop iemand excommuniceert.
0: Mm-hmm.
1: Of een hogere overste van een congregatie of van een orde. Iemand constateert dat iemand geëxcommuniceerd is. Laat de sententie staan. Nou, die excommunicatie, als die opgelegd is door een lagere overste, door een bisschop, kan die hem zelf ook opheffen. Als je gereserveerd is aan de heilige stoel, dan moet de heilige stoel doen. Mm-hmm. Goed. Dat is dan een beetje technisch. Maar het gaat erover dat er geen excommunicaties zijn vanwege het feit dat mensen een verkeerde leer verkondigen.
0: Oh ja, zo.
1: Hè? Dat nou, was vroeger...
0: Die liberation, was dat de bevrijdingstheologie, was niet iemand geëxcommuniceerd vanwege...
1: Dat is in de tijd van Johannes Paulus II. In die tijd wel, maar het is de laatste tijd. Dus
0: de
1: nooit
0: laatste
1: meer.
0: 20 jaar.
1: Dus nee. De vorige paus heeft die excommunicaties de facto opgeheven.
0: Okay.
1: Dus wat wil deze vraagsteller zeggen? Je ziet dus in heel... En Monsieur Snijder ook. Je ziet de ketterij in de kerk toenemen. Kijk in Duitsland. Bijna alle bisschoppen zijn daar ketters. Er worden de meest ketterse ideeën verkondigd. En wat doet bijvoorbeeld de heilige stoel? Niks. De staatssecretaris heeft op een vraag ervan... Nee, we willen het niet op een spits drijven. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Terwijl het daar over het geloof gaat. Hier gaat het bij Monsieur Lefebvre, de volgende, gaat over een disciplinaire kwestie. Waar nu een... excommunicatie op staat pas sinds 1983, hè, van tevoren nooit. Athanasius Snijder zegt het in het gezicht van de kerkgeschiedenis het een onzinnige straf is.
0: Maar was het niet zo, zeg maar 100 jaar geleden, als een bisschop zelf bisschop ging wijden, was er geen straf voor?
1: Ja, zeker. Er was een
0: straf, denk ik, op een of andere manier.
1: Ja, juist, maar in het licht van de kerkgeschiedenis is de vrij decent. En dat was dan nog een suspensie, geen excommunicatie. Bovendien, wat men nou zegt, excommunicatie, dat zou met schisma te maken hebben, dat is helemaal niet waar. Excommunicatie is geen excommunicatie bij de wijdingen, zegt die staat bij de misdrijven tegen de sacramenten en niet tegen het geloof en tegen de eenheid van de kerk. Dat staat daar niet bij.
0: Dus als je jezelf van de kerk afsnijdt, dan is het geen schisma.
1: Je snijdt jezelf niet van de kerk af. Iemand die geëxcommuniceerd wordt, wordt niet van de kerk afgescheiden. Die mag aan de kerkelijke gemeenschap niet meer meedoen even.
0: Oh, ik hou mijn mond.
1: Ja, dat is zeker. Is iemand die protestant is...
0: Ja, schismatisch ook.
1: Ja, maar is die van de kerk afgesneden?
0: Ja.
1: Nee. Volgens Vaticanum II. Nee, ja.
0: Precies.
1: Ja, maar jij bent toch modern. Je hebt het toch van Vaticanum II. Ze zijn niet in volle gemeenschap met de kerk. Ja. Maar een klein beetje hebben ze het wel. Ze zijn lid van de kerk.
0: Ja, maar dan ben je... Het is net als zwanger zijn. Je kunt niet 10% zwanger zijn. Je bent of zwanger of niet. En dan ben je... Je bent schismatisch of niet.
1: Nee, ja, maar de Vaticanum II heeft gezegd... Dat je meer of minder lid van de kerk kunt zijn. We zeggen dan ook als iemand katholiek wordt vanuit protestanten, de volle gemeenschap van de kerk. Hij had al een gemeenschap met de kerk, maar dan de volle gemeenschap. Met sacramenten. Ja. Maar de doop was er al, dus dat is wel belangrijk.
0: Maar waarom hebben ze dan de excommunicatie die lag op de orthodoxe bisschoppen of de kerk in de jaren 70 opgegeven?
1: Die lag niet op de excommunicatie. Die lag daar niet op. Dat was een hele oude excommunicatie van de patriarch in dingen. Maar voor de rest niet in de...
0: Nee, maar ze hebben het toen met grote tamtam iets opgegeven.
1: Ja, maar dat is een... Pff, dat is
0: waarom hebben ze het opgegeven als dat niet moest? Want die waren sowieso niet gesmaakt. schismatiek. Nee,
1: maar, dat gebeurt er in één stuk door als het gaat over geschiedenis. Dat ze willen, we gaan excuses aanbieden voor slavernij waar we helemaal niks aan kunnen doen. Dat is toch allemaal onzin?
0: Oh, dat was dus een media...
1: Natuurlijk, een mediatoestand. Het is allemaal onzin.
0: Ja, ja.
1: Nou, het is symbolisch natuurlijk wel. Kijk, het is belangrijker is een excommunicatie opheffen van die bisschoppen van Lefebvre. Dat had direct gevolgen. Maar als je dat over 50 jaar gaat opheffen, heeft dat geen enkel gevolg meer.
0: Maar ik heb nog een vraag. Dus je kunt niet zeggen dat de orthodoxe kerk schismatiek is?
1: Die is wel schismatiek.
0: Ah.
1: Die is wel schismatiek. Die willen niet onder Rome staan. Dat wil de Pius X wel. Anders moet je dingen maar eens kijken naar de geloofsblijdenis die nu vanaf de Pius X is uitgegeven. Ja. Nou, ik denk dat de meeste Duitse bisschoppen daar niet na kunnen zeggen.
0: Ja, maar,
1: van het geloof en de trouw aan de paus.
0: Ik denk dat het antwoord van het Oosten zou zijn, ja, maar het is nooit zo geweest dat wij onder Petrus, onder Rome waren. Want in het begin van de kerk waren die vijf kerken...
1: Daar kun je het allemaal over hebben.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval niet de paus, de eerste eeuwen, niet zoals de paus nou functioneert.
0: Nee, dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander iets. En daar vind ik ook dat we dat pauschap op die manier zouden moeten herzien. Het blijft natuurlijk wel de... Ik hoorde iemand zeggen van... Ja, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Die lammeren, dat zijn de gelovigen. En schapen, dat zijn de bisschoppen. Dus de paus moet alles. Ja, maar het zijn van die rare theologieën.
0: Nooit van gehoord, maar
1: ja,
0: kan.
1: Nee, maar ik heb het gehoord nou. Ik wist ook niet dat het bestond.
0: De schapen nou, dit, zijn...
1: Dan zie je dus een papalisme.
0: Ja.
1: Hè, dat is waar de paus ongeveer de persoon van Christus... nader komt, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon onzinnig.
0: Maar was het de paus niet de plaatsvervanger van Christus op aarde?
1: De zichtbare hoofd van de kerk is hij.
0: Plaatsvervanger?
1: Ja, ja, nee? Dat kan natuurlijk.
0: Maar iedere
1: bisschop is dat, hè?
0: Ja, klopt, in zijn eigen bisdom, ja.
1: Ja, zeker. Ja. Dus zo bijzonder is dat niet. En al die bisschoppen zijn ook niet zo heilig. Dus dan moeten de paus is er voor de bevestiging van het geloof. Niet om synodale processen uit te vinden. Hij is er voor de bevestiging van het geloof. En de kerk behouden in de waarheid. Daar is hij voor. En dat doet hij juist niet. Hij is meer, dat zegt Athanasius Snijder, hij is er meer op uit op het moment om, wat zal ik zeggen, zijn macht en positie te handhaven dan op de waarheid.
0: Mm-hmm.
1: Anders zou hij acteren op Duitsland. Op allerlei andere mensen die niet deugen en die van alles publiceren, die de gelovigen in de dwaling brengen, daar reageert hij niet op, nauwelijks. Maar iemand die nou buiten zijn machtsgebied om goede redenen doet, die pakt hij aan. Dat is heel krom.
0: Ja, alleen als
1: en dingen zegt, als de paus dit niet toestaat en geen vergelijk, dan zullen toekomstige generaties katholieken lelijk spreken over deze paus en over de voorgaande paus, omdat ze dus het katholieke geloof belemmerd hebben.
0: Ja, dan kunnen we niet de toekomst voorspellen.
1: Nee, maar dat kan ik, dat kun je wel.
0: Ik heb nog steeds,
1: het gaat over het geloof.
0: Ik heb nog steeds een goede indruk over paus Leo.
1: Ja, maar...
0: Dat mag.
1: Ja, maar ik heb die ook nog van een stuk.
0: Ja.
1: Maar laat die zien. Ja. Laat die zien wat die waard is.
0: We zullen het wel zien. Maar ik vermoed, ja, met 1 juli...
1: Nou ja,
0: dan zal
1: nou ja, fijn.
0: Nou, zullen wij een ander onderwerp gaan doen?
1: Even kijken. Goed.
0: Ja.
1: Hoe langer hoe meer... Hier heb je dan, ja, meteen tegen jou. Hoe langer hoe meer kan men zien dat paus Leo de lijn van zijn voorganger volgt. Hoe blij was ik met deze nieuwe paus, met de nieuwe stijl die weer eer gaf aan het ambt. Maar deze uiterlijkheden mogen ons niet verblinden. We kunnen het echter niet meer ontkennen dat hij helemaal geen opheldering brengt, maar continuïteit van het vorige pontificaat. Kunnen we nog meer doen dan bidden en offeren? Zo las ik nu weer, vrouwelijke leek leidt Vaticaans dicasterie voor communicatie. Met de benoeming van Maria Montserrat Alvarado zet paus Leo XIV de politiek van zijn voorganger voort om vrouwen in hoge functies toe te vertrouwen. Nou, dan zie je dus dat mensen alles over één kam gaan scheren. Ik vind het heel goed dat het hoofd van de communicatie dat dat geen priester is en geen bisschop. Want je hebt daar meestal geen verstand van. Precies. Dat is gewoon een werelds gebeurtenis. Dat een leek is ter verstand van heeft, vind ik heel gewoon. Als je dan nog een leek vindt die toevallig heel, heel goed is en een vrouw, nou dan neem je die toch. Ik hoor alleen maar van deze mevrouw dat ze zeer deskundig is.
0: Ja.
1: Ze is werkzaam geweest bij EWTN.
0: Ja, een aantal jaar als hoofdcommunicatie en zo.
1: Een Amerikaanse katholieke website en een publiciteitszender. Gesticht door moeder, hoe heet ze ook weer?
0: Angelica. Ja.
1: Als oprecht katholiek, die zijn ook echt katholiek, zodanig dat paus Franciscus ze een vijand noemde.
0: Ja, de EWTN, het werk van de duivel.
1: Het werk van de duivel, ja. Dat zei paus Franciscus.
0: Omdat ze kritiek op hem hadden. Dus dan, ja.
1: Nou, dat hadden ze nog niet eens altijd rechtstreeks, maar wel wat hij deed, zelfs ze kritiek op en hadden ze groot gelijk in. Maar dat mocht natuurlijk niet. Hè. Je mag niet kritiek hebben over zijn goddelijkheid, de paus.
0: Ja.
1: Nou, dus ik ben het helemaal eens met deze mevrouw, die ook gewoon een hele katholieke signatuur heeft. En deskundig is.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dus ja. Dat is iets anders dan voor de congregatie voor de geloofsleer of de congregatie voor de religieuze. Ja. Dat is een duidelijke iets voor het gezag in de kerk.
0: Ja, ik zou zeggen, en de communicatie vanuit het Vaticaan kan ook beter, denk ik.
1: De vorige die Franciscus had benoemd, het moet blijkbaar een ramp zijn geweest. Dat was wel een manier, maar dat was een ramp.
0: Ja, dus het is wel... En als het die vrouw is, dan mag je wel als vrouw baas zijn.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar ben ik helemaal niet tegen.
0: Nee.
1: Dat er een vrouw de baas is van de pauselijke huishouding, ben ik ook niet tegen, bij wijze van spreken. Ja. He, dus,
0: is dat zo?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee, ze
1: ik
0: heeft
1: noem
0: een,
1: nou maar iets.
0: Een priester, volgens mij, voor dat.
1: Ja? Ja. Nou ja.
0: Zou niet zeggen, maar ja.
1: Goed, in ieder geval, waarom de dus taken die voor leken zijn in de kerk, en die zijn er een hele hoop, namelijk die niks te maken hebben met de gewijde macht, nou, die kunnen vrouwen ook doen, natuurlijk. Dan hebben we, eerwaarde heer, in navolging van het besluit van paus Franciscus, heeft bisdom Luik nu de eerste leken aangesteld voor de kerkelijke bediening. Wat is dat voor iets? Welke bediening dan? En moeten we ons zorgen maken? De bisschop van Luik staat toch bekend als zeer goed? Zo heeft hij in pontificale Latijnse mis ad orientem naar het oosten opgedragen. En interessant is dat Delville, zo heet die bisschop, zich positief uitlaat over bepaalde voordelen van de Latijnse mis en daarbij expliciet verwees naar de ritus van 1962. Ja, ik weet helemaal... Weet jij iets van die benoeming? Daar weet ik ook helemaal niks van. Dan zou je moeten weten voor welke bedieningen. Ik bedoel, het is altijd... De bediening van koster is een heel gewoon lekenvak geweest, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De bediening van kategeet is ook een kan een lekentaak zijn. Dus het ligt er maar aan welke functies. Kijk, de taken die aan het gewijde ambt zijn voorbehouden, zoals alle pastorale taken, die kun je niet aan leken toevertrouwen. Hoogstens kunnen ze daarin meewerken, maar geen zelfstandige taken. En dat is het punt dat sommige bisschoppen dat gaan doen. Die geven een plaats waar geen pastoor is, of dan benoemen ze dan geen pastoor. Dan benoemen ze dan een juffrouw die dan ergens ver weg onder een priester staat.
0: Ja, maar die eigenlijk,
1: eigenlijk de pastoor is.
0: De pastoor is, ja. Dat is niet goed.
1: Nee, dat is natuurlijk tegen de kerkelijke dingen in. Dus dat kan helemaal niet. Goed. Dus ik weet het gewoon niet. Dan zie ik hier op mijn website, wat heb ik daar nog meer staan? Of op de WhatsApp.
0: Nou, je heeft best veel ook van vorige keer en zo.
1: Ik ben straatpredikant, die hebben we gehad.
0: Ja, dat is geweest.
1: Gelovigen zeggen, ik geloof in Jezus. Hij is mijn pleitbezorger in de hemel. Dus ik kom in de hemel. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar de proeven zullen dingen enige vorm van hoogmoed, maar ook een soort egoïsme. Zo van, het maakt niet uit wat ik doe. Ik geloof in Jezus, dus kom ik toch in de hemel. Kunt u vertellen hoe we dit moeten kunnen zien? Nou, dat is eigenlijk protestant.
0: Mm-hmm.
1: Luthers.
0: Nee.
1: Luther, die ging ervan uit dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Het geloof in God maakt jou rijp voor de hemel. Het geloof in Jezus. Dus als je zegt, ik geloof in Jezus, dan... Nou, en je blijft dat zeggen, dan kun je nog wel zonde doen. Maar die zonden die kunnen jou niet meer raken, want jij bent van Jezus. Dat is een heel rare opvatting in onze oren. Want bij ons zei, ja, maar als je erg zondigt, dan ben je weer van Jezus weg. Maar dat is bij... Luther zegt, simul justus et peccator.
0: We zijn allemaal gerechtvaardig en zondaars.
1: Dus je kunt tegelijk rechtvaardig en zondaar zijn. Dus dat zonde die raak je niet meer als je gelooft in Christus. Dan ben je toch gerechtvaardigd. Dus dat ploef ik hier ook uit. Want je kunt zondigen, hij is toch mijn pleitbezorger in de hemel. Dat zei Luther eigenlijk ook. Je gaat gewoon naar de hemel. Terwijl bij ons als je doodzonde doet, ga je niet naar de hemel. Moet je weer gaan biechten en proberen dat het weer in orde gemaakt wordt. Anders kom je niet in de hemel. En dat lijkt me ook een meer normalere opvatting hoor, ja, voor mensen.
0: Ja, logischer.
1: Ja. Goed, dus dan zie je dus hoe Lutheranen eigenlijk van katholieken verschillen op wezenlijke punten. Ik heb dus ooit we hadden van het bisdom Den Bosch uitwisseling met een evangelische landeskirche in Kurhessen-Waldeck in Duitsland. En ik heb nog wel eens meegedaan in die uitwisseling. En toen ging het over celibaat en zo. Ja, dat was toch wel moeilijk, want het traden heeft bij ons veel mensen uit en zo. Ik zei, ja, maar jullie dominees, die mogen wel trouwen, maar die gaan weer scheiden en weer hertrouwen.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ja, maar als je rechtvaardig en zondaar samen
1: kunt
0: zijn.
1: Juist, dat zei je dus.
0: Dat zei ze dan.
1: Dat zei je ook, ja. Nou, hij zei, simul justus et peccator. Dus je bent, dus als je nou weer gaat trouwen, nou, dat is wel niet goed. Maar je bent tegelijk door God gerechtvaardigd. En ondertussen doe je wel dingen die niet kloppen. Maar ja, daar moeten we niet zo nauw naar kijken. Dan komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: Maar misschien hebben er...
0: Nou, we denken anders over, denk ik, als katholieken.
1: Als katholieken denken we inderdaad anders. Dan wordt de vorige keer gevraagd, heeft de heer Menne ook de blaasjeszegen gehad vanwege mijn kuchen en zo?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik niet gehad. Ik denk dat daar aan ligt. Want het is een beetje moeilijk. Als ik met blaasjes door de weekse dag niet naar de kerk ga, ik kan mezelf de blaasjeszegen niet geven.
0: Nee? Kan een priester zichzelf niet zegenen?
1: Nee. Okay. Dat is iets geks. Nee, dat gaat niet. Ik kan mezelf ook mijn zonde niet vergeven. Dat zou wel heel makkelijk zijn, maar dat is niet.
0: Wat zou dat zijn?
1: Ik kan wel de mis vieren.
0: Ja.
1: Dat doe ik dan ook thuis als ik niet eruit moet. Maar de blaasjeszegen heb ik dus niet gehad. Misschien ligt het daar wel aan.
0: Ja. Volgend jaar. Kans weer.
1: Ik luister altijd naar jullie programma. Complimenten aan jullie en jullie synergie.
0: Synergie, samenwerking.
1: Kijk, ja, dat wij goed samen gaan. Er zijn andere mensen die zeggen dat het niet is.
0: Ja, we hadden het over net bij de koffie. Maar ik zei, ja, ik verdedig onze heilige moeder de kerk die van alle kanten, inclusief Pastoor Menne, wordt aangevallen.
1: Dat is toch wel.
0: Ja, dat is het zo. Ik voel me hier, goed. Maar
1: Irene, die bij de telefoon zit, die zegt...
0: Niet meer discussiëren,
1: want dan word ik alsmaar gebeld. En ze vallen dan allemaal Christina aan.
0: Ja.
1: Dus ik heb de luisteraars op mijn hand. Dus...
0: Ja. Daarom hou ik mijn mond, probeer ik mijn mond te houden.
1: Ja, dat valt niet mee.
0: Nou.
1: Goed. Leuk om te luisteren en leerzaam. En speciaal aan Pastoor Menne. Ik ben heel blij dat u heel direct met uw opmerkingen bent en niet politiek correct. Het vergeef in onze maatschappij. Nog een vraag over de terugkomst van Christus en de openbaring. YouTube wordt overspoeld met filmpjes hierover. Hoe kijkt u hiernaar? En hoe moeten wij hiermee omgaan? En wat is uw advies? Nou, geen aandacht aan besteden. Dat is mijn advies. Wij moeten naar Jezus' woord luisteren. Wees bereid. Altijd. En verder, je kent dag nog uur, dus maakt weinig niet druk. Als je klaar bent, is het altijd goed. Dus vooral niet zeggen, de volgende week is het. Of Garamandal heeft gezegd. Mm-hmm. Of weet ik wat voor verschijning dan ook. Die heeft gezegd dat dat en dan en nou het volgend jaar zal het wel zo zijn. Ik heb allerlei mensen gehoord die daar in het verleden zeiden. Het is nooit uitgekomen.
0: En je moet ook niet vergeten dat YouTube heeft een algoritme. En des te meer op een bepaald onderwerp klikt...
1: Dan
0: des
1: krijg
0: te
1: je meer, al die dingen, ja.
0: Des te meer filmpjes krijgt over dat onderwerp. Dus het voelt alsof het de YouTube vol is van deze filmpjes. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: De algoritme.
1: Krijg ze nooit.
0: Want je klikt nooit op...
1: Ik krijg daar niet op, denk ik.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Maar ja, ik krijg al andere dingen.
1: Ja.
0: Ja, dus... Maar zo werkt het. Ze proberen je des te binnen te krijgen. Ja, en verslaafd aan hun filmpjes en zo.
1: Ja. Nou, in ieder geval... voorzichtig zijn met al dat soort eindtijdverwachtingen. Er zijn bepaalde protestanten die dat hebben. Heel erg. De Amerikaanse evangelische kringen, die hebben dat allemaal. Die leggen dat uit aan de hand van de Bijbel. Het boek Openbaring en Daniel. En ze halen er alles bij en ze tellen het helemaal uit. En ze weten allemaal dat de volgende week gaat gebeuren over een jaar. Allemaal onzin. Gelooft het niet. Het is allemaal al een keer gebeurd. Althans, dat uitrekenen. Het is nooit uitgekomen. We moeten gewoon klaar zijn. En daarmee uit. Dat is het enige. Dank voor de aandacht voor de bisschopswijding van de priesterboodschap Pius X. Als Rome heeft gesproken, kan er toch wel echt iets veranderen. In 1991 heeft de bisschop van Honolulu 6 leken geëxcommuniceerd die wij een vormsmis waren met de bisschop van Pius X. In 1993 heeft kardinaal Ratzinger dat besluit teruggedraaid. Met dank aan Michael Matt. Vriendelijke groet. Ja, Rome kan van alles. Ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt, maar in ieder geval... Snap jij wat de vraag bedoelt?
0: Ja, is het zo dat je als je bij een mis van een geëxcommuniceerde bisschop bijwoont, word je zelf...
1: Nee,
0: dat is het niet zo. De vraag of je je zondagsplicht vervult, maar dat is een andere vraag.
1: Je vervult je zondagsplicht in iedere katholieke mis.
0: Nou. Ja, oké, okay, ja, dan wel.
1: Dus we weten dat die mis is geldig. Die wordt waarschijnlijk met veel meer vroomheid opgedragen dan in veel parochiekerken.
0: Maar volgens mij moet het wel een mis die wel een gemeenschap is met...
1: Ze is een gemeenschap, maar waarom is het
0: niet
1: een gemeenschap?
0: Zij zegt van wel, maar de kerk zegt van...
1: Waarom zegt de kerk dat?
0: Zij. Nou ja, weet ik niet.
1: Excommunicatie betekent niet dat je niet meer in gemeenschap... Je mag het niet doen. Excommunicatie betekent dat je de mis niet meer mag doen. En dat je tot je bekeerd bent niet meer in sacramenten mag deelnemen. Maar als je het doet, is het wel geldig. En dan zullen mensen zeggen, die geëxcommuniceerd zijn, want dat is in de loop geschiedenis natuurlijk een haverklap gebeurd. Bisschop gebruikte dat soms ook als een machtsmiddel. Dat ze zeiden, ja, maar we geloven daar niet in die excommunicatie van jou. Er zijn andere dingen die belangrijker zijn dan die excommunicatie. En dat is wat Pius X nu ook zegt. Wij willen het liever niet. Wij willen liever dat het erkend wordt en dat het gewoon normaal gebeurt. Maar er staan belangrijker dingen op spel dan die excommunicatie. Wij moeten die pijn lijden, zeggen ze. En het is voor Rome natuurlijk, ja, denk ik, toch niet erg verstandig. Als je dus zegt, zoveel mensen over heel de wereld. En de oneenigheid die ze teweeg brengen en de onzekerheid bij mensen. Nee, als ik gewoon zie gewoon hoeveel mensen die ik ken, die naar een of andere Pius X-kerk gaan. Gewoon van ouds en jongs af aan al. Jonge mensen. En ineens zou dat niet meer mogen? Nou, dat doen ze niet hoor. Die vinden daar hun geloof. En die willen trouw zijn aan de paus. Die willen 100% katholiek zijn. Dat is het punt niet. Alleen de paus moet niet de baas spelen op een rare manier, zegt Athanasius Snijder. Ja. En ik denk dat je daar
0: gelijk hebt. Dacht ik, ze willen wel achter de paus, maar als de paus gedraagt zich zoals zij denkt.
1: Juist, er zijn mensen, er zijn heiligen die in het verleden gezegd hebben, als de paus zegt dat de sneeuw geel is, terwijl hij wit is, dan moeten wij maar zeggen dat hij geel is, want het is de paus. Nou, dat vind ik rare toestanden en die heilige zou ik niet willen volgen. Ja. En die zou ik, als God was, een tijdje in het vagevuur zetten om van zijn dwaalleren te...
0: Die mensen zijn wel heilige en in de hemel gekomen met hun gele sneeuw.
1: Oh ja.
0: Maar...
1: Ja, maar ik ben... Nee, maar dit is... Ja. Dit is toch allemaal onzin? Zo werkt ons geloof toch niet?
0: Nee,
1: dit soort kadaverdiscipline.
0: Kijk, je geweten...
1: Dat moet je aan Duitsers vertellen misschien, maar aan ons niet.
0: Ja, nee, niet aan Nederlanders.
1: Nee, wij doen dat niet.
0: Kunnen ze niet, nee.
1: Nee. Ik wil best gehoorzaam zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar dan moet er wel iets tegenover staan.
0: Typisch Nederlands.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Goed, een al heel andere vraag. Ik heb een mooi beeld van Maria Rosa Mystica gekregen. Echt een mooi devoot beeld. Nu is mij niet helemaal duidelijk of het geoorloofd is dat dit beeld in mijn huis staat en dat ik er een kaars bij brand en de rozenkrans bid, omdat de heilige stoel niet de verschijningen heeft goedgekeurd. Maar Nikiel Opstad, nou verder zie ik het niet. Nee.
0: En dan beeld. Ja.
1: Het beeld staat hier. Nou, dat is een mooi beeld. Die Rosa Mystica, dat heeft met mama Rosa te maken. Of weet ik het, ik weet het allemaal niet. Al die verschijningen lopen bij mij een beetje door elkaar. Ik heb daar nooit zoveel...
0: Ja, dat is iets... Maar die rozen, die hebben wel allemaal een betekenis. Het gaat over
1: de verschijning van aan wie?
0: Ja, vorig jaar heb ik van alles over gelezen, omdat het in het nieuws was. Dat het Vaticaan heeft inderdaad de verschijningen niet goedgekeurd. Maar die plek waar het verschijning is, dan is wel een goede plek om op Bedevaart te gaan.
1: Ja, ik geloof dat er heel veel mensen die op Bedevaart gingen,
0: ja,
1: dat die naar Pater Pio, dat die ook langs deze Rosa Mystica gingen.
0: Ja, het is in Italië.
1: In Italië. En ik heb het allemaal gehoord.
0: Alleen ik ben er helemaal vergeten wat het allemaal
1: lekkere geuren roken, roze geuren en weet ik wat allemaal. Nou, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Maar het feit dat de verschijning niet goedgekeurd is, betekent niet dat je niet mag bidden. Bovendien dat je dat beeld, er zijn zoveel Maria-beelden, allerlei beelden. Rosa Mystica is een gewone titel van Maria, hè? Mystieke Roos. Uit de litanie. Dus daar is niks op tegen.
0: Alleen het is wel een symbool van iets wat niet goedgekeurd is.
1: Ja, maar niet goedgekeurd is nog niet afgekeurd.
0: Ja, omdat ze niets meer... Ze hebben ook gezegd dat ze vanaf nu keuren ze niets meer af.
1: Nou ja, dat is ook zoiets heel raar. Ze keuren niks meer af en niks meer goed. Dus Rome... hoor je weer een van die rare dingen van Rome. Maar fijn, doe maar. Ja. Dat is Fernandez, kardinaal Fernandez. Je zou bijna denken, de kardinaal van de geloofsleer, je zou er bijna zo'n hele katholieke mevrouw willen hebben in de plaats van zo'n Fernandez. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee,
1: dat is tegen mijn principes in. Maar het zou in feite beter zijn voor het geloof, denk ik.
0: Wat
1: heb ik nou toch allemaal gezegd?
0: Bent u ook feministisch?
1: Ik ben helemaal niet feministisch.
0: Nee.
1: Ik ben praktisch.
0: Praktisch.
1: Okay. Als er iemand heel erg katholiek is, heb ik die liever dan een priester die niet katholiek is.
0: Ik ben toch een vraag overgeslaan. Mag een katholiek een plaatje met niet reanimeren om de nek dragen?
1: Normaal als iemand jong is, en gewoon, dan mag je dat niet. Okay. Ik denk dat je moet het leven willen. Je moet er ook inzetten voor het leven. Je kunt ook niet zeggen...
0: Dat
1: je blijft leven. Okay. Dat is normaal. Maar het kan zijn dat je in omstandigheden bent... Bijvoorbeeld, je been is afgezet en je bent 85 en je kunt niks meer. Nou, dan kun je dus wel zeggen van hangen zo'n ding om, want...
0: Je leven is voltooid.
1: Ja, en dat wordt, dan moet je ook de kans hebben om te sterven.
0: Ja.
1: Dit is niet een kwestie van, maar je zegt ja, maar je moet geen uitzonderlijke dingen gaan doen om het leven te behouden.
0: Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld, je bent 45 en je hebt kanker. Het is niet te genezen. Moet je allemaal behandelingen doen?
1: Nee, je moet behandelingen doen die zinnig zijn.
0: Ja.
1: Onzinnige behandelingen hoef je nooit te doen.
0: Nee.
1: Je kunt gewoon zeggen van stop maar, ik wil gewoon doodgaan. En niet met al die ellende van
0: en
1: al die behandeling.
0: Ik hoef niet je leven te verlengen.
1: Nee, je moet dat gewoon tegen elkaar afwegen. En als je in overleg met de arts zegt, dit heeft weinig zin, dat doen we niet. Dan moet je het niet doen.
0: Maar je mag het wel doen als je wil. Zeg
1: ja,
0: maar, ik wil toch
1: wel
0: nog een jaar erbij.
1: Mag natuurlijk. Maar je kunt misschien verstandiger zeggen, doe het niet. Maar weet ik niet. Maar dat hoeft niet, dat ligt aan de verschillende omstandigheden. Wat is de meerwaarde van de nieuwe tekst in het lectionarium?
0: Ja, dat is ook een half uur.
1: Heb ik het al zo ooit over gehad?
0: Ja.
1: Nou, nog een keer. De Nederlandse bisschopconferentie heeft besloten, om haar moverende redenen, om het lectionarium, het lezingenboek van de mis, ja, voor driejaarlijkse cyclus voor zondags, om die in een nieuwe vertaling uit te geven. Die waren niet meer te krijgen, de oude waren versleten. Nou, ze hadden ook gewoon kunnen herdrukken. Dat, ja, was volgens mij het verstandigste geweest, want die teksten waren helemaal niet ouderwets of zo. Iedereen verstond ze nog gewoon. Er zat misschien hier en daar een fout in. Die hadden ze ook kunnen veranderen en opnieuw kunnen herdrukken. Dat was een stuk makkelijker geweest. Maar er is een groepje mensen geweest. Ik weet niet wie. Niemand weet wie. Wij hebben de stille vermoeden dat het voornamelijk exegeten waren. Die vooral van grammatica verstand hebben en zo. En die hebben dus een nieuwe vertaling gemaakt. Nou is er... Het eerste deel is uitgekomen bij de advent.
0: Voor de jaar A. Ja, jaar voor A. De zondag.
1: En er is enorm veel kritiek op gekomen. Bijna van alle priesters, iedereen in de provincie, die zeggen het is verschrikkelijk. Die vertaling. Gekke vertalingen. Bijna onleesbare vertalingen. Enzovoort. Van alles. Nou, daar zijn ze toch een beetje van geschrokken.
0: Had ze niet verwacht.
1: Nee, ze zijn zo in hun eigen gelijk opgesloten, denk ik. Dat... ze toch ineens priesters gevraagd hebben. Ik heb er eentje gekend die daar ook gevraagd is. Om voor het jaar B te kijken, want dan hadden ze die dingen al klaar. Nou, die priester heeft mij gevraagd om er ook mee naar te kijken. Hij had er naar gekeken. Nou, ik heb een hele zondagmiddag mee gezeten. Ik werd er helemaal ziek van. Oh. Alle nieuwe vertalingen waren verslechteringen. Ja. Of gezochte dingen. Laat het gewoon staan zoals het is. Dat is het mooier. Ja. Dat is ook mooier Nederlands. En het is precies hetzelfde.
0: Heeft iemand voor betaald?
1: Ik? Als iemand betaalt? Nee, volgens mij...
0: Zijn de vertalingen vrijwilligers?
1: Gelukkig hebben ze het niemand vertaald. Ik denk dat het gewoon vrijwilligers zijn. Ik heb trouwens iemand gesproken... die van beroep vertaler is. Klassiek vertaler. En die Augustinus vertaald heeft... En die zei, het is verschrikkelijk. Dus er is niemand heeft een goed woord voor over. Nou zijn die dingen ingediend. Die amendementen, zal ik maar zeggen. Maar de vertalers die hebben gezegd, niet overnemen, niet overnemen, niet overnemen. Dus ze doen toch niks. Dus het blijft gewoon zo. Ja. Daarom heb ik gezegd, al op Radio Maria. Ik heb het ook in mijn stuk geschreven. Ik zei, als ik pastoor was, zou ik het niet gebruiken. Ik zou gewoon het oude lectionarium blijven gebruiken. Dan kun je geen boekjes van Heeswijk, want daar nemen ze dat natuurlijk over. Dat moeten ze wel. Maar dan heb je eigen boekjes of eigen lezingen.
0: Maar krijg je geen straf?
1: Nee, waarom?
0: Is dat, mag dat? Je eigen boekjes maken en zo?
1: Natuurlijk.
0: Ik dacht dat je in de mis de officiële vertalingen moest gebruiken.
1: Natuurlijk.
0: En mag
1: moet
0: dat?
1: Ook. Maar dan moeten ze ook een beetje op een normale manier vertalingen geven.
0: Ja, maar ja.
1: Kijk, als het een goede vertaling is en men maakt er alleen maar een slechtere van. Ik heb maar één verbetering gezien in het hele spul.
0: Ja, maar maakt het... kijk, de veranderingen zijn gebracht, zijn die ketters?
1: Nee, die zijn niet ketters. Het gaat ook over taal.
0: Dus daar gaat
1: dat je dus lezers, die kunnen het niet gelezen krijgen, omdat rare zinnen zijn geworden. Ik geef één voorbeeld. In het Latijn, en ook in het Grieks, zijn nevenschikkende zinnen worden altijd verbonden met kai of et. Terwijl wij dat niet doen. Wij zetten een komma. Ja. Jan gaat naar Kees, naar Piet.
0: En naar
1: Frits. En ze kunnen nog niet, alleen bij die laatste wordt en gezet, van tevoren niet. Nou gaan zij het vertalen met helemaal ennen. Daar word je helemaal gek van.
0: En naar, dus Jan gaat naar... Piet en naar...
1: Jan. Niet eens als je dan nog naar haalt, dan kan het nog maar. En. Nou, zo zijn het. Het is maar één gek voorbeeld. Letterlijk vertaald klopt het. Ja. Maar het voegt niks aan Nederlands toe. Het is gewoon slecht. En degene die dat gedaan hebben, verdenk ik van een zekere eigenwijzigheid. En ik zeg, het heeft ook te maken met de vertaling van het Onze Vader, waar we al zo ooit over gehad hebben. Van leid ons niet in de beproeving of breng ons niet in beproeving. Waarvan ik vind dat het een slechte vertaling is. En ik niet alleen. Ja. En dan gaat men uit van het feit dat in het Grieks eenzelfde woord is voor beproeving en bekoring. Maar in het Nederlands hebben we twee woorden. Wij moeten kiezen. Ja. Bij ons is het een beproeving als de bedoeling iets goeds is. Dus een lijden kan een beproeving zijn en een mens daar beter uitkomt. Maar als hij er slechter uit moet komen, is het een bekoring. Nou, en dat weigeren ze te aanvaarden. Terwijl alle moderne talen daar verschil hebben. Er staat nergens beproeving. In het Engels niet, in het Frans niet, in het Duits niet. Nergens. Nergens. Nou heet ook in die nieuwe vertaling, heeft de duivel heet niet meer de verleider of de bekoorder, maar de beproever.
0: Aan de beproever.
1: Ja, dus dan denk ik, dit zien we dus dezelfde auteur waarschijnlijk aan het werk.
0: Als je denkt dat de duivel Gods werk doet om mensen te beproeven, dan
1: dat
0: is hij de
1: bij
0: beproever.
1: Job, bij Job is het de beproever.
0: Ja, als dat die duivel is het.
1: Want Job, bij God wil God, wil dat Job er goed uitkomt.
0: Ja, ja, alleen de duivel is de vijand.
1: De duivel die wil bekoren.
0: Dus die wil bekoren, want het is de vijand van de mens. Ja, en die is jaloers op de mens.
1: Maar dat verschil willen ze niet eens zien. Ja. En als ze nou eens meer deskundigen inschakelen die Nederlands kenden enzovoorts allemaal. Kijk, als zij het letterlijk vertalen, moeten ze zelf weten. Maar dan laat het toch fatsoenlijke mensen op los. Dan heeft men ook nog eens gekozen voor een hele nieuwe psalmvertaling.
0: Oh, dat is erg.
1: Die psalmvertaling intussen, het is heel erg. En daar heeft men ook helemaal niet over nagedacht. De bisschoppen hebben in de tijd bewust gekozen voor de vertaling van Bronkhorst, OP. Die is gekozen voor de tussenpsalmen, de psalmen in de mis, maar ook voor het brevier.
0: Ja.
1: Zodat brevier is later gekomen en dat is iets een correctie ervan. Er zit dus, het loopt niet helemaal. Als ze nu in het nieuwe lectionarium de verbeterde versie van de Bronkhorst uit het brevier hadden genomen. Nou, dan was voor iedereen, die teksten die worden dan langzamerhand eigen. Je bent gewend die te bidden. Ja. En
0: het wordt je eigen woorden.
1: Ja. Dat. En nou hebben ze weer een heel andere. De vertaling van Tromp. Van heel lang geleden. Waar enorme kritiek op geweest is in de tijd. Nou, die hebben ze weer van stal gehaald. Die is minder poëtisch. Okay. Terwijl de psalmen natuurlijk eigenlijk poëtisch zijn.
0: Ja.
1: En Bronkhorst, dat wil niet zeggen dat ze rijmen. Maar ze hebben een zekere cadans. Bovendien, ook in het Nederlands. Bovendien is er op die Bronkhorst, zijn er allemaal muziek op gemaakt. Klopt. Nou, dan kun je allemaal in de kast. Hebben ze niet eens bij nagedacht. Of wel, en dan verder. Het interesseert ze niks, denk ik. Ik weet het niet. Ja, hun eigen. Ja.
0: Ze zeggen, ja, die psalmen die worden ook bijna nooit gezongen. Dat denken
1: ja,
0: ze.
1: Maar als het voor de liturgie is, de bedoeling dat het gezongen wordt.
0: Ja.
1: Ik krijg hier het heen en weer van. Maar ja, fijn.
0: Nou, dat is het dus.
1: Nog een vraag. Is het doel van de Club van Job een oordeel te geven over de paus? Nee, dat is niet het doel van de Club van Job. Helemaal niet. Maar iedere katholiek die verstand heeft en weet wat zijn geloof inhoudt, kan een oordeel geven over de dingen die de paus doet wat betreft het geloof. Wij zijn geen kikkers die kwaken zoals de hoofdkikker kwaakt. Wij zijn katholiek en wij hopen dat de paus het katholieke geloof bevestigt. Het katholieke geloof wat de eeuwen door is. Hè? Kijk, als het katholieke geloof hoort dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hè? De weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de deur. Niemand gaat in de hemel tenzij door mij enzovoort. Nou, als dan de paus zegt, er zijn heel veel wegen naar God. Dan is de paus niet katholiek. Dan moeten we daar iets over zeggen. Het is dom dat hij dat zegt. Of doortrapt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is niet katholiek. En dan moeten katholieken dat zeggen.
0: Ja.
1: Met alle eerbied, want de paus is natuurlijk het hoofd. En is daar, maar op dezelfde manier als Jezus zegt tegen Petrus. Als Petrus zegt, we moeten niet naar Jeruzalem gaan. Als Jezus zegt, ik moet me klaar. Ga terug, Satan. Vader retro. Hij noemt Petrus zelfs Satan. Dan hoeven wij dat niet te doen. Maar we mogen wel zeggen, als het niet klopt.
0: Ja.
1: En dat is het erge. Dat dus de laatste paus, van de andere pausen kan ik het minder zeggen. Alhoewel, Johannes Paulus II natuurlijk, die samen bidden met die met die hindoes en weet ik wat allemaal in Assisi was ook een beetje raar. En die afgodsbeelden op de altaren in Assisi was ook raar. Ja. Maar nog niet zo raar als bij Franciscus. En daar mogen wij gerust iets van zeggen. Het is net het erge dat veel bisschoppen er niks van durven zeggen. Omdat ze anders in een hoekje te worden afgezet. Ja. De bisschoppen die daar voorzichtig zijn. Terwijl het hun taak is om dat te zeggen.
0: Of sowieso van de kardinalen.
1: Ook dat. Ja. Maar denk je dat je ooit kardinaal wordt als bij Franciscus dat als je zoiets zou zeggen? Nee.
0: De enige wat het een beetje probeerde wat te zeggen was kardinaal Pell.
1: Kardinaal Pell, ja.
0: Maar wel niet onder eigen naam. Ook anoniem.
1: Ja. Want hij wist hoe dat is. En hij is op mysterieuze wijze gestorven, zegt iedereen.
0: Ja,
1: dat is... Ik weet ook niet hoe dat... Die is een eenvoudige heupoperatie of zoiets, is hij gestorven.
0: Ja, maar in een hele verdachte omstandigheden, zoals er was geen arts aanwezig.
1: Dat is allemaal heel raar.
0: En een ziekenhuis. Dat is geen arts van dienst, hoezo? De camera's deden het niet. Die avond. En hij is begraven in een vreselijke manier met een gebroken neus. Hoe krijg ik een gebroken neus van een heupoperatie?
1: Dat is heel raar.
0: Dat is een hele rare
1: omstandigheden. Het feit dat hij beschuldigd is in Australië van de misbruik achteraf. Het is helemaal een scam, helemaal niet waar.
0: Ja.
1: Nou, daar wordt van verdacht dat de Romeinse instanties waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hem voor de bus hebben gegooid, ja.
0: Ja, ja. Nou, in ieder geval. Dus misschien is hij wel toch een martelaar.
1: Het zou kunnen.
0: Ja.
1: Nou, en daar wordt ook van gezegd dat Paus Franciscus daar een rol in zou spelen. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Laten we maar denken dat dat niet is. Dat is nog het beste.
0: Ze zijn allemaal nu bij de Heer.
1: Van YouTube kun je wel de zoekgeschiedenis wissen en de app resetten, waardoor je minder te zien
0: wat je keek. Kijk, ja, dus als je overspoeld wordt door dingen die je eigenlijk niet meer wil, dat doen.
1: Ja, dat is zo. Nou, daarmee ben ik aan het eind van mijn vragen.
0: Ja, beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten en daar kunnen we nog een paar vragen erbij hebben. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, ja, dat mooie laudation moeten we onderbreken, want er zijn nog een paar vragen die binnen zijn gekomen.
1: Ja, allereerst een aanvullende opmerking. Wij hadden net gezegd dat de kardinalen en zo weinig tegen...
0: Ja.
1: Nou, daar belt iemand op en die zegt, ja, maar kardinaal Eijk heeft zich toch duidelijk uitgesproken. Is op een bepaald moment is het ook zo.
0: Bij Traditiones, Fiducia Supplicans.
1: Supplicans, bij ja, die homozegening. Heeft hij iets zelfs over eindtijd gezegd enzovoort. Nogal vrij fors.
0: Ja.
1: En sindsdien wordt hij ook bij de, over de wereld bij de kleine groep van orthodoxe kardinalen en bisschoppen genoemd, ja, iedere keer.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hebben kardinalen ook geen, ja, wat zal ik zeggen? Ja, nou, ik zeg er ook niks aan. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn inderdaad uitzonderingen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier dan een vraag. Paus Franciscus stelde de blauwe zusters en paters onder toezicht en legt een opnamestop voor nieuwe roepingen. Heeft paus Leo dit nog niet ongedaan gemaakt? Naar verluid zouden veel roepingen op de wachtlijst staan. Dat is zo. Ik heb laatst nog iemand gesproken die erin wou treden. En officieel mag dat dus niet. En ze weten dus niet waarom. Er wordt niks van gezegd. Ze mogen 3 jaar niemand aannemen. Ik hoor dan bij de Blauwe Zusters bijvoorbeeld dat die bloemetjesjurken nonnen die toezicht houden, hè, die niet in arbeid zijn of zo. Er zijn allemaal van die wereldse nonnen die dan in huis wonen om toezicht op hun te houden, de commissariaten, zal ik maar zeggen, dat die zich druk maken over het feit dat zij, die zusters, leven van wat ze krijgen. Die zusters vinden dat ze moeten werken en de kost maar moeten verdienen enzovoort. Daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nou, volgens mij zijn er meer.
1: Het gaat er helemaal niks over. Ik kom er maar een keer even niet tussen.
0: Nee. Oké.
1: Dus ik heb nooit ergens iets van die zusters gezien en alleen maar goede werk. Ik ben in het Heilige Land geweest. Ik heb in Bethlehem heb ik ze gezien waar ze met gehandicapte kinderen bezig zijn. Overal zijn die zusters, in heel de wereld, zijn ze heel braaf. Er zal altijd wel iets gebeuren. Dat gebeurt zelfs bij de Jezuïeten, die zijn ook niet heilig. Maar er wordt niet ingegrepen. Deze mensen worden aangepakt. En dan gaat het waarschijnlijk allemaal over de, dat, zo wordt het gezegd, over de stichter die iets verkeerds gedaan heeft. Maar die stichter is al lang dood. Zij vertelde trouwens, diegene die, dat de stichter vlak voor zijn dood nog de pauselijke zegen rechtstreeks van de paus had gekregen.
0: Franciscus.
1: Van Franciscus, ja. Dus dat het allemaal in die zin ook nog wel meeviel. Bovendien, je kunt toch over de stichter niet alles aan. Nee, als zij goed zijn, dan zijn ze goed.
0: Het probleem was dat zij nog steeds die stichter vereren.
1: Dat is ook dat niet is zo erg.
0: Nee?
1: Nee.
0: Die heeft tientallen vrouwen.
1: Ja, dat zeg jij.
0: Nee, dat zegt de rechter.
1: Welke rechter?
0: Dat is een proces geweest. De kerkelijke rechter.
1: Ik kan je een
0: link sturen. Ik heb het wel.
1: Doe dat maar. Ik weet het niet. Maar daar gaat het trouwens niet om. Ik vind, ik weet wel waar het over gaat. Zij hebben een spiritualiteit die niet aansluit bij de moderne nonnen. Hetzelfde heb ik gehad, ik zeg in België.

0: Hetzelfde heb ik gehad. Ik zeg, in België heb ik meegemaakt dat die zusters er zaten in een klooster, binnengehaald. Die hebben daar 4 jaar gezeten of zoiets. De 5e jaar, ze waren voor 5 jaar toegelaten, zegt de bisschop, eruit jullie. Want ik wil jullie niet meer. Hadden ze iets verkeerd gedaan? Nee, helemaal niks. Maar de gezamenlijke nonnen van het bisdom, allemaal oude taarten, die hadden samen gezegd van, ja, zij zijn niet van dezelfde spiritualiteit als waarin wij religieuzen zijn. Die zien daar gewoon een concurrentie in. En dat zie je op heel veel plaatsen. De traditionele bewegingen die veel mensen hebben, die roepen de jaloezie op bij bisschoppen en bij kloosterlingen. Die zeggen van, wij wisten toch hoe het moest. We hebben allemaal gemoderniseerd. En zie, we krijgen niemand meer. En zij wel, dat kan toch niet?
1: Ja.
0: En dan ben je wild om schinselen. En daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik heb een goed voorbeeld. De herauten, kent u wel?
0: Ja.
1: Die waren ook zo onder zo'n verbod gezet. Die mochten niet zwijden, jarenlang, 6 jaar of zo. Die zijn een paar maanden geleden naar boven gekomen met, we weten niets en we weten niet waarom. En er zijn zoveel mensen die hebben de opleiding daar willen. Nu mogen ze weer wijden. Dus dan moet je misschien wel in de krant komen, in het nieuws.
0: Ja, maar het is toch, als ik hoor dus van de meisje, die zei, er staan 50 meisjes te wachten om in te treden.
1: Ja.
0: Bij welke oude nonnen is dat?
1: Dat maakt niet uit, dan moeten ze dus.
0: Maar het lijkt nergens op.
1: Ja, ik zou zeggen, ga naar op YouTube, ga overal zeggen,
0: je
1: Heilige Vader.
0: Je zou gewoon zeggen van, wijd maar eigen bisschoppen, dan blijf je de katholiek blijven.
1: Nee, zeggen,
0: bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. Ik zou zeggen, Heilige Vader, we willen heel, heel graag duidelijkheid, want het gaat om de zielen.
0: Weet je wat ze nog bang zijn om er iets over te zeggen? Want dan wordt het nog erger, zeg. Want ik ben bij die paters geweest, een keer bij een wijding.
1: Ja.
0: En toen zei ik, zal ik er eens over zeggen? Oh nee, doe het niet, want dat maakt het alleen maar erger. Want,
1: ja, maar dat is dus een andere paus. En als het bij de herauten is gelukt, dan zou het bij de blauwe zuster, als alles goed is, inderdaad, dan zou het ook bij hun moeten kunnen. Want 3 jaar is lang.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk.
1: Dus daarom.
0: En mensen die moeten, zij zei ook op een gegeven moment, hadden ze gezegd van, de postulanten die mogen blijven.
1: Ja.
0: Die er dan waren. Maar op een gegeven moment komt er dan weer ineens een bericht. Nee, alle postulanten moeten eruit.
1: Ja,
0: nou,
1: maar daarom moeten ze.
0: En
1: gewoon,
0: zonder duidelijke reden. Moet er iets verbeteren? Moet er dit? Moet er dat?
1: Dat moeten ze dus in het openbaar gaan vragen.
0: Juist.
1: Het risico nemen dat je. Maar als alles inderdaad geen probleem is, of er is niets aan de hand, dan zou wel binnen een jaar of zo weer moeten kunnen.
0: Dit is vreselijk. Dit is een. Het is natuurlijk gewoon een bepaalde trend in heel de kerk. Traditionele groeperingen die veel mensen trekken, die leggen ze meteen onder vuur.
1: Ja, dat was van vorig. Van dit is bij de Blauwe Zusters van het vorige pontificaat nog.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus er zijn verschijnselen van het vorige pontificaat. En zijn nieuwe paus gewoon daar naartoe gaan vragen.
0: Ja, en het is niet altijd paus, ook niet paus Franciscus. Er waren lelijke bisschoppen die dan bij de paus ingang hebben.
1: Ja, ja. Maar het is daarom, doen al zoals de herauten. Naar buiten gaan, vragen.
0: Ik vind het in ieder geval schandalig. Nou, afijn. Dus wat moet ik er verder van zeggen?
1: Nou, nee.
0: We maken er een eind aan.
1: Ja, nou beste luisteraars. Het is het einde van de Club van Job van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, goedemiddag met Antoon. Zo, Pieter Zimmerman, kunt u mij goed horen?
2: Ik zit jou nu in de deur van de auto, maar ben ik dan te verstaan nog of niet?
1: Ja, het is te verstaan volgens mij.
2: Oké. Nou, ik probeer een beetje die kant op te praten.
1: Ja, ik zet hem gewoon wat harder.
2: Oké.
1: Bent u al aan het rijden?
2: Ja, ik zit achter het stuur, ja.
1: Ja, oké, dan...
2: Ik heb een mooie Peugeot, dan hoor je bijna niet dat je rijdt, hè?
1: Valt me niet tegen, ja. Nou ja, beste luisteraars, ook welkom in de uitzending van het programma Het Weekend In. Op de valreep voor het weekend blikken we terug op de afgelopen week en we blikken vooruit op de aankomende week. Ja, pastoor zit in de auto, dus het is een klein beetje behelpen, maar zo kunnen we toch u toch weer even horen. Dat is toch fijn.
2: Ja. Ja, dat is een beetje pastoor zijn anno 2026, daar ben je veel onderweg. Dag beste luisteraars, heel mooi dat we toch even het weekend kunnen gaan inluiden samen inderdaad. Ja, ik zit in de auto, ik ben op weg naar een huwelijk, dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja.
2: Ik heb straks de inzegening van een huwelijk in Eindhoven. Nou, dat is altijd ontzettend bemoedigend natuurlijk, hè, voor een priester ook. Als je twee jonge mensen mag, de getuige mag zijn en het huwelijk mag inzegenen van twee jonge mensen.
1: Prachtig,
2: die elkaar het jaar mogen krijgen, dat is natuurlijk prachtig, ja.
1: Dat is een enorm feest. Ja, altijd is dat heel mooi natuurlijk, een katholiek huwelijk. En u doet dat ook al 10 jaar, priester zijn. En hebben we een mooi feest gevierd. Wilt u daar iets over vertellen?
2: Ja. Nou ja, het was een feestje, zal ik het maar noemen. Het was inderdaad vorige week zondag in de parochie met de parochianen even stilgestaan. We hebben een glaasje gedronken samen. En inderdaad, dus ik 21 mei om precies te zijn, de donderdag, niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor was ik... twee donderdagen geleden alweer was ik 10 jaar priester. Ja, dat was toch wel even een memorabel moment. Ja, dan zie je toch wel die 10 jaar even voorbij komen.
1: Ja.
2: En heel dankbaar vooral voor het priesterschap.
1: Ja, het was een heel mooi feest daar in de Parochietuin. En veel kinderen waren er ook. Die waren lekker aan het rondrennen en die waren aan het genieten van het mooie weer. En met water spelen.
2: Ja.
1: Dus we hebben heel mooi gevierd. Ja, en toen de dag
2: het was
1: daarna,
2: een warme dag. Ja.
1: Toen de dag daarna
2: ging het feest nog even door, ja, absoluut. Ja. Dus we hebben inderdaad natuurlijk weer tweede Pinksterdag. Een prachtige dag gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was, het kon eigenlijk niet mooier. Het was natuurlijk bloedheet, dat wel. Dus we hebben de processie uiteindelijk iets moeten inkorten. We hadden een wat langere ronde willen maken, maar we zijn nu naar het Heilig Hart beeld gelopen in Os. En dat was precies 1 roze hoedje, bleek later. Dus we zijn vanuit de kerk naar het Heilig Hartbeeld gelopen en weer terug. En we hebben de rozenkrans gebeden onderweg, Maria-liederen gezongen. Ja, en het was weer gewoon echt helemaal op en top katholiek. Gewoon prachtig om op die manier in de meimaand zo samen biddend door de straat te kunnen trekken. Dus het was een heel groot feest. En het was ook een mooie opkomst. We hadden... Ja, iets van 130 mensen zaten in de kerk, geloof ik. Dus dat was ook echt heel goed. Zeker op zo'n warme dag, want het was even spannend van komen mensen wel als het zo warm is. En we hebben samen Pinksteren mogen vieren, het feest van de Heilige Geest.
1: Hartstikke mooi, ja. Fijn dat het zo goed heeft uitgepakt. En dat is dan ook mooi met dat mooie weer, hè?
2: Ja. En we hebben natuurlijk nog een heel mooie receptie of borreltje daarna gehad in de pastorietuin. Een prachtige pastorietuin van de kerk in Os.
1: Ja.
2: En het was geweldig. We hebben nog een bitterballetje kunnen eten naar de hand. En er werd zelfs verse pizza in de pizza overgebakken. Dus het kon niet op. Het was erg mooi, ja.
1: Nou, en, mooi om daarvan te vernemen.
2: Het was natuurlijk... Het was natuurlijk de oude mis, hè? Dus de Tridentijnse mis. Ja. En anders dan in de nieuwe mis werd er op maandag dan ook nog echt het feest van Pinksteren gevierd. Dus in de nieuwe mis is dat inmiddels een feestdag ingesteld door Paus Franciscus, hè? Maria, moeder van de kerk. Ook een hele mooie dag natuurlijk. Maar in de oude kalender heb je nog het octaaf van Pinksteren.
1: Oh ja.
2: Dus in Os was het niet wit maandag, maar was het rood, de kleur.
1: Ja.
2: Vanwege nog de verlenging van het Pinksterfeest eigenlijk.
1: Aha. En Pieter Zimmerman, kunnen we nou zo zoetjes aanspreken van een traditie?
2: Ja, ik denk dat dit de derde keer was dat we het hebben georganiseerd. En volgens mij is drie keer traditie, ja. Dat heb ik wel eens een keer ergens opgevangen.
1: Ja, dus volgend jaar weer.
2: Hoewel we toevallig gisteren er nog over hadden, wat ook wel heel mooi zou zijn voor volgend jaar, is dat we een keer met Radio Maria aansluiten bij de sacramentsprocessie in Keulen.
1: Oh.
2: Ik heb dat met de parochie wel eens vaker gedaan, dat we met een paar busjes richting Keulen gingen op sacramentsdag. Dat wordt in Duitsland natuurlijk gevierd op de donderdag, hè, dus dat was gisteren.
1: Ja.
2: Ja, en dat is geweldig om dat eens mee te maken. Dan heb je natuurlijk zo'n beetje heel kerkelijk Duitsland trekt dan uit naar de Dom van Keulen. Ja, wel het goede deel van de kerk van Duitsland, want er is natuurlijk nogal wat verwarring in Duitsland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit trekt toch wel de gewone katholieken, om het zo te noemen. En dan trek je geloof ik met iets van 8000 man door de straten van Keulen met het sacrament. En
1: oh, dat is ook wel bijzonder, hè?
2: Wel heel indrukwekkend. Ja. Ja. Dus wie weet, we hadden het er gisteren over en toen zaten we nog te denken van ja, zou dat dan niet te veel worden zo kort achter elkaar als we ook de Pinksterbedevaart hebben. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar dan kunnen de luisteraars even horen dat we nu alweer bezig zijn met het programma voor volgend jaar.
1: En genoeg dingen om te overwegen, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ik begreep dat er ook een sacramentsprocessie is in Heilo. Op de dag dat in alle andere bisdommen ter wereld sacramentsdag wordt gevierd.
2: Oké, op de donderdag dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is iets dichterbij misschien voor sommigen. Maar we gaan erover nadenken. Ja, we hebben ook natuurlijk de Mariathon gehad. We hebben twee weer prachtige dagen gehad. Daar mogen we zeker van een traditie spreken. En niet alleen is dat voor Nederland zo, maar voor alle radiostations van Radio Maria. Over de hele wereld. Een mooi eerbetoon aan Moeder Maria. Hè, want dat doen we altijd ook in de maand mei. En dit jaar hebben wij geld ingezameld voor Radio Maria in Ierland. Heel mooi bedrag, maar liefst 25.000 euro.
2: Ja, geweldig.
1: Ja,
2: ongelooflijk.
1: Hoe hebt u die dagen beleefd?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het elk jaar een feestje om dat mee te mogen maken. Het is echt maar Radio Maria op zijn best, zou ik willen zeggen. Want nou ja, de studio zit natuurlijk vol met vrijwilligers. En de sfeer is ontzettend goed. Iedereen heeft goede schik en tegelijkertijd wordt ook nog keihard gewerkt. Dus ik vind het altijd een hele mooie dagen. Je bent wel moe op vrijdagavond als je heel de dag bezig bent geweest.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een hele goede vermoeidheid. En ja, het waren prachtige dagen. We hebben inmiddels ook kort even de priesterdirecteur van Ierland gesproken. Mm-hmm. En ook verteld dat we zoveel geld hadden opgehaald. Nou, die was natuurlijk heel erg dankbaar. Hij zit er pas kort, hij zit er nog geen jaar. Dus voor hem is het allemaal nog een beetje nieuw. Ja. Dus alle steun van alle kanten, die is extra welkom dan. En ze hadden eigenlijk 35.000 euro nodig in Ierland. Maar hij heeft me verteld dat ook Radio Maria Spanje een bijdrage heeft geleverd. Dus ze zijn al over die 35.000 euro heen.
1: Nou, hartstikke mooi nieuws.
2: Kunnen ze. Ja, absoluut, absoluut.
1: Daar kunnen zij weer mee vooruit.
2: Ja.
1: Ja, en er was ook een gesprekje met Yvonne. Onze collega Yvonne had een gesprekje met Benedictijner monnik Dam David. En dat is ook een Ier, begreep ik. Ik heb het zelf niet beluisterd, maar ik kreeg dit aangereikt van onze collega Tom. En hij liet daarover weten dat zij hebben toen ook gesproken over de rozenkransen. Die zij voor ons maken, die wij ook aanbieden. Maar die zijn nog niet klaar. Dus het is blijkbaar heel populair, die rozenkransen die wij kunnen aanbieden van hun. Maar het is ook echt een biddend proces. En Tom heeft ook een video laten zien. Een video op YouTube. En dat is een soort workshop, een soort uitleg van hoe zij die rozenkransen maken. En daar zie je ook echt dat het iedere knoop, zeg maar, een gebed op zichzelf is. En dat is een heel mooie video. Die heb ik ook in de radiogids geplaatst onder dit programma van Het Weekend in.
2: Heel goed. Ja,
1: dus
2: mooi.
1: Mensen kunnen dat daar terugvinden.
2: Ja, inderdaad. We hebben sinds kort nou twee rozenkransen die we aanbieden.
1: Ja.
2: En we hebben officieel geen winkeltje natuurlijk. Dus alles wat we aanbieden is eigenlijk op basis van vrijwillige bijdragers. Maar dan geven we altijd wel een richtbedrag. We hebben één rozenkrans inderdaad nu uit Ierland. Maar ja, die moet nog bijgemaakt worden. Die worden besteld of die zijn besteld. Daar heeft inderdaad deze monnik uitgebreid over gesproken. En misschien is het wel mooi om in de loop van de komende dagen nog een moment te vinden waarop we dat interviewtje van Yvonne met de monnik nog uitzenden.
1: Ja.
2: Maar we hebben sinds kort ook een nieuwe rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Fatima.
1: Oh ja.
2: En
1: ja.
2: ook dat, daar zit een prachtig verhaal aan vast. Want dat is van een ambachtsman die dit eigenlijk puur uit liefde voor Maria doet. Dus die knoopt rozenkransjes, ook heel stevig overigens. Ze zijn beter te betalen dan de wat duurdere rozenkrans uit Ierland. Maar ook heel mooi, heel stevig. En het is denk ik wel de moeite om dat eens op de site op te zoeken. Want we hebben een aparte pagina op onze site. En er worden al dit soort artikelen aangeboden. U kunt ze overigens wel bestellen, maar dan is de wachtlijst is gewoon iets langer. Hè? Dus de Ierse rozenkrans die moet nog verzonden worden vanuit Ierland. En de Portugese, de rozenkrans uit Fatima, die kunt u zo bestellen, want die hebben nog op voorraad.
1: Ja.
2: Ja, dus, en het is echt een bezit. Hè? Het is ook die mooiere rozenkrans uit Ierland, dat is echt een bezit voor het leven. Ik heb hem toevallig nu ook in mijn zak zitten.
1: Oh, dus kijk dat, zo.
2: Die gaat er ook wel bij naartoe. Ja.
1: Ja. Ja, en ik ben ook aan het meekijken. Je kunt inderdaad op de website, heb je zeg maar dat menubalkje helemaal bovenaan. Heb je 5 knoppen en dan heb je contact. Nou, als je daar dan klikt op bestel, dan vind je deze rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Ierland en dat is de rozenkrans uit Fatima. Die staan er allebei bij, dus van harte aanbevolen. Ja, we hebben deze week ook weer een hele mooie bidden met de heilige Jozef gehad. Mannen bidden met de heilige Jozef. Altijd de eerste woensdag van de maand. En dat was deze week ook weer, toch?
2: Ja, over tradities gesproken. Dat is wel echt een traditie geworden sinds een paar jaar. Heel trouw komen de mannen op woensdagavond. De ene keer is de groep iets groter dan de andere keer. Maar er is toch altijd een vaste kern. En nu waren we ook weer met een man of, ja, wat zal het zijn, 10, 12 zoiets. En hartstikke goed dat gewoon gebeurt. Dus eerste woensdag van de maand is ook officieel toegewijd aan Sint-Jozef. Dus om dan samen te komen, om samen met de heilige Jozef te bidden tot Jezus, tot Maria, dat is prachtig. En we zijn even aan het uitrekenen hoe lang we nou precies bestaan, wanneer we nou voor het eerst die mannen bidden met Sint-Jozef hebben gedaan. Want dat willen we dit jaar eigenlijk ook gaan vieren. Dat we dan even een speciale dag daarvoor organiseren.
1: Ja, goed idee.
2: Misschien wel met een bedevaart naar Smakt. Hè? Dat hebben we ook wel eens vaker gedaan. Ja. Dat Sint-Jozef bedevaartsoord. Maar dat zullen we ook laten weten.
1: Heel mooi. Dus ik kreeg een mailtje. En daar was blijkbaar een luisteraar. Die had een bericht gestuurd. En die vroeg dan van ja, er is ook een mannenclub toch? Bij Radio Maria. En er was mij de vraag gesteld van gaat het nou over Exodus 90? Of gaat het misschien over mannen bidden met Sint-Jozef? Nou, ik heb haar teruggestuurd, mijn collega, van ik denk dat het over de gebedsavond gaat van mannen bidden met Sint-Jozef. Dus ja, blijkbaar zijn er ook mensen in geïnteresseerd. En mensen weten het ook te vinden. Doen er ook navraag over. Dus dat is fijn.
2: Ja, wat misschien wel goed is ook om te weten, is je hoeft je er verder niet voor op te geven. Dus om 7:00 s'avonds, elke eerste woensdag van de maand, is het eigenlijk mis. En dan om 8:00 is dan de rozenkrans. En die rozenkrans wordt ook uitgezonden. Dat bidden we ook vaak in verschillende talen, want er zitten ook een paar Poolse mannen bij. En meestal ook een Vlaming. En we hebben iemand uit Italië. We hebben iemand uit Mexico die vaak met ons mee heeft gebeden. Dus het is een mooie gebelleerd gezelschap. En van harte aanbevolen. Hele mooie avond zijn dat.
1: Zeker. De eerstvolgende keer zal zijn op 1 juli. Dat is namelijk de eerste woensdag van de maand juli. Mannen bidden met Sint-Jozef. Ja, Pieter Tsiemann, ja. We hebben nog een paar kleine dingen die we dan willen voor terugblikken. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. Is dat goed?
2: Ja, is goed. Ja. Doe het maar.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld, ik mag u ook meedelen dat we de luistertips ook verzenden wekelijks via de mail. Vroeger noemden we dat het digitaal weekoverzicht, maar die naam laten we vallen. Het is nu een korte wekelijkse digitale nieuwsbrief met luistertips. En daarin staan een aantal hoogtepunten van de afgelopen week met ook de terugluisterlinks naar het audioarchief of de audiotheek noemen we dat. En het digitaal weekoverzicht, wat we dus vroeger altijd verstuurden per mail, die is vanaf nu te vinden iedere maandag op de website. Dus die maken we nog steeds. Een mooi handig overzicht die je ook makkelijk kunt uitprinten. Die is gewoon te vinden op de website. Die wordt dus niet meer verstuurd per mail, maar in de mail wel. Zoals we nu eigenlijk ook doen in dit programma van Het Weekend In. Blikken we terug en blikken we vooruit. En daar worden dingen uitgelicht. En dat is dus ook te vinden op de website. Kunt u zich ook voor aanmelden. Ik besefte dat ik zelf nog helemaal niet was aangemeld. Want vroeger ging dat op een andere manier. Maar hebben we een nieuwe database gekregen. En ben ik daar blijkbaar tussendoor gevallen. Dus als u denkt van ja, vroeger kreeg ik ook zulke soort mails iedere week. Maar nu niet meer. Dan kunt u zich daarvoor gewoon aanmelden. Ik heb het net zelf gedaan. Het is heel makkelijk. U kunt bij contact klikken op nieuwsbrief en daar uw e-mailadres achterlaten. Vanuit de aanbevolen. En dan krijgt u dus iedere week zo'n mailtje met wat luistertips. Nu het nog een laatste puntje van terugblikken is het programma Tot Hier en Verder. Daar hadden we de mannen van de Heren Sociëteit in Haarlem, Nino Hofmans, te gast. Zij noemen hem de correspondent van Tot Hier en Verder in Rome. Ja, en ze gaan in op de encycliek van Paus Leo Magnifica Humanitas. Het document waarin ook wordt gewaarschuwd tegen de ongeremde opmars van artificiële intelligentie of AI. Nou, in het gesprek hoor je dan dat ze daarover spreken alsof die nog niet gepubliceerd is. Dus blijkbaar was dat gesprek vlak voordat die werd gepubliceerd. En inmiddels is die wel gepubliceerd. Is ook te vinden op internet. Is daar meer informatie over te vinden. Maar het is verrassend dat ze toch verstandige dingen daarover kunnen zeggen, blijkbaar. Hoewel het nog niet eens was gepubliceerd. En ze gaan ook in op de priesterbroederschap Pius X en de spanningen binnen de kerk.
2: Ja, daar wil ik even op aanhaken, Antonia. Ik sta hier inmiddels in de file, dus ik ben wel blij dat jij even het programma, dat je even wat het een beetje mee opvangt. Want ik moet ook meteen op het verkeer letten hier. Maar even daarover, dus ik heb gehoord dat ze inderdaad spreken ook over de Pius X, de controversie die nu natuurlijk gaande is. Iedereen heeft het erover. En ik wil meteen even zeggen, we hebben binnenkort weer onze mini-retraite. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Hè? Dus dat is in juni. Dat is nog een paar weken. Maar
1: 16 juni.
2: Ja, en dan ga ik daar zelf ook even over spreken met ons vrijwilliger. Want je hebt nogal wat uiteenlopende meningen natuurlijk. Hè? De ene die vindt het verschrikkelijk waar PST mee bezig is. De andere hebben er toch wat meer begrip voor. En ik wil ook zelf even daar wat toelichting over geven.
1: Ja,
2: Want ik denk dat het wel een belangrijke kwestie is voor onze kerk, waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dus, dus dan weten de luisteraars bij deze vast van, nou, als je daar wat meer over wil horen, dan kom op dinsdag, ik dacht 16 juni uit mijn hoofd.
1: Ja, 16 juni, klopt.
2: Ja, dat klopt. 16 juni, dan is weer de mini-retraite. Dus er wordt nog een uitnodiging gestuurd, maar dan hebt u bij deze alvast het thema. En we zullen ook nog een klein stukje gaan praten over onze lieve vrouw van La Salette. Dat had ik de vorige keer beloofd.
1: Oh, ja.
2: Nou, daar zal ik even mee beginnen. Dat zal een paar minuten zijn om af te ronden. En dan gaan we over dit thema spreken.
1: Ja, het is ook een onderwerp wat natuurlijk een heikel onderwerp is. En het komt ook diverse keren, bijvoorbeeld bij de Club van Job, komt het langs. En in deze uitzending van Tot Hier en Verder hebben we dan Nino Hofmans die daarover spreekt. Maar het is duidelijk dat wat hij daarover zegt, dat zijn mening is. Hè? Dus dat is denk ik ook voor, mogen we vanuit gaan, volwassen luisteraars die dan dat zelf op waarde kunnen schatten. En meer daarover later. Zullen we luisteren naar wat muziek? Pastoor Pieter Zimmerman en dan straks vooruitblikken.
2: Dat gaan we doen.
1: Ik heb klaarstaan een heel mooi lied in het Frans. Je vous salue, Marie.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Weekend In. Pastoor Pieter Tsiemerman zit in de auto onderweg naar een bruiloft of ja, een huwelijkssluiting. En dan kunnen we nog een klein beetje vooruitblikken wat ons staat te wachten. Nou, allereerst is denk ik mooi om te vermelden, de eerste zaterdag van de maand, dat is dus morgen, hebben we de rozenkrans en de eucharistieviering vanuit Heilo.
1: Ja, klopt.
0: Dat daar bent u ook weer te vinden jaar. Dan, of niet?
1: Ik ben er zelf niet bij, maar we zenden dat nu sinds een paar jaar uit vanuit Heilo. Zij doen dat natuurlijk al veel langer. Dat is al een hele lange traditie in Heilo om de eerste zaterdag van de maand de priesterzaterdag te vieren.
0: Ja.
1: Maar goed, Maria in Fatima die spreekt er natuurlijk ook heel expliciet over, hè, die eerste zaterdag devotie. Dus u weet het waarschijnlijk, de communie ontvangen, biechten. De rozenkrans bidden, mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Nou, het wordt allemaal aangeboden in Heilo. U kunt daar morgen naartoe als u wilt. Hè. Dat kan elke eerste zaterdag om daar gewoon echt ook daadwerkelijk bij aanwezig te zijn. Maar u kunt het ook bij ons op de radio volgen. We zenden de rozenkrans uit en de heilige mis, als ik het goed heb.
0: Ja, volgens mij uit mijn hoofd is dat om 11:30. Ik pak het er zo nog even bij. Nou, 11:30 is geloof ik de rozenkrans en 12:00 de... Oh, hier heb ik het inmiddels.
1: De bid.
0: Ja, inderdaad. Dat klopt wat ik zeg. Dat is 11:30 de rozenkrans bidden. En 12:00 de eucharistieviering. Ja, en aankomende week hebben we het programma Guadalupana. Nou, er was eigenlijk zo gepland dat de kardinaal, Wim Eijk, zou komen naar de studio van Den Bosch. Maar helaas heeft hij de dag daarvoor werd haar ziek gemeld. Dus dat was heel erg mooi geweest natuurlijk om hem in de uitzending te hebben van Guadalupana. Het is natuurlijk bij uitstek een programma die gaat over de bescherming van het ongeboren menselijk leven. En het menselijk leven in het algemeen. Het zou heel erg mooi zijn geweest om de kardinaal daar te gast te hebben. Maar ja, we bidden voor zijn herstel. En hopelijk, ik weet nog niet of dat gaat lukken, hebben we aankomende dinsdag een mooi verhaal over een kindje die gered is door de biddende helden bij de abortuskliniek. Want dat gebeurt ook, hè? Die mensen staan daar te bidden. En dat gebeurt ook dat er wel eens iemand aangesproken kan worden of iemand geïnteresseerd is. En dat er dan een gesprekje op gang komt en dat daardoor iemand toch afziet van abortus. Ja, dan kun je wel echt spreken mooi, van een heldendaad.
1: Ja, geweldig. Heel mooi.
0: Dus dat zou mooi zijn als het lukt, maar meer informatie daarover later. En hou ook de radiogids in de gaten. Ja, en woensdag hebben we een mooie uitzending van...
1: Anton, nog even voordat we naar de woensdag springen, nog even naar de dinsdag.
0: Ja?
1: Ik heb in de ochtend een gesprek met Ignas Verhak. Dat is een Vlaming uit Vlaanderen. Daar komen Vlamingen meestal vandaan.
0: Ja,
1: een filosoof, geleerde man... Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek, want ik heb hem lang niet gesproken. Ik heb les van hem gehad op het seminarie. En het is een filosoof zoals je een filosoof ook echt voorstelt.
0: Aha.
1: Als je hem een vraag stelt, dan kijkt hij eerst met een hele diepzinnige blik een tijdje uit het raam. En dan komt er pas een antwoord. dus ik ben heel benieuwd naar het interview. Want het kan even gaan duren, want hij denkt grondig na over zijn antwoorden.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, want hij heeft een mooi verhaal te vertellen. Niet alleen over de filosofie, maar ook over zijn eigen leven. Dus ik vind het mooi dat dinsdag gaat gebeuren.
0: Ja, dat is heel mooi dat hij kan komen. De aanleiding is zijn boek. Op Pelgrimstocht heet zijn boek De Hoop van Christenen Vandaag. En die kregen wij van hem toegestuurd met een... het was nog net geen handgeschreven briefje, maar wel een heel persoonlijk briefje. En dan ook zelf ondertekend. Waarbij hij ook vertelt dat hij ook in het verleden nodige dingen heeft gedaan voor Radio Maria. En dat hij nu dit boek heeft geschreven. En zal ik een klein stukje van de flaptekst lezen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dat luidt als volgt. Heeft het christelijk geloof voor ons vandaag nog zin? Misschien wel. Als we het teken van brood en wijn proberen te verstaan dat Jezus op de avond voor zijn dood gesteld heeft. Een slachtoffer van geweld stelt de gang van zaken in de wereld in vraag en laat zien wie God voor hem werkelijk is. Zich geven tot het einde. In een geseculariseerde wereld moeten wij anders leren denken over onszelf en over God. Anders kunnen we dat teken niet meer verstaan. Dit boek probeert die uitdaging op te nemen. Als in een spiraalbeweging zoekt het door door te dringen tot die dwaze liefde van God. Ja, zo zie je dat het een... het is een filosoof en een theoloog. Maar eigenlijk is dit wat hij hier schrijft heel concreet. Dus ik ben er erg benieuwd naar dat gesprek.
1: Ja. Anton, ik moet bijna ronden. Maar misschien dat jij de laatste puntjes die nog op de agenda stonden, dat je die zelf nog even met de luisteraars kunt doornemen dadelijk.
0: Zeker. Dan, u komt op de bestemming aan.
1: Ja, ik ben bijna. Ik moet nog even. Het is allemaal heel praktisch, maar ik moet nog even de preek gaan doornemen voor het huwelijk zo meteen.
0: Oh, dat is ook handig om dat voorbereid te hebben. Ja, nou, heel veel zegen daarmee.
1: Ja, Anton, dan gaan we afronden. Ja, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat terwijl wij deze uitzending maken, het nog maar 12 uur is. Dus deze uitzending is iets eerder opgenomen dan die daadwerkelijk wordt uitgezonden. En dat betekent dat ik nu geen zegen kan gaan geven, want zegens moeten natuurlijk vers zijn, om het zo te noemen. Hè. Die moeten live zijn, dus die kun je niet van tevoren opnemen. Maar misschien kunnen we wel, om af te sluiten en om zegen over dit weekend af te roepen, ook kunnen we misschien samen het Wees Gegroet bidden. Aanstaande zondag natuurlijk ook Sacramentsdag, hè, belangrijke dag voor onze kerk. En zeker. Dat we vragen dat Maria deze dag heel veel vrucht laat dragen.
0: Zeker, nou daar bidden we voor.
1: Wees Gegroet Maria. Oh, ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
0: Hij zei de gezegende. Gij
1: zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God.
1: Moeder van God.
0: Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Nu en in het uur van onze dood. Nou, dan wens ik u een heel gezegend en ook heel gezellig weekend toe.
0: Ja, heel veel dank, pastoor Pieter Zimmerman, voor deze bijdrage aan het programma Het Weekend In. Ook heel veel zegen toegewenst voor de bruiloft, de huwelijkszegening. En dan zien we elkaar snel weer.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Mooi.
0: En een veilige reis. Allemaal. Tot ziens.
1: Dank u. Dag.
0: Tot zover. Pastoor Pieter Zimmerman met ons verbonden via de telefoon terwijl hij onderweg is. Ja, dat kan ook allemaal op radio. En ik mag u nog de laatste puntjes noemen. Waar we naar uit mogen zien. Aankomende maandag hebben we het programma Aan Tafel Met. En nou, dat doet wel een klein beetje denken aan waar we het net over hadden, over In Gesprek met de Priesterdirecteur op dinsdag met Ignaz Verhak. Want bij het programma Aan Tafel Met op maandag hebben we Wim Peters. Die schreef ook een boek. En dat luidt Terug naar het midden. Wim Peters is oud-docent klassieke talen, oud-katholiek nieuwsbladjournalist en oud-perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij schreef dat boek Terug naar het midden, herinneringen van een katholieke boomer. Nou, wat is dat dan, een boomer? Volgens mij wordt daarmee bedoeld zo de mensen van de babyboom. Zo vlak na de oorlog, dat er heel veel grote gezinnen waren. Nou, en deze Wim Peters beschrijft in dit boek hoe Nederland veranderde van een christelijke samenleving naar een kleine geloofsgemeenschap in een seculiere cultuur. In zijn memoires deelt hij persoonlijke ervaringen en pleit hij voor een terugkeer naar het midden. Dit is uitgegeven bij uitgeverij De Boog. Bij de aanbieding van het boek aan Monsieur Punt, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam, noemt deze het een belangrijke getuigenis, omdat er maar weinig is geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Dus ja, het lijkt wel alsof het zo bedoeld moet zijn. Op maandag in Aan Tafel Met Wim Peters de gast is met zijn boek, die ook ingaat op de katholieke kerk en de seculiere cultuur in Nederland. En dan op dinsdag in gesprek met de priesterdirecteur, met Ignaz Verhak. Ook aan de hand van zijn boek Op Pelgrimstocht. Nu, dan hebben we op donderdag nog een hele mooie uitzending van Gewoon Katholiek. Althans, mooi. Dat hoop ik. En dat verwacht ik ook, want het moet nog worden opgenomen. Dus we weten nog niet waar de heren het over gaan hebben. Maar in ieder geval is pastoor Harm Schilder daarbij. Dus dat belooft heel mooi te worden. En op donderdag hebben we ook het programma Het Inzicht. Dat gaat deze keer over westers esoterisme. Esoterie. helemaal verzorgd door Marleen Kaars. We kennen haar. Het is een populair programma. En waar gaat het dan over? Nou, esoterisme heeft alles te maken met verborgen kennis. Verborgen kennis, enkel weggelegd voor elites. Esoterisme is een occulte wetenschap die beroep doet op gaven, op eigenschappen die als mediumniek kunnen worden omschreven. We zoomen vandaag in op één van de belangrijkste mysteriescholen die mensen helpen die verborgen kennis op het spoor te komen. De Rozenkruisers. Ja, dan kom ik aan het einde van het programma. Het weekend in. Dan hebben we genoeg vooruitgeblikt. Het is tijd om het weekend te gaan vieren. En ik kan nu nog noemen dat op 12 juni is natuurlijk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Nou, om die reden is natuurlijk de hele maand juni de maand van het Heilig Hart van Jezus. Nou, en om die reden binden we na de rozenkrans van 11:45 op werkdagen altijd om 11:45 de rozenkrans. De hele maand ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Prachtige litanie is dat. Dan is al genoemd, ja, de mini-retraite mag u alvast noteren. Dat is 16 juni. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Het is bedoeld voor vrijwilligers. Maar als u denkt van ja, ik wil misschien ook wel eens even zien, proeven, sfeer proeven van wie zijn die vrijwilligers dan? En hoor ik daar misschien ook bij? Nou, dan bent u ook welkom. Dus beginnen met een lichte lunch, dan een inleiding van pastoor Pieter Zimmerman. Dat zal deze keer gaan onder andere over Pius X en over Onze Lieve Vrouw van La Salette. En daarna is er een bidding in onze kapel. Graag even aanmelden als u van plan bent om te komen. En dan hebben we, is ook al genoemd, iedere eerste woensdag van de maand, heel bijzonder, mannen bidden met Sint Jozef. En die kunt u noteren voor 1 juli, want dat is de eerste woensdag van de maand juli. Daar bent u ook van harte welkom. Dank u voor het luisteren naar dit programma van Het Weekend In. En ik wens u een prachtig weekend toe.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis van Kerk in Nood. Welkom.
1: Dank je.
0: Ja, fijn dat jij altijd naar de studio komt om te vertellen over christenen in de hele wereld. Nou, plukken er altijd weer een paar gebieden of plekken uit. Dat heb je nu ook weer gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan het water over, hè?
1: Ja, naar een eiland waar ik zelf van dacht, oké, ik weet niet. Ik geloof niet dat we daar ooit eerder over hebben gehad. Überhaupt niet dat ik er zoveel over lees. Saint Lucia.
0: Ja, ik denk niet dat het ooit eerder, tenminste, dat wij het erover hebben gehad. Denk het niet. Nee.
1: Het is dus een eiland wat van oorsprong heel katholiek was.
0: Ja.
1: We hebben een interview gehad met de aartsbisschop daar. En die vertelt van ja, we staan toch ook wel voor een uitdaging. En deels komt dat door secularisme, waar zij ook mee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: En deels komt dat door de evangelical, moet ik zeggen in het Engels. Hè, want het zijn niet de evangelische kerken in het Nederlands.
0: Nee.
1: Dus de kerken uit Amerika, die in heel Latijns-Amerika eigenlijk gewoon heel erg aan het verspreiden zijn. En vaak tegen de kerk zijn ook. Hè.
0: Is dat ongeveer wat wij de Pinkstergemeente noemen?
1: Heeft het ook karaktertrekken van. Maar niet alleen. Nee, breder dan dat. En ook daarbinnen heb je weer allerlei verschillende verbanden en verbonden.
0: Afsplitsingen.
1: Protestantse kerk die met name in Amerika. In Nederland valt dat nog mee. Maar met name in Amerika heb je zoveel verschillende stromen. Dus bijna niet bij te houden.
0: Nee. Nee, en dat is, maar goed, wat je zei, die zijn heel in heel Amerika, Zuid-Amerika misschien nog wel wat meer, hè, actief. En daar hebben ze dus op Saint Lucia ook last van, zeg maar.
1: Ja. En deze aartsbisschop die zegt van ja, het is voor ons een hele grote uitdaging. Want wat we merken is dat met name de jeugd op het ogenblik natuurlijk heel erg op zoek is naar het gevoel steeds. Dus de trends volgt en die kijken op hun telefoontjes en dan zien ze iemand een paar mooie quotes doen en dan gaan ze daar weer achteraan. En hij zegt van ja, wat wij moeten doen is juist die diepgang zoeken. En hoop houden te midden van de storm waar we in zitten. En dat woordje storm gebruikt hij niet voor niks. Hij heeft het heel veel over orkanen in zijn gesprek met Kerk en Nood. Mensen kunnen het op de website teruglezen natuurlijk. En hij omschrijft van ja, weet je, we zijn hier wel gewend aan orkanen. Hè? Het Caribische gebied wat elk jaar wel weer geraakt wordt. En de vraag is altijd welk eiland gaat er dit jaar het meest geraakt worden.
0: Ja.
1: Hij heeft meerdere malen heeft hij dat meegemaakt. Zowel op Dominica, waar hij dus ook heeft gezeten, als op Saint Lucia. En hij zegt van ja, het typeert wel ons als volk dat wij veerkracht hebben. Dat we daar steeds weer overheen komen. We bouwen het weer opnieuw op. Ja. We weten gewoon, elk jaar kan het weer ergens inslaan. Het kan ons ook overkomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het wel heel bijzonder om zijn persoonlijke verhaal ook te horen. Echt wel een getuigenis. Want wat hij dus zei was, ja, toen ik klein was, en hij komt dus echt van een bananenboerderij, zoals hij het zelf noemt.
0: Ja.
1: Niet mijn woorden. en hij zei van, ja, ik ben echt opgegroeid met dat we wisten gewoon van, de kerk is voor ons heel belangrijk. Het geloof is voor ons heel belangrijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik priester zal worden als zwarte man.
0: Oh.
1: Want in die tijd was meneer pastoor was een blanke man te midden van zwarte mensen.
0: Ja.
1: Mensen met een donkere huidskleur. Dus toen hij 10 was, kreeg hij dus voor het eerst het vermoeden dat hij de roeping had om priester te worden. Toen leefde dat nog heel erg in hem.
0: Ja.
1: En waar hij dan op ingaat is dan dat hij zegt van ja, ik heb toch dat verlangen gehad. Uiteindelijk ben ik het gewoon geworden. En hier hebben we het nu over de aartsbisschop.
0: Ja.
1: Dus in die zin is er heel veel veranderd. En dat typeert ook hoe hij zegt van ja, we hebben diepgang nodig. We hebben geloof nodig. En daarmee kunnen we overwinnen. Dus ook het secularisme overwinnen. En ook die Pinkstergemeente, de evangelicals, die hier in het land steeds komen.
0: Ja, want is het een, ik kan me zo voorstellen door die stormen, iets opbouwen wat vaak dus het risico loopt om weer letterlijk vernield te worden. Is het land wel goed in ontwikkeling? Is het een arm land? Is het, weet jij dat?
1: Ik weet er niet heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als je kijkt naar het Caribisch gebied in het algemeen, hè, ook naar de Nederlandse eilanden, dan zie je dat er wel voorzieningen zijn. En dat gaat mee in de stroom van de vernieuwing en de ontwikkeling en noem maar op. Maar dat er wel vaak een soort van kloof is tussen arm en rijk.
0: Mm.
1: En die is dieper dan bij ons in Nederland. Je hebt daar echt grote armoede. Mensen die echt soms in een hutje leven en geluk hebben dat ze elektriciteit hebben. En niet zeker zijn van hun bestaan soms.
0: Nee. En daarom misschien,
1: dat komt vaker voor.
0: Wat je zegt, hè, daarom is die diepgang zo belangrijk. Dat mensen toch weten van hoe de situatie ook is. Als je op God vertrouwt, dan uiteindelijk. Hè, dat wil niet zeggen dat alles makkelijk is, maar uiteindelijk komt het goed. Hij voorziet.
1: Ja.
0: Helemaal mooi. En wat doet Kerk in Nood voor Sint Lucia, voor deze?
1: Met name de vorming van seminaristen.
0: Oké.
1: Dus dat blijft gewoon, de roepingen zijn er. En voor ons in dat soort gebieden is het echt zo de zaak. Hoe maken we het mogelijk dat die roepingen tot wasdom komen?
0: Ja.
1: En ook het ondersteunen met wat wij noemen de misintenties of bestaanshulp.
0: Ja.
1: Voor religieuze orde. Dus dat doen we in dit geval ook.
0: Ja. Is er op Sint Lucia zelf een seminarie? Of moeten zij?
1: Ik weet het niet zeker.
0: Nee, maar de grote kans dat ze daarvoor naar, een ander of eiland of een grotere plaats moeten. Maar heel belangrijk.
1: Ik zou het moeten uitzoeken.
0: Ja, nou wie weet. Ja. Een goede reden om het er nog eens over te hebben. Ja. Jij brengt altijd berichten mee. En een daarvan gingen toch mijn wenkbrauwen een beetje omhoog. Oké, blijkbaar hebben we dat dus ook. Want het gaat over religieuze vervolging in Europa en de Amerika's.
1: Wordt een trend. Artikel. Ja, dan snap ik dat je even opkijkt. Ja.
0: Ja.
1: Degene die dat gezegd heeft is mijn mede-redactielid bij het rapport Godsdienstvrijheid. En hij is betrokken bij ons rapport, laat ik het zo zeggen. Ook degene die hierover gaat vanuit de Europese Bisschoppenconferentie.
0: Oké.
1: Dus hij is zelf academicus van achtergrond op het gebied van internationaal recht. Mm-hmm. En adviseert de bisschoppen in Europa op dit terrein. Hoe gaat het nou met wetgeving, godsdienstvrijheid? En hij zegt dus op het ogenblik, het zijn ontnuchterende statistieken. Het aantal brandstichtingen, dat is het aantal gevallen van vandalisme. En noemt een paar van de getallen. Onder andere heel dichtbij België, 200 in het afgelopen jaar.
0: 200 wat?
1: Gevallen van, in dit geval was het aanvallen, zoals het werd genoemd.
0: Dat kan eigenlijk van alles zijn.
1: Dat kan van alles zijn.
0: Ja.
1: Ja, en in Duitsland een stijging van 20% ook over het afgelopen jaar.
0: En dat betreft alle christenen, hè?
1: Dus betreft niet alleen de katholieken, maar gewoon kerken in het algemeen. Ja, dat zijn dingen die gesignaleerd worden in sommige landen. In Nederland gek genoeg niet. In ons rapport hebben we daar ook aandacht aan besteed. Een probleem in heel veel van de westerse landen is namelijk dat het niet geregistreerd wordt.
0: Ja.
1: En dat geldt dus ook voor ons in Nederland.
0: Ja.
1: Ik heb zelf toen in Breda sprake was van in de omgeving 3 brandstichtingen een paar jaar geleden bij kerken. Toen heb ik wat navraag gedaan. En mensen zeiden weten we eigenlijk niet of dit een groter probleem is in Nederland. En in ons rapport hebben we het over dat sommige landen daar juist wel heel ver mee zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik noem Griekenland bijvoorbeeld, houdt dat heel goed bij. Frankrijk ook een heel stuk beter.
0: Ja,
1: dus vandaar dat we ook heel goed weten. Maar misschien gebeurt er bij ons ook wel meer dan dat we denken.
0: Ja, dat zou kunnen,
1: Of misschien veel minder. Ik wil niet meteen in een bepaalde richting denken. Maar het feit is dat we gewoon dat niet helemaal zeker weten, omdat het niet wordt geregistreerd.
0: Nee.
1: En dus niet wordt bijgehouden op een manier dat je daar overzicht over zou kunnen hebben. En dat maakt het dus best wel lastig.
0: Hij signaleert dat dus.
1: Mm-hmm.
0: Dat zit hem in agressie, maar het zit hem misschien ook, ik weet het niet, dat is een vraag. Het zit hem misschien ook in wetgeving of hoe bepaalde regelgeving?
1: Hij heeft het over Europa en de Amerika's. En dan moet ik wel bijzeggen van dat zijn ook wel twee hele verschillende continenten.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet ik eigenlijk ook zeggen, de Amerika's zelf zijn al heel verschillend.
0: Ja.
1: Wat we zien bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en dat noemt hij wel, is dat rond de dag van het feminisme of zoiets, de dag van de emancipatie heet dat geloof ik, en nog iets, dat je ziet dat er heel veel aanvallen zijn op de kerk op die dag.
0: Ach. Ja.
1: En dat komt omdat er een grote groepering is die heel activistisch is. Een beetje marxistisch qua achtergrond. Gek genoeg dus niet per se feministen zijn.
0: Nee, nee.
1: Maar die dus op die dag en op sommige andere dagen in het jaar echt gewoon heel gewelddadig naar buiten komen.
0: Mm-hmm.
1: Om hun punt te maken.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Namelijk dat de kerk oudbollig zou zijn en achterhaalde denkbeelden zou hebben over emancipatie en noem maar op. Daar zijn andere manieren voor om dat duidelijk te maken natuurlijk. Net als dat wij ook niet tolereren dat vanuit een katholieke beweging of wat dan ook gebouwen van een linkse politieke partij zouden worden aangevallen.
0: Nee, nee.
1: Maar dit zit dus soms ook daarachter. Dus dat zie je in Zuid-Amerika. Wat je ziet in natuurlijk Europa en Amerika is dat het gaat om hele andere gevallen. We zien vandalisme van bijvoorbeeld de kruisen langs de weg. Hè, de kleine kapelletjes.
0: Inderdaad.
1: Dat zien we in Duitsland heel veel.
0: Ja.
1: Frankrijk ook aanvallen op kerken. Veel vandalisme.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk een paar gevallen gehad ook van aanvallen op priesters en op zusters die herkenbaar waren.
0: Ja.
1: In Frankrijk, dat heb ik in Duitsland volgens mij nog nooit gehoord. Dus het verschilt ook wel per land wat er precies gebeurt.
0: Ja, ja. Maar in feite, en ik neem aan dat Kerk in Nood daar ook voor pleit, is dat het geregistreerd moet gaan worden.
1: Ja.
0: Wat er ook in Europa en de Amerika's natuurlijk wat er gebeurt.
1: Nou, en daar gaat hij diep op in. Hij zegt ook, één van de dingen is dat er geen aangifte wordt gedaan vaak.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit is een appel ook nu aan de luisteraar. Mocht je weten dat bij jou in de buurt iets is gebeurd met iemand vanuit zijn geloof of met de kerk bijvoorbeeld, dat er vandalisme is geweest, spoor dan de koster of de pastoor of wie dan ook aan om daar wel aangifte van te doen.
0: Ja, ja.
1: He, want alleen op die beeld krijgen we op die manier krijgen we een beeld inderdaad. En het andere waar hij het over heeft is op Europees niveau zijn de instanties tegen antisemitisme.
0: Ja.
1: Tegen islamofobie. Maar er is niks op het gebied van haat tegen christenen.
0: Nee, nee.
1: En hij zegt van dat maakt wel dat het gewoon veel lastiger is om hier echt iets mee te doen. Want je hebt hier echte onderzoekers voor nodig die hiermee aan de slag gaan.
0: Aan de slag gaan, ja. Wordt er wel eens een keer iets geroepen, maar niet dat het systematisch eigenlijk wordt aangepakt. Nou, dat heeft gebed nodig, denk ik, dat het er wel mag komen. Want ik denk wel dat je... dat gaat dus niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig.
1: Ja.
0: Ben benieuwd, Dennis, om daar toch ook weer later weer eens wat over te horen. Ja, oké. Okay. We gaan door naar het laatste item. Nog een paar minuutjes voor.
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn we weer in het vertrouwde Irak.
1: Ja. Er is een nieuwe patriarch gekozen. Patriarch, voor de mensen die niet echt kennen. Het zit een beetje tussen aartsbisschop in en de paus in. Hè, bijna.
0: Ja.
1: Dus het is hoger dan de aartsbisschoppen in die zin. Want ze hebben veel grote gebieden. Dit is de patriarch van de Chaldeus-katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: In dit geval. En dat is de grootste geloofsgemeenschap in Irak. Maar ook daarbuiten. Ze leven ook daarbuiten, laat ik het zo zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld in Libanon de Maronitisch katholieke kerk. Hè? Dus je hebt een paar van die riti, zoals dat wordt genoemd in verschillende landen. En hij is dus nu gekozen als opvolger van kardinaal Sacco, die dat heel lang is geweest, de patriarch van Irak. Die is geïnstalleerd nu. Ja, en wat ik heel bijzonder vind, het is echt iemand die weet wat vervolging betekent.
0: Mm.
1: Hij was bisschop in Mosul, de grote stad in Irak, toen IS daar binnenkwam vallen. En we hebben het bij Kerk en Nood en ook hier in het programma hebben we het vaak gehad over de vlakte van Nineveh, waar natuurlijk gewoon die christelijke dorpen helemaal leeg werden gemaakt. Mensen moesten vluchten voor IS. Maar Mosul was als eerste aan de beurt.
0: Ja.
1: En daar zijn echt mensen overleden ook, wat op de vlakte van Nineveh niet is gebeurd, omdat die op tijd waren gevlucht. En dat heeft hij dus aan de lijf ondervonden.
0: Zo.
1: Hij is dus echt op het laatste moment is hij Mosul uitgegaan, nog net om vrij te kunnen zijn. Daarna is hij uitgezonden geweest naar Irak, naar Australië vanuit Irak. Heeft dus ook de Westerse kerk wel meegemaakt. En ook de Chaldeeuwse gemeenschap in diaspora.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Want die is inmiddels groter dan de Chaldeeuwse kerk in het land zelf.
0: Ja, want die zijn allemaal gevlucht. Ja. Gewoon. Ja, ja.
1: Ja, dus we hebben het alleen al over dat in 2003 er nog 1,2 miljoen waren. Chaldeeuwse, met name Chaldeeuwse christenen. En nu dus zo'n 200.000 ongeveer.
0: Ja, ja. En die zitten allemaal in het noorden, hè, met name, toch?
1: Ja, ja, in het Koerdisch gedeelte. Ja, of Koerdisch. Terug op die vlakte van Nineveh, wat dan iets meer naar het midden van het land is.
0: Ja.
1: Terwijl vroeger, het is goed dat je het noemt, Bagdad was ook gewoon voor een deel christelijk.
0: Ja.
1: Alleen door alle aanslagen die er destijds al in Bagdad waren, zijn heel veel van hen juist weer naar die vlakte van Nineveh gevlucht.
0: Ja, ja.
1: En dus nu heel veel Chaldeeuwen over de hele wereld verspreid. Ja, en hij heeft zich echt gericht tot al die mensen.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vond, en daarom dacht ik van laten we er ook mee eindigen voor vandaag, is dat hij echt zegt van jullie hebben een missie. En die missie is natuurlijk om Christus te verkondigen. Met woord en met daad. En dat is iets wat je nogal vraagt van mensen die weten wat dat inhoudt in een situatie met vervolging. Maar dan ook de lijfspreuk die hij heeft gekozen. Hè? Wees niet bang, geloof alleen.
0: Mm.
1: En hij gaat daar ook op in. Hij zegt van ja, weet je, die angst die we soms hebben is een hele natuurlijke reactie. Maar we moeten ons daar niet aan overgeven. En zeker niet als we het geloof hebben in Christus, dan hoeven we dat ook niet te doen. En daar gaat het over. Het gaat niet over het ontkennen van die angst. Het gaat over een echte confrontatie met dat angst vanuit het geloof. Ik ben bang, maar ondanks dit kies ik ervoor te vertrouwen. Zeg.
0: Ja, ja. Oh, dat
1: en dan,
0: is wel
1: en dan
0: heel
1: begint
0: mooi,
1: dat hart zich opnieuw te openen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is een oproep die natuurlijk bij hem gewoon echt vanuit echt levenservaring komt.
0: Mm-hmm. Ja,
1: een gelovig leven.
0: En ook de mensen tot wie hij dat zegt, die weten dat natuurlijk. Ja. Die weten wat hij meegemaakt heeft. En dat het niet een mooi woord is, zeg maar. Maar wat je zegt, dat dat echt komt uit zijn hart en beleving. Ja. En zijn eigen geloof natuurlijk.
1: We hebben het over een land waar priesters zijn vermoord. Omdat ze de kerk open wilden houden. Pater Hagitkani. En diakens en de geestelijke weten wat het betekent om bedreigd te worden. Dat het geen valse blaffende hond is, om maar zo te zeggen. Nee. Ze bijten echt daar.
0: Echt meegemaakt. Ja. Nou, ik denk ook wat Kerkenoot natuurlijk altijd vraagt, is zeker ook hier weer echt te bidden. Heel concreet, juist voor deze patriarch en voor de mensen voor wie hij natuurlijk verantwoordelijk is. Dan kunnen we dat op die manier ook ondersteunen. En natuurlijk, jullie vragen natuurlijk ook voor de projecten geld. Dat sowieso. Dat mag ook een keer gezegd worden. Maar het gebed is toch wel heel, heel belangrijk.
1: Ja.
0: En ik wil jou ook vragen, Dennis, om daar deze uitzending dan mee te eindigen. En dan dank ik jou weer voor jouw komst naar de studio.
1: En dat is een gebed uit de gebedskalender, wat ook, en dat is geen toeval natuurlijk, voor Europa is nu. Dus dat is ook wel heel mooi. Almachtige God, wij willen u vandaag bidden voor uw kerk in Europa. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof. Geef dat ons eigen geloof mag groeien en dat wij het evangelie leren verkondigen aan onze naasten. Wij vragen u, houd het vuur van uw Heilige Geest, die u op overweldigende wijze hebt geschonken aan uw apostelen, steeds brandend in de kerk in Europa. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschop Bonifatius en zijn gezellen, missionarissen en martelaren, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen uit het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Brief van paus Johannes Paulus II aan de congregatie. En dan hebben we het dus over moeder Thérèse. Paus Johannes Paulus II schreef een heel mooie brief aan zuster Mary Nirmala Joshi, generale overste van de congregatie van de missionarissen van Naaste Liefde, ter ere van het 50-jarig jubileum van de stichting van de congregatie door moeder Thérèse. Deze brief van 2 oktober 2000 geeft de essentie goed weer van het charisma van de stichter. Hierna volgen enkele stukken uit de brief. In dit grote jubeljaar is er, terwijl de kerk over de hele wereld de Allerheiligste Drie-eenheid lofliederen toezingt, vanwege het onuitsprekelijk geschenk van het vlees geworden woord, voor u en voor heel de familie die is geboren uit het charisma van moeder Thérèse van Calcutta, de bijkomende vreugde het 50-jarig jubileum te vieren van de oprichting van de missionarissen van Naastenliefde. Het gebeurde op 7 oktober 1950 in de kleine kapel aan de Kreeklaan 14 in Calcutta, dat monseigneur Perrier bepaalde dat de stichter en haar 11 medewerksters een religieuze congregatie vormden volgens diocesaan recht. Dit genadevolle moment kwam aan het einde van een lang onderscheidingsproces waarin moeder Thérèse naar Gods wil zocht. Ze gaf gehoor aan de roeping binnen haar roeping. Dit bescheiden begin is in de kerk een sterke stroom van genade geworden, want de missionarissen van Naastenliefde zijn in 50 jaar onvoorstelbaar gegroeid. Voor dit grote geschenk geef ik samen met u de eer aan onze Hemelse Vader en spoor ik u aan met de woorden van de eerste brief van Petrus: dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen.
1: 15 jaar later, om precies te zijn, op 1 februari 1965... gaf Paulus VI zijn toestemming in het document Decretum Laudis, dat de zusters missionarissen van Naastenliefde als een congregatie van pontificaal recht erkende. Sindsdien heeft de familie van de missionarissen van Naastenliefde overvloedige vruchten voortgebracht. Doordat God contemplatieve zusters, broeders, leken missionarissen en contemplatieve en actieve medewerkers van moeder Thérèse riep, en een enorme hoeveelheid mensen van allerlei geloofsrichtingen en niet-gelovigen die zich aan dit liefdewerk toewijden, dat over de hele wereld verspreid is onder de inspiratie en leiding van moeder Thérèse. Het is de Heer die dit heeft gedaan, in wonder voor onze ogen. Vanaf het begin werden moeder Thérèse en de missionarissen van Naastenliefde gedreven door het verlangen om de onmetelijke dorst van Jezus Christus aan het kruis te lessen door de liefde voor de zielen. Door aan het heil en de heiliging van de armsten, van de armen, te werken. Het zijn woorden die naar het hart gaan van uw toewijding. Uw gehecht zijn aan Jezus in de liefde. Uw dorst naar Hem, die dorst heeft naar u. En uw zending van vreugdevolle en oprechte dienstbaarheid aan Jezus in de armste van de armen. Waarbij de woorden van de Heer nooit mogen worden vergeten. Al wat jij gedaan hebt voor één deze geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dit is, zoals paus Paulus de VI zei, toen hij de Johannes 23e Vredesprijs in 1971 aan moeder Teresa gaf. De mystieke en evangelische reden die de uitdrukking van een arme, van een mens die honger heeft, een kind dat ziek is, een lepra-lijder of een kwetsbare persoon op zijn sterfbed, van gedaante doet veranderen in de mysterieuze uitdrukking van Christus.
0: Hoofdstuk 3. Geef mij te drinken. We kennen de kreet van Jezus aan het kruis. Ik heb dorst. Hij heeft ook dorst wanneer hij de Samaritaanse vrouw ontmoet. Johannes is de enige evangelist die deze gebeurtenis beschrijft en die in de kerk aan de catechumenen wordt voorgehouden met het oog op hun doop. De evangelist kent de leefomgeving en de gebruiken van de Samaritanen goed. De gebeurtenis wordt echter met name verteld omdat deze een heel specifiek onderricht geeft over de dorst van Jezus. Het tafereel ontplooit zich in drie stadia. De put, de man van de Samaritaanse vrouw en de Samaritanen die gaan geloven. Laten we naar de tekst kijken met deze drie elementen in gedachten.
1: Bij de bron. Jezus kwam zo bij een stad van Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jacob. En vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten. Zij zei Jezus tot haar: geef mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot hem: hoe kunt gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: als gij enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt: geef mij te drinken, zoudt gij het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Daarop zei de vrouw tot hem: Heer, gij hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar haalt gij dan dat levend water vandaan? Zijt gij soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put gaf en er zijn zonen en zijn vee uit dronk? Jezus antwoordde haar: iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Hierop zei de vrouw tot hem: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hoef te komen om te putten.
0: Dit tafereel is de geschiedenis van een ontmoeting van twee verlangens en twee zienswijzen. Die van Jezus en die van de Samaritaanse. Hier vindt een ontmoeting plaats die het hart gaat raken. Waar de innerlijke bron is en we het levend water kunnen drinken. Jezus zal aan deze vrouw, ongeacht het verbod, de waarheid onthullen die diep in haar woont. Zijn woorden zullen haar van haar oppervlakkige ideeën leiden naar de diepte van haar gevoelens. Haar blik op zichzelf zal veranderen. Ze ziet zichzelf zoals Jezus haar ziet. Deze onthulling zal haar omvormen. Therese verwoordt deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse in haar lange gedicht getiteld Jezus, mijn geliefde, herinner u.
1: Herinner u dat aan de rand van de put, een reiziger vermoeid van het gaan, over de Samaritaanse uitstortte, de golven van liefde in zijn borst besloten. O, ik ken hem, die te drinken vroeg. Hij is de gave Gods, de bron van glorie. Hij is het water dat opborrelt. Hij is het die ons heeft gezegd, kom tot mij.
0: Jezus openbaart aan de Samaritaanse vrouw haar waardigheid als kind van God. Moeder Teresa herneemt vaak dat een mens vooral dorst heeft naar waardigheid. Het is de liefde die iemand doet bestaan in de ogen van de ander. Deze woorden van Moeder Teresa kunnen ook goed toegepast worden op deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, of met ieder van ons.
1: Hongerend naar liefde, kijkt hij naar jou. Dorstend naar vriendelijkheid, smeekt hij jou. Beroofd van trouw, hoopt hij op jou. Ziek en verstoken van vriendschap, vraagt hij jou. Jouw hart, dakloos, hunkerend naar een schuilplaats, in jouw hart klopt hij aan bij jou. Wil jij er zo voor hem zijn?
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Vandaag is het zaterdag 6 juni. Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ik merk op welke omstandigheden mij naar dit moment van gebed hebben geleid. Misschien stress of drukte. Of misschien is het een gepland of juist een spontaan moment. Misschien wil ik gewoon even ontspannen met de Heer. Wat heeft mij naar dit ogenblik geleid?

kan ik mij één moment herinneren, of één bepaalde Bijbeltekst, of een gebedsmoment, dat mij deze week tijdens het gebed echt raakte. Waar voelde ik een lichtheid van hart? Waar vond ik het moeilijk om Gods stem te horen? Waarom was dat?

Wat zal ik na deze gebedstijd gaan doen? Of het nu in het komende uur is, morgen of volgende week? Wat heb ik echt nodig van de Heer, zodat Hij mij helpt? Daar vraag ik nu om.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Aansporingen tot liefde en geloofsijver. Broeders en zusters, daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in de geest van zachtmoedigheid oprichten. Let tegelijk op uzelf, gij kunt ook in verzoeking komen. Helpt elkaar zulke lasten te dragen. Op die manier zult gij de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en niet uitspelen tegen zijn naaste. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maakt u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet te moede worden goed te doen. Als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten. Ziet met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf. Het zijn mensen die in de wereld een goed figuur willen slaan, die u de besnijdenis trachten op te dringen, alleen maar om niet vervolgd te worden terwille van het kruis van Christus. Want die mensen van de besnijdenis onderhouden zelf niet eens de wet, maar ze willen wel dat gij u laat besnijden om zich daarop te kunnen beroemen. Mij mogen God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid, maar op de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tweede lezing uit het levensverhaal van de heilige Norbertus. Groot onder de groten, gering tussen de kleinen. Norbertus wordt terecht beschouwd als een van de meest krachtdadige uitvoerders van de Gregoriaanse hervorming. Zo wilde hij in de eerste plaats een clerus vormen die zich op een authentiek evangelisch en apostolisch leven toelegde, die in kuisheid en armoede het kleed draagt van de nieuwe mens, dat tegelijk een sieraad is, door het habit van de kloosterling te verbinden met de waardigheid van het priesterschap, en die zich richt op de navolging van de Heilige Schrift met Christus als leidsman. Aan hen gaf Norbertus 3 aanbevelingen. Zuiverheid in de dienst van het altaar en bij het koorgebed. Verbetering van fouten en nalatigheden door middel van het kapittel. En zorg voor de armen en gastvrijheid. Maar terwijl de priesters in het klooster de plaats van de apostelen innamen, trok hij, naar het voorbeeld van de oude kerk, een grote menigte aan van gelovige leken, mannen en vrouwen. Daarom beweerden velen dat sinds de tijd van de apostelen geen ordestichter in zo'n korte tijd zoveel navolgers van Christus tot een leven van volmaaktheid had aangeworven. Toen hij aartsbisschop geworden was, deed hij een beroep op zijn medebroeders om de Slavische volken in Oost-Europa tot het geloof te brengen. De klerus van zijn eigen bisdom trachtte hij te hervormen in weerwil van de onrust en de opwinding onder het volk. Ten slotte spande hij zich vooral in om een goede verstandhouding tussen de apostolische stoel en het keizerrijk tot stand te brengen en te bevorderen, met behoud evenwel van vrije verkiezingen voor kerkelijke ambten. Daarom schreef paus Innocentius II hem: de apostolische stoel dankt u, haar zo toegewijde zoon van de ganse harte. En de keizer maakt hem tot aartskanselier van het Rijk. Dit alles deed hij vanuit een onwankelbaar geloof. In Norbertus, zei men, schittert het geloof, zoals in Bernardus van Clairvaux de liefde. In zijn omgang was hij beminnelijk. Groot onder de groten, gering tussen de kleinen, hartelijk voor allen. Hij was ook zeer welsprekend. Hij brengt Gods woord als vuur. Ondeugden brandt hij weg. Deugden scherpt hij in. Mensen van goede wil maakt hij rijk door zijn wijsheid. Hij schouwde de goddelijke mysteriën, mediteerde daarover voortdurend en verkondigde ze onverschrokken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En wij mogen deze zaterdag gaan openen met het morgengebed de Laude. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we ook samen kunnen gaan bidden. Dan geef ik u even de bladzijde en dan begin ik in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 141. Dus in het Klein Getijdenboek, bladzijde 141. En dan loopt het eigenlijk gewoon, loopt het dus door. De hymne die staat daar dus ook. En dan hoeft u niet meer te bladeren, want dan loopt het ineens, loopt het helemaal door. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 865. Daar staat de antifoon voor de openingspsalm. 865. Daarna, daar kunt u even zo'n lintje bij leggen. Daarna gaan we naar de hymne op bladzijde 721. 721. Op de zaterdagmorgen. En dan daarna dan gaan we in plaats een paar bladzijden verder. Als dat de opening psalm is. Namelijk bladzijde 871. Dus we beginnen op bladzijde 865. En dan gaan we naar bladzijde 871. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 141. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 865. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt,
1: God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 871. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. Laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Wij zingen de Heer toe, hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
0: Ja, hij is mijn God, hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef Farao's wagens en strijdmacht in zee.
0: U snuiven van toren joeg het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstaarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haal ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. We trekken het zwaard en slaan allen neer.
0: Toen blies weer een adem, de zee overviel hen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wondere werken?
0: Gij strekte uw hand uit, de aarde verslond hen. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zijt gij barmhartig en leidsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen. Tot waar uw heilige woonplaats is.
0: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten. Op de berg die uw erfdeel is. Waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof nu de Heer, alle naties ter aarde.
1: Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

0: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Zegenen wij Christus die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden. Om als een medelijdend en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen. Vragen wij hem.
1: Heer, schenk ons rijkdom van uw liefde.
0: Zon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Gij hebt ons het licht geschonken in het doopsel.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: U willen wij prijzen alle uren van deze dag en in alles uw naam verheerlijken.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar uw woord.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke. En door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, verlicht ons hart door de luister van uw verrijzenis, zodat wij bevrijd worden van duisternis en dood en opgaan naar de hemelse heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

door een vers van Psalm 65. Ik bezoek met offers uw huis en kom aan u mijn geloften volbrengen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Ten horen van heel het volk, zei Jezus tot zijn leerlingen, wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, die belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Jezus riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak, voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Dit is het woord van God. Bij het bidden zit het hem in heel kleine dingen. In kleine dingen kan men soms meer hart leggen dan in grote. En dat zien we in dit evangelie. Het kleine maar veelbetekenende gebaar aan het begin van het gebed is dat ik de geest laat rusten bij hem. Het gaat er niet om iets te doen, maar eenvoudig alleen maar te zijn. Te zijn bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de arme weduwe zag en de edelmoedigheid van haar hart. Ik hoef voor God niet op mijn tenen te lopen, me niet uit te sloven. Het geringste merkt hij op. Ik maak een gebaar van eerbied of aanbidding. Ik maak me klein voor hem om me zo geschikt te maken meer te ontvangen nog. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt, mijn geest in een sfeer van afhankelijkheid en ontvankelijkheid te houden. Belangrijker nog dan de lichaamshouding is de levenshouding. Mijn levenshouding is zoveel als de ziel van de lichaamshouding. En daarom vraag ik nu als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest. Jezus bevindt zich op het tempelplein. Daar ziet hij de godsdienst in vol bedrijf. De schriftgeleerden met hun opvallende kleding, de mensen die geld wierpen in de offerblokken, en bij de offerkisten gezeten, valt Jezus het grote verschil op tussen menige rijken die er veel in wierp aan de ene kant en een arme weduwe die er slechts 2 van de allerkleinste geldstukjes in wierp. Maar het was wel al wat zij bezat, alles waarvan zij die dag leven moest. Eigenlijk zijn er 2 geschiedenissen. Er is de geschiedenis van de mensen onder elkaar, de geschiedenis van het geschiedenisboekje, dat is het niveau waarop de schriftgeleerden zich bewegen, daar waar de mensen naar opzien, maar dat is in Gods ogen een gruwel. En er is een andere geschiedenis,
een die zich op een ander niveau afspeelt, verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen. Lucas 10, 21. De plaats waar dit geheim zich afspeelt is het Tempelplein in Jeruzalem, en het zijn ook alle openbare pleinen en plaatsen overal ter wereld, in en buiten de kerk, overal zijn die twee niveaus te ontdekken. Ik vraag om de bijzondere genade dat Hij mij mag helpen te zien wat Hij ziet, zodat ik een innerlijke kennis krijg van Christus de Heer. Want het is niet de kennis naar het vlees, naar de oude maatstaven, zoals Paulus een keer zegt, maar een kennis die niet aan de buitenkant blijft staan. Het is de bijzondere genade dat ik vanuit het licht van de geest op Jezus ook al het andere anders ga zien. Niet meer volgens de oude maatstaven, maar volgens de geest. De overweging. In het evangelie van vandaag zien we tot tweemaal toe de godsdienst in bedrijf. Het eerste tafereel laat de leiders van het volk zien die in de kerk doen wat de machthebbers in de maatschappij ook doen. Macht uitoefenen, gebruik maken van hun macht over hen die geen macht hebben. En dat doen zij binnen de structuren van de godsdienst. Ze lopen graag met lange gewaden. Ze zijn belust op de voornaamste zetels van de synagoge. Ze nemen de ereplaatsen in bij de maaltijden. En ze slokken de huizen der weduwen op en verrichten voor de schijn lange gebeden. Als het geloofsleven, het leven met God, het gewone leven is geworden, en dat moet ook ergens, als de omgang met God het sociale leven binnendringt, dan kan het bijna niet anders of de wereld dringt mee naar binnen in de godsdienst. Dat zie je in de geschiedenis van de wereld bij alle godsdiensten. Godsdiensten verwereldlijken, worden zelf werelds, verliezen hun transcendentie, hun boven de wereld staan. En zo gaat het in het groot, bij de leiders, de schriftgeleerden. Maar dat vindt evenzeer plaats in het klein, bij de kleinen. En daarvan krijgen wij een voorbeeld in het tweede tafereel. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Dat is het gewone bedrijf onder de mensen. Je hebt armen en rijken, en die standen die er onder de mensen zijn, die zijn er ook in de tempel, in de omgang met God. De armen geven koperstukken en de rijken zilverstukken. Maar het geven van geldstuk alleen is nog geen godsdienst. Godsdienst wordt het pas als het werkelijk een offer is, als het je iets kost, als het je pijn doet. Moeder Teresa zegt dan ook, liefhebben tot waar het je pijn doet. Geven tot over de grens heen. En dat was nog bij de armen, nog bij de rijken het geval. Allen, armen en rijken, wierpen ze er iets in van hun overvloed, zegt Jezus. Het deed hen geen centje pijn. Ze voelden er niets bij. Beter nog, ze hadden er geen gevoel bij voor God. Ze gaven zonder gevoel voor God. En ze hadden er wel degelijk een menselijk gevoel bij, maar dat gevoel betrof hun eigen ik. Ze vervulden hun plichten, ze werden er beter van in hun ikgevoel, maar het maakte hen in geestelijke zin niet echt rijker. En ook tegenover klaar werden zij er beter van, stonden zij er goed op,
Het staat goed als je in de rij staat om iets te geven. Dan hoor je erbij, je telde mee. Maar dat is geen godsdienst. Dat is ik-dienst. Zo doe je het niet tegenover iemand die je graag mag. Dan wil je juist dat het je iets kost. Dan zeggen we wel eens, als je inkopen doet voor iemand, een geschenkje wil geven, voor iemand die je graag mag. Nou, het mag best iets kosten hoor. En tegenover God, die de mens bemint met alles wat hij in zich heeft, met zijn hart, met zijn ziel, met zijn verstand, met al zijn krachten, kun je eigenlijk alleen maar aankomen met iets wat alles kost. Wat op dat moment alles voor je betekent. Iets wat je eigenlijk niet kunt missen. Zoals de weduwe in het evangelie, zij offerde, zij gaf alles waar ze van leven moest, die dag dan. Maar zoiets kun je niet aan een ander voorschrijven, want dan wordt het weer een moeten. Dan wordt het weer iets van de wereld. Nee, God heeft alleen de blijde gever lief, 2 Korinthe 9, 7. En daar hoort dan ook geen moeten bij, zo van, zo moeten jullie nu ook doen. Nee, er wordt alleen in een verhaal verteld wat er gebeurt. En dat verhaal eindigt met de eenvoudige constatering, wat die vrouw deed, zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. De bedoeling hiervan is dat de toehoorder hierdoor mag gaan nadenken. Het is geen voorschrift, maar een voorbeeld. Een verhaal zoals heel de schrift vol staat met verhalen, hoe mensen omgaan met God, hoeveel waard God voor mensen kan zijn, of beter gezegd, hoe God omgaat met mensen. Laten we nu die vrouw eens nader bekijken. Zij was weduwe, hetgeen aan haar kleding te zien was. En tegelijkertijd was ze straatarm. Ze leed aan haar armoede als aan een ongeneeslijke, schrijnende wonde. Hoe ze het ook wende of keerde, altijd voelde zij het gemis. Haar afhankelijkheid. Er hoefde maar ook iets te gebeuren in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld dat de prijs van het brood omhoog ging. En meteen zat ze onder de armoedegrens. En datzelfde gevoel kunnen mensen ook hebben wanneer ze met een gebrek zitten waar ze maar niet overheen kunnen komen. Een gevoeligheid, een kwetsbaarheid, een wonde die maar niet wil dichten. Niet zichtbaars, niet openlijk, want dan kunnen mensen nog medelijden met je hebben, maar iets wat niet te zien is. Zo'n vorm van armoede als bij die weduwe, die, zoals we dat noemen, structureel is geworden. Een eigenschap die deel is gaan uitmaken van henzelf. Deze weduwe voelde dus altijd dat gemis, die frustratie, die hunkering, die vraag waarop mensen geen antwoord kunnen geven, totdat ze merkte, God zelf geeft het antwoord. Of beter gezegd, God zelf is het antwoord. Door haar levensstaat van arme weduwe was zij altijd op God aangewezen. En elke keer als ze zich naar God richtte, merkte ze dat God dat beantwoordde. Dat hij zijn aanschijn over haar deed lichten, om maar een bepaald beeld te noemen. En dat voelde ze aan als een rijkdom. Of met de woorden van Jezus, als een schat in de hemel. In al haar armoede, maar ook door haar armoede, voelde ze zich schatrijk met God in de hemel. En zo is haar armoede haar rijkdom geworden. Een rijkdom die ze voor geen goud van de wereld zou willen missen. Deze vrouw is van haar armoede gaan houden en wil die gewoon niet meer missen.
En dat blijkt uit het gebaar dat ze maakt. Op de eerste plaats is ze met de anderen in de rij gaan staan naar de offerkist toe. En dat was al niet nodig, want weduwen waren van het offeren vrijgesteld. En als ze dan bij de offerkist is aangekomen, heeft zij er niet 1 cent, het kleinste koperstukje, het kleinste geldstukje ingeworpen, maar 2. En dat was net alles waar ze van leven moest die dag. Ongelooflijk hoe God mensen nabij kan zijn. En hoe persoonlijk, hoe intiem hij met mensen omgaat. Hij kan zich zo aan mensen schenken. Hij kan hen zo zijn liefde laten voelen. Dat mensen blij kunnen zijn met hun armoede. En dat zij een goed gevoel overhouden bij hun zwakheden. Dat is eigenlijk het verhaal van God met de mensen. Dat is eigenlijk het verhaal van heel de Heilige Schrift. God geeft zijn liefde aan mensen die er met een arm hart voor openstaan. Geestelijk arm, arm van geest. Tot slot het gebed afsluiten met gesprekken. Mocht ik tijdens het gebed nog iets vastgehouden hebben van de houding van een objectieve buitenstaander, dan kan de gespreksvorm helpen om mij over de streep te trekken en mij met mijn hart te laten engageren. Eventueel begin ik met de weduwe of met de leerlingen, maar in elk geval moet ik met Jezus spreken. Met dit evangelie roept Jezus ook mij bij zich. Uiteindelijk is het geheim van de arme weduwe het geheim van Jezus' Vader. Verkoop men niet 2 mussen voor 1 stuiver, kleinste koperen geldstukje, en toch zal buiten de wil van uw Vader niet 1 mus op de grond vallen. En van de rand van haar bestaansminimum viel de arme weduwe in Gods vaderhand. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Er wordt verteld dat een pastoor op een dag een groep kinderen voorbereidde op hun eerste communie. En hij vroeg hen: wanneer ik de hostie omhoog steek, wat zien jullie dan? Een jongetje antwoordde onmiddellijk: een stuk brood. En de pastoor glimlachte en hij zei: dat is wat je met je ogen ziet. Maar wat zie je met gelovige ogen? En toen werd het stil. En toen zei een meisje: goh, als de pastoor het vraagt, dan zal het wel iets met Jezus zijn. En de pastoor antwoordde juist: als wij alleen met onze ogen kijken, dan zien we brood. Maar als we kijken met het geloof, dan zien we Jezus zelf. Daarover gaat het op Sacramentszondag, wat we dit weekend vieren. Wat is de Eucharistie? In de Eucharistie vieren we niet een symbool, niet een herinnering aan het laatste avondmaal, maar we vieren de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus. We gaan het evangelie lezen waar Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus zegt daar niet in dat evangelie: dat brood herinnert aan mij. Hij zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En verder zullen we hem horen zeggen: mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echt een drank. Ja, toen de mensen dat in die tijd hoorden, begonnen ze te protesteren. Ze vonden die woorden moeilijk, zelfs schokkend. Maar Jezus neemt zijn woorden niet terug. Hij zegt niet: goh, jullie hebben mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Integendeel, hij herhaalt die woorden telkens opnieuw: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Ja, waarom herhaalt hij die woorden? Omdat hij ons iets wil openbaren dat ons menselijk verstand overstijgt. God wil zo dicht bij ons komen dat hij zichzelf aan ons geeft als voedsel. En dat is ook de kern van de Eucharistie. Bij het laatste avondmaal nam Jezus brood in zijn handen. En hij zei niet: goh, dit brood dit stelt mijn lichaam voor. Maar hij zei: dit is mijn lichaam. En hij nam de beker met wijn. En hij zei toen niet van: ja, dit is een symbool van wat ik ga doen op het kruis. Mijn bloed zal vloeien. Nee, hij zegt: dit is mijn bloed. En vanaf het begin heeft de kerk deze woorden letterlijk en werkelijk verstaan. Daarom knielen wij voor het Allerheiligste. En daarom brandt er een godslamp bij het tabernakel. En daarom zal er dit weekend op veel plaatsen weer sacramentsprocessie zijn. We dragen op Sacramentszondag het Heilig Sacrament in processie. Niet omdat het brood heilig geworden is, maar omdat Christus zelf aanwezig is, werkelijk aanwezig. Sinds het moment dat de priester Gods geest heeft afgesmeekt over brood en wijn, en er Jezus langs de mond van de priester sprak: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is hij werkelijk aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. De Eucharistie is niet een herinnering aan Jezus' laatste avondmaal. Hij zelf komt tot ons, de levende Heer, de verrezen Christus, de Zoon van God. Hij komt tot ons, verborgen onder de gedaanten van brood en wijn, maar werkelijk aanwezig. Ik zeg dat dikwijls zo: allee, hoe komt dat nu dat er zo weinig volk naar onze missen komt? Als er aangekondigd zou worden dat er een beroemde zanger of een beroemde zangeres zou komen, dan zou die kerk helemaal vol zitten. Maar nog iemand groter dan de beroemdste zanger of zangeres komt aanwezig: Jezus Christus, werkelijk aanwezig. Waarom doet Jezus dit? Omdat liefde nabij wil zijn. Wanneer ouders een kind lief hebben, dan zoeken ze nabijheid. Wanneer geliefden van elkaar houden, verlangen ze naar elkaars aanwezigheid. En God heeft hetzelfde verlangen. Van de kribbe van Bethlehem tot het kruis van Golgotha zien wij een God die dichtbij wil komen. En in de Eucharistie gaat het nog verder. Hij blijft onder ons wonen. Hij wacht op ons. Hij laat zich ontvangen. Hij maakt zich klein, zodat wij hem kunnen ontvangen. Sacrament Zondag. De grootste vraag van Sacrament Zondag is niet: is Jezus werkelijk aanwezig? De kerk antwoordt daarop vol overtuiging ja. Maar de grotere vraag is aan elk van ons op deze Sacrament Zondag: geloof ik werkelijk dat Hij aanwezig is? Als wij werkelijk geloven dat Christus aanwezig is, dan kan een mis nooit zomaar een gewoonte zijn. Ah ja, we gaan op zondag zoals gewoonte naar de kerk. Dan komen wij niet naar alleen een bijeenkomst. Dan komen wij om een persoon te ontmoeten. En dan knielen wij niet voor een voorwerp, dan aanbidden wij onze Heer. Dan ontvangen wij ook niet zomaar een hostie, maar dan ontvangen wij Christus zelf. Sacrament Zondag vraagt aan elk van ons persoonlijk: heb je dat nog eigenlijk duidelijk voor ogen? Op Sacrament Zondag dankt de kerk God voor een geschenk dat eigenlijk te groot is om volledig te begrijpen. Onder de eenvoudige tekenen van brood en wijn geeft Jezus zichzelf. Hij zegt ook in dit weekend, bijzonder in de mis: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Mogen wij daarom met verwondering dit weekend naar het altaar komen en elke mis. Mogen wij met geloof knielen voor het tabernakel. Mogen wij met liefde de communie ontvangen. En mogen wij telkens opnieuw beseffen: hier is niet iets van Jezus aanwezig, hier is Jezus zelf aanwezig. Diezelfde Heer die geboren werd in Bethlehem, diezelfde Heer die al die dingen deed in het evangelie, diezelfde Heer die stierf op het kruis en verrees uit de dood, is in mijn parochiekerk aanwezig. Hij is hier. Hij blijft bij ons. En hij voedt ons met zijn eigen leven. En hij zegt ons in onze kerk dit weekend: ik ben het levende brood. Ik ben bij u en ik blijf bij u. En ik zal u eens brengen naar het eeuwige leven. Ik wens u een mooie Sacramentzondag toe.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

0: zegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.

0: Broeders en zusters in Christus, beste vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. In de vorige uitzending had ik aangekondigd dat ik nog wat meer ging spreken over een documentje dat is gekomen vanuit Rome, of in ieder geval wat aan Rome is aangeboden, beter gezegd. Een documentje dat is geschreven door studiegroep 9, een studiegroep die zich moest gaan buigen over de hele kwestie rond homoseksualiteit. Hoe gaan we daar als kerk mee om? Nou, het is een vrucht van het synodale proces. Het documentje heet voluit, ik ga het even vanuit het Engels vertalen, de theologische criteria en de synodale methodologieën voor de gezamenlijke onderscheiding van thema's die ontstaan rond doctrine, pastoraal en ethiek. Nou, dat is een hele mond vol en ik weet niet of u nou heel veel wijzer bent geworden van deze titel, ik niet echt. Het is ook een beetje de taal die in het documentje zelf wordt gebruikt. Het zijn lange zinnen met vaak verwarrende termen. Ik heb in de vorige uitzending al gesproken over het feit dat er niet meer over een probleem gesproken mag worden, maar alleen maar over emerging issues, dus die thema's die op ons pad komen, die ontstaan, die opkomen. En ik heb gesproken over het feit dat het documentje oproept tot een paradigma shift. Dus we moeten in feite anders gaan denken dan we tot nu toe altijd nog gedaan hebben. Nou, ik ga vandaag spreken over het tweede deel van het document. Het is een adviserend document aan de paus in feite, dus het is geen kerkelijk leergezag. Maar goed, het is natuurlijk wel zorgelijk als de paus hier heel veel mee zou gaan doen. Maar daar zal ik zo meteen over gaan praten. Tweede deel, wat dus wat nog wat concreter ingaat op die kwestie van mensen met neigingen tot hetzelfde geslacht, die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, of het nou mannen of vrouwen zijn. Daar gaan we wat over spreken. En het laatste deel van het document spreekt over vrede in de wereld. Nou, dat wil ik even buiten beschouwing laten, want dat is natuurlijk weer een totaal ander thema. Dus ik richt me even alleen op deze morele kwestie die hier aan het licht wordt gebracht. Goed, ik zal vandaag een kort gebed gaan bidden. Een heel bekend gebed, namelijk het wees gegroet. Want Maria staat natuurlijk al sinds het begin van onze kerk bekend als degene die juist door God is aangesteld om al die dwaalleren in onze kerk te ontdekken en aan het licht te brengen. Dus om te zorgen dat we op de rechte weg blijven, dat we ook de echte Jezus Christus blijven aanbidden en niet een soort projectie van onze eigen gedachten. Dus ik zal bidden tot Maria en dan gaan we daarna nog even wat spreken over dit documentje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. Goed, even terug naar dat documentje. Dus ik ben inmiddels bij paragraaf 1.2 aanbeland. Nou, dan hoorden we weer zo'n bekende one-liner dat de kerk moet elke persoon en alle mensen welkom heten. Nou, dat is heel kort gezegd, is dat waar? Dat klopt. We moeten inderdaad alle mensen in onze kerk verwelkomen. Het is belangrijk dat we hartelijk zijn naar alle mensen in heel de wereld. Maar, en dat zegt het documentje helaas er dan weer niet bij, natuurlijk is dat zo dat we de mensen in onze kerk moeten verwelkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we alle gedachten van alle mensen moeten verwelkomen. Op het moment dat een moslim zou aankloppen bij de deur van de pastorie, dan moeten we hem welkom heten, dan moeten we hem binnenlaten. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat wij de hele leer van de Koran moeten welkom heten. Dus er is, en dat bedoel ik met die verwarrende terminologie van dit document, er is steeds weer dat onderscheid tussen de persoon, of beter gezegd vanuit Bijbels perspectief, de zondaar, die we moeten omarmen, en de zonde, of de dwalende gedachten, die we natuurlijk niet moeten omarmen. En dat onderscheid wordt vreemd genoeg in dit document ook weer niet gemaakt. Dus ook als het gaat over mensen met homoseksuele neigingen, daar spreekt het document dadelijk uitgebreid over, dan is het inderdaad zo dat we die persoon moeten verwelkomen, dat we daar liefdevol tegen moeten zijn, maar dat we die persoon niet moeten gaan zitten bevestigen in zijn neigingen. Sterker nog, dat we hem juist een pad moeten aanwijzen, het pad van het evangelie, waarbij de oude mens, de mens voor zover die niet leeft in overeenstemming met datgene wat God verlangt van de mens, dat de oude mens wordt gekruisigd en verrijst, dat gebeurt in het doopsel, en dat hij een nieuw leven gaat leiden. En in dit thema, in het verlengde hiervan, wordt er ook wel iets heel zorgelijks gezegd een pagina verder, dus nog steeds in paragraaf 1.2. Daar wordt namelijk gesproken over het zelf, het zelf van de mens. En dan zegt het documentje, het zelf wordt gedefinieerd door zijn acties, die aan het licht worden gebracht in tijd en geschiedenis. En dat is een gevaarlijke uitspraak, want dat betekent namelijk dat onszelf, je zou kunnen zeggen onze identiteit, zou worden gedefinieerd door onze acties. En dat is eigenlijk precies wat we niet geloven als kerk. Onszelf wordt gedefinieerd door het geschapen zijn door God, door onze menselijke natuur, door het feit dat God ons een ziel heeft gegeven en een lichaam. Dat maakt onszelf uit, dat hij ons heeft gemaakt tot man of vrouw. Dat maakt onszelf uit. En onze handelingen, die kunnen in overeenstemming zijn met onszelf, dus met de manier waarop we zijn geschapen, met het plan dat God daarachter heeft verborgen, om het zo te noemen. Of onze handelingen kunnen ervan afwijken. Maar het feit dat wij ons gedragen als zondaars wil niet zeggen dat onze identiteit bepaalt. En dat is een ontzettend belangrijk punt. Dus hier wordt echt wel een blunder begaan als je het mij vraagt. Want het is namelijk niet zo dat onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen. Kijk, als dat zo zou zijn, dan zouden wij zondaar zijn zonder dat we ooit nog zouden kunnen veranderen. Dan zeggen we namelijk, jij bent zondaar en daarmee is de kous af. Maar dat is niet wat de kerk zegt. De kerk zegt, je bent inderdaad een zondaar in die mate dat je je gedraagt als zondaar. Maar er is een andere weg mogelijk. Je kunt je meer conform het evangelie gaan gedragen. Je kunt je meer schikken naar datgene wat God van je vraagt. Je kunt meer volgeling worden van Jezus Christus. En dan ga je minder zondigen. Stop je dan helemaal met zondigen? Nee, want die erfzonde die weliswaar wordt uitgewist door het doopsel, die blijft toch nog steeds in onze ziel aanwezig als neiging. Dus het wil niet zeggen dat het feit dat we gedoopt zijn, dat daarmee onze neiging tot de zonde helemaal wordt weggewassen. Er wordt onze mogelijkheid geboden tot redding. Maar we moeten altijd nog blijven kiezen. We moeten ook nog altijd blijven strijden tegen die neiging. Dus die neiging tot de zonde is niet iets wat onze identiteit uitmaakt. Het is iets wat in ons wezen is gekomen door de erfzonde, maar wat er eigenlijk helemaal niet in hoort te zitten. Dus onze identiteit, zou je kunnen zeggen, ligt in het feit dat we zijn geschapen door God, de Almachtige Vader. En als christen, als katholiek, dat we zijn gered door Jezus Christus. Dat is ook deel van onze identiteit. Waarom? Omdat we op dat moment een eeuwig merkteken in onze ziel ontvangen. Dat merkteken, dat kerft dus als het ware onze identiteit. Dus dat is niet een soort sausje, een christelijk sausje wat over ons wordt heen gegoten. Nee, we zijn al geschapen, dat is een deel van onze identiteit. En we zijn verlost door het doopsel. Dus dat is ook deel van die identiteit, van dat zelf geworden. Maar onze handelingen, onze acties, zijn dat niet automatisch. Want onze acties kunnen goed zijn, leiden tot een deugdzaam leven, maar kunnen ook slecht zijn en kunnen leiden tot verval, tot een zondig leven. Dus die acties, die handelingen, die moeten we juist gaan afstemmen op onze identiteit die we van God hebben ontvangen. Op het feit dat we verlost zijn. Nou, dat even als een soort inleiding voor het laatste deel van het document. Want het is wel belangrijk om dit even helder te krijgen. Want als we dit namelijk niet helder hebben, dan gaan we in het verlengde daarvan zeggen, nou, onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen, zoals dat document dus beweert, wat ik dus niet geloof en wat volgens mij ook niet de kerk is. Beter gezegd, wat niet het geloof van de kerk is. Maar met die kleine uitspraak wordt wel het pad gebaand naar het hele thema wat dit document aan het licht wil brengen. Want op het moment dat onszelf zou worden gedefinieerd door onze handelingen, dan zou dat betekenen dat wij, wanneer we homoseksuele handelingen doen, want daar spreekt het document natuurlijk over, dat dat een deel is van onszelf, een deel van onze identiteit. Kijk, en daar wringt natuurlijk de schoen, steeds weer opnieuw. Nou, vervolgens worden er twee verhalen aangehaald in het document. En dan zitten we inmiddels in paragraaf 2.1. Nou, de eerste is een man uit Portugal. Die vertelt over dat hij als kind zijn homoseksualiteit als een soort geheim moest verbergen. Waardoor hij in een diep isolement raakte, waardoor hij heel eenzaam werd. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg. Maar vervolgens wordt er dan gesproken over dat deze man tot de ontdekking komt dat de zonde die hierachter zou liggen, wel of niet, dat die niet zit in het feit van de homoseksuele relatie, maar, en dan moet ik weer even citeren, maar in een gebrek, in een geloof, in een God die onze volheid verlangt. Ja, ook weer verwarrend. Ja, dus de zonde, al dus deze man, die als getuige wordt aangehaald in dit documentje, zit niet in de relatie tussen twee mannen of twee vrouwen zelf, maar in het gebrek, in het geloof in een God die onze volheid verlangt. Ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ja, dus de relatie zou niet zondig zijn, hè, dat is het eerste wat wordt gezegd, dat is nog wel eenvoudig te volgen, maar daarna wordt gezegd, God zou onze volheid verlangen. Ja, zou die dan onze volheid in die homoseksuele relatie verlangen? Dat is eigenlijk wat deze man hier zegt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet katholiek. En sterker nog, het is zelfs niet liefdevol om dat te beweren. Dat wordt wel vergeten vaak. Want op het moment dat we dit gaan bevestigen, op het moment dat we gaan bevestigen dat een homoseksuele relatie iets goeds zou zijn, maar dat we dat punt nog niet helemaal hebben bereikt, ja, dan zitten we in feite, en daar komen we dadelijk op, ook seks buiten het huwelijk weer, als het ware, te bedekken. Want, en dat, ja, dat maakt dit document zich ook wel schuldig aan, steeds weer worden die twee verward. Hè? Dus de homoseksuele neiging en de homoseksuele daad. Dit documentje spreekt over de zorg die we moeten hebben voor mensen met homoseksuele neigingen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, deze mensen moeten we helpen te leren een biddend leven te leiden, te leren hun seksualiteit te offeren in die zin, om een kuis leven te leiden, wat nogmaals, en ik heb dat al vaak gezegd, niet alleen geldt voor homoseksuele mensen, maar ook voor heteroseksuele mensen buiten het huwelijk. He, als een heteroseksuele man die alleenstaand is, kampt met ontzettend veel seksuele verlangens, daar echt door gekweld wordt, dan is dat ook iemand die hulp van de kerk nodig heeft. Die moet leren om het pad van de kuisheid te gaan. En natuurlijk is dat ontzettend moeilijk. Hè? Natuurlijk is kuisheid geen toverbegrip wat je zomaar even met een knip van je vinger aan iemand kunt geven. Nee, dat wil zeggen dagelijks je kruis dragen. En dat wil ook zeggen dat we door het dragen van dat kruis en door te groeien in liefde tot God en door te groeien in liefde tot zijn plannen, dat we op die manier leren wat het is om zuiver te leven. Hè? En om te leren, zoals de catechismus ook zegt, hoe we die liefdes- en levenskrachten, hè, die ons soms kunnen overmannen, hoe we die juist kunnen heiligen, hoe we die menselijker kunnen maken. En niet gericht op ons genot, maar gericht op het welzijn van de wereld. Hè, dus natuurlijk ligt er een hele wereld achter, dus we moeten er nooit zomaar overheen stappen alsof het super simpel zou zijn om zomaar kuis te gaan leven. Hè, voor heteroseksuele mensen en voor homoseksuele mensen. Maar wat we wel geloven als kerk is dat in de veiligheid van het sacrament van het huwelijk alleen daar die seksualiteit op een gezonde, veilige manier kan bestaan. He, dus ook het doen van de seksualiteit. Niet alleen de neiging hebben, maar ook in een seksuele relatie leven. En waarom in het sacrament van het huwelijk? Nou, omdat dan de zegen van God erop rust. En omdat er complementariteit is. He, het is tussen een man en een vrouw. He, dus het is in overeenstemming met de natuur die God ons heeft gegeven, de menselijke natuur. Hij schiep ons als man en vrouw. Nou, vervolgens horen we over het verhaal van een man of vrouw, dat wordt niet gezegd, maar in ieder geval iemand met homoseksuele neigingen vanuit de Verenigde Staten, die een hele moeilijke tijd heeft gehad, omdat hij heeft geleden onder homofobie en transfobie. He, dus angst voor homo's en angst voor transseksuelen. Ja, ook weer pijnlijk natuurlijk, maar ook hierin zien we weer dat het documentje vertrekt vanuit het verdriet, de pijn, de angst van de persoon, zonder de weg aan te wijzen die uiteindelijk ertoe zal leiden dat deze persoon in vrede komt te leven. Wat het document in feite zegt is, deze persoon behoort tot de LGBTQ gemeenschap. Hè, dat wordt ook letterlijk genoemd in het document. En in die hoedanigheid moeten we deze persoon omhelzen. Ja, daar had ik het net al over. Hè? We moeten niet de gedachten van de LGBTQ-gemeenschap gaan omhelzen. Want die propageren echt iets anders dan wat de kerk of wat God voor heeft voor de mens. Hè? Wat God toont aan de mens door het evangelie als goed en gezond voor de mens. De LGBTQ-gemeenschap wil toch seksualiteit buiten het huwelijk normaliseren. He, of dat nou heteroseksualiteit is of homoseksualiteit, alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk moeten genormaliseerd worden, moeten een plekje krijgen. He, dus niet alleen de neiging waar we het net over hadden, maar ook het toegeven aan die neiging, ook het leven van een seksuele relatie. Dat is uiteindelijk wat er goedgekeurd zou moeten worden. Maar daar kunnen we als kerk niet mee akkoord gaan, want dat is niet goed, niet gezond voor de mens. Niet hier op aarde en ook niet voor zijn hemelse bestemming. Nou, tegen het einde van het document, waar het nog spreekt over deze kwestie, noemt het ook wel een paar goede punten, namelijk dat we documenten die hierover verschenen zijn vanuit Rome, dat we die serieus moeten nemen. En dan wordt er gesproken over het documentje Persona Humana uit 1975 en Homoseksualitatis Problema uit 1986. En zo worden er nog wat documenten genoemd die ik overigens niet goed ken, maar ja, ik vertrouw erop dat dat goede documenten zijn. Ik zou ze in de toekomst nog eens wat van naderbij kunnen gaan bekijken. Maar dan wordt er ook weer geëindigd, en dat is dan ook weer zorgelijk, met het laatste punt, hè, de conclusies van deze werkgroep. Dan wordt nog het volgende gezegd. Namelijk dat we niet zomaar voorbij moeten gaan, hè, nadat we hebben geluisterd naar het woord van God, levend in de kerk. Hè, dus daarmee doelen ze op dat synodale proces waar ze hebben geluisterd zogenaamd naar die fluisteringen van de Heilige Geest, dat ze steeds weer terugkomen bij de vraag van, ja, kun je nou over een huwelijk spreken als het gaat over een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht? Nou, ze beantwoorden die vraag niet, maar het feit dat die vraag überhaupt gesteld wordt, geeft wel aan dat ze toch daar willen blijven graven als het ware. Rust zou het geven als hier meteen bijgezegd zou worden, nee, dat gaat niet. Het huwelijk is een relatie tussen een man en vrouw in navolging van Jezus Christus en zijn kerk, de bruid, en zoals Paulus het ook zo duidelijk beschrijft. En dat is het huwelijk dat God aan zijn kerk heeft gegeven. En ook heel veel duidelijkheid zou het scheppen wanneer het document zou zeggen, iemand met homoseksuele neigingen is niet hetzelfde als iemand die in een homoseksuele relatie leeft. En want er wordt de hele tijd die sprong gemaakt van, we moeten opkomen voor diegenen die het moeilijk hebben, omdat ze homoseksuele neigingen hebben. Dus moeten we ze erkennen in hun relatie, in hun homoseksuele relatie met de ander. Ja, maar die dus, die klopt niet. He, inderdaad, we moeten die mensen een plek geven, we moeten die mensen pastorale zorg geven. En we moeten deze mensen bijstaan, met hen bidden, samen met hen optrekken, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten gaan bevestigen in het uitoefenen van die neigingen, in het doen van die neigingen, in het naleven van die neigingen. Zoals dat dus voor alle mensen geldt en niet alleen voor homoseksuelen. Goed, ik begin een beetje in herhaling te vallen. En dat doen we als kerk overal een klein beetje. Maar dat komt ook omdat dit thema steeds weer opnieuw op de agenda komt. En ik geloof ook echt dat steeds wanneer dit soort verwarrende documenten naar buiten worden gebracht, dat we er ook iets van moeten zeggen. Hè? Uit liefde, uit zorg, juist voor de mensen waarover in dit document gesproken wordt. Om ze geen valse hoop te geven, maar echte hoop. De hoop van het evangelie, de hoop van Jezus Christus die verlost. Goed, ik wens u nog een hele goede dag toe en ik wens u alvast een prachtig hoogfeest van Sacramentsdag dat we aanstaande zondag hier in Nederland gaan vieren.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. Je kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag, 6 juni, in de 9e week door het jaar. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Norbertus, bisschop, en wij als kinderen van Maria vieren Maria op zaterdag.

vieren Maria op zaterdag. Moeder Maria, laat mij gewoon met u het Wees Gegroet meebidden en daarin mijn nood en mijn hoop herhalen. Laat mij meebladeren in het grote levensboek, waarin het leven van de Heer is uitgetekend. Leer me eenvoudig mezelf daarin vinden, mezelf niet anders willen dromen. Gij voelt in Jezus' handpalm mijn weg, mijn domme pijn en mijn onmacht. Gij laat mij ervaren dat de dag niet verder kan zonder die dagelijkse korf, geladen met vreugde en pijn. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterren der Zee, in Maastricht, voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik, arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mijn zondaars genadig bij en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden, dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u, luisteraars vanuit Hoensbroek, veel devotie toe.

Moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen, waar gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom thans tot u met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn beden zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke sterren der zee, laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God. Gij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goedertierenste maagd, dat het nooit gehoord is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die gij onverhoord van u liet heengaan? Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij door uw alvermogende voorspraak mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Die niet te gooien, Keen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Hartelijk welkom, broeders en zusters, bij deze Eucharistieviering ter ere van onze lieve vrouw Sterre der Zee. Broederschap van onze lieve vrouw, hartelijk welkom. Ook de luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom. 6 juni, dat is de feestdag van de heilige Norbertus. We hebben een bijzondere band met Sint Norbertus, omdat hij in ons bisdom geboren is. Hij is geboren in Gennep, iemand in het noorden van ons bisdom, uit een graaflijk geslacht. Hij werd kanunnik in het naburige Xanten in het huidige Duitsland. En hij leefde eerst een wereldlijk leven, zoals dat bij zijn stand paste in die tijd. Maar door een bijzonder voorval kwam hij tot bekering. Hij was onderweg en er was een noodweer, zoals we dat ook kennen. En de bliksem sloeg in vlak naast hem. Hij ontsnapte ternauwernood aan de dood. En hij besefte hoe vergankelijk en kort het leven kan zijn. Hij kwam tot bekering en hij is daarna een hele belangrijke ordestichter geworden. De orde van de Norbertijnen naar hem genoemd. Of naar de plaats waar hij als eerste zo'n klooster gesticht heeft. In Premontré, de Premonstratensers. Een belangrijke orde in de middeleeuwen. Zijn dan in de 12e eeuw. En hij combineerde, dat was eigenlijk nieuw, hij combineerde een monnik zijn met een apostolische werkzaamheid, met zielzorg. En dat is tot in onze dagen is dat van groot belang, dat wij gebed en ook apostolaat met elkaar verbinden. Dat de Norbertijnen zijn daarin een vroeg voorbeeld van apostolisch leven. Paulus die zegt in de lezing van deze dag: verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp in één woord, zet u in voor het evangelie. Dat is ook een oproep aan ons om door onze woorden en onze daden te getuigen van het evangelie. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige bisschop Norbertus geroepen om een voortreffelijk dienaar van de kerk te zijn door zijn leven van gebed en pastorale zorg. Wij vragen u op zijn voorspraak dat het gelovige volk altijd herders vindt naar uw hart die het voeren naar de eeuwige weiden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We gaan luisteren naar het woord van God.

0: Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbaren, ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning om bij zijn koningschap. Verkondig het woord, dringt aan, te pas en te onpas. Weerleg, beris, bemoedig, in één woord geef u onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich gemeente leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun de mond naar de mond praten. Zij zullen oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij blijft nuchter bij dit alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van de evangelist, wijd u geheel aan uw dienst. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede tijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Woord van de Heer.
1: We zingen de antwoord Psalm 27 bij nummer 5.

0: De Heer zij met u.
1: En met u, Jezus.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij u, o Christus.

0: In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht deze waarschuwing. Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Woord van de Heer.
1: Wij danken u, God.
0: Broeders en zusters, ik hoor vaak, als ik in de auto zit en wat naar de radio luister, reclame voor goede doelen. Het is tegenwoordig een grote markt, de Charimarkt, waar mensen allerlei aanbiedingen krijgen om hun geld aan te besteden aan caritatieve en sociale projecten, waar ze hun geld aan kunnen nalaten. Sommige mensen hebben veel geld, maar ze kunnen het zelf niet meer opmaken. En als zij oud geworden zijn, dan denken ze na: wie zal mijn erfenis krijgen? Waar zal mijn geld naartoe gaan? En dan worden mensen op de gedachte gebracht om het te geven aan goede doelen. En dat is prima. Daar kunnen we ook dankbaar voor zijn. Wij zelf zitten ook als kerk, als parochiegemeenschap op die Charimarkt. Wij doen dat ook op de gebruikelijke wijze. We nodigen mensen uit om ons iets te doneren voor het onderhoud van de kerk, voor de vernieuwing van het dak, voor de gewone kosten. En wij zijn blij dat mensen aan goede doelen willen geven. Dat was in de tijd van Jezus niet anders. Het ging allemaal iets eenvoudiger, maar in principe toch hetzelfde. In de mooie tempel in Jeruzalem, het grote tempelgebouw, waar de eredienst dagelijks plaatsvond, daar stond de offerkist. Een grote kist waar mensen geld in konden gooien om daarmee het dagelijkse, wat oneerbiedig gezegd, het dagelijkse bedrijf van de tempel te kunnen betalen. Maar ook de offers die er dagelijks gebracht werden. En het was dus een goed doel om in die offerkist bij te dragen aan het onderhoud van de tempel en aan de dagelijkse eredienst. En Jezus waardeerde dat. En hij ging een poosje, ik stel me voor, op een bank zitten om te kijken hoe dat ging daar, dat dagelijkse offeren. En hij ziet dan dat er rijke mensen kwamen, dat kon je zien aan de kleren. Rijke mensen kwamen die daar ook veel geld in stopten. Maar hij zag ook arme mensen. Een arme weduwe, dat kon je ook zien aan de kleren in die tijd. Een arme weduwe die er een heel klein beetje in gooide. En Jezus doorschouwde haar hart. En daar ging het om. Hij doorschouwde met welke intentie zij offerde. En hij zei, zij heeft het meeste gegeven. Want van de armoe waarin zij zelf leefde, alles waar ze van moest leven, gaf ze aan God. Gaf ze aan God. Ze kon er niet trots op zijn, want het was zo weinig dat je daar niet je op de borst kon kloppen en zeggen, ik ben geweldig. Misschien die rijken wel. Misschien dat zij met de bedoeling daar veel aan gaven om te laten zien, ik geef veel. Ik ben van groot belang. En het gaat God om ons innerlijk. Soms kunnen we maar weinig bijdragen, maar dragen we veel bij dankzij onze innerlijke gezindheid, onze innerlijke deugdzaamheid. Die arme weduwe was zeer groot in haar zelfgave. Ze was zeer deugdzaam voor God. Daar tegenover stond het gedrag van de schriftgeleerden in die dagen. Die kon je ook herkennen aan hun kleding. Zij showden als het ware in de tempel hoe belangrijk zij waren. Zij showden in het dagelijkse leven hoe belangrijk zij waren. Door hun kleren, door hun ereplaatsen, door voorop te staan. En Jezus doorziet hun hart, namelijk dat ze trots zijn. Trots op zichzelf. Ik ben belangrijk. Iedereen kijkt naar mij. Broeders en zusters, wat Jezus ons wil leren met dit evangelie, dat is dat ons hart voor God telt. Niet wat wij allemaal uiterlijk presteren, de een kan meer, de ander kan minder. Maar dat ons hart telt, hoe wij tegenover God zijn. Of wij onszelf echt geven in alle eenvoud, in alle nederigheid. Of dat wij ons trots op de borst kloppen en zeggen, ik ben toch zo belangrijk in deze wereld. Ik ben beter, ik kan meer, enzovoorts. Dat is de trotse houding. Laten we de arme weduwe in ons hart sluiten. En niet die trotse schriftgeleerde. Laten we eenvoudige, nederige mensen zijn. Maria mag ons voorbeeld zijn. Maria was een arme weduwe. We zeggen dat niet zo vaak van onze lieve vrouw. Maar ze was een weduwe. En ze was een arme weduwe. Want in die tijd, als je als weduwe alleen achterbleef, en de zoon was ook even arm en trok rond door het land, heeft Maria zeker niet zoveel kunnen offeren, maar zij offerde zichzelf. Zij was, zoals die arme weduwe in het evangelie, iemand die met heel haar hart zichzelf aan God gaf. In alle eenvoud, in alle nederigheid. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maria mag ons voorbeeld zijn. Amen. Bidden wij nu op de voorspraak van onze lieve vrouw Sterre der Zee en van de heilige Norbertus tot de Heer onze God.
2: Bidden wij voor de kerk, dat zij in onze streken gezegend mag worden met nieuwe priesterroepingen, opdat de Eucharistie, bron van leven en liefde en echte vrijheid, ook morgen gevierd kan worden. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden. Wij bidden voor ons.
2: Voor alle gedoopten, dat zij zich door Gods woord durven laten vangen en omarmen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden voor ons.
2: Voor alle mensen die het moeilijk hebben en rekenen op ons gebed, dat zij telkens nieuwe kracht ontvangen en opbeuring uit hun omgeving. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden voor ons.
2: Voor de jongere kerk in onze wereld, dat zij de kans krijgen God te leren kennen die de bron is van liefde, en zo durven bouwen aan een toekomst waar plaats is voor velen. Laat ons bidden.
3: Voor
2: onze overledenen, voor hen die ons bijzonder dierbaar zijn, dat ze thuis mogen komen bij God. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We bidden voor de intenties waarmee wij deze heilige mis aan God opdragen, voor de levende en overleden leden van de broederschap van onze lieve vrouw Sterre der Zee. En ook bidden wij voor Yvette Boutsen, voor wie we de jaardienst houden. En we bidden voor Tilly van der Broek-Wolfs, die de uitvaart heeft ontvangen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Heer onze God, op voorspraak van Maria Sterre der Zee en van de heilige Norbertus vragen wij u, zegen ons, verhoor onze gebeden, wees ons nabij in iedere nood. Door Christus onze Heer.
3: Amen.

tegen ons hart. Hij God, Heer van al wat leeft, in de hand hebben wij het ook ontvangen. En nu dragen we ook de vrucht van het werk van ons hart.

Heer van al wat leef, uit uw wilde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard. Maak het voor ons tot bron van eeuwen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie genadig naar de gaven die wij neerleggen op uw altaar bij het feest van de heilige Norbertus. Schenk ons uw barmhartigheid, nu wij met deze offeranden eer brengen aan uw naam. Door Christus onze Heer. Amen.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Cornelis en onze hulpbisschop Everard. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die wij in deze heilige mis gedenken, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Norbertus en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

0: verving, maar verlos ons van het kwaad.
1: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wens elkaar de vrede van Christus toe.
1: Vrede.

Jezus Christus laten delen in uw lichaam en bloed. Voor mij geen vonnis zijn en geen gerecht, maar een kracht in mij sterk, maar lichaam en ziel. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal zonden. Ze waren mij tot eeuwig leven.

gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, in diep vertrouwen, in oprechte nederigheid. Door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons bidden. Heer, gesterkt door deze Eucharistie vragen wij u ootmoedig. Help ons de heilige Norbertus na te volgen in zijn geloofsgetuigenis en metterdaad te volbrengen wat hij heeft geleerd. Door Christus onze Heer. Hoog op voorspraak van Maria Sterre der Zee en van de heilige Norbertus, God zegen ons begeleiden op onze levensweg. Dat vragen wij ook voor de mensen die via de livestream met ons verbonden zijn thuis en ook voor de luisteraars van Radio Maria. De Heer zij met u.
1: En met u, Jezus.
0: Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Wij danken u, God.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was uw lijf verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw, Sterre der Zee in Maastricht. Celebrant was pastoor Jan Vries. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en voor morgen een gezegende hoogfeest van het heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus, Sacramentsdag. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Luisteraar, zondag is het Pinksteren. Vandaag is de achtste dag na hemelvaart, de voorlaatste dag van de novena tot de Heilige Geest. Met onze troosten en helpen wil ik vandaag beginnen. Kom, schepper Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zet uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat het bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en zal door zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze zalige van vandaag. Zuster Maria Laura Mainetti. Vandaag, 25 jaar geleden, op dinsdagavond 6 juni 2000, ging in het klooster in het Italiaanse Chiavenna de telefoon. Zuster, kunt u alstublieft komen? Luidde de noodkreet. Buiten wachten 3 meisjes de 60 jaar oude zuster Maria Laura Mainetti op. Ze kennen haar van catechese. Of de religieuze mee wil komen naar het park buiten het kleine Alpenstadje. Nu wil het dat deze zuster Maria Laura Mainetti onze zalige van vandaag is. En laat ik daarom maar eerst meer over haar vertellen. Het leven van Teresina Mainetti, zoals ze in de wereld heette, kende alles behalve een gelukkige start. Geboren op 20 augustus 1939, zag ze in het Italiaanse Colico aan het Como-meer het levenslicht. Een paar dagen na haar geboorte overleed echter haar moeder, mama Marcelina. Deze vrouw was een heilige. Ondanks het feit dat ze wist dat ze haar leven op het spel zette, besloot ze de zwangerschap van haar 10e kindje tot het einde te voldragen. Vader Stefano stond nu alleen voor de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig kreeg hij hulp van hun oudste dochter Romilda. Maar die was nog maar 12 jaar oud.

0: Zijn diepe geloof hield de man echt overeind. Later zou hij trouwen met Martina della Bianca. En meer kinderen zou toch al aanzienlijke gezin verrijken. In oktober 1951 kon Tirzina, dankzij een oude vriendin van haar moeder, zuster Maria Amelia van de congregatie Dochters van het Kruis, studeren aan het Instituto Magistrale, dat onder de hoede stond van diezelfde Dochters van het Kruis. Later zou onze zalige vertellen hoe zij het pad van het religieuze pad was opgegaan. Dat pad, zo vertelde zij, was eigenlijk behoorlijk eenvoudig. Ik was nog heel jong. Op een dag vroeg een priester mij tijdens de biecht: wat wil jij met je leven doen? Ik had er nog nooit over nagedacht. Ik had een hoop vriendjes en vriendinnetjes. Eén in het bijzonder, Jezus. Hij stond altijd achter me en bleef maar zeggen dat hij meer van me hield dan van de anderen. Zonder daar maar over na te denken, antwoordde ik de priester. Hoe ik eraan kwam, dat weet ik niet, maar ik geloof dat dat de Heilige Geest in mij was. Ik antwoordde: ik denk dat ik iets heel moois wil doen voor anderen. En de priester antwoordde: denk daar dan maar eens goed over na. Hoe dan? Nu kende ik de Dochters van het Kruis. Je zag de zusters altijd glimlachen. Ze waren gul en altijd beschikbaar. En zo dacht ik dat de Heer wilde dat ook ik een zuster van de Dochters van het Kruis zou worden. En dat gebeurde. En ik koos als naam zuster Maria Laura, naar de overleden dochter van mijn zus. Dochter van het Kruis zijn betekent dat het kruis mijn moeder is. Niet dat houten kruis dat je aan de muur ziet hangen. Ik ben de bruid, dochter en zus van Jezus. Niet gekruist en gestorven, maar levend opgestaan. En hij kijkt mij aan, hoort mij en heeft mij lief. Ook al kan ik hem niet met mijn eigen ogen zien. Hij is mijn schat. Hij is de liefde van mijn leven. En door het evangelie leer ik als een klein kind van hem. Nou, als religieus zou zuster Maria Laura daadwerkelijk iets moois voor anderen doen. Eerst leefde ze voor de kinderen op de lagere school. Later zou ze ook vol liefde wegschenken aan kinderen met verstandelijke en gedragsmatige problemen. Vaak weeskinderen. In Chiavenna zou ze vol toewijding een internaat voor meisjes leiden. Maar waar ze ook altijd was, altijd was ze betrokken in het kerkelijk leven. Als catechiste of reisgenote van jongeren. En altijd beschikbaar om te luisteren en gezinnen te helpen die om hulp vroegen. In alle stilte hielp ze ook ouders die worstelden met een kind dat een alcohol- of een drugsprobleem had. En iedere dag opnieuw vond ze tijd om zieken, eenzamen of ouderen te bezoeken. En alles altijd met een eeuwige glimlach. De meeste medezussen zou ze toevertrouwen: ik ben zo gelukkig. Ik heb de hemel hier op aarde al ervaren. Anderen zijn mijn Jezus. Ik begon ik luisteraar vandaag hoe de drie Italiaanse meisjes op een late zomeravond zuster Maria Laura, eigenlijk moeder overste Maria Laura, kwamen halen. Ze vertelden haar dat hun vriendin is verkracht en de wanhoop nabij nu een abortus wil. Ze lopen naar de oude steengroeven. stoppen voor de diepe, gapende afgrond die volgens verhalen door de duivel was gemaakt om de heilige maagd Maria te ontvluchten. De 16-jarige meisjes dwingen zuster Maria Laura nu op de knieën. Een van hen slaat de religieuze met een kei. Een ander slaat haar hoofd tegen de rotswand. Dan steken ze ieder, hun hulpeloze slachtoffer, 6 maal met een keukenmes. 3 maal 6, het teken van het beest. Dat ritueel werd echter geruïneerd, vertelden ze later, omdat ze per ongeluk 19 keer staken. De laatste woorden van moeder Maria Laura zijn: ik vergeef jullie. Goede God, vergeef hen. De volgende morgen wordt het ontzielde lichaam gevonden. Tijdens het politieonderzoek blijkt dat een voorbijganger de religieuze in gezelschap van de 3 heeft gezien, waarop hun telefoons worden afgeluisterd. Zodra de meisjes tijdens een van de gesprekken over de moord praten, worden ze opgepakt. Zwijgen heeft geen zin meer, want een pluk haar in een hand van de vermoorde is van een van hen. Bij de meisjes thuis wordt een kladblok gevonden met tekeningen van satanische rituelen en bloedoffers en een eed. Ze vertelden hoe zij de zuster kenden van de catechese-lessen. Ze besloten tot de moord na 6 uur lang in de dorpskroeg aan het bier te hebben gezeten. Eigenlijk wilden ze de pastoor doden, maar hadden daarvan afgezien omdat hij toch wel erg groot en zwaar was. Iedereen in het stadje kende de moeder-overste van de dochters van het kruis, die altijd en overal te vinden was, waar leed had toegeslagen. Het liefst hield moeder Maria Laura Mantietti drukverslaafde, delinquente en jonge prostituees. Dag en nacht kon je de altijd lachende zuster roepen. Slechts enkele dagen voor haar dood had ze dat nog gezegd: ik ben zo gelukkig. Ik heb de hemel hier op aarde al mogen ervaren. Anderen zijn mijn Jezus. Ambra Giannasso, Milena de Giambattista en Veronica Pietrobelli wordt op grond van gedeeltelijke krankzinnigheid tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Ze werden vervroegd vrijgelaten, kregen andere namen en leven nu met hun gezinnen in verborgenheid. 6 juni 2021, de 21ste verjaardag van de moord, verklaarde Paus Franciscus de religieuze als martelares in odium fidei, in haat tegen het geloof, zalig. Zalige Maria Laura Mariatti, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op het sacramentsfeest is in het jaar A is de lezing ontleend aan het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 51 tot 58. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot de menigte van de Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal die leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: Hoe kan die ons zijn vlees te eten geven? En Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die lief heeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hoewel we dat al vaker hebben gedaan, wil ik toch weer om te beginnen stilstaan bij die evangelist Johannes en zijn evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hoorden is ontleend. Als Johannes een evangelie schrijft, is hij een oud man. En de dingen waarop hij terugkijkt, het leven en de persoon van Jezus, liggen dan al 70 jaar achter hem. En hoe meer hij op Jezus terugkijkt, die hij gewoon heeft meegemaakt, hoe meer hij tot de slotsom komt: ja, de man was zo vervuld van liefde en genade, en het was zo anders dan het in zijn tijd ging, want de religieuze leiders van de tijd waarin Jezus leeft en waarin Johannes leefde en opgegroeid was, die waren alsmaar bezig om te kijken of iemand rein genoeg was en als iemand goed genoeg was. En om te zien of God je niet strafte met onheil, want als je narigheid in je leven had of een handicap of ziek was, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God strafte natuurlijk, ja, als je daar reden voor had, dus je had iets fout gedaan in je leven. Nou, wat je dan fout had gedaan, dat wisten we dan meestal niet. Maar dat je iets fout had gedaan, dat wisten we wel, omdat je namelijk narigheid in je leven te verduren had gekregen. Wel nu, bij Jezus was het zo anders. Die drukte je niet terug in die narigheid. En je moest het verder maar uitzoeken. Want wij mensen konden er ook niks aan doen. Het was iets tussen God en jou. Hij had jou gestraft. Dat konden wij niet uithalen. Jezus ging daar heel anders te werk. Die had het over vergeven. Om mensen nieuwe kansen te geven. En dat de God die hij verkondigde, en die noemde hij steeds maar zijn vader, dat die God was een God van liefde. En die wilde de mensen niet in de narigheid drukken, maar ze er juist uithalen en redden. En hij wilde de mensen niet oordelen, maar een nieuw begin geven. Vergeving uitspreken, barmhartigheid tonen, liefde laten voelen. In de hoop dat dat tussen de mensen zou gaan leven zoals dat leefde tussen God en zijn vader. En als Johannes dus terugkijkt op Jezus, dan komt hij tot de conclusie, ja, dat wat Jezus in zich had, was zo niet van de mensen. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En dat Jezus dus van God afkomstig is, dat wil hij laten vertellen. Hij herhaaldelijk klinkt in het evangelie van Johannes de vraag: van waar is hij? Ja, dus vorige week hoorden we dat Jezus tegen Nicodemus zegt dat hij van omhoog opnieuw geboren moet worden. Zoals Jezus van omhoog geboren was geworden onder ons mensen. Zo moeten wij dat eigenlijk doen in elke paasnacht. Van omhoog opnieuw geboren worden, want dan ontvangen we de doopsel in zo'n paasnacht. Wel nu, Johannes is daar zo van doordrongen dat hij dat in ieder geval onder de aandacht wil brengen. En hij vertelt dus niet een heleboel anekdotes uit het leven van Jezus, zoals de eerdere drie evangelisten deden. Nee, Hij pakt er maar een paar uit en dan bij elke anekdote geeft hij een lange uitweiding over de ware inhoud van die anekdote. Hij noemt dat dan ook een teken en de betekenis van de gebeurtenis die hij vertelt. En vandaag is daar zo'n stukje, namelijk Jezus heeft het brood gebroken voor de mensen en aan 5000 mensen uitgedeeld van 5 broden, menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Wel nu, dat was zo'n teken aan de hand waarvan je kon zien wat de eigenlijke inhoud en herkomst van Jezus was. Hij was van bij God afkomstig, dat kon gewoon niet anders. En dus werkt Johannes in zijn evangelie een gedachte uit, nou eigenlijk meer een visioen, een visie uit, een visioen. Een ongehoord visioen, althans ongehoord gezien vanuit zijn eigen Joodse achtergrond. Het visioen namelijk dat Jezus die hij gekend en meegemaakt heeft, een persoon die hij heeft aangeraakt, met wie hij heeft gegeten en opgetrokken, weer opgewandeld, dat die Jezus achteraf gezien iets van God zelf was geweest. Te oordelen naar zijn daden en houding moest hij wel van God afkomstig zijn geweest. En wat was dan die houding? Vergiffenis, genezing naar de ziel, redding, zoals Jezus het zelf noemt. En dat kon God alleen. Wat Jezus te bieden had, was rechtstreeks van God afkomstig. Dat moest wel. Het was niet uit menselijke dingen te verklaren. Dit ging de menselijke maat te boven. En dat betekent dus dat Jezus voor zijn menselijke bestaan, om zo te zeggen, bij God de kunst had afgekeken. En na dit leven was hij weer teruggekeerd van waar hij oorspronkelijk thuis hoorde, naar bij God in de hemel. Hij was Gods zoon. Hij noemde God ook consequent tijdens zijn leven zijn vader. Hij was de zoon van God, de kroonprins van God, de troonopvolger om zo te zeggen. Het menselijke gezicht van God, ongehoord en stoutmoedig. En we weten misschien dat Jezus daarom zichzelf wel aanduidde als de mensenzoon, want in het boek Daniël wordt gesproken over een mensenzoon die uit de handen van God het koningschap voor eeuwig toevertrouwd krijgt. Nou, dat was het beeld dat Johannes had. Die Jezus, dat was die mensenzoon en die is nu teruggekeerd naar de Vader en bij de Vader aan de andere kant van de dood, waar onze menselijke ogen niet kunnen kijken, maar waar ons hart wel kan weten en meevoelen. Daar heeft hij dat koningschap voor eeuwig in handen gelegd gekregen van de Vader, omdat hij zich een ware zoon van de Vader heeft getoond en genade op genade was geweest. Nou, Johannes had natuurlijk voor zichzelf wel een probleem gecreëerd. Hoe kon God iemand naast zich hebben gehad? Nou, gelukkig kende het toenmalige heilige boek, wat wij dan het Oude Testament noemen, dat kende wel een aantal vooraanwijzingen, precedenten. Daarin stonden verhalen en gedichten over de wijsheid die God voor ogen had gespeeld toen hij de wereld maakte. En met het beeld van de wijsheid voor ogen had God de wereld geschapen. De wijsheid speelde voor Gods aangezicht en zo heeft God de wereld gemaakt. Was ook al een mooi beeld. Op zo'n type beeld greep Johannes nu terug. Ook het eigen religieuze leven, religieuze en filosofische spreken van zijn tijd reikte een begrip aan. Het woord, logos, waaraan in andere verbanden mythische kwaliteiten werden toegekend. Wel, dat woord logos neemt Johannes dan maar over. En Johannes zegt dus dat Jezus dat woord, die logos, was. En dat het vlees menselijke gestalte had aangenomen en dat het na zijn dood en opstanding teruggekeerd was naar zijn plaats van herkomst. Ja, het blijven natuurlijk visioenen en het blijft natuurlijk mensentaal in de hoop dat je het beeld en het aanzijn van God kunt oproepen door deze beelden te gebruiken en dat je dus niet door de verkeerde woorden te gebruiken de mensen nog verder van huis brengt. Nou, Johannes zal steeds terugkeren bij God is niet oordeel, maar hij is redding, genade en liefde. Het stukje evangelieverhaal van vandaag, Sacramentsdag, is een voorbeeld van Johannes' werkwijze. We zeiden, Johannes vertelt een enkele anekdote, een korte gebeurtenis, dat noemt hij een teken. Hij vertelt een betekenisvolle anekdote uit het leven van Jezus en bindt daar dan een lange beschouwing aan vast, waarin hij de betekenis van die anekdote uiteenzet. Dat je aan deze gebeurtenis, aan dit teken kunt zien dat Jezus weliswaar een mens was van vlees en bloed, maar bij nader inzien van God afkomstig bleek te zijn. Belichaming van Gods geest. Gods geest die vlees had aangenomen. En het woord is vlees geworden. Dat wilde Johannes laten zien. Eerder in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6, vertelde hij hoe Jezus een grote menigte te eten gaf, 5000 mensen met slechts 5 broden. En met het evangelie van vandaag, vers 51 tot 58 uit datzelfde zesde hoofdstuk, vallen we midden in die uiteenzetting die Johannes verbindt aan die gebeurtenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging. En Johannes legt Jezus die uiteenzetting zelf in de mond. Hij zegt niet, en ik Johannes heb nu bedacht hoe slim ik ben en dat ik nou eindelijk het ware inzicht heb gekregen, dat durft hij helemaal niet. Want ook dat inzicht dat hij eraan kan verbinden, dat is een geschenk van God. En dat gaat hij niet op zijn eigen rekening schrijven, maar dat schrijft hij op rekening van degene aan wie hij het te danken heeft, aan Jezus zelf. Dus hij legt het Jezus zelf in de mond. Het gedeelte dus dat wij vandaag te horen krijgen is een fragment van de toespraak van Jezus naar aanleiding van het broodwonder. Jezus heeft de 5000 gevoed. En vervolgens legt hij uit dat zijn leerlingen door de buitenkant van het wonder heen moeten zien en de ware betekenis ervan moeten onderscheiden. Waar duidt deze gebeurtenis op? Waar spreekt het eigenlijk van? Het brood verwijst naar zijn persoon, de persoon van Jezus. Eigenlijk is hij het die vermenigvuldigd wordt. Zijn inhoud, zijn geest. Straks zal die door de dood aan ons zijn onttrokken. En dan zal blijken dat de geest die door zijn lichaam werd belichaamd, dat die geest zich over zijn leerlingen heeft uitgespreid. En dat die vanuit de persoon van Jezus zich in zijn lichaam, in de leerlingen heeft gevestigd, postgevat. Dat is voor Johannes zo wezenlijk, omdat het godsbeeld van Jezus en niet dat van de religieuze tijdgenoten, van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat het godsbeeld van Jezus de echte God laat zien, de God van barmhartigheid en genezing. En dus niet de God van de afrekening, van de hemel verdienen door je stipt aan de regels te houden en de naaste die dat niet haalt te veroordelen. Deze Jezus is het ware beeld van God, beeld van de ware God. Hem moet je in je opnemen. Hij moet in de harten van de mensen verspreid worden. Hij moet over de hele wereld in de harten van de mensen verspreid worden. Hem moeten de mensen eten en tot voedsel hebben. Dan worden ze gevoed met de spijs en drank van God zelf. Met de spijs en drank van Gods geest zelf. Dan worden ze mensen van de barmhartigheid en de genade. Op andere momenten noemt hij dat eeuwig leven. Of het licht van de wereld. Of de enige weg waarlangs God zich laat bereiken. Telkens weer gebruikt Johannes traditionele beelden om te laten zien wat wij dachten dat het was. God, we waren nog niet op de helft met onze gedachten, want pas sinds Jezus weten we wat werkelijk de inhoud is van alle dingen die wij al in onze eigen traditie hadden. Hij is het licht, hij is het woord, hij is de waarheid, hij is de weg en er is niks anders, want hij was de liefde in eigen persoon. Daarbuiten, dus je kunt alleen maar langs hem tot God komen, want hij is de liefde in eigen persoon. Ga je niet langs hem, dan kies je de weg van de liefde niet. Misschien dat je dan bij de straf uitkomt of bij de veroordelingen uitkomt, zoals onze religieuze tijdgenoten meenden. Maar ga langs hem. Er is geen andere weg. Hij is de liefde, de genade, de barmhartigheid in eigen persoon. Dat beeld van Jezus en van God, dat moeten we bij het lezen van Johannes steeds in ons achterhoofd houden, want dan worden de teksten eigenlijk heel erg duidelijk en doorzichtig. We lezen vers 51. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Zo staat het er ongeveer in het Grieks. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Eigenlijk zegt Jezus dus, wat ik te bieden heb, genade, barmhartigheid enzovoorts, dat is je ware voedsel. Daar verwijst het brood alleen maar naar, want het ware brood is genade en barmhartigheid. Dat maakt je tot een mens met goddelijke kwaliteit. Dat moet je in je opnemen als dagelijks voedsel. Immers, genade en barmhartigheid, dat hebben de mensen niet van zichzelf. Dat moet hun gegeven worden. Dat is een geschenk uit de hemel. Of zoals het er nu staat, uit de hemel neergedaald. Uit de hemel neergaande, staat er in onze tekst. Of in de laatste regel staat nu, of boven het leven van de wereld uit, Tot twee keer toe herhaalt Johannes, of Jezus, dat in dit vers alleen al. En dit vers begint al met ik ben het brood. Het goddelijke karakter van Jezus wordt door Johannes, of was het toch Jezus zelf, nog eens benadrukt door het woord ik ben. Die aanduiding herinnert aan de godsnaam in het Oude Testament. Weet u wel, Yahweh betekent ik ben, ik ben. In het Grieks is dat nog duidelijker dan in het Nederlands. Immers, in het Grieks kun je aan de werkwoordsvorm ben zien dat ik erbij hoort. Dat kan je trouwens in het Nederlands ook zien, want er hoort maar één woord bij het werkwoord ben en dat is ik. Meestal wordt het persoonlijke voornaamwoord ik dan ook weggelaten. Zoals bij ons in Twittertaal, ben naar de supermarkt geweest, of ben op vakantie geweest. Dat was in het Grieks de normale gang van zaken. Wanneer de schrijver het woordje ik dus alsnog toevoegt, wil hij daar extra de nadruk op leggen. En dat is dus precies wat er in dit vers gebeurt. Er staat ik ben. Juist door de nadruk herinnert dat woord aan de godsnaam uit het Oude Testament. Eens te meer een aanduiding hoe Johannes tot de overtuiging is gekomen dat Jezus van God afkomstig was. Ja, ik blijf er nog even bij staan omdat het zo subtiel is en omdat het tegelijkertijd toch zo te denken geeft. Want wat we zeiden over het woordje ik, dat vaak weggelaten wordt, datzelfde kun je ook zeggen over het werkwoord zijn. Meestal laat men in het Grieks achterwege het werkwoord zijn, omdat het niet echt nodig is. En wanneer men het dus wel laat klinken, komt er dus extra de nadruk op te liggen. Ik neem als voorbeeld het begin van het evangelie van Johannes. Weet u wel, dat beroemde begin. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Deze was in het begin tot God. Strikt genomen is het hier in het Grieks het werkwoord zijn, was, overbodig. Johannes had net zo goed kunnen schrijven in het begin het woord en het woord tot God en God het woord, deze in het begin tot God. Zeker in het Grieks had dat gekund. Maar Johannes voegt het woordje zijn steeds toe, tot vier keer toe. Volgens mij omdat hij daar al het goddelijke karakter van Jezus wil aanduiden. God is degene die is. En aan dat, die vorm van zijn van God, daar maakt Jezus deel van uit. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Jezus maakt van het in het begin deel uit van de zijnswijze van God. Hij bestaat op de manier zoals God bestaat. En telkens als je dat woordje zijn toevoegt op een plek waar het eigenlijk helemaal niet nodig is in het Grieks, krijg je steeds de indruk, ja, daar gaan we weer. Hier wil Johannes duidelijk maken, ja, het gaat over de manier waarop Jezus was. En dat zijn van Jezus, dat maakt deel uit van het zijn van God, waarop God van het begin af aan is. En dus, ik ben. En dan zult u denken, nou ja, goed, maar waarom leg je daar zo de nadruk op? Omdat het werkwoord zijn in het vers dat we zojuist hoorden, niet alleen klinkt it in ik ben het brood, het levende, maar ook, even verderop, het is mijn vlees. Ook daar staat het woordje is, en het is niet nodig in het Grieks, had niet gehoeven. Maar juist omdat het er extra aan wordt toegevoegd, heb je de indruk, hier heeft Johannes het over de goddelijke manier van bestaan, en niet over gewoon het huistuin- en keuken manier van bestaan. Het is het ware zijn, het goddelijke aspect van zijn, er zijn. In de filosofie wordt daar soms heel erg lang over nagedacht, over het zijn. Wel nu, het zijn van mensen is tijdelijk en voorbijgaand. Het zijn van God is ontijdelijk en niet voorbijgaand. Het zijn van mensen is altijd aangetast door onvolmaaktheid, door fouten, door verdriet, door pijn. Het zijn van God is volmaaktheid, is goedheid, is liefde, is genade en anders niet. En dus als wij in ons zijn naar God willen reiken, ja, dan moeten we eerst onderkennen, God heeft in zijn liefde van zijn zijn, dat liefde zelf is, zich willen bewegen te midden van de onliefde. En ja, zo hebben wij hem mogen leren kennen. En telkens als Johannes dat wil laten zien, die vorm van zijn, daar hebben we het over. Ik ben het levende brood. En het is mijn vlees. We hebben het over de manier waarop God bestaat, die ik aan jullie te midden van mensen ben komen laten zien. Vers 52 streden dus onder elkaar de Joden, zeggend: hoe kan deze ons geven zijn vlees te eten? Ja, laten we wel zijn. Het is inderdaad taal die vatbaar is voor misverstand. Het klinkt allemaal erg vreemd. En wij in de geloofstraditie zijn misschien wat meer vertrouwd met het feit dat wij in het brood de persoon, het lichaam van Jezus mogen zien. Ook dat blijft toch altijd spreken bij benadering. En we roepen er toch ook rare beelden mee op, zeker voor buitenstaanders. Nou, des te meer was dat spreken van Jezus natuurlijk vatbaar voor misverstand. Komen er zo meteen op terug. Eerst maar naar vers 53, want daar geeft Jezus antwoord. Zij dus hun Jezus: voorwaar, ik zeg jullie, indien jullie niet eten het vlees van de Mensenzoon en niet drinken zijn bloed, hebben jullie het leven niet in jezelf. Nou, dat is toch uitdagende taal. Dat moet toch ook wel tot misverstanden en conflicten leiden in de Joodse cultuur, met zijn strikte spijswetten. Trouwens, in welke cultuur niet vlees eten en bloed drinken? Ja, dat zijn gruwelijke dingen. Maar vlees en bloed zijn, althans in de taal waarin Johannes het nu gebruikt, en die willen wij natuurlijk met welwillende oren beluisteren, en we willen horen hoe Johannes alsmaar probeert te benadrukken dat er met Jezus iets van God onder ons gekomen is. Wel nu, vlees en bloed, het lichaam, de lichamelijke persoon, dat is de drager, dat is de bekleding van de geest. Dat is de noodzakelijke buitenkant voor die binnenkant. Die geest die vraagt om een inkleding. Wel nu, en die inkleding, dat is vlees en bloed, dat is het lichaam van Jezus. En die geest is zo door de materie heen getrokken dat dat één geheel is geworden. Buitenkant en binnenkant zijn samen het ene geheel. Dus als je de binnenkant, de geest, in je wil opnemen, dan moet je de drager van de geest in je opnemen. En dat in je opnemen wordt dus voorgesteld als eten en drinken. Wat je eet en drinkt, dat voedt je. Dat zet zich om in jou, dat gaat in jou op en dan ontstaat er een soort van twee-eenheid. Met Pinksteren hebben we dat gevierd, ik heb toen dat beeld ook al gebruikt. Zoals rook, wat de rook doet met gerookte paling, die geeft er smaak en smeuïgheid aan en die gaat volkomen in die paling op en die is er nooit meer uit te pulken. Zo, dat doet de Heilige Geest met mensen. Die is zozeer geest dat die materie volkomen dan doortrekken en vervullen. Dat wordt een twee-eenheid. Wel nu, daarover spreekt Jezus. Dat mijn lichaam, mijn vlees en bloed is zo vervuld van de geest, dat als je mij in je op wil nemen, en dan wordt het uitdagende taal, dan moet je mijn persoon in je opnemen. Ik ga toch nog kijken of ik het iets minder delicaat kan maken, want het blijft natuurlijk toch rare taal. En om dat te doen, moet ik u meenemen naar een overtuiging die eigen is aan Johannes. Want op de achtergrond van deze beeldspraak, dat je het vlees en bloed van Jezus moet eten, speelt ook nog iets anders volgens mij. En dat is dat Jezus is volgens Johannes de voltooiing van het Oude Testament, het hoogtepunt. En als het ware alle beelden die in het Oude Testament werden gebruikt, die krijgen nu pas hun ware inhoud en betekenis. We hoorden het al eerder over die slang in de woestijn. En dat brood van de Vader zullen we straks horen, want ook de Vader hebben in de woestijn manna gegeten. Nou, dat haalde het nog niet bij het brood uit de hemel dat we met Jezus in ons midden hebben gekregen. Dat doet Johannes steeds. En wat doet hij dus ook? Johannes zegt dat wat we met Jezus hebben gekregen, dat is als het ware de voltooiing van wat er met het paaslam in het Oude Testament is gebeurd. Immers, Jezus was gestorven op het kruis. Nee, hij had zich voor de mensen opgeofferd. De liefde voor zijn mensen had hem zelfs hiertoe gebracht om te sterven op het kruis. Eigenlijk was hij net zoiets geweest voor zijn leerlingen als destijds het paaslam in het Oude Verbond voor het Joodse volk. Zoals daar de slacht van het paaslam de definitieve verlossing uit het Egyptische slavenbestaan had aangekondigd, zo waren de leerlingen van Jezus verlost van de slavernij van het kwaad, waarin ze tot dan toe opgesloten hadden gezeten. En zoals het bloed van het paaslam werd uitgesmeerd op de deuren van het volk, zodat ze gespaard zouden blijven voor de pest die rondwaart in het duister, Zo waren Jezus' leerlingen door diens bloed gevrijwaard voor de dood en dan bedoelen het afgesneden zijn van God. En het bloed van Jezus was dus in veel sterkere mate een geschenk uit de hemel dan dat bloed van het paaslam in het Oude Testament. Dat was nog maar een gebrekkig beeld in vergelijking met wat Jezus had gebracht. En we verstaan dat verhaal uit het Oude Testament pas goed als we tot ons laten doordringen, maar Jezus was eigenlijk het echte paaslam. En zoals bij de bereiding van het paaslam destijds geen been gebroken mocht worden, zo waren bij Jezus aan het kruis de benen niet gebroken. Johannes is de enige die dat vertelt en nog wel met nadruk. En zoals het vlees van het paaslam voedsel was voor de komende tijd om de woestijn te overleven, zo was Jezus dat voedsel voor zijn leerlingen om te overleven in de woestijn van een weerbarstige wereld waar het toch zo vaak liefdeloos en onbemartig aan toe ging. Jezus was dus, als het ware, de ware voltooiing van het paaslam. En dat paaslam, dat beeld, dat roept nou eenmaal associaties op met vlees en bloed. Dat je, net zoals zij destijds het paaslam hebben gegeten, namelijk met het vlees en het bloed hadden uitgesmeerd om daardoor gered te worden, zo moeten jullie dat ook doen. En daarom kunnen we wellicht begrijpen waarom Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Bloed drinken, dat was in het Oude Testament het allerergste. Maar waarom? Omdat de bloed de drager was van de levenssappen die God erin had gestopt. Nou, God is degene die in Jezus de geest heeft ingestopt. Dus nu moet je het wel drinken, omdat het nu de ware geest van God aan jou geeft. Op de achtergrond speelt dus steeds dat beeld van het paaslam en de spijswetten van het Oude Testament. Want, zo was de gedachte, dat vlees en dat bloed bezitten de kwaliteit van de hemel, de kwaliteit van Gods geest, om zo te zeggen Gods DNA, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid, zijn onbaatzuchtige naastenliefde. En later zal Jezus spreken over de geest die naar zijn leerlingen zal worden toegezonden vanuit de Vader. En die geest is zo aangelegd dat hij zich volkomen met een mens kan verenigen en vereenzelvigen. Zodat het aan de buitenkant zal lijken dat we te doen hebben met een gewoon mens van vlees en bloed, maar gelovig gesproken zullen we beseffen dat het gaat om een mens die doortrokken is van Gods aanwezigheid en diens liefde, die zich heeft laten voeden door Gods liefde en aanwezigheid. Datzelfde geheim speelt door het brood van het beeld, door het beeld van het brood. Als een Jezusleerling diens brood eet, zal het aan de buitenkant lijken dat het gaat om een gewone mens. Maar gelovig gesproken heeft het brood van Jezus deze mens gevoed, gevormd en gemaakt tot een Jezusmens. Heeft het brood zich als het ware is opgegaan in deze persoon en deze persoon gemaakt tot wie hij nu is. Dat is het beeld dat mij steeds speelt op de achtergrond van het taalgebruik van Johannes, althans volgens mij. En in het vervolg zal Johannes niet anders doen dan proberen dit alsmaar weer te herhalen, telkens met kleine wijzigingen, zodat het voor ons steeds duidelijker moet worden. Dus in vers 54, de nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Daar staat het weer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Die heeft mijn geest in zich opgenomen. En mijn geest is dat God liefde is en genade en niet straf en niet dreiging. En als je dat in je opneemt en je je daardoor laat voeden en je je daardoor laat omvormen tot een nieuwe mens, dan zul je de weg naar God gevonden hebben. Dan zal de dood geen belemmering meer zijn, want dat eeuwig leven begint op het moment dat je ja zegt tegen de genade. En daar kan zelfs de biologische dood niet tegenop. Dat heeft Jezus zelf aangetoond. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag en je zult de weg naar God gevonden hebben. En in vers 55, want mijn vlees is waarachtig spijs en mijn bloed is waarachtig drank. Dan gaan we weer dat werkwoord is en nu met het woord waarachtig erbij. En u weet, waarachtig, dat heeft te maken met waarheid. En waarheid in de Bijbel, dat is niet zoals wij het gebruiken in de rechtszaal. Namelijk dat ik de waarheid zal spreken en niets dan de waarheid. En dat betekent dat mijn woorden in overeenstemming zullen zijn met de dingen die er gebeurd zijn. Nee, waarheid is, draag de grond onder je voeten. Daar stel je vertrouwen op. Daar richt je je leven naar in. En je laat je door niets anders meer bepalen dan door de liefde van God en de genade van God. Dat is mijn waarheid. Dat geeft mijn leven zin en betekenis. En dan in vers 56, alsmaar weer hetzelfde, de nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed, verblijft in mij en ik in hem. Jezus blijft alsmaar hetzelfde gegeven herhalen en telkens met enige andere woorden, zodat telkens het andere aspect bij moet dragen aan het volledige begrip. En nu is dat, net was dat het woord waarachtig, nu is dat het woord blijven, verblijven. Dat is een sleutelwoord in Johannes' geschriften. Het komt in zijn evangelie meer dan 30 keer voor. Matthäus heeft het woord ook maar dan 3 keer in zijn hele evangelie. En Marcus ook maar dan 2 keer in zijn hele evangelie. Lucas komt al een beetje in de buurt met 7 keer. Maar Johannes heeft het 30 keer. En dat woord blijven of verblijven, dat heeft bij hem een bevoorrechte plek. En het duidt iets van het goddelijke zijn aan. Als de leerlingen in het begin van het evangelie van Johannes vragen: meester, waar verblijft u? Hebben we het daar misschien in het begin nog niet in de gaten. Maar als Jezus aan het eind van het evangelie zegt: verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf, dan ineens begrijpen we dat dat woord verblijven van het begin af aan voor Johannes de bijbetekenis heeft gehad van verblijven in God, de goddelijke manier van zijn. Het herinnert aan Johannes 1 met dat voorbijwandelen. Kijk, het lam Gods, weet u wel, daarop zijn die twee leerlingen: ach meester, waar verblijft u? En dat Jezus dan zegt: kom om het te zien. En pas helemaal aan het eind van het evangelie zullen we horen: verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf. En Jezus zal ook zeggen dat je blijvende vruchten moet voortbrengen. Dat zijn vruchten die goddelijke kwaliteit bezitten. De goddelijke kwaliteit van het zijn. Vandaar dus dat hij nu zegt: de nuttigende mijn vlees en de drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Die zal goddelijke kwaliteit in zich hebben opgenomen. De goddelijke kwaliteit van die er klinkt in het woord Yahweh, ik ben, ik verblijf. En nogmaals gaat Jezus het herhalen weer met andere woorden. In vers 57: zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Zie, daar staat het weer hetzelfde, dat we moeten de mentaliteit, de gezindheid van Jezus in ons opnemen, of je dat nu voorstelt of brood, als vlees en bloed, zoals bij het paaslam, of je dat nou in je opneemt als geest, al maar beelden die kwaliteit van God aanduiden. En als je de mentaliteit van Jezus in je opneemt, neem je dus eigenlijk die kwaliteit op die hij van God heeft gekregen en die hij van God uit naar ons heeft meegebracht om te laten zien. Niet om daarna weer te vertrekken en ons verweest achter te laten. Nee, integendeel, hij komt ze ons juist laten zien, opdat wij er op onze beurt door vervuld zullen worden. Dat wij ervan zullen eten en drinken, dat wij er gevoed door zullen worden. Dat wij ervan zullen leven en dat wij er kracht aan zullen ontkrijgen. Dat de genade en de liefde zich meester gaat maken van onze bloedsomloop. Dat ons hart een hart van liefde, genade en barmhartigheid wordt. En een bloedsomloop in ons op gang zal brengen die niets dan liefde, genade en geest van God is. Zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Want we gaan de levenswijze van Jezus gaan we in ons opnemen. En mogen we deel uitmaken van het geheim waarvan hij leeft. Dat is toch, ja, wel beschouwd is het eigenlijk niet te geloven. En dan komen we dus terug op hoe het allemaal begon. In vers 58. Dit is het brood, het uit de hemel neergaande. Niet zoals gegeten hebben de vaders en gestorven zijn. De dat brood nuttigende zal leven tot in eeuwigheid. De vaders in de woestijn zijn allemaal weer voorbij gegaan. Maar degene die mijn vlees eet, die mijn bloed drinkt, degene die mijn brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid. Want die zal een mens van de liefde zijn. Om zo te zeggen, jouw lichaam zal een liefdeslichaam zijn. Jouw persoon zal een barmhartigheidslichaam, een barmhartigheidspersoon zijn, zoals ik het ben. Zo is het de bedoeling dat ieder van jullie dat wordt. Je hoeft het alleen maar als een geschenk te aanvaarden en in je op te nemen. Zoals een lekkere hap die je in je opneemt. Dat is de meditatie die Johannes wijdt aan het broodwonder. Want dat brood dat Jezus kwam brengen, dat mag dan weinig geweest zijn, menselijkerwijs gesproken, het heeft het vermogen om zich in het hart en in de ziel van iedere andere mens neer te leggen en elke persoon te voeden tot mensen van de liefde. Ja, wat zal ik er nog aan toevoegen? Hè? Dat visioen van Johannes, hoe hij zich in allerlei bochten wringt om telkens maar te laten zien, moet je kijken wat ik heb ontdekt en wat mij te ontdekken is gegeven, als ik het preciezer zeg, dat degene die wij hebben meegemaakt, dat hij dat allemaal in zich had en wat een consequentie zat zijn en dat we er nog altijd van mogen leven. De wereld is er niet van veranderd. De wereld is nog altijd een wereld van onbarmhartigheid en liefdeloosheid. Maar hij heeft ons een middel in handen gegeven om in deze wereld als goed mens overeind te blijven. Door het te doen zoals hij het deed. En waarom moeten we het doen zoals hij het deed? Hij was de weldaad van God in eigen persoon. Hij was de genade van God in eigen persoon. Juist als er in je leven dingen misgaan, dan is dat pijnlijk. Kijk, als andere mensen je fouten, je pijn doen, dat is pijnlijk. Maar als je zelf dingen misdoet, dat is des te pijnlijker. Welnu, daar word je niet op vastgepind. Dan zal God je vergeven. Hij zal je met zijn liefde overladen. Hij zal hopen dat je die liefde aanneemt. En dat je van een mens die fouten maakt, zult veranderen in een mens die de liefde gebruikt om zich door het leven heen te worstelen. Die de barmhartigheid gebruikt. En die alles wat hij tegenkomt met genade, barmhartigheid en liefde weet te beantwoorden. Niet alles goed praten. Niet alles mooi vinden. Nee, ook Jezus heeft niet alles goed gepraat. En ook niet lang alles mooi gevonden. Maar wel telkens het pad van de liefde gekozen als vervolg. En steeds de mensen geprobeerd aan te raken, ook de mensen die fouten maakten, juist in hen het vermogen tot liefde proberen aan te raken en te wekken. Dat is het brood dat hij ons geeft. Wat een toepasselijke lezing eigenlijk op Sacramentsdag, als wij telkens het brood in onze handen nemen en het aantonen aan de mensen in de gemeenschap en dan zeggen dat de woorden die Jezus over dat brood sprak, dat die nog altijd van toepassing zijn en dat elk van ons de mogelijkheid krijgt om aan dat brood deel te nemen. En dan moeten we verder kijken dan de materie van het brood, dan moeten we kijken naar wat het brood betekent en behartigt, dat het de mentaliteit, het lichaam, het vlees en bloed, de geest van Jezus zelf is en dat we die met dat brood in ons opnemen en dat we dat ook willen en dat we daarnaar verlangen en dat het ons ook inderdaad gegeven wordt. Rest ons nog te verwijzen naar het evangelie van de volgende week. Volgende week keren we terug naar jaar A, het jaar waarin het Matthäus-evangelie centraal staat. En dus pakken we de draad weer op in het evangelie van Matthäus en wel in hoofdstuk 10... vers 26 tot en met 33. Volgende week, het 12e zondag door het jaar A, Matthäus 10, 26 tot 33.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Amen.

0: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Hemel, zoals wij vergeven onze schulden, Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Wij overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Wij overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Wij overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Zie de dienstmaagd des Heren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En het woord is vlees geworden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zoals u heeft gemerkt is onze vaste organist Jos Martens afwezig. Dat komt omdat zijn moeder vanmorgen gevallen is. Dus ik wil u vragen in het bijzonder uw gebed voor haar en dat ze spoedig mag herstellen. En dan is vandaag een bijzondere eerste zaterdag, omdat we het geluk hebben dat we de neomist van ons bisdom, de nieuwe priester Francis Achamole, vandaag de hoofdcelebrant is. Zoals u weet, er is een bijzondere genade gekoppeld aan de geest, aan een zegening van een neomist. Tijdens de mist zullen er, zoals gebruikelijk, twee collectes zijn. De eerste zal zijn meteen bij aanvang, die is bedoeld ter ondersteuning van de kapel. En de tweede collecte is bedoeld ter ondersteuning van onze priesteropleidingen. En dan alvast voor vanmiddag. Zoals gebruikelijk zal in de genadekapel het heilig lof zijn. Om 3:00, voorafgegaan om 2:15, uitstelling en stille aanbidding van het Allerheiligste. De voorganger tijdens het heilig lof zal zijn kapelaan Heider Chantre Sanchez. Anders dan we nu gewend zijn, is er dus wel een priester vanmiddag aanwezig. En hij heeft aangegeven, kapelaan Sanchez heeft aangegeven, dat hij beschikbaar is ook voor de mensen die nu niet ter biecht hebben kunnen gaan, om vanmiddag tijdens de stille aanbidding biecht te kunnen horen. Dat u dat weet. En ik wens u veel devotie.

Thank you.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Beste broeders en zusters, welkom naar deze Eucharistieviering. Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria en kijkers via de livestream. Wij bidden in deze mis voor roepingen, tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en godgewijde leven. Wij bidden ook voor de reeds gewijde priesters in deze eerste zaterdag Eucharistieviering.
2: Beste lieve mensen, ja, wat een vreugde om hier te zijn met u, ook de mensen die ook verbonden zijn via Radio Maria of op een andere manier via de livestream op deze eerste zaterdag van de maand waarbij u altijd hier komt om te bidden inderdaad voor roepingen tot het priesterschap en ook te bidden om de seminaristen en de priesters die er al zijn te ondersteunen. En wat een vreugde dan op zo'n dag om de vruchten te zien van uw gebed. Dat we vandaag dus onze neomist Francis Achemolet, die vorige week zaterdag in de kathedraal in Haarlem gewijd is, misschien bent u er zelf al bij geweest, om die nu hier in ons midden te hebben, om hier de eerste heilige mis met u te vieren. Uit dankbaarheid ook vanuit hem, dat u zoveel voor deze intentie bidt. En we danken God natuurlijk om zo ook dan de vruchten hiervan te mogen zien. Dus laten we in deze vreugde, in deze dankbaarheid, deze heilige mis beleven. Ik weet eigenlijk niet of u ook al deze inrichting van de kapel heeft gezien bij de vorige eerste zaterdag. Misschien nog niet, want dat is misschien ook nog wel even mooi om dat te noemen. U weet dat de Tiltenberg, de vorige locatie van het seminarie, zijn we bezig om te verhuren of te verkopen. De inrichting die u hier ziet, is dus de inrichting van de kapel van de Tiltenberg. Dus van het seminarie, waar ik zelf mijn seminarietijd beleefd heb. En wat mooi dat dus nu deze inrichting hier in deze kapel is gekomen. De Bedevaartkapel hier op het Heiligdom. Zo dicht ook bij waar het seminarie nu is, hier in het Julianenklooster. Ook mooi om deze verbondenheid te zien. En daarom ook mooi dat de rector van het Heiligdom hier aanwezig is. En ik ben ook heel graag hier aanwezig als rector van het seminarie. Laten we in deze grote vreugde en dankbaarheid deze heilige mis ingaan. En ik wil graag Francis vragen om deze verder voor te zitten.
0: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria altijd maagd in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap. Verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas. Weerleg, berisp, bemoedig, in één woord. Geef uw onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw lijden. Doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan zijn dienst. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop voleind. Het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag. En niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.

0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij Christus.

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing. Wacht u voor de schriftgeleerden die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Het woord van de Heer. Wij danken u.

Beste broeders en zusters, wat is het een mooi, wat is het mooi om deze eerste zaterdag van de maand samen te komen in dit prachtige heiligdom van onze lieve vrouw ten Noord te bieden. Persoonlijk ben ik God zeer dankbaar dat ik hier vandaag als Neomist, pasgewijde priester de Eucharistie mag vieren. Toen ik met de lezingen van vandaag bad en overwoog, bleef één woord steeds opnieuw in mijn hart klinken: vertrouwen. En wat is dat een prachtige boodschap? Wij hebben een God op wie wij werkelijk kunnen bouwen. Wij hebben een God die ons nooit vergeet, ons nooit verlaat en altijd trouw blijft. Dat is misschien wel een van de mooiste waarheden van ons geloof. Wij leven in een wereld vol onzekerheden. Wij maken ons zorgen vaak over onze gezondheid, over onze familie, ons werk, onze toekomst en soms tegenwoordig ook over de toekomst van de kerk. Maar midden in al die onzekerheden klinkt vandaag een krachtige boodschap: God is trouw. En juist daarom worden wij vandaag uitgenodigd om ons leven in Gods handen te leggen. Dat is precies wat wij zien in het evangelie van vandaag. Jezus zit tegenover de offerkist in de tempel. Vele mensen brachten hun offergaven.

bedragen. Sommige gaven grote bedragen, maar Jezus kijkt niet naar het bedrag, hij kijkt naar het hart. De blik van Jezus, blik blijft rusten op een arme weduwe die twee kleine muntjes offert. Menselijk gezien is haar gave bijna niks. Waarschijnlijk zou niemand haar hebben opgemerkt, maar Jezus wel. Hij roept zelfs zijn leerlingen bij zich en zegt dat deze vrouw meer heeft gegeven dan alle anderen. Maar waarom eigenlijk? Omdat zij niet gaf van haar overvloed, maar van haar armoede. Zij gaf alles wat zij had om te leven. Met die twee kleine muntjes legt zij, als het ware, haar leven in Gods handen. Zij wist niet wat de volgende dag zou brengen. Zij had geen financiële zekerheid meer, geen reserve, geen vangnet. Toch vertrouwde zij erop dat God voor haar zou zorgen. Broeders en zusters, juist dat vertrouwen is de boodschap voor ons vandaag. Want als wij eerlijk zijn, willen wij vaak eerst zekerheid en daarna vertrouwen. Eerst willen wij weten hoe alles zal aflopen. Eerst willen wij antwoorden op onze vragen. Maar het geloof werkt anders. Geloof betekent niet dat wij alles begrijpen. Geloof betekent dat wij vertrouwen op God die alles in handen heeft. En als wij vandaag spreken over vertrouwen, dan kunnen wij geen beter voorbeeld hebben dan onze hemelse moeder Maria. Toen de engel Gabriel Gods plan bekend maakte, kende onze lieve moeder Maria de toekomst niet. Zij wist niet hoe alles zou verlopen. Zij wist niet welke vreugden en welke kruisen haar te wachten stonden. Toch sprak zij haar beroemde woorden: "Mij geschiede naar uw woord." Dat ene zin heeft de geschiedenis veranderd. Maria gaf haar leven uit handen en legde het in Gods handen. Ook voor haar werd het leven niet meteen gemakkelijk. Ze kende zorgen, onzekerheden en verdriet. Zij moest vluchten naar Egypte. Zij zocht haar zoon toen hij achterbleef in de tempel. En uiteindelijk stond zij onder het kruis van Jezus. Maar door alles heen bleef zij vertrouwen op Gods trouw. Ook wij vandaag hier gekomen met onze intenties. Sommigen bieden voor zieke familieleden. Anderen vragen om kracht. Sommigen vragen om vrede, om leiding, voor een belangrijke beslissing. Weer anderen bieden vandaag bijzonder voor roepingen. Soms lijkt het alsof God onze gebeden niet hoort. Soms krijgen wij niet het antwoord die wij verwachten. Maar dat betekent niet dat God afwezig is. Maria blijft ons hier dezelfde woorden fluisteren die zij sprak op het bruiloft van Cana. Doe maar wat hij u zegen zal. Vertrouw op hem. Leg het in zijn handen.
Hij zal voor u zorgen. Ook in de eerste lezing van vandaag horen wij een prachtig getuigenis van vertrouwen. De heilige Paulus schrijft aan het einde van zijn leven. Hij zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop volbracht. Ik heb het geloof behouden. Wat mooi zijn deze woorden. Paulus kijkt terug op een leven vol moeilijkheden. Hij heeft vervolgingen, gevangenschap, afwijzing en lijden gekend. Maar hij heeft ook ervaren dat God hem nooit heeft verlaten. Daarom kan hij met vrede naar de toekomst kijken. Niet omdat hij sterk was, maar omdat God was altijd trouw in zijn leven. Dat is de boodschap die de Heer vandaag aan ons wil geven. Vertrouw op mij. Wanneer je de toekomst niet kunt zien, beste broeders en zusters, vertrouw op God. Wanneer je zorgen hebt om je kinderen of kleinkinderen, vertrouw op God. Wanneer je worstelt met ziekte, verdriet of eenzaamheid, vertrouw op God. Wanneer je bidt voor bijvoorbeeld roeping, voor de kerk of voor iemand die ver van God is geraakt, blijf vertrouwen op God. Want God laat nooit los wat zijn handen begonnen is. Aan het einde van deze homilie nodig ik u uit om uw zorgen, verlangens en gebeden in Gods handen te leggen. Leg ze neer op dit altaar en vertrouw ze toe aan Maria. Want de God die trouw was aan de weduwe, trouw aan Maria, trouw aan heilige Paulus, is ook vandaag trouw aan u en aan mij. Maria, onze lieve vrouw ten nood, leer ons vertrouwen op Gods liefde en voorzienigheid. Amen.

0: bidden wij op voorspraak van de heilige Norbertus met een vertrouwvolle hart tot de Heer.
1: Voor de kerk, dat zij in onze streken gezegend mag worden met nieuwe priesterroepingen, opdat de Eucharistie als bron en hoogtepunt van ons christelijk leven gevierd mag blijven worden. Voor allen die hun roeping als priester, diaken of religieus zijn gevolgd, dat zij de nabijheid van de Heer in hun leven steeds mogen ervaren en van Hem inspirerend blijven getuigen. Voor de jongeren in onze wereld, dat zij de kans krijgen God te leren kennen als een bron van liefde en echte vrijheid. Voor onze zieken en voor alle mensen die het moeilijk hebben en aan wie wij ons gebed hebben beloofd, dat zij steeds nieuwe kracht en steun ontvangen uit hun omgeving. Voor de stervenden en onze dierbare overledenen, dat zij thuis mogen komen bij God. Dan zijn er enkele intenties waar ons gebed voor gevraagd is. Voor de vele jongeren die Gods roepstem horen in hun hart, dat velen uit hun midden de weg durven gaan van de dienst in Jezuskerk. Voor de zielenrust van pater Gerard Weijers. Voor de zielenrust van de families De Klerk, Ribbens, Vermunt en Veringa. Voor zegen over Oliva en Rosaria. Voor de zielenrust van Israël. Uit grote dankbaarheid aan God voor alle zegeningen en Gods zegen voor een veilige reis en vakantie voor mijn zoon en zusjes. Voor bekering, genezing en bevrijding van geest, ziel en lichaam van mijn familieleden. Om overvloedige zegeningen in mijn gezin. Voor vrede, liefde, vreugde, harmonie, gemeenschap en eenheid in het gezin.

0: Laat ons de voorspraak van onze lieve moeder Maria vragen met de woorden: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer, wij horen de gebeden van ons die uw kerk zijn, en van de verlangens die leven in de stilte van ons hart. Wil ons geven wat goed voor ons is. Dat vragen wij u op voorspraak van onze lieve vrouw ten nood, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: Men zal nu bij de offerande de collecte worden gehouden ter ondersteuning van onze priesteropleiding.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaardbaar kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer de offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en welzijn van de Heilige Kerk.
0: Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze overgaven voor u aanvaardbaar worden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu, vandaag, verheerlijken wij u omwille van de heilige macht Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten instemmig van u spreken, huiverend u aanbieden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de daal van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis in dachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kerk van het Heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
2: Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
3: Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die er eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven delachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, hier onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
4: Recepti salutaribus moniti.

0: Verlos ons hier van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul de belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wenst elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: In navolging van de Heilige zullen wij dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde welke de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met hem verenigd te mogen blijven. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.
1: Zo per aquas quietis seduxit me, anima mea revecit. Deduxit me super semitas justitiae,

0: Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing. Door Christus onze Heer.
1: Amen. Heel hartelijk dank, nieuwe priester Neomist Francis, dat jij deze heilige mis hebt willen opdragen in concelebratie met je eigen rector van het seminarium, Jeroen, en met mij. Na afloop van deze heilige mis is er gelegenheid om de Neomistenzegen te ontvangen. Bijzondere zegen waar de kerk een volledige aflaat aan verbindt onder de gewone voorwaardes. In Polen zegt men, voor een Neomistenzegen, daar verslijt je een paar schoenen voor om die te kunnen ontvangen en te mogen ontvangen. Dus deze bijzondere genade, die wordt ook ons vandaag weer geschonken. Bijzonder veel dank ook aan Vincent en aan Dirk van Egmond, die als organist zo goed geweest is om in te vallen, omdat de moeder van Jos Martens, een normale organist die regulier komt, ziek is. En wij pas vlak voor de mis te horen kregen. En ik heb Dirk even gebeld en die heeft meteen ingestemd om te komen. Waarvoor heel veel dank, Dirk. Ook voor al je andere bijzondere medewerking die je verleent hier aan de liturgie van het heiligdom. Mag ik dan nu misschien nog eerst het woord geven aan Sindo voor wat laatste mededelingen voor de dag hier vandaag, voor u hier op het heiligdom. En dan de zegen vragen aan onze neomist.
2: De gebruikelijke mededeling op de eerste zaterdag, dat we zometeen om 14:45 de gelegenheid hebben tot stille aanbidding. De uitstelling is om 14:45 en dan om 15:00 volgt het lof. Wat bijzonder is dat we kapelaan Heider bereid hebben gevonden om daarin voor te gaan. En dat hij ook beschikbaar is voor de biecht. Dat is niet altijd mogelijk. Dus voor de mensen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest ter biecht en dat wel willen, dat kan dus tijdens de stille aanbidding. De biechthoren zal hier plaatsvinden, in een van de biechtstoelen. En om 15:00 is zoals gebruikelijk het heilig lof dan. En om 16:00 vertrekt de bus. Dank u wel.
0: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
0: Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
3: Amen.
0: Gaat nu allen heen in vrede.
3: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen uit het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Brief van paus Johannes Paulus II aan de congregatie. En dan hebben we het dus over moeder Thérèse. Paus Johannes Paulus II schreef een heel mooie brief aan zuster Mary Nirmala Joshi, generale overste van de congregatie van de missionarissen van Naaste Liefde, ter ere van het 50-jarig jubileum van de stichting van de congregatie door moeder Thérèse. Deze brief van 2 oktober 2000 geeft de essentie goed weer van het charisma van de stichter. Hierna volgen enkele stukken uit de brief. In dit grote jubeljaar is er, terwijl de kerk over de hele wereld de Allerheiligste Drie-eenheid lofliederen toezingt, vanwege het onuitsprekelijk geschenk van het vlees geworden woord, voor u en voor heel de familie die is geboren uit het charisma van moeder Thérèse van Calcutta, de bijkomende vreugde het 50-jarig jubileum te vieren van de oprichting van de missionarissen van Naastenliefde. Het gebeurde op 7 oktober 1950 in de kleine kapel aan de Kreeklaan 14 in Calcutta, dat monsieur Perrier bepaalde dat de stichter en haar 11 medewerksters een religieuze congregatie vormden volgens diocesaan recht. Dit genadevolle moment kwam aan het einde van een lang onderscheidingsproces waarin moeder Thérèse naar Gods wil zocht. Ze gaf gehoor aan de roeping binnen haar roeping. Dit bescheiden begin is in de kerk een sterke stroom van genade geworden, want de missionarissen van Naastenliefde zijn in 50 jaar onvoorstelbaar gegroeid. Voor dit grote geschenk geef ik samen met u de eer aan onze Hemelse Vader en spoor ik u aan met de woorden van de eerste brief van Petrus: dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen.
1: 15 jaar later, om precies te zijn, op 1 februari 1965... gaf Paulus VI zijn toestemming in het document Decretum Laudem.

0: is dat de zusters missionarissen van naaste liefde als een congregatie van pontificaal recht erkende. Sindsdien heeft de familie van de missionarissen van naaste liefde overvloedige vruchten voortgebracht. Doordat God contemplatieve zusters, broeders, leken missionarissen en contemplatieve en actieve medewerkers van Moeder Teresa riep en een enorme hoeveelheid mensen van allerlei geloofsrichtingen en niet-gelovigen die zich aan dit liefdewerk toewijden dat over de hele wereld verspreid is onder de inspiratie en leiding van Moeder Teresa. Het is de Heer die dit heeft gedaan in wonder voor onze ogen. Vanaf het begin werden Moeder Teresa en de missionarissen van naaste liefde gedreven door het verlangen om de onmetelijke dorst van Jezus Christus aan het kruis te lessen door de liefde voor de zielen, door aan het heil en de heiliging van de armsten van de armen te werken. Het zijn woorden die naar het hart gaan van uw toewijding. Uw gehecht zijn aan Jezus in de liefde, uw dorst naar Hem die dorst heeft naar u en uw zending van vreugdevolle en oprechte dienstbaarheid aan Jezus in de armste van de armen, waarbij de woorden van de Heer nooit mogen worden vergeten. Al wat jij gedaan hebt voor één deze geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dit is, zoals paus Paulus VI zei, toen hij de Johannes 23e Vredesprijs in 1971 aan Moeder Teresa gaf. De mystieke en evangelische reden die de uitdrukking van een arme, van een mens die honger heeft, een kind dat ziek is, een lepra-lijder of een kwetsbare persoon op zijn sterfbed, van gedaante doet veranderen in de mysterieuze uitdrukking van Christus.
1: Hoofdstuk 3. Geef mij te drinken. We kennen de kreet van Jezus aan het kruis. Ik heb dorst. Hij heeft ook dorst wanneer hij de Samaritaanse vrouw ontmoet. Johannes is de enige evangelist die deze gebeurtenis beschrijft en die in de kerk aan de catechumenen wordt voorgehouden met het oog op hun doop. De evangelist kent de leefomgeving en de gebruiken van de Samaritanen goed. De gebeurtenis wordt echter met name verteld omdat deze een heel specifiek onderricht geeft over de dorst van Jezus. Het tafereel ontplooit zich in drie stadia. De put, de man van de Samaritaanse vrouw en de Samaritanen die gaan geloven. Laten we naar de tekst kijken met deze drie elementen in gedachten.
0: Bij de bron. Jezus kwam zo bij een stad van Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jacob. En vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur, toen een vrouw uit Samaria water kwam putten. Zij zei Jezus tot haar: geef mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot hem: hoe kunt gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: als gij enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt: geef mij te drinken, zoudt gij het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Daarop zei de vrouw tot hem: Heer, gij hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar haalt gij dan dat levend water vandaan? Zijt gij soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put gaf en er zijn zonen en zijn vee uit dronk? Jezus antwoordde haar: iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Hierop zei de vrouw tot hem: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hoef te komen om te putten.
1: Dit tafereel is de geschiedenis van een ontmoeting van twee verlangens en twee zienswijzen. Die van Jezus en die van de Samaritaanse. Hier vindt een ontmoeting plaats die het hart gaat raken, waar de innerlijke bron is en we het levend water kunnen drinken. Jezus zal aan deze vrouw, ongeacht het verbod, de waarheid onthullen die diep in haar woont. Zijn woorden zullen haar van haar oppervlakkige ideeën leiden naar de diepte van haar gevoelens. Haar blik op zichzelf zal veranderen. Ze ziet zichzelf zoals Jezus haar ziet. Deze onthulling zal haar omvormen. Therese verwoordt deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse in haar lange gedicht getiteld Jezus, mijn geliefde, herinner u.
0: Herinner u dat aan de rand van de put een reiziger vermoeid van het gaan over de Samaritaanse uitstortte de golven van liefde in zijn borst besloten. O, ik ken hem die te drinken vroeg. Hij is de gave Gods, de bron van glorie. Hij is het. Het water dat opborrelt. Hij is het die ons heeft gezegd: kom tot mij.
1: Jezus openbaart aan de Samaritaanse vrouw haar waardigheid als kind van God. Moeder Teresa herneemt vaak dat een mens vooral dorst heeft naar waardigheid. Het is de liefde die iemand doet bestaan in de ogen van de ander. Deze woorden van Moeder Teresa kunnen ook goed toegepast worden op deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, of met ieder van ons.
0: Hongerend naar liefde, kijkt hij naar jou. Dorstend naar vriendelijkheid, smeekt hij jou. Beroofd van trouw, hoopt hij op jou. Ziek en verstoken van vriendschap, vraagt hij jou. Jouw hart, dakloos, hunkerend naar een schuilplaats, in jouw hart klopt hij aan bij jou. Wil jij er zo voor hem zijn?
1: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een paper of een studie die hij geschreven heeft over hoop en transhumanisme. Die met gastdocent bij de ETF, de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven. Wat houdt dat in?
1: Dat ik college geef. Ik doseer daar onder andere christelijke geloofsleer. En daarnaast ben ik daar ook betrokken als docent voor het vak hermeneutiek en voor het vak vakdidactiek. Maar daarnaast inderdaad is een aanstelling aan een universiteit niet enkel verbonden met lesgeven, maar ook met research. Wordt er dus ook van mij verwacht dat ik regelmatig een academische publicatie doe. En dit is een stuk uit een boek, dus een hoofdstuk bijdrage die ik heb gedaan bij het boek Compendium of Hope, die is uitgegeven bij Oxford University. En waar ik mij zowel vanuit mijn technische achtergrond, want ik heb een opleiding van tevoren gehad als ingenieur, als ook vanuit mijn theologische opleiding, richt op het vraagstuk van wat is de relatie tussen hoop en het transhumanisme?
0: Ik begin met transhumanisme, want ik denk dat dat een begrip is wat je hieronder kunt verdelen in een aantal andere begrippen. Maar goed, begin maar.
1: Transhumanisme is dat wij ons de vraag stellen in de maatschappij van, is het mogelijk om als mens om daar een transfer te maken? Dat we een transformatie meemaken, dat wij de mens als het ware upgraden. En hoe ziet men dat voor zich concreet? Men ziet die transhumanistische beweging, dus dat upgraden, dat transformeren, denk aan het woord transformer, van de mens, ziet men voor zich door gebruik te maken van AI, artificiële intelligentie, maar ook robotica. Dus iemand heeft als mens een arm verloren. Dan krijg je een prothese. Dat zorgt ervoor dat jij weer geholpen wordt om volwaardig mens te zijn. Want zonder prothese mis jij die arm. Dus we helpen jou om mens te zijn. Nu is de vraag bij het transhumanisme, wat zou er gebeuren, of wat kan er gebeuren, als wij als mensen ons meer gaan verbinden met AI, dus bijvoorbeeld een chip in ons planten, of robotica, door dus meer prothesen in ons te planten. Wat is mogelijk, hypothetisch, en wat is mogelijk ook in de praktijk? Als het gaat over de praktijk, dan heb ik het voorbeeld van een dakdekker, 28 jaar, Thibaut heet hij. Hij is Fransman, hij is dakdekker en hij valt van een dak. En kan niet meer bewegen, is volledig verlamd. Dat is een ramp voor de man uiteraard, maar die verlamming is fataal. Heeft echter vrienden, heeft gezin, heeft familie. Wat kunnen we doen voor deze man? Is het gewoon van, sorry, je bent nu volledig verlamd. Misschien is het wijs om nu euthanasie te plegen? Of hebben wij nog hoop voor deze mens? Dus hoop en transhumanisme komen opeens heel dichtbij. Kunnen we deze persoon helpen? En dan weten wij, verlammingen kunnen wij niet zomaar ongedaan maken. Maar wat zou er nu gebeuren, zeggen onderzoekers, als we in deze man zijn hersenen een chip planten, waarmee hij een robotskelet, dus een robotter waar hij quasi inklimt, wat om hem heen is, een soort harnas, dat hij kan besturen met die chip. Dus dat hij in een harnas zit en dat hij door die chip kan zeggen, nu wil ik mijn arm omhoog bewegen. Nu wil ik de andere arm omhoog bewegen. Dus dat gebeurt. En Thibaut kan op dit moment al een paar stappen zetten, iets van bijna een kilometer. Let wel op, dat skelet, dat harnas, dat is nog niet helemaal gesofisticeerd, dat het niet omvalt, dat valt soms een keer om. Dus hij wordt ook vastgehouden aan de bovenkant. Hij kan alleen maar die stappen zetten in een soort fabriek die daarvoor gemaakt is. Maar het transhumanisme zegt van, wauw, het is wel al iets beters dan dat je gewoon plat in een bed ligt en niks meer kan. Dat is beter dan te zeggen, op dit moment is sterven het beste. Dit is hoop geven aan een mens en ook hem helpen om te communiceren. Ook daar, die richting gaat men dan uit, dat hij met zijn vrienden, met zijn vrouw, met zijn partner kan communiceren. Dus dat is wat zich als voorbeeld aandient vanuit een transhumanistische opvatting hoe wij mensen kunnen helpen.
0: Dat inbouwen, dat iemand weer kan bewegen, weer kan functioneren, want daar gaat het in wezen om. Hoe ver ga je ermee? Want je kunt dit bedenken. En hier, dit is iets biologisch bijna, wat je wel vanuit de hersenen kunt aansturen, maar iets biologisch. Dan ga ik naar het DNA toe. Ga ik naar modificatie toe, genetische modificatie toe. Wat ook gebruikt kan worden met, noem het maar.
1: Inderdaad, en dat is dus de reden waarom er heel goed mag worden nagedacht vanuit een christelijk perspectief over een thema als transhumanisme. of genetica, hè, of eugenetica. Hè. Dat is inderdaad de reden hiervoor. Nu, ik concentreer me daarbij niet op DNA en de eugenetica. Ik concentreer me hier vooral op het pamflet wat transhumanistische bewegingen presenteren. Dan moet je denken aan Neuralink van Elon Musk en dergelijke, die zulke ideeën hebben. En die zeggen van, kijk, we willen hier iets mee doen. En waar wij dus als christenen en als universiteit, samen met Oxford, hebben gezegd van, oké, dit gebeurt er. Hoe denken wij daar nu over? Hoe kijken wij daarnaar?
0: Maar wat is dan het uitgangspunt als je alleen naar het resultaat gaat kijken? Want het kan mensen een beter leven geven, want dat is een van de uitgangspunten.
1: Wat hebben we dus gedaan? En daar komt het tweede thema aan bod, hoop. We hebben gekeken van oké, we gaan helpen, meedenken. Hoe kunnen we hoop geven aan mensen? En dan hebben we ons de vraag gesteld vanuit de psychologie en ook vanuit de theologie. Wat betekent hoop? Hoop kun je beschrijven als verlangen naar, verwachten dat. Hoe uit die hoop zich? Hoe kun je dit soort situaties als transhumanisme, maar ook andere ethische thema's, in kaart brengen? En we hebben daarvoor in dit boek, dus Oxford Compendium, hebben wij gekozen om dat te doen vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is het perspectief van zelfontwikkeling. Wij geloven vanuit onze christelijke traditie dat God ervoor gekozen heeft om aan de mens zelf ontplooiing te geven. Wij geloven dat wij als mensen mogen genieten. Adam en Eva in de Hof van Eden mogen genieten van alle bomen, behalve van één. Een mens wordt door God op de wereld geplaatst en mag creativiteit ontwikkelen. Mag grenzen verleggen, mag gaan sporten en mag ontdekken van wauw, ik kan dezelfde tour in kortere tijd doen. Wauw, ik kan vooruit gaan. Mag verlangens hebben, mag studies volgen, mag leren. Dus zelfontplooiing is ons eerste perspectief. En vanuit dat perspectief gaan we dan kijken naar transhumanisme. Het tweede perspectief is sociaal. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen Thibaut in mijn voorbeeld helpen? Hoe kunnen we medemensen helpen die armen zijn kwijtgeraakt, die ogen zijn kwijtgeraakt? Het derde perspectief is de zoektocht van ons mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ziekte en dood minder impact heeft op onze levens? We bidden daarvoor, dat is helemaal waar. En tegelijkertijd weten we ook dat we gelukkig de medische wereld hebben en ook andere wetenschappen die ons superlang laten gezond zijn tegenwoordig. Waar we in de middeleeuwen pestpandemieën hebben gehad, is dat vandaag veel minder het geval. We hebben research gedaan naar voedsel en zitten nog altijd door te discussiëren van wat is gezond voedsel, wat is ongezond voedsel, wat moeten we verbieden, wat moeten we promoten. We hebben manieren ontwikkeld om bepaalde ziektes waar je vroeger dood aan zou gaan, om daar tegenin te kunnen gaan. We hebben manieren ontwikkeld om vrouwen bij geboortes te helpen en keizersneden toe te passen, terwijl eeuwen daarvoor het kindersterfte qua aantallen veel te hoog lag. Dus dat zijn wel dingen waarin je kunt zeggen vanuit dat derde perspectief, hoe kan dit model, transhumanisme in onze casus, helpen om de dood en de vergankelijkheid tegen te werken. Niet omdat wij Gods verlossers zijn. Niet omdat wij zeggen van ja, wij gaan hier de wereld verbeteren. En wij bouwen het paradijs. Nee, maar omdat we zeggen van we hebben verantwoordelijkheid naar onszelf en elkaar toe om op een gezonde manier met deze wereld om te gaan. En daar waar het kan, vanuit onze kennis, te zeggen van joh, het is niet gezond dat je elke dag fastfood eet, eet groentjes. Want als je elke dag fastfood eet, dan zal dat niet goed zijn als je geen groentjes krijgt. En dan heeft dat hele akelige consequenties voor jezelf. En dan hebben we het vierde perspectief, en nu kom ik wat meer in de richting van de filosofie-theologie, namelijk het perspectief waarin we vragen van oké, wat zijn onderliggende ideologische ideeën die wij bij die eerste drie al wat in ons hart hebben, maar nog niet helemaal uitspreken. Dat is dat vakgebied van de hermeneutiek, waar we dus gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zit achter zo'n geloofsuitspraak? En hoeveel geloof zit daarin? Hoeveel geloof ook in dingen die onchristelijk zijn, zit daarin? Wat voor ideologieën leven er in die brede beweging van het transhumanisme?
0: Je zegt in wezen, zegt het transhumanisme ook, we willen dus door artificiële middelen het leven verbeteren. Waar heb je het over dan? Want je noemt nu een aantal biologische dingen, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Als het gaat over transhumanisme en je wil het dus combineren met AI, dan zou je kunnen zeggen van, oké, iemand is niet goed, heeft een heel slecht zicht, heeft problemen met zijn ogen. In hoeverre is het mogelijk om zo'n persoon te voorzien, het is hypothetisch, het kan nog niet, om zo'n persoon te voorzien van een camera in zijn ogen of ergens in zijn voorhoofd, die meekijkt en die helpt om datgene wat slecht zicht is, om dat te verbeteren? Of in hoeverre kunnen we zelfs die camera weglaten en op basis van de beelden die we hebben gemaakt al op aarde, zo iemand helpen om het juiste beeld te reconstrueren? Want artificiële intelligentie, als jij een halve koe ziet, dan is artificiële intelligentie al zeer goed in staat om de rest van de koe te tekenen. Dus die kan je helpen om op een bepaald vlak een stuk te zien waar jij zelf een beperking hebt. Dat is een voorbeeld van AI, die dus verbonden wordt met transhumanisme. De meeste verbindingen die men ziet, die vallen op het vlak van geheugenverlies. Hoe kan AI ons helpen tegen dementie? Om dus bijvoorbeeld bepaalde situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen kenteren door via AI dingen op te slaan en de juiste dingen op te slaan, zodat je die dan geheugenverlies leidt. Is weer opnieuw hypothetisch. Het is niet dat de wetenschap daar al allerlei dingen voor heeft. Maar dus het transhumanisme, het woord isme, toont aan, dit is nog niet per se wat er al is. Dit is een gedachte waar we naartoe kunnen werken. En dan is het weer christelijke reflectie. Willen we dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dat doe ik dus in dit stukje in het boek, in het compendium, op basis van die vier benaderingen. Ik denk voor veel luisteraars is het veel makkelijker om nu even niet dat beeld van AI te pakken, want dat wordt dan zeer abstract. Maar om het beeld van de robotters weer te pakken. Hè? Bij robotterarmen kun je je veel meer voorstellen. Hè? Je hebt het beeld van de oude kapiteinen op de piratenboot die alleen maar een houten arm hadden met nog een of andere haak eraan. Ja, daar kon je binnen niks.
0: Papegaai op je schouder.
1: Ja, inderdaad, papegaai op je schouder. Ja, dat is, kun je dat niet wat beter sofisticeren? En tegenwoordig gelukkig zijn dat niet meer houten planken met een haak eraan, maar zijn dat al armen die we maken met vingers die kunnen bewegen. Dus je moet je voorstellen, Joop, wat dat voor iets geweldigs is. En hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat die vingers een stukje signaal krijgen? Dat is dan weer AI, die duidelijk maakt van, je hebt een sinaasappel in de hand, je kunt die niet platknijpen, dus je moet daar niet te hard op duwen. Oh, je hebt iets anders in de hand, een stuk metaal. Dan moet je wel iets harder vasthouden. Hè? Dat AI ons helpt om onze prothesen, die we al zeer gesofisticeerd hebben uitgewerkt, om die nog beter te kunnen gebruiken. En dan heb je combinatie. Kan AI ook ervoor zorgen dat ik weer met diezelfde robotarm ook dingen voel? Als ik nu mijn hand op deze tafel leg, ik heb hier een tafel waar ik aan zit. Als ik mijn hand op die tafel leg, dan voelen mijn vingertoppen die tafel. Bij een robotterhand voel je normaal niks bij je vingertoppen. Maar kan AI dat simuleren? Dat je dus eigenlijk als mens weer een stuk waardigheid terugkrijgt en kunt zeggen van ja, dat gevoel heb ik weer teruggekregen.
0: Ik kreeg toen ik jouw paper las, en misschien een hele verkeerde impressie, zit er ook het hele, lijkt er een soort lijn doorheen te liggen van, kunnen wij eigenlijk ook met transhumanisme de dood overwinnen? Dus langer blijven leven. Dan zijn er ook wetenschappers die zeggen, jongens, langer dan 125 jaar lukt je niet. Dat aspect. Want het blijft dan ook een manier van werken, dat je denkt van ja, en wie dan en hoe?
1: In het artikel, in mijn boekbijdrage, zeg ik inderdaad van, kijk, we kunnen de gebrokenheid proberen te overwinnen. Als iemand een been mist, kunnen we dat compenseren door een robotterbeen, et cetera. En dan kunnen we heel veel dingen proberen. Maar er is dus binnen het transhumanisme ook een hele sterke beweging die denkt dat dit een nieuwe evolutie van de mens is. Dus dat we een sprong maken. Dat wij nu de mens op een nog hoger level maken, waardoor we dadelijk kunnen leven op Mars, op andere planeten. En dan zit je wel echt niet meer in de empirische wetenschappen, maar dan zit je echt al in een ideologische richtingen te denken. Dan zit je in dat vierde stramien, waar je dus niet kijkt naar zelfontwikkeling. Ik wil zelf groeien, ik wil beter worden. Sociaal omzien naar elkaar, waar we mensen helpen, die dus benen of wat dan ook zijn kwijtgeraakt. Of overwinnen van gebrokenheid, derde perspectief. Nee, dan zeg je eigenlijk al van, oh, op die manier kunnen we eeuwig leven. Zo zouden we ons eigenlijk kunnen laten downloaden, kort voor onze dood, of op het beste moment van het leven zelfs, nog beter, en kunnen laten opslaan op een harde schijf. Ik pak maar iets simpels, weer hypothetisch. Er zijn dus inderdaad mensen die ervoor hebben gekozen om een som geld te geven, om hun lichamen te bewaren in de hoop, in het geloof, dat is puur geloof, ideologie, dat er een tijd zal aanbreken waarin ze die lichamen weer levend kunnen maken of kunnen veranderen in een lichaam wat er een beetje op lijkt. Dus transhumanisme gaat dan in de richting dat men mensen niet meer helpt met een prothese, maar dat men de mens volledig in een roboter duwt. En dus zegt van ja, maar hoe moeten we dan omgaan met het bewustzijn, met het innerlijke van die mens? Ga je dan de mens niet reduceren tot techniek? Ga je de mens niet reduceren tot alleen maar materiële zaken? En zelfs, als zou je nu zeggen van oké, wij gaan de mens onsterfelijk maken. Ja, dat klopt niet, want uw robotarm die leidt ook aan slijtage. Hè? Het is niet zo dat het innerlijk alleen vervalt, ook het uiterlijk vervalt, dat weten we ook wel. Dus kun je wel de dood overwinnen? Plus, wat is dat voor een overwinning van de dood? Want de dood is niet alleen maar verbonden met mijn lichaam. De dood is ook verbonden met de omgeving waar ik leef. Daar komen akelige dingen voor in de omgeving. Ik maak oorlogen mee op aarde. Ik maak ziektes mee op aarde. Ik maak geweld mee op aarde. Het eeuwige leven is niet alleen maar van ik blijf voor altijd leven in deze gebrokenheid. Dan had je eigenlijk net zo goed kunnen zeggen van maak de poort maar open en snoep maar verder van de levensboom. Hè? Blijf maar leven in deze gebroken toestand. Nee, de christelijke waarde is juist als volgt dat wij zeggen onze hoop gaat nog een stuk verder. Wat de transhumanisme wil, is op zich heel nobel, maar kan alleen maar vervuld worden volgens onze christelijke geloofsleer door de Heere God. Alleen hij kan een schepping maken die volledig vrij is van alle gebrokenheid. Waar echt niet alleen maar menselijke lichamen, maar ook menselijke harten, menselijke denkpistes, menselijke omgevingen, contexten, dieren, planten, de hele schepping wordt bevrijd. Alleen onze God kan dat. En vandaar hebben wij als christenen niet zoiets van ik hoop dat het transhumanisme ooit de dood overwint, maar zeggen wij als christenen Jezus is overwinnaar en hij heeft de dood overwonnen. En dat wat hier wordt gezocht, wat op zich nogmaals nobel is, wordt vervuld eigenlijk al door het werk van Christus, doordat hij straks onze lichamen uit de dood laat opstaan en onze leven geeft dat eeuwig zal duren en dat vrij is van alle kwaad.
0: Komen wij dan in een maatschappij, wil men dat graag, en dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben? Ik vraag het me af trouwens, maar goed. Komen we dan in de maatschappij terecht of in een levenssfeer terecht waarin het lijden niet meer geaccepteerd wordt en lijden weggedrongen moet worden? Het tweede is, ik heb hier een kastanje zit, meen ik. Ja, kastanje. Die heb ik altijd in mijn zak zitten, want dit is gewoon zonde. Hij zit in mijn zak, het is een kastanje, maar het is zonde, er gebeurt niks mee. Maar stop ik hem in de grond, dan gaat hij dood. En door de dood komt het leven erin. Dus ga je ook niet het leven ondergeschikt maken? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen, tenminste dat geloof ik, je bent geschapen in het beeld en gelijkenis van God. In wiens beeld en gelijkenis willen wij de mens eigenlijk maken?
1: De eerste vraag die je stelt gaat dus over het lijden. Mm-hmm. En ik moet je een stukje toch tegenspreken als ik met studenten of ook met leerlingen, want ik spreek hier ook over op middelbare scholen. Als ik met hen over dat thema spreek, dan proef ik in al die gesprekken, in verschillende groepjes zijn er dan, dan gaan we wat rond om te kijken wat er daar zo gebeurt in die gesprekken van de studenten of leerlingen. Dan proef ik dat zij toch altijd zeggen van, we vinden ook dat lijden en dood niet een plaats heeft, maar dat ons medelijden voor elkaar wel belangrijk maakt. Dus zij beginnen ook vanuit hun geloof, want er zitten verschillende geloofsrichtingen bij elkaar. Zij geloven dat de dood bij het leven hoort. Dus in dat opzicht dat het transhumanisme veel te veel wil. En dat het gevaar bestaat dat vooral de rijken het zich kunnen veroorloven om dit soort technologische zaken op hun lichaam toe te passen. Terwijl de vele arme mensen op aarde niet dat kunnen doen. Ze zijn ook vrij kritisch, zeker de laatste jaren, want ik doe dat al een paar jaar, naar Elon Musk natuurlijk, hè, en dan Neuralink. En dan denken ze ook van, ja, denk je nu echt, en wie mag er dan naar Mars gaan? En dat zijn alleen maar de mensen die ik spreek, die vinden het belangrijk om echt wel over lijden en dood te kunnen spreken. Dat er echt wel medemenselijkheid moet zijn. Tegelijkertijd zie je dus ook dat zij beseffen dat hier een hele godsdienst achter zit. Dat dit echt een gebeuren is waarbij je moet vragen van, zet dat niet God buitenspel? Ga je hier niet voor God spelen? En aan de ene kant beseffen ze vanuit wat ze hier over lezen in mijn artikel en ook over reflecteren, van nee, als het om het sociale gaat. Nee, als het om het zelfontwikkelende gaat. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, als je daar een ideologie achter plakt van, en nu gaan wij als mens de dood overwinnen en bouwen wij wel hier de hemel op aarde. Dan roepen ze eigenlijk allemaal boe en vinden ze het ook niet kunnen dat eeuwigheid betekent om in deze gebroken toestand te moeten leven. Want dat is niet alleen maar iets wat christenen erkennen. Ook andere niet-christenen erkennen dat de wereld echt wel om zeep is en om een verlosser schreeuwt.
0: Ik durf dus zelfs te zeggen dat het aantal keer dat ik lijden meegemaakt heb in mijn eigen leven, ik zou het graag allemaal hebben willen missen. En toch besef ik, doordat je dat meemaakt, dat het je tot een mens maakt die je nu bent. En als je dat wegneemt, ik vraag me af of je met alleen maar alle goede dingen, alle geluk, alle mooie dingen, ik heb er mijn twijfels over.
1: Dus dat is de vraag van welke plaats heeft lijden en dood in ons leven en welk goed komt daaruit voort, ondanks dat lijden en dood niet goed zijn. Speelt zelfs ook een rol in mijn thema christelijke geloofsleer, want daar ben ik vooral bezig ook met de toekomst, waar ik ook de vraag regelmatig behandel met de studenten. Weten wij nog van het lijden in de eeuwigheid? Dus als we in de eeuwigheid zijn als christen, we zijn opgewekt uit de dood, we hebben een onvergankelijk lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam, we zijn bij de Heer, de nieuwe aarde. Kunnen wij nog terugkijken? Ja, zeggen ze allemaal, want anders zouden we niet meer weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kunnen we dan ook nog zien wat Jezus voor ons gedaan heeft tijdens dat lijden? En dat vinden ze een belangrijke om op te wijzen vanuit de christelijke bronnen. En de Bijbel is dan natuurlijk de eerste bron bij mijn studenten, waar ze zeggen van, tja, het is toch ook belangrijk om te benadrukken dat Christus ook in die eindfase onze tranen zal blijven afwissen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt wijst niet alleen maar op een eenmalige toestand, maar iets wat blijvend is. Niet dat er tranen bijkomen, dat we ons opnieuw pijn doen, maar leed moet verwerkt worden. En dat gebeurt niet op een moment. Dat is niet altijd zoals McDonald's van, bij een loket krijg je een hamburger en ik ben klaar. Nee, God neemt zich de tijd om met jou door dat diepe dal quasi te gaan en daar in dat diepe dal een feestmaaltijd toch aan te richten. Hij gaat niet langs dat diepe dal heen. Hij ontkent het niet. Hij gaat met je mee in dat lijden. En Christus neemt zich de tijd om de tranen af te vegen. En het tweede, wat dan benoemd wordt vanuit de christelijke bron, de Bijbel, is dan Openbaring 22, vers 2, waar er sprake is van een levensboom, levensbomen, kun je ook meervoud vertalen, waarvan de bladeren tot genezing zijn. Uiteraard een beeld vanuit de medische kunde, hè, van bladeren die we gebruiken als geneeskundige kruiden. Maar daar zijn de bladeren tot genezing van de volken. Wat dus ook toont dat daarnaast het verdriet wat ik meemaak door de gebrokenheid ook nog verdriet is die we als volken elkaar aandoen. Volken liggen eeuwenlang met elkaar overhoop. Het idee waar ik mee ben opgegroeid van en nu komt er nooit meer oorlog is een mythe gebleken. Dat is gewoon niet waar en zelfs toen men dat zei waren er oorlogen. Dus ook daar zie je van, er moet een proces komen, ook van genezing. En ik vind dat een hele bijzondere, want daarmee pak je dat punt op wat jij dus noemde, lijden en dood die ons vormen. En ook dus het feit dat God zegt in de eeuwigheid is het niet van, nu deleten we alle herinneringen aan lijden en dood. Nee, we gaan op de juiste manier nu met dat lijden en de dood om. En niet alleen maar op individueel vlak, het lam dat de tranen wegveegt van de soldaten, maar ook op collectief vlak, de levensboom die bladeren heeft tot genezing van de volken.
0: Er zit nog iets in. Het woordje zelfontplooiing heb je net gebruikt. Wat in bepaalde opzichten goed kan zijn. Maar het kan ook, los van degene die God is, kan het ook een zelfontplooiing van het ego zijn. Wat je tot een mens maakt wat helemaal op zichzelf teruggeplooid is. Dus dan kun je wel een chip krijgen. Maar als je daardoor in een soort verregaand transhumanistisch egoïsme terechtkomt, dan denk ik, ja, waar ben je dan? Hè?
1: En dat kan gebeuren bij alle, op alle vlakken, hè? Ja. Zelfontplooiing is iets wat in de andere godsdiensten, als ik hierover spreek, met collega's, islam of atheïsme, wat eigenlijk niet zo bekend is. Mijn collega's zijn vooral gericht op sociale omzien naar elkaar. Mm-hmm. Is heel bijzonder om dat eigenlijk te zien bij de ethiek, dat men zo gericht is op wat betekent het voor de ander. Ja, maar Christus maakt mij tot een beter mens. Zonder Jezus zou mijn leven veel minder waard zijn. Ik zie veel meer doordat ik Christus volg. Ik ben echt erop vooruit gegaan. En er zijn heel veel getuigenissen op aarde van mensen die Jezus hebben ontmoet. En die zeggen, mijn leven is goud waard, daarvoor was er niks. Dus je ziet echt een zelfontplooiing van, ik als mens word er ook beter van. En dat is niet bedoeld om navel te staren, maar dat is bedoeld om ook te zeggen van, door God word ik ook in een status gezet die zo ver uitstijgt boven wat ik ooit was. Er zijn heel veel slaven geweest in de tijd van het Nieuwe Testament. Die hadden geen erfdeel. En in Christus worden die nu erfgenamen. Worden ze geplaatst in het positie van zoonschap. Ze worden geadopteerd door God de Vader. Dat is zo'n vooruitgang. En dat is wel iets wat echt wel niet vergeten mag worden. Waardoor het thema zelfontplooiing echt wel een christelijk thema is. Wat andere godsdiensten te weinig aan bod laten komen. Maar het gevaar is dat je alleen dit thema benadrukt. En dan gaat het alleen maar over ik. En dan komt het thema van het sociale omzien naar anderen. En hoe kunnen we samen strijden tegen onrecht? Komt allemaal niet meer aan bod. Maar dan maak je hem echt kapot.
0: Ja, wat ik je ook hoor zeggen in het antwoord dat je nu geeft, is van, ja, wat is leven eigenlijk, hè? Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En, ja, de weg, oké, daar hebben we dan een notie bij, want dat legt Jezus wel uit. Maar ik zeg het een beetje bewust wel een beetje banaal eigenlijk, omdat ik soms zo bijna zo ervaar. Terwijl ik denk van nee, als hij de weg en het leven en de waarheid is, dan heb je het over een persoon die misschien wat meer omvattend is dan alles wat wij kunnen bedenken. En die persoon die wordt toch langzaam uit deze maatschappij weggemanoeuvreerd, of is al weggemanoeuvreerd.
1: Ik probeer even de link te zoeken met wat je zegt met transhumanisme. Ik zie alleen deze link, dat het transhumanisme, isme weer opnieuw, die ideologie, niet meer christelijk ingevuld wordt, maar volledig door de niet-christelijke kant wordt bepaald, waarbij de agenda is, wij gaan onze eigen redder zijn. En als je die vraag, of die opmerkingen, dat is eigenlijk een stelling die je maakt, hè, als je die zo doet, dan denk ik ook wel in het boek, hè, Compendium of Hope, wat dit een deel van is, daar gaat het ook bijvoorbeeld over ecologie, zorg voor de schepping. Ook dat kan de plaats van Christus innemen. Ook daar kun je in doorslaan. Dat wij het in ons hoofd halen dat onze ecologische omgang nu zal zorgen dat de planeet voor altijd gered wordt. Ook daar kun je weer opnieuw helemaal te ver in doorschieten. Dus wat je aanhaalt is een probleem dat bij alle ethische vraagstukken, bij alle thema's waar we over kunnen spreken, kan optreden. Als het gaat over economie, hè, hoe kunnen we een goede economische staat maken waar echt efficiënt ook met dingen wordt omgegaan, economisch wordt omgegaan. Dat betekent niet dat we zo goedkoop mogelijk, maar efficiënt betekent, als ik denk aan het op christelijke manier, het bloed van Jezus, het offer van Jezus is super efficiënt. Dus tot heil voor heel de schepping. Voor alles wat God gemaakt heeft, is dat ene offer, wauw, super economisch. Mm. En hoe kunnen we vanuit economisch opzicht inderdaad dan de schepping vooruit helpen door goed na te denken hoe we economisch met elkaar omgaan, met geld en met goederen en met waarden. Maar je kunt het ook natuurlijk kapot maken. Je kunt ook een economie bouwen die uitbuit, die maffia toestanden oproept. Dus je opmerking, je stelling is vrij duidelijk, maar is ongenuanceerd, omdat je ze op elk vlak van de ethiek kunt toepassen. En dan zet je iemand tegen de muur.
0: Nou, dat geloof ik ook wel, dat besef ik. Ik zit er om mijn telefoon te piepelen. Jij hebt er ook zo eentje liggen. Daarvoor gaan kinderen voor in de mijnen. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Simone Weil. En die schiet me nu binnen van, We hebben het vaak over rechten. En wat heeft dit met rechten te maken? Het transhumanisme, dat we er beter van worden. Mm-hmm. En we hebben verplichtingen. Mm-hmm. Verplichtingen komen altijd van boven. Mm-hmm. Van God. Van. Die verplichtingen betekent dus dat ik eigenlijk deze telefoon niet zou willen gebruiken, omdat de kinderen sterven in de mijn. Maar het doet wel. Dus wat heeft deze discussie voor een zin in het collectief, als het eigenlijk om mijn eigen welvaart gaat, als ik het even heel egoïstisch mag zeggen.
1: Wist jij dat er ook telefoons worden gemaakt die wel goed met kinderen omgaan? Dat er een beweging is op aarde waar men vanuit een soort fair trade zegt, we willen een telefoon maken. Ten eerste die A, niet na 2 jaar kapot is. Want heel vaak is technologie de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat na 2 jaar, als de garantie voorbij is van Europa, uit elkaar valt. Dat willen we niet. We willen dat een gsm weer opengemaakt kan worden. Ik denk dat deze gsm moeilijker open te maken is. Je kunt er tenminste niet zomaar aansleutelen. Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van

0: Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van het merk zich kunnen veroorloven. We willen dat GSM's ook gemaakt worden uit grondstoffen die recyclebaar zijn en waar de mensen die ze leveren ook betaald worden voor wat ze leveren. Net zoals dat het geval is bij chocolade bijvoorbeeld. Waar we ook zeggen, we willen dat mensen die de cacaobonen plukken, waar ook kinderen aan meedoen, jammer genoeg, dat stop wordt gezet. Oké, dan betalen we meer voor de GSM, dan betalen we meer voor de chocolade, maar daar willen we aan werken. Nu, ik begon bewust met de vraag, weet je? Omdat mijn ervaring is dat veel mensen dat nog niet weten. En dus ook bij het thema transhumanisme vind ik het belangrijk om daarover te reflecteren. Omdat dat dan ook weer een weetje is. Want als we daar niet over spreken, Dan laten we het wel gebeuren. En dan zijn heel wat mensen in onze omgeving dan misschien een keer hier en daar mee bezig. Of zien we een keer een YouTube-filmpje. Of iets anders op sociale media. Maar het is gewoon goed om daarover na te denken. En te zeggen van, kijk, het stoort mij dat de GSM die ik hier zie, dat dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En zo kun je dus ook naar transhumanisme kijken en zeggen van, het stoort me in het transhumanisme, en dan kijk je vooral weer naar de ideologieën, dat het dit en dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we ook tegen mensen zeggen, stop, hier ga je te ver. En dat is een vraag die we ons stellen tegenwoordig bij AI. Hoe ver mag AI gaan?
1: Ja, ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik kreeg filmpjes toegestuurd met mensen met prachtige verhalen. Zelfs een lied van iemand over iemand die overleden was. Je kreeg de tranen bij je ogen, maar het is van A tot Z is het AI. Nou, dat, waar is de ziel? Waar is het leven?
0: Ja, een voorbeeld daarvan bij artificiële intelligentie. We kunnen AI gebruiken om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Om makkelijker op internet gegevens te vinden. We kunnen AI gebruiken om dingen heel goed te berekenen. AI kan ons helpen bij het zoeken naar manieren om een gsm te maken die fairtrade is, die voldoet aan onze eisen. Dat is AI. AI kan ons ook dom maken. Het doet me denken aan de lagere school die ik vroeger in de jaren 90 bezocht. En waar we leerden om geen rekenmachine te gebruiken tijdens het rekenen. Want als we die rekenmachine zouden gebruiken, leerden we niet meer goed rekenen. Later, toen ik ingenieurswetenschappen studeerde, moest ik natuurlijk wel een rekenmachine hebben, want de sinus en de tangens van buiten, dat ging een beetje moeilijker. Dus dat kreeg je gewoon erbij. Zo is het ook met AI. En wat ik heel mooi vind, Joop, is dat ik dus ook in onze generatie bij studenten en ook weer opnieuw bij leerlingen zie dat zij zeggen, ik wil geen AI gebruiken. Niet omdat het verboden is vanwege restricties aan scholen en universiteiten, maar ook omdat ze zeggen, dat neemt iets van mij weg. Ik wil eerst stapjes leren zetten en ook een beetje leren vallen. En dan pas wil ik rennen, terwijl AI is meteen bedoeld om te rennen. Op dit moment staan scholieren, studenten die een diploma hebben gehad, te protesteren met borden tegen AI. Want AI neemt hun jobs weg, hun beginnersjobs van data-analyse en dergelijke. Het neemt jobs weg van studentenrechten, omdat AI vaak zo goed al die boeken en teksten kent dat het ons overneemt. En daar wordt dus kritisch over nagedacht. Niet in dit artikel, want dat zou een ander artikel weer vragen. Dat is weer een ander vak. Dus daar moeten we even eerlijk over zijn. Want als we over AI spreken, vind ik het altijd belangrijk om te vragen, wat bedoel je met AI? Hè? Heb je het over het controleren van taal? Heb je het over berekeningen? Of heb je het over drones die door AI worden gestuurd in een vijandelijk gebied om mensen te doden? Hè? Dat zijn andere vormen van AI.
1: Maar ook de beïnvloeding die ik wil zien in filmpjes die helemaal AI zijn en ook AI gegeven. Genereert met teksten. Dan denk ik van goeiedag, wel uit elkaar geflanst van hier en daar. Denk nou, ik mis het leven. Ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar daar mis ik iets in. Tegelijkertijd vind ik AI heerlijk om te gebruiken als je bepaalde dingen nodig hebt, zoals je al zegt, van het onderzoeken van bepaalde woorden die je wilt vinden of andere begrippen in het Grieks, noem het even op. Het is fantastisch, ja. Maar goed, maar toch.
0: Het is op dit moment nog steeds zo dat als wij mensen helemaal in 3D nafotograferen door AI. Hè, dus we maken een volledige 360 graden camera van iemand. Hè, dus een volledige clone quasi, digitaal. En we gaan met die mensen communiceren. Er zijn tests gedaan dat AI het niet lukt om het menselijke erin te doen. Dus dat is dat wat jij benoemt. Dus dat is wel het gezicht van iemand anders, zoals een foto quasi. En die persoon beweegt ook, en de mond beweegt ook. Hè. Dat zijn die voorbeelden die we zien, waar ze dan allerlei bekende personen zinnen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd.

0: Maar je ziet daarin dat het menselijke er niet in zit. Want wij mensen zijn niet consistent in hoe wij reageren. De keuzes die wij maken, terwijl AI werkt met patronen, is wiskundige patronen, die keren terug. Dus een beetje overdreven voorbeeld. Zo'n AI-tool, die kiest ervoor om iemand continu om de 3 minuten zijn neus te laten aanraken, terwijl die persoon dat normaal nooit doet om de 3 minuten. Hè. Daar zit een andere verhouding in. En dat zien wij. En het is heel bijzonder te zien dat vooral onze jongeren dat zien. Zij zien dat veel beter dan de oudere mensen. AI wordt inderdaad gebruikt om hele filmpjes te maken, om hele stemmen na te bootsen. En het is tegenwoordig zeer interessant te zien dat dat altijd dan de naam krijgt documenteren en dan for sleeping. Want inderdaad, de stemmen die daar spreken, die missen variatie. Ja. Natuurlijk kun je zeggen, dat gaan we wel inhalen met AI. Ja, dat is waar. Maar op dit moment is de stand van zaken dat mensen nog altijd liever naar een echte stem luisteren, met intonatie, met misschien een keer een of zo er doorheen, of wat dan ook, dan naar een AI-stem. Ook al is die wat gevarieerd, het blijft een AI-stem. En dat betekent voor mij dat ik ook geloof dat de mens als beeld van God zeer uniek is. En dat dat hetgene is wat ook blijft. Mensen blijven uniek.
1: In hoeverre is er hier een relatie tussen geest, ziel en lichaam?
0: In het transhumanisme wordt dit dus te weinig aan bod gebracht. Wel in de kritiek op het transhumanisme. Het transhumanisme is een zeer technologische beweging. Zeer interessant voor mij als techneut, voor wat daarin gebeurt. Maar ook vaak spannend vanuit de ideologische kant. Het is vooral gericht op materiële kanten. Dus het materiële, de materie staat voorop. Er wordt heel weinig gereflecteerd op wat is de ziel. Wat is de geest? Vaak wordt dat gereduceerd tot wat we kennen, hè, van ons denken is ons brein, of hè, dat soort, wij zijn ons brein, ideeën. Maar daar is zoveel tegen te zeggen, tegen dat soort bewegingen. Er zijn echter ook transhumanisten, die noem ik ook in het artikel, die dat ook aanhalen en die zeggen, ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kunnen wij bewustzijn vatten? In hoeverre kunnen we dat waarnemen? Dat is ook een psychologische vraag. Ook psychologen zitten met de vraag, als iemand sterft, ja, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin zitten? Je hebt de oude mythe waar mensen dan erop wezen dat iemand die sterft 21 gram lichter is. Misschien al een keer van gehoord. Er zijn ook weer hele duidelijke verklaringen voor dat eigenlijk mythologisch is en dat andere redenen heeft. Maar in ieder geval, men zoekt wel naar hoe kan men dat bewustzijn nu pakken.
1: En wat het gek is, als iemand sterft, stel jij sterft, Raymond, dan zeg je niet van, daar ligt Raymond. Maar Raymond is niet meer.
0: Ik denk wel dat ik dat zou zeggen met die woorden, omdat vanuit mijn christelijke benadering het Jezus was die ze in het graf legde. Niet een lijk. Dit was Jezus. Mm-hmm. En zelfs bij de opstanding toont Jezus dat hij die persoon is, want hij laat zijn wonden zelfs zien. Dus aan de ene kant zeggen de christenen in de vroege kerk heel nadrukkelijk, de persoon die hier ligt is Roman, om maar zo te zeggen. Die slaapt of die ontslapen is. En tegelijk zeggen ze, dat vinden ze moeilijk, want dat krijgen ze in diezelfde logica niet bij elkaar. Hij is bij de Heer. En straks zal het lichaam weer opstaan en zal het, zoals je kastanje voorbeeld, in de aarde nu worden gelegd. Daar vergaat het, maar tegelijkertijd is dat het sterven van het zaad wat straks weer opstaat, waar de gras, de koren uit tevoorschijn komt. Ik reflecteer hier naar 1 Korinthe 15, waar Paulus dat beeld gebruikt van het zaad dat sterft en de korenhalm die omhoog komt. Maar voor die vroege christenen was het dus zo dat het lichaam, of de persoon die gestorven was, in hun midden was, die begroeven ze. En tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde zin, en de persoon is bij God. Dat vonden de buren heel lastig, vandaar dat ze met de tijd het Griekse denken zijn gaan introduceren. En zeiden, ja, dat is alleen maar nog het lichaam, het is maar een huls. De geest, de ziel, is bij de Heer. Maar dat zorgde voor heel veel verwarring natuurlijk, waardoor men negatief naar dat lichaam ging kijken, het lichamelijke ging onderschatten. En eigenlijk is dat weer iets wat bij het transhumanisme wel positief is. Zij hebben juist wel veel aandacht voor het lichamelijke. Dus als zij te weinig aandacht hebben voor ziel en geest, dan durf ik ook wel te zeggen, denk eraan, wij komen voort uit een christelijke traditie waar heel veel, weinig aandacht is geweest voor lichaam. En ook daar moeten we weer in een balans komen.
1: Ik wil naar die hoop toe. Wat is die hoop precies? Want dat lijkt me ook een lastig om te omschrijven binnen een materiële context. of het materiële denken, dan bedoel ik niet het materialistisch denken, maar met het materiële denken waarin je dit het is wat er is. En het christelijk denken wat toch net even anders in elkaar zit, of net even anders.
0: De hoop binnen het transhumanisme, zoals het momenteel in het transhumanistisch manifest aanwezig is, dat kun je trouwens raadplegen op internet, dat manifest, is vooral vernieuwing van wat kapot gaat. Mm-hmm. En let op, transhumanisme is een brede beweging, dus er zitten verschillende stromingen binnen. Maar ook wel de hoop dat er een manier wordt overvonden om met technologie de lijden, de dood, te overwinnen. Niet iedereen gelooft dat, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus binnen het transhumanisme moet je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het is net zoals de christelijke geloofsbeweging. Daar heb je ook verschillende. Je hebt katholieken, je hebt orthodoxen, je hebt baptisten. Dat is hier ook bij transhumanisme. Dus goed om dat te onderscheiden. Maar er zijn er binnen het transhumanisme die inderdaad vaak luid spreken en zeggen van ja, en wij gaan de dood overwinnen. Ja, nee, de bedoeling is eerst om ervoor te zorgen dat het menselijk leven beter wordt. En dan heb je dus inderdaad mensen die zeggen, en wij geloven ook dat we een upgrade kunnen toepassen. De hoop voor de christen zit eigenlijk in diezelfde lijn, maar verwacht het van Christus. Hij brengt de vernieuwing tot stand door zijn geest, al maken wij gebruik van geneesmiddelen. En maken wij gebruik van prothese. En wie weet, in 10 jaar of misschien in 5 jaar maken wij gebruik van prothese waar AI in zit. Transhumanistische gedachten in zitten. Maar wij weten, het zijn tijdelijke oplapmiddelen, want het beste komt straks pas. Mm-hmm. Het is uiteindelijk God die het leven geeft en die 100% deze dood, die het leven altijd weer lam leggen wil, zal overmeesteren. Dat aspect ontbreekt bij transhumanisme. Het is blijven vechten tegen dood en verderf met de eigen middelen. En ja, dan kun je wel binnen transhumanisme vragen als christen, worden we daar niet een beetje moe van? Is er dan niet toch een boven grotere macht nodig? Mm-hmm. Bovenaardse macht wilde ik zeggen, hè, die niet schepselmatig is, want transhumanisme gebruikt gewoon schepsels. Hè. Bedoel, schepping, AI is geschapen. Hè. Bedoel, is gewoon schepselmatig, is geen god. Die dan toch moet ingrijpen om deze schepping te beschermen en te behouden.
1: Ja. Je noemde net het bedementeren, het terugbrengen van het geheugen, laat ik het maar noemen. In hoeverre gaat transhumanisme zo ver dat je ook het denken wil beïnvloeden? Want dan kom je op een terrein terecht waarin je mensen puur kunt manipuleren, laat ik het zo zeggen. En die angst zal er altijd zijn. Met alles. Kun je met boeken doen, kun je met wapens doen, kun je met van alles doen natuurlijk, maar goed.
0: Ja, en je geeft een antwoord op je eigen vraag door op het einde te zeggen, ja, je kunt dat met van alles doen. Inderdaad, het is een mes. Je kunt daarmee snijden, zoals dat bedoeld is in de keuken, om alles klaar te maken voor het gerecht. Je kunt er ook iemand mee vermoorden. Maar dat mag je niet als argument gebruiken tegen het transhumanisme. Dat roept juist op om er op een christelijk verantwoorde manier, een ethische manier over na te denken. En dat is precies wat we in dat boek wilden doen. En vandaar ben ik dus heel blij als ik christenen ontmoet die zeggen van, kijk, ik zie de gevaren van bepaalde ideologieën in het transhumanisme, net zoals ik die ook zie in de ecologie of in andere richtingen, of zelfs in de kerk. De kerk kan ook extreme hebben. Maar ik wil er echt over nadenken, hoe kunnen we hier op een christelijk geïnspireerde manier naar kijken. Ik vind het dus heel fijn om op een open manier vanuit mijn christelijke wereldbeeld naar thema's te kijken en te zeggen van, kijk, dit triggert mij, dit raakt mij. En vooral onze 4 benaderingen die ik noemde, kunnen daar enorm in helpen. En dit is het positieve van transhumanisme. En dit is zaken waar ik gewoon vragen bij heb, waar ik zeg van, hey, hebben jullie daar een keer over nagedacht? Doen jullie niet tekort aan geest en ziel? Hebben jullie er eens over nagedacht? Hoe zien jullie dan uiteindelijk, als je zegt eeuwig leven en zo, het feit dat toch materie vergankelijk is? Ik bedoel, de wetten van de fysica worden niet uitgeschakeld door transhumanisme. Hè? Slijtage blijft slijtage. Hè? Je kunt niet zeggen, dat gaan we buiten werking zetten. Of ga je opeens zwaartekracht en zo aanpassen. Maar dat lijkt me wel een hele verre tocht dan. Hoe doe je dat? Dus kunt niet het hele kosmos gaan veranderen. Hè? Het is al een zeer gedurfde uitspraak om te zeggen van, ja, in 10 jaar gaan we leven op Mars. Dan denk je van, oké, hoe zie je dat voor je? Zitten we dan een soort ruimtepak of zo? Of hebben we de atmosfeer van Mars kunnen veranderen? Ja, hoe hou je dat houdend? En wat heeft dat voor gevolgen op de rest rondom Mars? Om de manen van Mars, weet ik het, geen idee. Is iets voor een astrofysicus. Maar die reflectie wil ik wel doen. Ik wil wel zeggen van, ik wil kijken van een christelijk perspectief naar transhumanisme. Ik benoem die positieve kanten. Ik wil wel aan het serieus nemen, want die mensen hebben ook een recht om gehoord te worden. En ik wil ook de vragen stellen van, vanuit een christelijke benadering, zijn dit de punten die ik bij jullie op het bordje wil leggen?
1: In hoeverre is AI, waar we het over gehad hebben, het wereldbeeld met men voor ogen hebt, de mens verbeteren? In hoeverre gaat AI daarin een eigen rol spelen, in die zin?
0: Ja, momenteel is er net een spannende zaak aanwezig in de wereld, waarbij AI nu al op een bepaald vlak. Dus AI bestaat in verschillende richtingen, voor alle duidelijkheid. Dus je moet altijd goed zeggen, waar heb je het over? Hier gaat het over software die analyseert wat de zwakke plekken zijn in andere software, bijvoorbeeld in Microsoft. Dat kan AI heel snel detecteren. Deze AI is daarop getraind en traint zichzelf om dat binnen minuten bloot te leggen en te zeggen van, ja, in dit programma zijn die en die en die lekken aanwezig. Via die lekken kunnen wij gewoon binnendringen en kwade zaken doen. En er is dus nu een hele discussie gaande van, kijk, ze hebben duidelijk besloten, die AI willen wij niet publiekelijk maken. Ja, oké, snap ik, maar die AI is er wel, hè. Wat heeft dit voor gevolgen als dit in de handen van slechte mensen komt? Wat kunnen die daarmee doen? En hier stelt zich weer dezelfde vraag als bij de atoombom, die al vrij oud is. De atoombom is ontwikkeld. We kunnen atoombommen tegenwoordig zelfs maken die nog veel krachtiger zijn. Waar stopt het? Dus het is niet alleen maar een punt dat zich afspeelt op AI-vlak, maar ook een punt wat zich op andere vlakken afspeelt. En daarom is ethiek heel belangrijk. En ja, zullen we altijd te maken hebben met situaties waarin we bidden en zeggen van, Heere God, alsjeblieft, laat nu niet gebeuren dat in die situatie het escaleert en iemand het in zijn hoofd haalt om met die en die technologie, ik zeg maar, ons water te vergiftigen en een hele stad om overhoop te gooien. Maar het kan. Maar het kan ook al zonder AI trouwens, hè? Dus het is niet alleen AI die dat teweeg brengt. Er zijn veel, veel andere zaken die dat doen. Het probleem bij AI is wel dat bij die atoombom, daar heb je nog heel duidelijk de indruk, dat bepaalde mens. Terwijl bij AI wordt dat veel minder zichtbaar. Ik bedoel, AI-drones die automatisch schieten op soldaten of mensen die ze zien, hè, dus op basis van warmte, ja, dat gaat wel al ver. Hè? Terwijl in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweren niet zijn afgegaan. De meeste soldaten in de Eerste Wereldoorlog in deze streek hier van Vlaanderen zijn niet gestorven door een kogel. De meeste mensen hebben niet geschoten. Dat is gewoon vaart heel veel van een mens om een ander mens dood te schieten. We hebben hele computersoftware en spelletjes daarvoor ontwikkeld om dat een beetje de mensen aan te leren, om dat toch te durven. AI, hoef je dat niet aan te leren. Hè? AI schiet altijd. AI twijfelt niet. AI heeft geen gevoelens. En dat is uiteraard een vraagstuk wat, als het gaat over AI en het gebruik daarvan in militair opzicht, aan bod moet komen, maar waar ik, zover mij bekend, heel weinig informatie over hoor in het nieuws of waar dan ook. Dat ontbreekt. Hè. We zien wel, oké, in die en die gebieden maakt men grote vorderingen door AI. Ja, maar wacht even, wat zijn we aan het doen? Die reflectie ontbreekt. Europa is er wel sterk in. Europa zit daar wel wat meer op te hameren dat dat nodig is. Afspraken rondom AI, ook wat er allemaal gebeurt met alle data die wij aan AI vertellen. Maar niet alle landen op de wereld zitten in datzelfde stramien uiteraard.
1: Je bent met dit boek, zijn jullie naar de Europese Commissie geweest, dacht ik. Waarom eigenlijk?
0: Ja, we zijn dus door de Europese Commissie hebben wij de uitnodiging gekregen om de lancering van dat boek mooi neer te zetten. Mm-hmm. Dat was een enorm voorrecht. En dat gebeurde in de bibliotheek, omdat dat verbonden was uiteraard, zoals het boek ook oogt, onderzoek, research. Dus dan is een bibliotheek wel een zeer aangename plaats. En de reden daarvan was omdat het boek, ja, niet puur alleen maar als focus de kerk heeft. Thema als transhumanisme, thema als ecologie, ethiek. Dat is niet alleen maar iets voor christenen. Alle mensen zijn daarmee bezig. Er zijn heel veel mensen op dit moment die zich zorgen maken over deze thema's. En vandaar dat de Europese Commissie het een zinvolle zaak vond om te zeggen van, dan willen we ook als Europa toch hier aandacht voor hebben. En eens kijken van, wat kunnen wij hiermee doen? Wat betekent hoop voor Europa? Dus niet alleen maar over transhumanisme, want er zijn talrijke artikels in dat boek en dat compendium of hoop te vinden. Maar wat betekent hoop voor ons, als we het nu even op Europa toepassen, op onze Europese manier van hoe we met elkaar omgaan? Wat komt er dan boven? En bij hen kwam vooral het bewustzijn boven dat er echt wel hoop nodig is voor Europa als het gaat om collectief samen zijn. Niet richting nationalisme bedoel ik dat, maar we leven in een tijd waarin individualisme is doorgeslagen. En dat is niet alleen maar een probleem voor de Europese Commissie die dat dan waarneemt, maar ook voor de kerk. In kerken merken wij dat preken, reflecties, boeken, liederen heel vaak over ik gaan. En dat is jammer. Want uiteindelijk word je niet gedoopt in je eigen naam. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gevoegd tot een groter geheel. We zijn dat kwijt. We hebben het evangelie te veel gereduceerd tot alleen maar een persoonlijke zaak. En het is een persoonlijke zaak, maar als het alleen maar een persoonlijke zaak is, dan kunnen we niet meer weg met de gegevens in de Bijbel waarbij God een volk roept, waarbij mensen in handelingen niet alleen maar persoonlijk tot geloof komen, maar samen met hun hele huis, waar dat hele straten omvat, waar er liefdesmalen worden gehouden, waar er om wordt gezien naar de grotere groep. Ja, en dat thema, dat had een parallel dus met niet alleen met het christelijk geloof, of wat we vandaag hebben in kerken, maar ook met de Europese Commissie. Dat zijn dezelfde mensen. Ook in de Europese samenleving zijn mensen net zo egoïstisch als in kerken. En waar moeten we dus als kerk gaan bijschaven en moeten zeggen van we missen iets. We moeten meer dat thema van collectief gaan benadrukken, zonder dat we uiteraard weer doorslaan naar de andere kant.
1: Enig idee?
0: Ik denk dat we altijd gevoelig moeten blijven voor de profetische stemmen in onze tijd. Want zij hebben heel goed van God de feeling gekregen om de tijdsgeest waarin we leven, die we samen ook vormgeven, te doorzien. Ik moet denken aan de psalmen, waarin er geweldige momenten zijn van de tempel wordt gebouwd en iedereen jubelt en geweldig. En dan heb je daar een profeet, Asaf, die dan altijd zo'n moment heeft van ja, maar. En dan begint te vertellen wat er allemaal misgaat als het feesten gedaan is. En dan denk je, Asaf, hou toch een keer je mond. Maar die zit gewoon als het centrum zelfs van die psalmstukken. Om te tonen van je hebt altijd die profetische stem nodig. Niet als zeikert in het geval. Niet om alleen maar negatief te zijn. Maar om ons bewust te maken van denk eraan, de tijd waarin je leeft bepaalt heel erg hoe jij bent. De gesprekken die wij nu hebben tijdens dit moment, die zullen heel anders klinken als we 100 jaar teruggaan of als we 50 jaar naar voren gaan. Beluister preken van 50 jaar geleden en je denkt van jongen, dat mensen dat toen zo massaal op afkwamen. En die tijdsgeest, die moeten we dus doorzien. En als we als kerk ervoor zorgen dat we die tijdsgeest van het individualisme even in kaart brengen en ook het thema van het collectivisme in de Bijbel weer naar voren brengen, pak het thema van de volken die we hebben genoemd in deze aflevering, dan geloof ik dat we iets gaan winnen. En ik geloof zelfs, dat is mijn vooronderstelling, dat het lezen van de Bijbel mij helpt om alerter voor die tijdsgeest te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik eraan ontkom, maar omdat de Bijbel juist een periode beschrijft van duizenden situaties en jaren.
1: En onuitstaanbaar eerlijk is.
0: En dus mij opeens in een tijdplaats van de oude Egyptenaren en een keer in een tijd van de aartsvaders en een tijd van. Dan zie ik opeens een heel ander. Het gaat over dezelfde aarde. Maar opeens krijg je een andere landkaart. En ik denk dat de Bijbel te vergelijken is met landkaarten. Waarbij we hebben het over hetzelfde gebied waar we al zo lang op wandelen. En opeens legt dat boek Genesis een andere landkaart neer. En dan denk ik van, oh, het gaat over hetzelfde gebied. Maar opeens is dat, ik zeg maar, een hoogtekaart. Wauw, ik heb altijd die oude snelwegenkaart gezien. En nu zie ik opeens anders naar de wereld. En dat is een voordeel wat je volgens mij krijgt. Dus als je vraagt, wat kunnen we daartegen doen? Is het de profetische stem toelaten in ons leven? Naast het alert blijven zelf en door de Bijbel te lezen.
1: Ik heb een quote voor je. Het lijkt hier niet op te slaan, maar ik denk dat die heel wezenlijk is. Vasily Grossman zegt op een gegeven moment in Leven en Lot komt er een Russische vrouw te tonele die een Duitse soldaat die gewond is, verzorgd, terwijl op hetzelfde moment haar familie en het dorp uitgemoord wordt. En Vasily Grossman zegt van, misschien zijn deze onvoorwaardelijke blijken van barmhartigheid, misschien is dit wel het enige wat de geschiedenis trotseert en overleeft.
0: Ja, dat is ontroerend. Het zijn inderdaad die lichtpunten die het doen in die donkere periode. En dat is eigenlijk ten diepste ook de hoop die het transhumanisme heeft. Maar op een manier zoekt waarvan je kunt zeggen, oké, we snappen wat jullie aan het doen zijn, maar weet, die lichtpunten, die kunnen alleen maar ontstaan door de impact van Gods geest. Want wat deze dame doet, is iets wat bovenmenselijk lijkt.
1: En heel, heel klein is, lijkt het wel, hè?
0: Ja, ja, heel, heel eenvoudig, heel, ja, klopt. Maar dat is ook zo, als je kijkt naar de opstanding van ons lichaam straks, hè? Als je kijkt waaruit dat lichaam opstaat, na zoveel jaren, als wij daar zijn weggekwijnd in de aarde, wat er dan voor overblijft, en daar ontstaat een nieuw opstandingslichaam uit, is dat precies hetzelfde. Het is het kleine waardoor God het machtige tot stand brengt. En dat is evangelie, hè? Dat is het evangelie, dat God altijd dat pakt wat wij quasi verachten en daarmee de wereld redt.
1: Wat hier belaten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Raymond Housel en met hem sprak ik over een Companion of Hope, uitgegeven bij de Oxford Press. En dan ging het over een artikel wat hij ervoor geschreven heeft. We hadden het over veel meer eigenlijk. En het artikel dat heette Hoop en Transhumanisme. Goed, en dat deed ik met hem in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders

eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht, dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan onze lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in 2 woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie, met als enig doel God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1903...

2004 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft, een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen, door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen: hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het King Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen, zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden, voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties.
ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij almoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rite, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen, kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur. Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden.
een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur. Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God. Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de oversten eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: "Hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt." Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937
de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Guéranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: Majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren. Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: haal hem weg of ik doe het zelf. Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds. In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: de eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester
en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken, op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in week 9 door het jaar worden wij de Eucharistie binnengeleid door een vers van Psalm 65. Ik bezoek met offers uw huis en kom aan u mijn geloften volbrengen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Ten aanhoren van heel het volk zei Jezus tot zijn leerlingen: wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, die belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe

die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Jezus riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: Voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed. Maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Dit is het woord van God. Bij het bidden zit het hem in heel kleine dingen. In kleine dingen kan men soms meer hart leggen dan in grote. En dat zien we in dit evangelie. Het kleine maar veelbetekenende gebaar aan het begin van het gebed is dat ik de geest laat rusten bij hem. Het gaat er niet om iets te doen, maar eenvoudig alleen maar te zijn. Te zijn bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de arme weduwe zag en de edelmoedigheid van haar hart. Ik hoef voor God niet op mijn tenen te lopen, me niet uit te sloven. Het geringste merkt hij op. Ik maak een gebaar van eerbied of aanbidding. Ik maak me klein voor hem om me zo geschikt te maken meer te ontvangen nog. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn geest in een sfeer van afhankelijkheid en ontvankelijkheid te houden. Belangrijker nog dan de lichaamshouding is de levenshouding. Mijn levenshouding is zoveel als de ziel van de lichaamshouding. En daarom vraag ik nu als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest. Jezus bevindt zich op het tempelplein. Daar ziet hij de godsdienst in vol bedrijf. De schriftgeleerden met hun opvallende kleding, de mensen die geld wierpen in de offerblokken en bij de offerkisten gezeten, valt Jezus het grote verschil op tussen menige rijken die er veel in wierp aan de ene kant en een arme weduwe die er slechts 2 van de allerkleinste geldstukjes inwierp. Maar het was wel al wat zij bezat. Alles waarvan zij die dag leven moest. Eigenlijk zijn er 2 geschiedenissen. Er is de geschiedenis van de mensen onder elkaar. De geschiedenis van het geschiedenisboekje. Dat is het niveau waarop de schriftgeleerden zich bewegen. Daar waar de mensen nou opzien, maar dat is in Gods ogen een gruwel. En er is een andere geschiedenis, een die zich op een ander niveau afspeelt, verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen. Lucas 10, 21. De plaats waar dit geheim zich afspeelt is het tempelplein in Jeruzalem en het zijn ook alle openbare pleinen en plaatsen overal ter wereld, in en buiten de kerk, overal zijn die 2 niveaus te ontdekken. Ik vraag om de bijzondere genade dat hij mij mag helpen te zien wat hij ziet, zodat ik een innerlijke kennis krijg van Christus de Heer. Want het is niet de kennis naar het vlees, naar de oude maatstaven, zoals Paulus een keer zegt, maar een kennis die niet aan de buitenkant blijft staan. Het is de bijzondere genade dat ik vanuit het licht van de geest op Jezus ook al het andere anders ga zien. Niet meer volgens de oude maatstaven, maar volgens de geest.

De overweging. In het evangelie van vandaag zien we tot tweemaal toe de godsdienst in bedrijf. Het eerste tafereel laat de leiders van het volk zien die in de kerk doen wat de machthebbers in de maatschappij ook doen. Macht uitoefenen, gebruik maken van hun macht over hen die geen macht hebben. En dat doen zij binnen de structuren van de godsdienst. Ze lopen graag met lange gewaden. Ze zijn belust op de voornaamste zetels van de synagoge. Ze nemen de ereplaatsen in bij de maaltijden. En ze slokken de huizen der weduwen op en verrichten voor de schijn lange gebeden. Als het geloofsleven, het leven met God, het gewone leven is geworden, en dat moet ook ergens, als de omgang met God het sociale leven binnendringt, dan kan het bijna niet anders of de wereld dringt mee naar binnen in de godsdienst. Dat zie je in de geschiedenis van de wereld bij alle godsdiensten. Godsdiensten verwereldlijken, worden zelf werelds, verliezen hun transcendentie, hun boven de wereld staan. En zo gaat het in het groot, bij de leiders, de schriftgeleerden. Maar dat vindt evenzeer plaats in het klein, bij de kleinen. En daarvan krijgen wij een voorbeeld in het tweede tafereel. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er vele in liet vallen. Dat is het gewone bedrijf onder de mensen. Je hebt armen en rijken, en die standen die er onder de mensen zijn, die zijn er ook in de tempel, in de omgang met God. De armen geven koperstukken en de rijken zilverstukken. Maar het geven van geldstuk alleen is nog geen godsdienst. Godsdienst wordt het pas als het werkelijk een offer is, als het je iets kost, als het je pijn doet. Moeder Teresa zegt dan ook, liefhebben tot waar het je pijn doet. Geven tot over de grens heen. En dat was nog bij de armen, nog bij de rijken het geval. Allen, armen en rijken, wierpen ze er iets in van hun overvloed, zegt Jezus. Het deed hen geen centje pijn. Ze voelden er niets bij. Beter nog, ze hadden er geen gevoel bij voor God. Ze gaven zonder gevoel voor God. En ze hadden er wel degelijk een menselijk gevoel bij, maar dat gevoel betrof hun eigen ik. Ze vervulden hun plichten, ze werden er beter van in hun ikgevoel, maar het maakte hen in geestelijke zin niet echt rijker. En ook tegenover klaar werden zij er beter van, stonden zij er goed op. Het staat goed als je in de rij staat om iets te geven, dan hoor je erbij, je telde mee, maar dat is geen godsdienst. Dat is ik-dienst. Zo doe je het niet tegenover iemand die je graag mag. Dan wil je juist dat het je iets kost. Dan zeggen we wel eens, als je inkopen doet voor iemand, een geschenkje wil geven, voor iemand die je graag mag, het mag best iets kosten hoor. En tegenover God, die de mens bemint met alles wat hij in zich heeft, met zijn hart, met zijn ziel, met zijn verstand, met al zijn krachten, kun je eigenlijk alleen maar aankomen met iets wat alles kost. Wat op dat moment alles voor je betekent. Iets wat je eigenlijk niet kunt missen. Zoals de weduwe in het evangelie, zij offerde, zij gaf alles waar ze van leven moest, die dag dan. Maar zoiets kun je niet aan een ander voorschrijven, want dan wordt het weer een moeten. Dan wordt het weer iets van de wereld.
Nee, God heeft alleen de blijde gever lief. 2 Korinthe 9:7. En daar hoort dan ook geen moeten bij, zo van, zo moeten jullie nu ook doen. Nee, er wordt alleen in een verhaal verteld wat er gebeurt. En dat verhaal eindigt met de eenvoudige constatering, wat die vrouw deed, zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. De bedoeling hiervan is dat de toehoorder hierdoor mag gaan nadenken. Het is geen voorschrift, maar een voorbeeld. Een verhaal zoals heel de schrift vol staat met verhalen, hoe mensen omgaan met God, hoeveel waard God voor mensen kan zijn, of beter gezegd, hoe God omgaat met mensen. Laten we nu die vrouw eens nader bekijken. Zij was weduwe, hetgeen aan haar kleding te zien was. En tegelijkertijd was ze straatarm. Ze leed aan haar armoede als aan een ongeneeslijke, schrijnende wonde. Hoe ze het ook wende of keerde, altijd voelde zij het gemis. Haar afhankelijkheid. Er hoefde maar ook iets te gebeuren in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld dat de prijs van het brood omhoog ging. En meteen zat ze onder de armoedegrens. En datzelfde gevoel kunnen mensen ook hebben wanneer ze met een gebrek zitten waar ze maar niet overheen kunnen komen. Een gevoeligheid, een kwetsbaarheid, een wonde die maar niet wil dichten. Niet zichtbaars, niet openlijk, want dan kunnen mensen nog medelijden met je hebben, maar iets wat niet te zien is. Zo'n vorm van armoede als bij die weduwe, die, zoals ze dat noemen, structureel is geworden. Een eigenschap die deel is gaan uitmaken van henzelf. Deze weduwe voelde dus altijd dat gemis, die frustratie, die hunkering, die vraag waarop mensen geen antwoord kunnen geven, totdat ze merkte, God zelf geeft het antwoord. Of beter gezegd, God zelf is het antwoord. Door haar levensstaat van arme weduwe was zij altijd op God aangewezen. En elke keer als ze zich naar God richtte, merkte ze dat God dat beantwoordde. Dat hij zijn aanschijn over haar deed lichten, om maar een bepaald beeld te noemen. En dat voelde ze aan als een rijkdom. Of met de woorden van Jezus, als een schat in de hemel. In al haar armoede, maar ook door haar armoede, voelde ze zich schatrijk met God in de hemel. En zo is haar armoede haar rijkdom geworden. Een rijkdom die ze voor geen goud van de wereld zou willen missen. Deze vrouw is van haar armoede gaan houden en wil die gewoon niet meer missen. En dat blijkt uit het gebaar dat ze maakt. Op de eerste plaats is ze met de anderen in de rij gaan staan naar de offerkist toe. En dat was al niet nodig, want weduwen waren van het offeren vrijgesteld. En als ze dan bij de offerkist is aangekomen, heeft zij er niet 1 cent, het kleinste koperstukje, het kleinste geldstukje ingeworpen, maar 2. En dat was net alles waar ze van leven moest, die dag. Ongelooflijk hoe God mensen nabij kan zijn. En hoe persoonlijk, hoe intiem hij met mensen omgaat. Hij kan zich zo aan mensen schenken. Hij kan hen zo zijn liefde laten voelen, dat mensen blij kunnen zijn met hun armoede en dat zij een goed gevoel overhouden bij hun zwakheden. Dat is eigenlijk het verhaal van God met de mensen. Dat is eigenlijk het verhaal van heel de Heilige Schrift. God geeft zijn liefde aan mensen
die er met een arm hart voor openstaan. Geestelijk arm, arm van geest. Tot slot het gebed afsluiten met gesprekken. Mocht ik tijdens het gebed nog iets vastgehouden hebben van de houding van een objectieve buitenstaander, dan kan de gespreksvorm helpen om mij over de streep te trekken en mij met mijn hart te laten engageren. Eventueel begin ik met de weduwe of met de leerlingen, maar in elk geval moet ik met Jezus spreken. Met dit evangelie roept Jezus ook mij bij zich. Uiteindelijk is het geheim van de arme weduwe het geheim van Jezus' vader. Verkoopt men niet 2 mussen voor 1 stuiver, kleinste koperen geldstukje, en toch zal buiten de wil van uw vader niet 1 mus op de grond vallen. En van de rand van haar bestaansminimum viel de arme weduwe in Gods vaderhand. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

0: En een goede avond, luisteraars. U bent met ons verbonden. Wij willen zo de avondgebed bidden, maar we zijn even bezig met welk gedeelte van het gebed, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, kloppend is voor deze avond. Een klein momentje. Oké, Gonnie?
1: Ja, dan mogen we dus, we zitten op de vooravond van het hoogfeest van het Heilig Sacrament. En dan mogen we in het kleingetijdenboek, heeft u dan niet veel, maar wel in het grootgetijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 570 voor de lofzang. En daarna gaan we naar de antifoon en de psalmen. En die vindt u op bladzijde 561. Dan gaan we dus weer eventjes even terug. En dan vanaf de korte schriftlezing gaan we gewoon weer verder naar 563. En alleen de slotgebeden, die staan op bladzijde 575. Maar ik ga u elke keer tussendoor weer, ga ik u dus de bladzijde noemen. God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu.

0: in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: We hebben op 570 hebben de lofzang, de hymne. Loof zijn mijn tong, het glorierijke lichaam en het kostbaar bloed van de koning aller volken, dat voor onze schuld voldoet, uitgestoken als de lofprijs, looft geheim dat leven doet. Hij die uit de maagd geboren, als een kind van ons geslacht, Gods met God ons werd en als zaaier strooide het woord met grote macht, deed het wonder alle wonderen toen zijn loopbaan was volbracht. Op de avond voor zijn lijden ligt hij met zijn broeders aan en nadat het met de oude spijzen Mozes wetten is voldaan, reikt hij hun de nieuwe schotel, biedt zichzelf als spijzen aan. Het vlees geworden woord des vaders spreekt een woord en brood wordt vlees. Christus bloed bevat de beker, eet en drink, wees zonder vrees. Schenk uw zinnen geen vertrouwen, slechts geloof versterkt uw geest. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament. De oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof gekend. Ere zij aan God de Vader, en dat elke tong belijdt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest, hun liefde, hun gelijk in majesteit. Dan gaan we het grootgetijdenboek terug naar bladzijde 561. Minzaam en liefdevol geeft de Heer voedsel aan die hem vereren, opdat zij zijn wonderen nooit vergeten. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen voor heel de gemeenten. Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden. En gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Hij blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid doet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Minzaam en liefdevol

Geef de Heer voedsel aan die hem vereren, opdat zij zijn wonderen nooit vergeten. De Heer schenkt vrede aan zijn kerk. Hij voedt ons met tarwebloem. Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk u God. Want hij heeft zijn poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u. Hij laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. Haastig redt zich zijn woord. De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. En rijp strooit hij uit als as. Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water. Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt vrede aan zijn kerk. Hij voedt ons met tarwebloem. Voorwaar, ik zeg u, wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door zijn Vader gegeven. Alleluia. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser die zijt en die waart. Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard. De volkeren waren in toorn ontstoken. Maar uw toorn is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden. De tijd om het loon te geven aan de dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten. Nu is gekomen het heil en de macht en zijn koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfden. Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want ze hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voorwaar, ik zeg u, wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven. Alleluia. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus.
geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij alle tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

0: Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia. Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia. De mens mocht het brood van de engelen eten. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia. Hoe groot, Heer, is uw goedheid voor uw kinderen. Hongerigen geeft gij brood uit de hemel, maar ontevredenen rijken laat gij heen gaan met ledige handen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot, Heer, is uw goedheid voor uw kinderen. Hongerigen geeft gij brood uit de hemel. Maar ontevreden rijken laat gij heen gaan met ledige handen. Dan mogen we naar de slotgebeden met als antwoord: Heer, geef ons eeuwig leven. Laten wij Christus, die ons zijn lichaam en bloed schenkt, dankbaar aanroepen en bidden.
1: Heer, ik ben
0: geef ons het eeuwig leven. Christus, Zoon van de levende God, gij hebt gezegd: doet dit tot gedachtenis aan mij. Heilig uw kerk door de viering van de Eucharistie. Heer, geef ons eeuwig leven. Christus, eeuwige hoge priester, gij hebt de bediening van de heilige geheimen aan uw priesters toevertrouwd. Geef dat wij anderen voorgaan in de liefde waarvan de Eucharistie het teken is.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, manna uit de hemel, gij vormt allen die deel hebben aan het ene brood tot één lichaam. Bewaar uw gelovigen in vrede en eensgezindheid.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, onze heiland, gij schenkt het onderpand van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Laat de zieken weer gezond worden en de zondaars weer moed vatten.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, koning die wederkomt, wij verkondigen uw dood als wij uw mysterie vieren. Laat allen die met u gestorven zijn ook met u verrijzen.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in de tekenen van brood en wijn hebt gij ons de gedachtenis nagelaten van het paasmysterie. Wij vragen, verleen dat wij dit sacrament van uw lichaam en bloed in ere houden en in ons leven de vrucht blijven ervaren van uw verlossing. Gij die leeft en heerst de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, goedemiddag met Antoon. Pastoor Pieter Zimmerman, kunt u mij goed horen?
2: Ik zit jou nu in de deur van de auto, maar ben ik dan te verstaan nog of niet?
1: Ja, het is te verstaan volgens mij.
2: Oké. Nou, ik probeer een beetje die kant op te praten.
1: Ja, ik zet hem gewoon wat harder.
2: Oké.
1: Bent u al aan het rijden?
2: Ja, ik zit achter het stuur, ja.
1: Ja, oké, dan...
2: Ik heb een mooie Peugeot, dan hoor je bijna niet dat je rijdt, hè?
1: Valt me niet tegen, ja. Nou ja, beste luisteraars, ook welkom in de uitzending van het programma Het Weekend in. Op de valreep voor het weekend blikken we terug op de afgelopen week. En we blikken vooruit op de aankomende week. Ja, pastoor zit in de auto, dus het is een klein beetje behelpen. Maar zo kunnen we toch u toch weer even horen. Dat is toch fijn.
2: Ja. Ja, dat is een beetje pastoor zijn anno 2026. We zijn veel onderweg. Dag beste luisteraars, heel mooi dat we toch even het weekend kunnen gaan inluiden samen inderdaad. Ja, ik zit in de auto, ik ben op weg naar een huwelijk, dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja.
2: Ik heb straks de inzegening van een huwelijk in Eindhoven. Nou, dat is altijd ontzettend bemoedigend natuurlijk, hè, voor een priester ook. Als je twee jonge mensen mag, de getuige mag zijn en het huwelijk mag inzegenen van twee jonge mensen.
1: Prachtig,
2: die elkaar het jaar geven, dat is natuurlijk prachtig, ja.
1: Dat is een enorm feest. Ja, altijd is dat heel mooi natuurlijk, een katholiek huwelijk. En u doet dat ook al 10 jaar, priester zijn. En hebben we een mooi feest gevierd. Wilt u daar iets over vertellen?
2: Ja. Nou ja, het was een feestje, zal ik het maar noemen. Het was inderdaad vorige week zondag in de parochie met de parochianen even stilgestaan. We hebben een glaasje gedronken samen. En inderdaad, dus ik 21 mei om precies te zijn, de donderdag, niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor was ik... twee donderdagen geleden alweer was ik 10 jaar priester. Ja, dat was toch wel even een memorabel moment. Ja, dan zie je toch al die 10 jaar even voorbij komen.
1: Ja.
2: En heel dankbaar vooral voor het priesterschap.
1: Ja, het was een heel mooi feest daar in de Parochietuin. En veel kinderen waren er ook. Die waren lekker aan het rondrennen en die waren aan het genieten van het mooie weer. En met water spelen.
2: Ja.
1: Dus we hebben heel mooi gevierd. Ja, en toen de dag
2: het was
1: daarna,
2: een warme dag. Ja.
1: Toen de dag daarna, ging
2: het feest nog even door, ja, absoluut. Ja. Dus we hebben inderdaad natuurlijk weer tweede Pinksterdag. Een prachtige dag gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was, het kon eigenlijk niet mooier. Het was natuurlijk bloedheet, dat wel. Dus we hebben de processie uiteindelijk iets moeten inkorten. We hadden een wat langere ronde willen maken, maar we zijn nu naar het Heilig Hart beeld gelopen in Os. En dat was precies 1 roze hoedje, bleek later. Dus we zijn vanuit de kerk naar het Heilig Hartbeeld gelopen en weer terug. En we hebben de rozenkrans gebeden onderweg, Maria liederen gezongen. Ja, en het was weer gewoon echt helemaal op en top katholiek. Gewoon prachtig om op die manier in de meimaand zo samen biddend door de straten te kunnen trekken. Dus het was een heel groot feest. En het was ook een mooie opkomst. We hadden... Ja, iets van 130 mensen zaten in de kerk, geloof ik. Dus dat was ook echt heel goed. Zeker op zo'n warme dag, want het was even spannend van komen mensen wel als het zo warm is. En we hebben samen Pinksteren mogen vieren, het feest van de Heilige Geest.
1: Hartstikke mooi, ja. Fijn dat het zo goed heeft uitgepakt. En dat is dan ook mooi met dat mooie weer, hè?
2: Ja. En we hebben natuurlijk nog een heel mooie receptie of borreltje daarna gehad in de pastorietuin. De prachtige pastorietuin van de kerk in Os.
1: Ja.
2: En het was geweldig. We hebben nog een bitterballetje kunnen eten naar de hand. En er werd zelfs verse pizza in de pizza overgebakken. Dus het kon niet op. Het was erg mooi, ja.
1: Nou, en, mooi om daarvan te vernemen.
2: Het was natuurlijk de oude mis, hè, dus de Tridentijnse mis. Ja. En anders dan in de nieuwe mis werd er op maandag dan ook nog echt het feest van Pinksteren gevierd. Dus in de nieuwe mis is dat inmiddels een feestdag ingesteld door Paus Franciscus, hè, Maria, moeder van de kerk. Ook een hele mooie dag natuurlijk. Maar in de oude kalender heb je nog het octaaf van Pinksteren.
1: Oh ja.
2: Dus in Os was het niet wit maandag, maar was het rood, de kleur.
1: Ja.
2: Vanwege nog de verlenging van het Pinksterfeest eigenlijk.
1: Aha. En ja. Pieter Zimmerman, kunnen we nou zo zoetjes aanspreken van een traditie?
2: Ja, ik denk dat dit de derde keer was dat we het hebben georganiseerd. En volgens mij is drie keer traditie, ja. Dat heb ik wel eens een keer ergens opgevangen.
1: Ja, dus volgend jaar weer.
2: Hoewel we toevallig gisteren er nog over hadden, wat ook wel heel mooi zou zijn voor volgend jaar, is dat we een keer met Radio Maria aansluiten bij de sacramentsprocessie in Keulen.
1: Oh.
2: Ik heb dat met de parochie wel eens vaker gedaan, dat we met een paar busjes richting Keulen gingen op sacramentsdag. Dat wordt in Duitsland natuurlijk gevierd op de donderdag, hè, dus dat was gisteren.
1: Ja.
2: En dat is geweldig om dat eens mee te maken. Dan heb je natuurlijk zo'n beetje heel kerkelijk Duitsland trekt dan uit naar de Dom van Keulen. Wel het goede deel van de kerk van Duitsland, want er is natuurlijk nogal wat verwarring in Duitsland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit trekt toch wel de gewone katholieken, om het zo te noemen. En dan trek je geloof ik met iets van 8000 man door de straten van Keulen met het sacrament. En
1: dat is ook wel bijzonder, hè?
2: Dat is heel indrukwekkend. Ja. Dus wie weet, we hadden het er gisteren over en toen zaten we nog te denken van ja, zou dat dan niet te veel worden zo kort achter elkaar als we ook de Pinksterbedevaart hebben. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar dan kunnen de luisteraars even horen dat we nu alweer bezig zijn met het programma voor volgend jaar.
1: En genoeg dingen om te overwegen, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ik begreep dat er ook een sacramentsprocessie is in Heilo. Op de dag dat in alle andere bisdommen ter wereld sacramentsdag wordt gevierd.
2: Oké, op de donderdag dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is iets dichterbij misschien voor sommigen. Maar we gaan erover nadenken. Ja, we hebben ook natuurlijk de Mariathon gehad. We hebben twee weer prachtige dagen gehad. Daar mogen we zeker van een traditie spreken. En niet alleen is dat voor Nederland zo, maar voor alle radiostations van Radio Maria over de hele wereld. Een mooi eerbetoon aan Moeder Maria. Mm. Hè, want dat doen we altijd ook in de maand mei. En dit jaar hebben wij geld ingezameld voor Radio Maria in Ierland. Heel mooi bedrag, maar liefst €25.000.
2: Ja, geweldig.
1: Ja,
2: ongelooflijk.
1: Hoe heb je die dagen beleefd?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het elk jaar een feestje om dat mee te mogen maken. Het is echt maar Radio Maria op zijn best, zou ik willen zeggen. Want nou ja, de studio zit natuurlijk vol met vrijwilligers. En de sfeer is ontzettend goed. Iedereen heeft goede schik en tegelijkertijd wordt er ook nog keihard gewerkt. Dus ik vind het altijd hele mooie dagen. Je bent wel moe op vrijdagavond als je heel de dag bezig bent geweest.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een hele goede vermoeidheid. En het waren prachtige dagen. We hebben inmiddels ook kort even de priesterdirecteur van Ierland gesproken. Mm-hmm. En ook verteld dat we zoveel geld hadden opgehaald. Nou, die was natuurlijk heel erg dankbaar. Hij zit er pas kort, hij zit er nog geen jaar. Dus voor hem is het allemaal nog een beetje nieuw. Ja. Dus alle steun van alle kanten die is extra welkom dan. En ze hadden eigenlijk €35.000 nodig in Ierland. Maar hij heeft me verteld dat ook Radio Maria Spanje een bijdrage heeft geleverd. Dus ze zijn al over die €35.000 heen.
1: Nou, hartstikke mooi nieuws.
2: Kunnen ze. Ja, absoluut, absoluut.
1: Daar kunnen zij weer mee vooruit.
2: Ja.
1: Ja, en er was ook een gesprekje met Yvonne. Onze collega Yvonne had een gesprekje met Benedictijner monnik Dam David. En dat is ook een Ier, begreep ik. Ik heb het zelf niet beluisterd, maar ik kreeg dit aangereikt van onze collega Tom. En hij liet daarover weten dat zij hebben toen ook gesproken over de rozenkransen. Die zij voor ons maken, die wij ook aanbieden. Maar die zijn nog niet klaar. Dus het is blijkbaar heel populair, die rozenkransen die wij kunnen aanbieden van hun. Maar het is ook echt een biddend proces. En Tom heeft ook een video laten zien. Een video op YouTube. En dat is een soort workshop, een soort uitleg van hoe zij die rozenkransen maken. En daar zie je ook echt dat het iedere knoop, zeg maar, een gebed op zichzelf is. En dat is een heel mooie video. Die heb ik ook in de radiogids geplaatst onder dit programma van Het Weekend in.
2: Heel goed. Ja,
1: dus
2: mooi.
1: Mensen kunnen dat daar terugvinden.
2: Inderdaad, we hebben sinds kort twee rozenkransen die we aanbieden.
1: Ja.
2: En we hebben officieel geen winkeltje natuurlijk. Dus alles wat we aanbieden is eigenlijk op basis van vrijwillige bijdragers. Maar dan geven we altijd wel een richtbedrag. We hebben één rozenkrans inderdaad nu uit Ierland. Maar ja, die moet nog bijgemaakt worden. Die zijn besteld. Daar heeft inderdaad deze monnik uitgebreid over gesproken. En misschien is het wel mooi om in de loop van de komende dagen nog een moment te vinden waarop we dat interviewtje van Yvonne met de monnik nog uitzenden.
1: Ja.
2: Maar we hebben sinds kort ook een nieuwe rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Fatima.
1: Oh ja.
2: En
1: ja.
2: Ook dat, daar zit een prachtig verhaal aan vast. Want dat is van een ambachtsman die dit eigenlijk puur uit liefde voor Maria doet. Dus die knoopt rozenkransjes, ook heel stevig overigens. Ze zijn beter te betalen dan de wat duurdere rozenkrans uit Ierland. Maar ook heel mooi, heel stevig. En het is denk ik wel de moeite om dat eens op de site op te zoeken. Want we hebben een aparte pagina op onze site. En er worden al dit soort artikelen aangeboden. U kunt ze overigens wel bestellen, maar dan is de wachtlijst gewoon iets langer. Hè? Dus de Ierse rozenkrans die moet nog verzonden worden vanuit Ierland. En de Portugese, de rozenkrans uit Fatima, die kunt u zo bestellen, want die hebben we nog op voorraad.
1: Ja.
2: Ja, dus, en het is echt een bezit. Hè? Het is ook die mooiere rozenkrans uit Ierland, dat is echt een bezit voor het leven. Ik heb hem toevallig nu ook in mijn zak zitten.
1: Oh, dus kijk dat, zo.
2: Die gaat er ook wel bij naartoe. Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: en
2: mooi.
1: Ik ben ook aan het meekijken. Je kunt inderdaad op de website, heb je zeg maar dat menubalkje helemaal bovenaan. Heb je 5 knoppen en dan heb je contact. Nou, als je daar dan klikt op bestel, dan vind je deze rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Ierland en dat is de rozenkrans uit Fatima. Die staan er allebei bij, dus van harte aanbevolen. Ja, we hebben deze week ook weer een hele mooie bidden met de heilige Jozef gehad. Mannen bidden met de heilige Jozef. Altijd de eerste woensdag van de maand. En dat was deze week ook weer, toch?
2: Ja, over tradities gesproken. Dat is wel echt een traditie geworden sinds een paar jaar. Heel trouw komen de mannen op woensdagavond. De ene keer is de groep iets groter dan de andere keer. Maar er is toch altijd een vaste kern. En nu waren we ook weer met een man of, ja, wat zal het zijn, 10, 12 zoiets. En hartstikke goed dat gewoon gebeurt. Dus eerste woensdag van de maand is ook officieel toegewijd aan Sint-Jozef. Dus om dan samen te komen, om samen met de heilige Jozef te bidden tot Jezus, tot Maria, dat is prachtig. En we zijn even aan het uitrekenen hoe lang we nou precies bestaan, wanneer we nou voor het eerst die mannen bidden met Sint-Jozef hebben gedaan. Want dat willen we dit jaar eigenlijk ook gaan vieren. Dat we dan even een speciale dag daarvoor organiseren.
1: Ja, goed idee.
2: Misschien wel met een bedevaart naar Smakt. Hè? Dat hebben we ook wel eens vaker gedaan. Ja. Naar het Sint-Jozef bedevaartsoord. Maar dat zullen we nog laten weten.
1: Heel mooi.
2: Dus
1: ik kreeg een mailtje. En daar was blijkbaar een luisteraar. Die had een bericht gestuurd. En die vroeg dan van ja, er is ook een mannenclub toch? Bij Radio Maria. En er was mij de vraag gesteld van gaat het nou over Exodus 90? Of gaat het misschien over mannen bidden met Sint-Jozef? Nou, ik heb haar teruggestuurd, mijn collega, van ik denk dat het over de gebedsavond gaat van mannen bidden met Sint-Jozef. Dus ja, blijkbaar zijn er ook mensen in geïnteresseerd. En mensen weten het ook te vinden. Doen er ook navragen over. Dus dat is fijn.
2: Ja, wat misschien wel goed is ook om te weten, is je hoeft je er verder niet voor op te geven. Dus om 7:00 s'avonds, elke eerste woensdag van de maand, is het eigenlijk mis. En dan om 8:00 is dan de rozenkrans. En die rozenkrans wordt ook uitgezonden. Dat bidden we ook vaak in verschillende talen, want er zitten ook een paar Poolse mannen bij. En meestal ook een Vlaming. We hebben iemand uit Italië. We hebben iemand uit Mexico die vaak met ons mee heeft gebeden. Dus het is een mooie gebelleerd gezelschap. Dus van harte aanbevolen. Hele mooie avond zijn dat.
1: Zeker. De eerstvolgende keer zal zijn op 1 juli. Dat is namelijk de eerste woensdag van de maand juli. Mannen bidden met Sint-Jozef. Ja, Pieter Tsiemerman, ja. We hebben nog een paar kleine dingen die we dan willen voor terugblikken. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. Is dat goed?
2: Ja, is goed. Doe ja. Het maar.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld, ik mag u ook meedelen dat we de luistertips ook verzenden wekelijks via de mail. Vroeger noemden we dat het digitaal weekoverzicht, maar die naam laten we vallen. Het is nu een korte wekelijkse digitale nieuwsbrief met luistertips. En daarin staan een aantal hoogtepunten van de afgelopen week met ook de terugluisterlinks naar het audio archief, of de audiotheek noemen we dat. En het digitaal weekoverzicht, wat we dus vroeger altijd verstuurden per mail, die is vanaf nu te vinden iedere maandag op de website. Dus die maken we nog steeds. Een mooi handig overzicht die je ook makkelijk kunt uitprinten. Die is gewoon te vinden op de website. Die wordt dus niet meer verstuurd per mail, maar in de mail wel. Zoals we nu eigenlijk ook doen in dit programma van Het Weekend In. Blikken we terug en blikken we vooruit. En daar worden dingen uitgelicht. En dat is dus ook te vinden op de website. Kunt u zich ook voor aanmelden. Ik besefte dat ik zelf nog helemaal niet was aangemeld. Want vroeger ging dat op een andere manier. Maar hebben we een nieuwe database gekregen. En ben ik daar blijkbaar tussendoor gevallen. Dus als u denkt van ja, vroeger kreeg ik ook zulke soort mails iedere week. Maar nu niet meer. Dan kunt u zich daarvoor gewoon aanmelden. Ik heb het net zelf gedaan. Het is heel makkelijk. U kunt bij contact klikken op nieuwsbrief. En daar uw e-mailadres achterlaten. Vanuit de aanbevolen. En dan krijgt u dus iedere week zo'n mailtje met wat luistertips. Nu het nog een laatste puntje van terugblikken is het programma Tot Hier en Verder. Daar hadden we de mannen van de Heren Sociëteit in Haarlem, Nino Hofmans, te gast. Zij noemen hem de correspondent van Tot Hier en Verder in Rome. Ja, en ze gaan in op de encycliek van Paus Leo Magnifica Humanitas. Het document waarin ook wordt gewaarschuwd tegen de ongeremde opmars van artificiële intelligentie of AI. Nou, in het gesprek hoor je dan dat ze daarover spreken alsof die nog niet gepubliceerd is. Dus blijkbaar was dat gesprek vlak voordat die werd gepubliceerd. En inmiddels is die wel gepubliceerd. Is ook te vinden op internet. Is daar meer informatie over te vinden. Maar het is verrassend hoe zeg je dat? Dat ze toch verstandige dingen daarover kunnen zeggen, blijkbaar. Hoewel het nog niet eens was gepubliceerd. En ze gaan ook in op de priesterbroederschap Pius X. En de spanningen binnen de kerk.
2: Ja, daar ben ik even op aanhaken, Antonia. Ik sta hier inmiddels in de file. Dus ik ben wel blij dat jij even het programma, dat je even wat het een beetje mee opvangt. Want ik moet ook meteen op het verkeer letten hier. Maar even daarover. Dus ik heb gehoord dat ze inderdaad spreken ook over de Pius X. De controverse die nu natuurlijk gaande is. Iedereen heeft het erover. En ik wil meteen even zeggen, we hebben binnenkort weer onze mini-retraite. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Hè? Dus dat is in juni. Dat is nog een paar weken. Maar
1: 16 juni is dat, ja. 16 juni.
2: Ja, en daar ga ik zelf ook even over spreken met ons vrijwilliger. Want je hebt nogal wat uiteenlopende meningen natuurlijk. Hè? De ene die vindt het verschrikkelijk waar PS10 mee bezig is. De anderen hebben er toch wat meer begrip voor. En ik wil ook zelf even daar wat toelichting over geven.
1: Ja, heel
2: fijn. Ik denk dat het wel een belangrijke kwestie is voor onze kerk, waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dus, dus dan weten de luisteraars bij deze vast van, nou, als je daar wat meer over wil horen, dan kom op dinsdag, ik dacht 16 juni uit mijn hoofd.
1: Ja, 16 juni, klopt.
2: Ja, dat klopt. 16 juni, ja, dan is weer de mini-retraite. Dus er wordt nog een uitnodiging gestuurd, maar dan heb je bij deze alvast het thema. En we zullen ook nog een klein stukje gaan praten over onze lieve vrouw van La Salette. Dat had ik de vorige keer beloofd.
1: Oh, ja.
2: Nou, daar zal ik even mee beginnen. Dat zal een paar minuten zijn om af te ronden. En dan gaan we over dit thema spreken.
1: Ja, het is ook een onderwerp wat natuurlijk een heikel onderwerp is. En het wordt ook, komt ook diverse keren, bijvoorbeeld bij de Club van Job, komt het langs. En in deze uitzending van Tot Hier en Verder hebben we dan Nino Hofmans die daarover spreekt. Maar het is duidelijk dat het wat hij erover zegt, dat dat zijn mening is. Hè? Dus dat is denk ik ook voor, mogen we vanuit gaan, volwassen luisteraars die dan dat zelf op waarde kunnen schatten. En meer daarover later. Zullen we luisteren naar wat muziek? Pastoor Pieter Zimmerman en dan straks vooruitblikken.
2: Dat gaan we doen.
1: Ik heb klaarstaan een heel mooi lied in het Frans. Je vous salue, Marie.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Weekend In. Pastoor Pieter Zimmerman zit in de auto onderweg naar een bruiloft of ja, een huwelijkssluiting. En dan kunnen we nog een klein beetje vooruitblikken wat ons staat te wachten. Nou, allereerst is denk ik mooi om te vermelden, de eerste zaterdag van de maand, dat is dus morgen, hebben we de rozenkrans en de eucharistieviering vanuit Heilo.
1: Ja, klopt.
0: Dat daar bent u ook weer te vinden jaar. Dan, of niet?
1: Ik ben daar zelf niet bij, maar we zenden dat nu sinds een paar jaar uit vanuit Heilo. Zij doen dat natuurlijk al veel langer. Dat is al een hele lange traditie in Heilo om de eerste zaterdag van de maand de priesterzaterdag te vieren.
0: Ja.
1: Maar goed, Maria in Fatima die spreekt er natuurlijk ook heel expliciet over, hè, die eerste zaterdag devotie. Dus u weet het waarschijnlijk, de communie ontvangen, biechten. De rozenkrans bidden, mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Nou, het wordt allemaal aangeboden in Heilo. Je kunt daar morgen naartoe als u wilt. Hè. Dat kan elke eerste zaterdag om daar gewoon echt ook daadwerkelijk bij aanwezig te zijn. Maar u kunt het ook bij ons op de radio volgen. We zenden de rozenkrans uit en de heilige mis, als ik het goed heb.
0: Ja, volgens mij uit mijn hoofd is dat om 11:30. Ik heb het even... Ik pak het er zo nog even bij. Nou, 11:30 is geloof ik de rozenkrans en 12:00 de... Maar hier heb ik het inmiddels.
1: De bid.
0: Ja, inderdaad. Dat klopt wat ik zeg. Dat is 11:30 de rozenkrans bidden. En 12:00 de eucharistieviering. Ja, en we hebben de aankomende week hebben we het programma Guadalupana. Nou, er was eigenlijk zo gepland dat de kardinaal, Wim Eijk, zou komen naar de studio van Den Bosch. Maar helaas heeft hij de dag daarvoor werd hij ziek gemeld. Dus dat was heel erg mooi geweest natuurlijk om hem in de uitzending te hebben van Guadalupana. Het is natuurlijk bij uitstek een programma die gaat over het, de bescherming van het ongeboren menselijk leven. En het menselijk leven in het algemeen. Het zou heel erg mooi zijn geweest om de kardinaal daar te gast te hebben. Maar ja, we bidden voor zijn herstel. En hopelijk, ik weet nog niet of dat gaat lukken, hebben we aankomende dinsdag een mooi verhaal over een kindje die gered is door de biddende helden bij de abortuskliniek. Want dat gebeurt ook. Hè? Die mensen staan daar te bidden. En dat gebeurt ook dat er wel eens iemand aangesproken kan worden of iemand geïnteresseerd is. En dat er dan een gesprekje op gang komt. En dat daardoor iemand toch afziet van abortus. Ja, dan kun je wel echt spreken mooi, van een heldendaad.
1: Ja, geweldig. Heel mooi.
0: Dus dat zou mooi zijn als het lukt. Maar meer informatie daarover later. En hou ook de radiogids in de gaten. Ja, en woensdag hebben we een mooie uitzending
1: nog,
0: van...
1: Anton, nog even, voordat we naar de woensdag springen, nog even naar de dinsdag.
0: Ja?
1: Ik heb in de ochtend een gesprek met Ignas Verhak. Dat is een Vlaming uit Vlaanderen. Daar komen Vlamingen meestal vandaan.
0: Ja,
1: een filosoof, geleerde man... Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek, want ik heb hem lang niet gesproken. Ik heb les van hem gehad op het seminarie. En het is een filosoof zoals je een filosoof ook echt voorstelt.
0: Aha.
1: Als je hem een vraag stelt, dan kijkt hij eerst met een hele diepzinnige blik een tijdje uit het raam. En dan komt er pas een antwoord. dus ik ben heel benieuwd naar het interview. Want het kan even gaan duren, want hij denkt grondig na over zijn antwoorden.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, want hij heeft een mooi verhaal te vertellen. Niet alleen over de filosofie, maar ook over zijn eigen leven. Dus ik vind het mooi dat dinsdag gaat gebeuren.
0: Ja, dat is heel mooi dat hij kan komen. De aanleiding is zijn boek. Op Pelgrimstocht heet zijn boek De Hoop van Christenen Vandaag. En die kregen wij van hem toegestuurd met een... het was nog net geen handgeschreven briefje, maar wel een heel persoonlijk briefje. En dan ook zelf ondertekend. Waarbij hij ook vertelt dat hij ook in het verleden nodige dingen heeft gedaan voor Radio Maria. En dat hij nu dit boek heeft geschreven. En zal ik een klein stukje van de flaptekst lezen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dat luidt als volgt. Heeft het christelijk geloof voor ons vandaag nog zin? Misschien wel. Als we het teken van brood en wijn proberen te verstaan dat Jezus op de avond voor zijn dood gesteld heeft. Een slachtoffer van geweld stelt de gang van zaken in de wereld in vraag en laat zien wie God voor hem werkelijk is. Zich geven tot het einde. In een geseculariseerde wereld moeten wij anders leren denken over onszelf en over God. Anders kunnen we dat teken niet meer verstaan. Dit boek probeert die uitdaging op te nemen.

0: teken niet meer verstaan. Dit boek probeert die uitdaging op te nemen. Als in een spiraalbeweging zoekt het door door te dringen tot die dwaze liefde van God. Ja, zo zie je dat het een... het is een filosoof en een theoloog. Maar eigenlijk is dit wat hij hier schrijft heel concreet. Dus ik ben er erg benieuwd naar dat gesprek.
1: Ja. Anton, ik moet bijna ronden. Maar misschien dat jij de laatste puntjes die nog op de agenda stonden, dat je die zelf nog even met de luisteraars kunt doornemen dadelijk.
0: Zeker. Dan, u komt op de bestemming aan.
1: Ja, ik ben bijna. Ik moet nog even. Het is allemaal heel praktisch, maar ik moet nog even de preek gaan doornemen voor het huwelijk zo meteen.
0: Oh, dat is ook handig om voorbereid te hebben. Ja, nou, heel veel zegen daarmee.
1: Ja, Anton, dan gaan we afronden. Ja, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat terwijl wij deze uitzending maken, het nog maar 12 uur is. Dus deze uitzending is iets eerder opgenomen dan die daadwerkelijk wordt uitgezonden. En dat betekent dat ik nu geen zegen kan gaan geven, want zegens moeten natuurlijk vers zijn, om het zo te noemen. Hè. Die moeten live zijn, dus die kun je niet van tevoren opnemen. Maar misschien kunnen we wel, om af te sluiten en om zegen over dit weekend af te roepen, ook kunnen we misschien samen het Wees Gegroet bidden. Aanstaande zondag natuurlijk ook Sacramentsdag, hè, belangrijke dag voor onze kerk. En zeker. Dat we vragen dat Maria deze dag heel veel vrucht laat dragen.
0: Zeker, nou daar bidden we voor.
1: Wees Gegroet Maria. Oh, ja. Wees Gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.
0: Hij zij de gezegende.
1: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God.
1: Moeder van God.
0: Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Nou, dan wens ik u een heel gezegend en ook heel gezellig weekend toe.
0: Ja, heel veel dank, pastoor Pieter Zimmerman, voor deze bijdrage aan het programma Het Weekend In. Ook heel veel zegen toegewenst voor de bruiloft, de huwelijkszegening. En dan zien we elkaar snel weer.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Mooi.
0: En een veilige reis. Tot ziens allemaal. Tot ziens.
1: Dank u. Dag.
0: Tot zover. Pastoor Pieter Zimmerman met ons verbonden via de telefoon terwijl hij onderweg is. Ja, dat kan ook allemaal op radio. En ik mag u nog de laatste puntjes noemen. Waar we naar uit mogen zien. Aankomende maandag hebben we het programma Aan Tafel Met. En nou, dat doet wel een klein beetje denken aan waar we het net over hadden, over In Gesprek met de Priesterdirecteur op dinsdag met Ignaz Verhak. Want bij het programma Aan Tafel Met op maandag hebben we Wim Peters. Die schreef ook een boek. En dat luidt Terug naar het midden. Wim Peters is oud-docent klassieke talen, oud-katholiek nieuwsbladjournalist en oud-perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij schreef dat boek Terug naar het midden, herinneringen van een katholieke boomer. Nou, wat is dat dan, een boomer? Volgens mij wordt daarmee bedoeld zo de mensen van de babyboom. Zo vlak na de oorlog, dat er heel veel grote gezinnen waren. Nou, en deze Wim Peters beschrijft in dit boek hoe Nederland veranderde van een christelijke samenleving naar een kleine geloofsgemeenschap in een seculiere cultuur. In zijn memoires deelt hij persoonlijke ervaringen en pleit hij voor een terugkeer naar het midden. Dit is uitgegeven bij uitgeverij De Boog. Bij de aanbieding van het boek aan Monsieur Punt, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam, noemt deze het een belangrijke getuigenis, omdat er maar weinig is geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Dus ja, het lijkt wel alsof het zo bedoeld moet zijn. Op maandag in Aan Tafel Met Wim Peters de gast is met zijn boek, die ook ingaat op de katholieke kerk en de seculiere cultuur in Nederland. En dan op dinsdag in gesprek met de priesterdirecteur, met Ignaz Verhak. Ook aan de hand van zijn boek Op Pelgrimstocht. Nu, dan hebben we op donderdag nog een hele mooie uitzending van Gewoon Katholiek. Althans, mooi. Dat hoop ik. En dat verwacht ik ook, want het moet nog worden opgenomen. Dus we weten nog niet waar de heren het over gaan hebben. Maar in ieder geval is pastoor Harm Schilder daarbij. Dus dat belooft heel mooi te worden. En op donderdag hebben we ook het programma Het Inzicht. Dat gaat deze keer over Westers esoterisme. Esoterie.

0: helemaal verzorgd door Marleen Kaars. We kennen haar. Het is een populair programma. En waar gaat dat dan over? Nou, esoterisme heeft alles te maken met verborgen kennis. Verborgen kennis, enkel weggelegd voor elites. Esoterisme is een occulte wetenschap die beroep doet op gaven, op eigenschappen die als mediumniek kunnen worden omschreven. We zoomen vandaag in op één van de belangrijkste mysteriescholen die mensen helpen die verborgen kennis op het spoor te komen. De Rozenkruisers. Ja, dan kom ik aan het einde van het programma. Het weekend in. Dan hebben we genoeg vooruitgeblikt. Het is tijd om het weekend te gaan vieren. En ik kan u nog noemen dat op 12 juni is natuurlijk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Nou, om die reden is natuurlijk de hele maand juni de maand van het Heilig Hart van Jezus. Nou, en om die reden binden we na de rozenkrans van 11:45 op werkdagen altijd om 11:45 de rozenkrans. De hele maand ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Prachtige litanie is dat. Dan is al genoemd, ja, de mini-retraite mag u alvast noteren. Dat is 16 juni. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Het is bedoeld voor vrijwilligers. Maar als u denkt van ja, ik wil misschien ook wel eens even zien, proeven. Sfeer proeven van wie zijn die vrijwilligers dan? En hoor ik daar misschien ook bij? Nou, dan bent u ook welkom. Dus beginnen met een lichte lunch, dan een inleiding van de pastoor Pieter Zimmerman. Dat zal deze keer gaan onder andere over Pius X en over Onze Lieve Vrouw van La Salette. En daarna is er een bidding in onze kapel. Graag even aanmelden als u van plan bent om te komen. En dan hebben we, is ook al genoemd, iedere eerste woensdag van de maand, heel bijzonder, mannen bidden met Sint Jozef. En die kunt u noteren voor 1 juli, want dat is de eerste woensdag van de maand juli. Daar bent u ook van harte welkom. Dank u voor het luisteren naar dit programma van Het Weekend In. En ik wens u een prachtig weekend toe.
1: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op het sacramentsfeest is in het jaar A is de lezing ontleend aan het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 51 tot 58. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot de menigte van de Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal die leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: Hoe kan die ons zijn vlees te eten geven? En Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die lief heeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hoewel we dat al vaker hebben gedaan, wil ik toch weer om te beginnen stilstaan bij die evangelist Johannes en zijn evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hoorden is ontleend. Als Johannes een evangelie schrijft, is hij een oud man. En de dingen waarop hij terugkijkt, het leven en de persoon van Jezus, liggen dan al 70 jaar achter hem. En hoe meer hij op Jezus terugkijkt, die hij gewoon heeft meegemaakt, hoe meer hij tot de slotsom komt, ja, de man was zo vervuld van liefde en genade, en het was zo anders dan het in zijn tijd ging, want de religieuze leiders van de tijd waarin Jezus leeft en waarin Johannes leefde en opgegroeid was, die waren alsmaar bezig om te kijken of iemand rein genoeg was en als iemand goed genoeg was. En om te zien of God je niet strafte met onheil, want als je narigheid in je leven had of een handicap of ziek was, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God strafte natuurlijk, ja, als je daar reden voor had, dus je had iets fout gedaan in je leven. Nou, wat je dan fout had gedaan, dat wisten we dan meestal niet. Maar dat je iets fout had gedaan, dat wisten we wel, omdat je namelijk narigheid in je leven te verduren had gekregen. Wel nu, bij Jezus was het zo anders. Die drukte je niet terug in die narigheid. En je moest het verder maar uitzoeken. Want wij mensen konden er ook niks aan doen. Het was iets tussen God en jou. Hij had jou gestraft. Dat konden wij niet uithalen. Jezus ging daar heel anders te werk. Die had het over vergeven. Om mensen nieuwe kansen te geven. En dat de God die hij verkondigde, en die noemde hij steeds maar zijn vader, dat die God was een God van liefde. En die wilde de mensen niet in de narigheid drukken, maar ze er juist uithalen en redden. En hij wilde de mensen niet oordelen, maar een nieuw begin geven. Vergeving uitspreken, barmhartigheid tonen, liefde laten voelen. In de hoop dat dat tussen de mensen zou gaan leven zoals dat leefde tussen God en zijn vader. En als Johannes dus terugkijkt op Jezus, dan komt hij tot de conclusie, ja, dat wat Jezus in zich had, was zo niet van de mensen. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En dat Jezus dus van God afkomstig is, dat wil hij laten vertellen. Hij herhaaldelijk klinkt in het evangelie van Johannes de vraag, van waar is hij? Ja, dus vorige week hoorden we dat Jezus tegen Nicodemus zegt dat hij van omhoog opnieuw geboren moet worden. Zoals Jezus van omhoog geboren was geworden onder ons mensen. Zo moeten wij dat eigenlijk doen in elke paasnacht. Van omhoog opnieuw geboren worden, want dan ontvangen we de doopsel in zo'n paasnacht. Wel nu, Johannes is daar zo van doordrongen dat hij dat in ieder geval onder de aandacht wil brengen. En hij vertelt dus niet een heleboel anekdotes uit het leven van Jezus, zoals de eerdere drie evangelisten deden. Nee, Hij pakt er maar een paar uit en dan bij elke anekdote geeft hij een lange uitweiding over de ware inhoud van die anekdote. Hij noemt dat dan ook een teken en de betekenis van de gebeurtenis die hij vertelt. En vandaag is daar zo'n stukje, namelijk Jezus heeft het brood gebroken voor de mensen en aan 5000 mensen uitgedeeld van 5 broden, menselijke wijs gesproken onmogelijk. Wel nu, dat was zo'n teken aan de hand waarvan je kon zien wat de eigenlijke inhoud en herkomst van Jezus was. Hij was van bij God afkomstig, dat kon gewoon niet anders. En dus werkt Johannes in zijn evangelie een gedachte uit, nou eigenlijk meer een visioen, een visie uit, een visioen. Een ongehoord visioen, althans ongehoord gezien vanuit zijn eigen Joodse achtergrond. Het visioen namelijk dat Jezus, die Jezus die hij gekend en meegemaakt heeft, een persoon die hij heeft aangeraakt, met wie hij heeft gegeten en opgetrokken, weer opgewandeld, dat die Jezus achteraf gezien iets van God zelf was geweest. Te oordelen naar zijn daden en houding moest hij wel van God afkomstig zijn geweest. En wat was dan die houding? Vergiffenis, genezing naar de ziel, redding, zoals Jezus het zelf noemt. En dat kon God alleen. Wat Jezus te bieden had, was rechtstreeks van God afkomstig. Dat moest wel. Het was niet uit menselijke dingen te verklaren. Dit ging de menselijke maat te boven. En dat betekent dus dat Jezus voor zijn menselijke bestaan, om zo te zeggen, bij God de kunst had afgekeken. En na dit leven was hij weer teruggekeerd van waar hij oorspronkelijk thuis hoorde, naar bij God in de hemel. Hij was Gods zoon. Hij noemde God ook consequent tijdens zijn leven zijn vader. Hij was de zoon van God, de kroonprins van God, de troonopvolger om zo te zeggen. Het menselijke gezicht van God, ongehoord en stoutmoedig. En we weten misschien dat Jezus daarom zichzelf wel aanduidde als de mensenzoon, want in het boek Daniël wordt gesproken over een mensenzoon die uit de handen van God het koningschap voor eeuwig toevertrouwd krijgt. Nou, dat was het beeld dat Johannes had. Die Jezus, dat was die mensenzoon en die is nu teruggekeerd naar de Vader en bij de Vader aan de andere kant van de dood, waar onze menselijke ogen niet kunnen kijken, maar waar ons hart wel kan weten en meevoelen. Daar heeft hij dat koningschap voor eeuwig in handen gelegd gekregen van de Vader, omdat hij zich een ware zoon van de Vader heeft getoond en genade op genade was geweest. Nou, Johannes had natuurlijk voor zichzelf wel een probleem gecreëerd. Hoe kon God iemand naast zich hebben gehad? Nou, gelukkig kende het toenmalige heilige boek, wat wij dan het Oude Testament noemen, dat kende wel een aantal vooraanwijzingen, precedenten. Daarin stonden verhalen en gedichten over de wijsheid die God voor ogen had gespeeld toen hij de wereld maakte. En met het beeld van de wijsheid voor ogen had God de wereld geschapen. De wijsheid speelde voor Gods aangezicht en zo heeft God de wereld gemaakt. Was ook al een mooi beeld. Op zo'n type beeld greep Johannes nu terug. Ook het eigen religieuze leven, religieuze en filosofische spreken van zijn tijd reikte een begrip aan. Het woord, logos, waaraan in andere verbanden mythische kwaliteiten werden toegekend. Wel, dat woord logos neemt Johannes dan maar over. En Johannes zegt dus dat Jezus dat woord, die logos, was. En dat het vlees menselijke gestalte had aangenomen en dat het na zijn dood en opstanding teruggekeerd was naar zijn plaats van herkomst. Ja, het blijven natuurlijk visioenen en het blijft natuurlijk mensentaal in de hoop dat je het beeld en het aanzijn van God kunt oproepen door deze beelden te gebruiken en dat je dus niet door de verkeerde woorden te gebruiken de mensen nog verder van huis brengt. Nou, Johannes zal steeds terugkeren bij God is niet oordeel, maar hij is redding, genade en liefde. Het stukje evangelieverhaal van vandaag, Sacramentsdag, is een voorbeeld van Johannes' werkwijze. We zeiden, Johannes vertelt een enkele anekdote, een korte gebeurtenis, dat noemt hij een teken. Hij vertelt een betekenisvolle anekdote uit het leven van Jezus en bindt daar dan een lange beschouwing aan vast, waarin hij de betekenis van die anekdote uiteenzet. Dat je aan deze gebeurtenis, aan dit teken kunt zien dat Jezus weliswaar een mens was van vlees en bloed, maar bij nader inzien van God afkomstig bleek te zijn. Belichaming van Gods geest. Gods geest die vlees had aangenomen. En het woord is vlees geworden. Dat wilde Johannes laten zien. Eerder in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6, vertelde hij hoe Jezus een grote menigte te eten gaf, 5000 mensen met slechts 5 broden. En met het evangelie van vandaag, vers 51 tot 58 uit datzelfde zesde hoofdstuk, vallen we midden in die uiteenzetting die Johannes verbindt aan die gebeurtenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging. En Johannes legt Jezus die uiteenzetting zelf in de mond. Hij zegt niet, en ik Johannes heb nu bedacht hoe slim ik ben en dat ik nou eindelijk het ware inzicht heb gekregen, dat durft hij helemaal niet. Want ook dat inzicht dat hij eraan kan verbinden, dat is een geschenk van God. En dat gaat hij niet op zijn eigen rekening schrijven, maar dat schrijft hij op rekening van degene aan wie hij het te danken heeft, aan Jezus zelf. Dus hij legt het Jezus zelf in de mond. Het gedeelte dus dat wij vandaag te horen krijgen is een fragment van de toespraak van Jezus naar aanleiding van het broodwonder. Jezus heeft de 5000 gevoed. En vervolgens legt hij uit dat zijn leerlingen door de buitenkant van het wonder heen moeten zien en de ware betekenis ervan moeten onderscheiden. Waar duidt deze gebeurtenis op? Waar spreekt het eigenlijk van? Het brood verwijst naar zijn persoon, de persoon van Jezus. Eigenlijk is hij het die vermenigvuldigd wordt. Zijn inhoud, zijn geest. Straks zal die aan de dood, door de dood aan ons zijn onttrokken. En dan zal blijken dat de geest die door zijn lichaam werd belichaamd, dat die geest zich over zijn leerlingen heeft uitgespreid. En dat die vanuit de persoon van Jezus zich in zijn lichaam, in de leerlingen heeft gevestigd, postgevat. Dat is voor Johannes zo wezenlijk, omdat het godsbeeld van Jezus en niet dat van de religieuze tijdgenoten, van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat het godsbeeld van Jezus de echte God laat zien. De God van barmhartigheid en genezing. En dus niet de God van de afrekening, van de hemel verdienen door je stipt aan de regels te houden en de naaste die dat niet haalt te veroordelen. Deze Jezus is het ware beeld van God, beeld van de ware God. Hem moet je in je opnemen. Hij moet in de harten van de mensen verspreid worden. Hij moet over de hele wereld in de harten van de mensen verspreid worden. Hem moeten de mensen eten en tot voedsel hebben. Dan worden ze gevoed met de spijs en drank van God zelf. Met de spijs en drank van Gods geest zelf. Dan worden ze mensen van de barmhartigheid en de genade. Op andere momenten noemt hij dat eeuwig leven. Of het licht van de wereld. Of de enige weg waarlangs God zich laat bereiken. Telkens weer gebruikt Johannes traditionele beelden om te laten zien wat wij dachten dat het was. God, we waren nog niet op de helft met onze gedachten, want pas sinds Jezus weten we wat werkelijk de inhoud is van alle dingen die wij al in onze eigen traditie hadden. Hij is het licht. Hij is het woord. Hij is de waarheid. Hij is de weg. En er is niks anders, want hij was de liefde in eigen persoon. Daarbuiten, dus je kunt alleen maar langs hem tot God komen, want hij is de liefde in eigen persoon. Ga je niet langs hem, dan kies je de weg van de liefde niet. Misschien dat je dan bij de straf uitkomt of bij de veroordelingen uitkomt, zoals onze religieuze tijdgenoten meenden. Maar ga langs hem. Er is geen andere weg. Hij is de liefde, de genade, de barmhartigheid in eigen persoon. Dat beeld van Jezus en van God, dat moeten we bij het lezen van Johannes steeds in ons achterhoofd houden, want dan worden de teksten eigenlijk heel erg duidelijk en doorzichtig. We lezen vers 51. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Zo staat het er ongeveer in het Grieks. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Eigenlijk zegt Jezus dus, wat ik te bieden heb, genade, barmhartigheid enzovoorts, dat is je ware voedsel. Daar verwijst het brood alleen maar naar, want het ware brood is genade en barmhartigheid. Dat maakt je tot een mens met goddelijke kwaliteit. Dat moet je in je opnemen als dagelijks voedsel. Immers, genade en barmhartigheid, dat hebben de mensen niet van zichzelf. Dat moet hun gegeven worden. Dat is een geschenk uit de hemel. Of zoals het er nu staat, uit de hemel neergedaald. Uit de hemel neergaande, staat er in onze tekst. Of in de laatste regel staat nu, of boven het leven van de wereld uit. tot 2 keer toe herhaalt Johannes, of Jezus, dat in dit vers alleen al. En dit vers begint al met ik ben het brood. Het goddelijke karakter van Jezus wordt door Johannes, of was het toch Jezus zelf, nog eens benadrukt door het woord ik ben. Die aanduiding herinnert aan de godsnaam in het Oude Testament. Weet u wel, Yahweh betekent ik ben, ik ben. In het Grieks is dat nog duidelijker dan in het Nederlands. Immers, in het Grieks kun je aan de werkwoordsvorm ben zien dat ik erbij hoort. Dat kan je trouwens in het Nederlands ook zien, want er hoort maar 1 woord bij het werkwoord ben en dat is ik. Meestal wordt het persoonlijke voornaamwoord ik dan ook weggelaten. Zoals bij ons in Twittertaal, ben naar de supermarkt geweest, of ben op vakantie geweest. Dat was in het Grieks de normale gang van zaken. Wanneer de schrijver het woordje ik dus alsnog toevoegt, wil hij daar extra de nadruk op leggen. En dat is dus precies wat er in dit vers gebeurt. Er staat ik ben. Juist door de nadruk herinnert dat woord aan de godsnaam uit het Oude Testament. Eens te meer een aanduiding hoe Johannes tot de overtuiging is gekomen dat Jezus van God afkomstig was. Ja, ik blijf er nog even bij staan omdat het zo subtiel is en omdat het tegelijkertijd toch zo te denken geeft. Want wat we zeiden over het woordje ik, dat vaak weggelaten wordt, datzelfde kun je ook zeggen over het werkwoord zijn. Meestal laat men in het Grieks achterwege het werkwoord zijn, omdat het niet echt nodig is. En wanneer men het dus wel laat klinken, komt er dus extra de nadruk op te liggen. Ik neem als voorbeeld het begin van het evangelie van Johannes. Weet u wel, dat beroemde begin. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Deze was in het begin tot God. Strikt genomen is het hier in het Grieks het werkwoord zijn, was, overbodig. Johannes had net zo goed kunnen schrijven in het begin het woord en het woord tot God en God het woord, deze in het begin tot God. Zeker in het Grieks had dat gekund. Maar Johannes voegt het woordje zijn steeds toe, tot 4 keer toe. Volgens mij omdat hij daar al het goddelijke karakter van Jezus wil aanduiden. God is degene die is. En aan die vorm van zijn van God, daar maakt Jezus deel van uit. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Jezus maakt van het in het begin deel uit van de zijnswijze van God. Hij bestaat op de manier zoals God bestaat. En telkens als je dat woordje zijn toevoegt op een plek waar het eigenlijk helemaal niet nodig is in het Grieks, krijg je steeds de indruk, ja, daar gaan we weer. Hier wil Johannes duidelijk maken, ja, het gaat over de manier waarop Jezus was. En dat zijn van Jezus, dat maakt deel uit van het zijn van God, waarop God van het begin af aan is. En dus, ik ben. En dan zult u denken, nou ja, goed, maar waarom leg je daar zo de nadruk op? Omdat het werkwoord zijn in het vers dat we zojuist hoorden, niet alleen klinkt it in ik ben het brood, het levende, maar ook, even verderop, het is mijn vlees. Ook daar staat het woordje is, en het is niet nodig in het Grieks, had niet gehoeven. Maar juist omdat het er extra aan wordt toegevoegd, heb je de indruk, hier heeft Johannes het over de goddelijke manier van bestaan, en niet over gewoon het huistuin- en keuken manier van bestaan. Het is het ware zijn, het goddelijke aspect van zijn, er zijn. In de filosofie wordt daar soms heel erg lang over nagedacht, over het zijn. Wel nu, het zijn van mensen is tijdelijk en voorbijgaand. Het zijn van God is ontijdelijk en niet voorbijgaand. Het zijn van mensen is altijd aangetast door onvolmaaktheid, door fouten, door verdriet, door pijn. Het zijn van God is volmaaktheid, is goedheid, is liefde, is genade en anders niet. En dus als wij in ons zijn naar God willen reiken, ja, dan moeten we eerst onderkennen, God heeft in zijn liefde van zijn zijn, dat liefde zelf is, zich willen bewegen te midden van de onliefde. En ja, zo hebben wij hem mogen leren kennen. En telkens als Johannes dat wil laten zien, die vorm van zijn, daar hebben we het over. Ik ben het levende brood. En het is mijn vlees. We hebben het over de manier waarop God bestaat, die ik aan jullie te midden van mensen ben komen laten zien.

Vers 52. Streden dus onder elkaar de Joden, zeggend, hoe kan deze ons geven zijn vlees te eten? Ja, laten we wel zijn. Het is inderdaad taal die vatbaar is voor misverstand. Het klinkt allemaal erg vreemd. En wij in de geloofstraditie zijn misschien wat meer vertrouwd met het feit dat wij in het brood de persoon, het lichaam van Jezus mogen zien. Ook dat blijft toch altijd spreken bij benadering. En we roepen er toch ook rare beelden mee op, zeker voor buitenstaanders. Nou, des te meer was dat spreken van Jezus natuurlijk vatbaar voor misverstand. Komen er zo meteen op terug. Eerst maar naar vers 53, want daar geeft Jezus antwoord. Zij dus hun Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, indien jullie niet eten het vlees van de mensenzoon en niet drinken zijn bloed, hebben jullie het leven niet in jezelf. Nou, dat is toch uitdagende taal. Dat moet toch ook wel tot misverstanden en conflicten leiden in de Joodse cultuur, met zijn strikte spijswetten. Trouwens, in welke cultuur niet vlees eten en bloed drinken? Ja, dat zijn gruwelijke dingen. Maar vlees en bloed zijn, althans in de taal waarin Johannes het nu gebruikt, en die willen wij natuurlijk met welwillende oren beluisteren, en we willen horen hoe Johannes alsmaar probeert te benadrukken dat er met Jezus iets van God onder ons gekomen is. Wel nu, vlees en bloed, het lichaam, de lichamelijke persoon, dat is de drager, dat is de bekleding van de geest. Dat is de noodzakelijke buitenkant voor die binnenkant. Die geest die vraagt om een inkleding. Wel nu, en die inkleding, dat is vlees en bloed, dat is het lichaam van Jezus. En die geest is zo door de materie heen getrokken dat dat één geheel is geworden. Buitenkant en binnenkant zijn samen het ene geheel. Dus als je de binnenkant, de geest, in je wil opnemen, dan moet je de drager van de geest in je opnemen. En dat in je opnemen wordt dus voorgesteld als eten en drinken. Wat je eet en drinkt, dat voed je. Dat zet zich om in jou, dat gaat in jou op en dan ontstaat er een soort van twee-eenheid. Met Pinksteren hebben we dat gevierd, ik heb toen dat beeld ook al gebruikt. Zoals rook, wat de rook doet met gerookte paling, die geeft er smaak en smeuïgheid aan en die gaat volkomen in die paling op en die is er nooit meer uit te pulken. Zo, dat doet de Heilige Geest met mensen. Die is zozeer geest dat die materie volkomen dan doortrekken en vervullen. Dat wordt een twee-eenheid. Wel nu, daarover spreekt Jezus. Dat mijn lichaam, mijn vlees en bloed is zo vervuld van de geest dat als je mij in je op wil nemen, en dan wordt het uitdagende taal, dan moet je mijn persoon in je opnemen. Ik ga toch nog kijken of ik het iets minder delicaat kan maken, want het blijft natuurlijk toch rare taal. En om dat te doen, moet ik u meenemen naar een overtuiging die eigen is aan Johannes. Want op de achtergrond van deze beeldspraak, dat je het vlees en bloed van Jezus moet eten, speelt ook nog iets anders volgens mij. En dat is dat Jezus is volgens Johannes de voltooiing van het Oude Testament, het hoogtepunt. En als het ware alle beelden die in het Oude Testament werden gebruikt, die krijgen nu pas hun ware inhoud en betekenis. We hoorden het al eerder over die slang in de woestijn. En dat brood van de Vader zullen we straks horen, want ook de Vader hebben in de woestijn manna gegeten. Nou, dat haalde het nog niet bij het brood uit de hemel dat we met Jezus in ons midden hebben gekregen. Dat doet Johannes steeds. En wat doet hij dus ook? Johannes zegt dat wat we met Jezus hebben gekregen, dat is als het ware de voltooiing van wat er met het paaslam in het Oude Testament is gebeurd. Immers, Jezus was gestorven op het kruis. Nee, hij had zich voor de mensen opgeofferd. De liefde voor zijn mensen had hem zelfs hiertoe gebracht om te sterven op het kruis. Eigenlijk was hij net zoiets geweest voor zijn leerlingen als destijds het paaslam in het Oude Verbond voor het Joodse volk. Zoals daar de slacht van het paaslam de definitieve verlossing uit het Egyptische slavenbestaan had aangekondigd, zo waren de leerlingen van Jezus verlost van de slavernij van het kwaad, waarin ze tot dan toe opgesloten hadden gezeten. En zoals het bloed van het paaslam werd uitgesmeerd op de deuren van het volk, zodat ze gespaard zouden blijven voor de pest die rondwaart in het duister,
Zo waren Jezus' leerlingen door diens bloed gevrijwaard voor de dood en dan bedoelen het afgesneden zijn van God. En het bloed van Jezus was dus in veel sterkere mate een geschenk uit de hemel dan dat bloed van het paaslam in het Oude Testament. Dat was nog maar een gebrekkig beeld in vergelijking met wat Jezus had gebracht. En we verstaan dat verhaal uit het Oude Testament pas goed als we tot ons laten doordringen, maar Jezus was eigenlijk het echte paaslam. En zoals bij de bereiding van het paaslam destijds geen been gebroken mocht worden, zo waren bij Jezus aan het kruis de benen niet gebroken. Johannes is de enige die dat vertelt en nog wel met nadruk. En zoals het vlees van het paaslam voedsel was voor de komende tijd om de woestijn te overleven, zo was Jezus dat voedsel voor zijn leerlingen om te overleven in de woestijn van een weerbarstige wereld waar het toch zo vaak liefdeloos en onbemartig aan toeging. Jezus was dus, als het ware, de ware voltooiing van het paaslam. En dat paaslam, dat beeld, dat roept nou eenmaal associaties op met vlees en bloed. Dat je, net zoals zij destijds het paaslam hebben gegeten, namelijk met het vlees en het bloed hadden uitgesmeerd om daardoor gered te worden, zo moet jullie dat ook doen. En daarom kunnen we wellicht begrijpen waarom Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Bloed drinken, dat was in het Oude Testament het allerergste. Maar waarom? Omdat de bloed de drager was van de levenssappen die God erin had gestopt. Nou, God is degene die in Jezus de geest heeft ingestopt. Dus nu moet je het wel drinken, omdat het nu de ware geest van God aan jou geeft. Op de achtergrond speelt dus steeds dat beeld van het paaslam en de spijswetten van het Oude Testament. Want, zo was de gedachte, dat vlees en dat bloed bezitten de kwaliteit van de hemel, de kwaliteit van Gods geest, om zo te zeggen Gods DNA, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid, zijn onbaatzuchtige naastenliefde. En later zal Jezus spreken over de geest die naar zijn leerlingen zal worden toegezonden vanuit de Vader. En die geest is zo aangelegd dat hij zich volkomen met een mens kan verenigen en vereenzelvigen. Zodat het aan de buitenkant zal lijken dat we te doen hebben met een gewoon mens van vlees en bloed, maar gelovig gesproken zullen we beseffen dat het gaat om een mens die doortrokken is van Gods aanwezigheid en diens liefde, die zich heeft laten voeden door Gods liefde en aanwezigheid. Datzelfde geheim speelt door het brood van het beeld, door het beeld van het brood. Als een Jezusleerling diens brood eet, zal het aan de buitenkant lijken dat het gaat om een gewone mens. Maar gelovig gesproken heeft het brood van Jezus deze mens gevoed, gevormd en gemaakt tot een Jezusmens. Heeft het brood zich als het ware is opgegaan in deze persoon en deze persoon gemaakt tot wie hij nu is. Dat is het beeld dat mij steeds speelt op de achtergrond van het taalgebruik van Johannes, althans volgens mij. En in het vervolg zal Johannes niet anders doen dan proberen dit alsmaar weer te herhalen, telkens met kleine wijzigingen, zodat het voor ons steeds duidelijker moet worden. Dus in vers 54, de nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Daar staat het weer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Die heeft mijn geest in zich opgenomen. En mijn geest is dat God liefde is en genade en niet straf en niet dreiging. En als je dat in je opneemt en je je daardoor laat voeden en je je daardoor laat omvormen tot een nieuwe mens, dan zul je de weg naar God gevonden hebben. Dan zal de dood geen belemmering meer zijn, want dat eeuwig leven begint op het moment dat je ja zegt tegen de genade. En daar kan zelfs de biologische dood niet tegenop. Dat heeft Jezus zelf aangetoond. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag en je zult de weg naar God gevonden hebben. En in vers 55, want mijn vlees is waarachtig spijs en mijn bloed is waarachtig drank. Dan gaan we weer dat werkwoord is en nu met het woord waarachtig erbij. En u weet, waarachtig, dat heeft te maken met waarheid. En waarheid in de Bijbel, dat is niet zoals wij het gebruiken in de rechtszaal. Namelijk dat ik de waarheid zal spreken en niets dan de waarheid. En dat betekent dat mijn woorden in overeenstemming zullen zijn met de dingen die er gebeurd zijn. Nee, waarheid is, draag de grond onder je voeten. Daar stel je vertrouwen op. Daar richt je je leven naar in. En je laat je er niets anders meer bepalen dan door de liefde van God en de genade van God. Dat is mijn waarheid. Dat geeft mijn leven zin en betekenis. En dan in vers 56, alsmaar weer hetzelfde, de
nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed, verblijft in mij en ik in hem. Jezus blijft alsmaar hetzelfde gegeven herhalen en telkens met enige andere woorden, zodat telkens het andere aspect bij moet dragen aan het volledige begrip. En nu is dat, net was dat het woord waarachtig, nu is dat het woord blijven, verblijven.

in Johannes' geschriften. Het komt in zijn evangelie meer dan 30 keer voor. Matthäus heeft het woord ook maar dan 3 keer in zijn hele evangelie. En Marcus ook maar dan 2 keer in zijn hele evangelie. Lucas komt al een beetje in de buurt met 7 keer. Maar Johannes heeft het 30 keer. En dat woord verblijven of verblijven, dat heeft bij hem een bevoorrechte plek. En het duidt iets van het goddelijke zijn aan. Als de leerlingen in het begin van het evangelie van Johannes vragen: meester, waar verblijft u? Hebben we het daar misschien in het begin nog niet in de gaten. Maar als Jezus aan het eind van het evangelie zegt: verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf, dan ineens begrijpen we dat dat woord verblijven van het begin af aan voor Johannes de bijbetekenis heeft gehad van verblijven in God, de goddelijke manier van zijn. Het herinnert aan Johannes 1 met dat voorbijwandelen. Kijk, het lam Gods, weet u wel, daarop zijn die 2 leerlingen: ach meester, waar verblijft u? En dat Jezus dan zegt: kom om het te zien. En pas helemaal aan het eind van het evangelie zullen we horen: verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf. En Jezus zal ook zeggen dat je blijvende vruchten moet voortbrengen. Dat zijn vruchten die goddelijke kwaliteit bezitten. De goddelijke kwaliteit van het zijn. Vandaar dus dat hij het nu zegt: de nuttigende mijn vlees en de drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Die zal goddelijke kwaliteit in zich hebben opgenomen. De goddelijke kwaliteit van die er klinkt in het woord Yahweh, ik ben, ik verblijf. En nogmaals gaat Jezus het herhalen weer met andere woorden. In vers 57. Zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Zie, daar staat het weer hetzelfde, dat we moeten de mentaliteit, de gezindheid van Jezus in ons opnemen, of je dat nu voorstelt of brood, als vlees en bloed, zoals bij het paaslam, of je dat nou in je opneemt als geest, al maar beelden die kwaliteit van God aanduiden. En als je de mentaliteit van Jezus in je opneemt, neem je dus eigenlijk die kwaliteit op die hij van God heeft gekregen en die hij van God uit naar ons heeft meegebracht om te laten zien. Niet om daarna weer te vertrekken en ons verweest achter te laten. Nee, integendeel, hij komt ze ons juist laten zien, opdat wij er op onze beurt door vervuld zullen worden. Dat wij ervan zullen eten en drinken, dat wij er gevoed door zullen worden. Dat wij ervan zullen leven en dat wij er kracht aan zullen ontkrijgen. Dat de genade en de liefde zich meester gaat maken van onze bloedsomloop. Dat ons hart een hart van liefde, genade en barmhartigheid wordt. En een bloedsomloop in ons op gang zal brengen die niets dan liefde, genade en geest van God is. Zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, want we gaan de levenswijze van Jezus gaan we in ons opnemen en mogen we deel uitmaken van het geheim waarvan hij leeft. Dat is toch, ja, wel beschouwd is het eigenlijk niet te geloven. En dan komen we dus terug op hoe het allemaal begon. In vers 58, dit is het brood, het uit de hemel neergaande. Niet zoals gegeten hebben de vaders en gestorven zijn. Dat brood nuttigende zal leven, tot in eeuwigheid. De vaders in de woestijn zijn allemaal weer voorbij gegaan. Maar degene die mijn vlees eet, die mijn bloed drinkt, degene die mijn brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid. Want die zal een mens van de liefde zijn. Om zo te zeggen, jouw lichaam zal een liefdeslichaam zijn. Jouw persoon zal een barmhartigheidslichaam, een barmhartigheidspersoon zijn, zoals ik het ben. Zo is het de bedoeling dat ieder van jullie dat wordt. Je hoeft het alleen maar als een geschenk te aanvaarden en in je op te nemen. Zoals een lekkere hap die je in je opneemt. Dat is de meditatie die Johannes wijdt aan het broodwonder. Want dat brood dat Jezus kwam brengen, dat mag dan weinig geweest zijn, menselijkerwijs gesproken. Het heeft het vermogen om zich in het hart en in de ziel van iedere andere mens neer te leggen en elke persoon te voeden tot mensen van de liefde. Ja, wat zal ik er nog aan toevoegen? Hè? Dat visioen van Johannes, hoe hij zich in allerlei bochten wringt om telkens maar te laten zien: moet je kijken wat ik heb ontdekt en wat mij te ontdekken is gegeven, als ik het preciezer zeg, dat degene die wij hebben meegemaakt, dat hij dat

0: allemaal in zich had en wat een consequenties dat zijn en dat we er nog altijd van mogen leven. De wereld is er niet van veranderd. De wereld is nog altijd een wereld van onbarmhartigheid en liefdeloosheid. Maar hij heeft ons een middel in handen gegeven om in deze wereld als goed mens overeind te blijven. Door het te doen zoals hij het deed. En waarom moeten we het doen zoals hij het deed? Hij was de weldaad van God in eigen persoon. Hij was de genade van God in eigen persoon. Juist als er in je leven dingen misgaan, dan is dat pijnlijk. Kijk, als andere mensen je fouten, je pijn doen, dat is pijnlijk. Maar als je zelf dingen misdoet, dat is des te pijnlijker. Wel nu, daar word je niet op vastgepind. Dan zal God je vergeven. Hij zal je met zijn liefde overladen. Hij zal hopen dat je die liefde aanneemt. En dat je van een mens die fouten maakt, zult veranderen in een mens die de liefde gebruikt om zich door het leven heen te worstelen. Die de barmhartigheid gebruikt. En die alles wat hij tegenkomt met genade, barmhartigheid en liefde weet te beantwoorden. Niet alles goed praten. Niet alles mooi vinden. Nee, ook Jezus heeft niet alles goed gepraat. En ook niet lang alles mooi gevonden. Maar wel telkens het pad van de liefde gekozen als vervolg. En steeds de mensen geprobeerd aan te raken, ook de mensen die fouten maakten, juist in hen het vermogen tot liefde proberen aan te raken en te wekken. Dat is het brood dat hij ons geeft. Wat een toepasselijke lezing eigenlijk op Sacramentsdag, als wij telkens het brood in onze handen nemen en het aantonen aan de mensen in de gemeenschap en dan zeggen dat de woorden die Jezus over dat brood sprak, dat die nog altijd van toepassing zijn en dat elk van ons de mogelijkheid krijgt om aan dat brood deel te nemen. En dan moeten we verder kijken dan de materie van het brood, dan moeten we kijken naar wat het brood betekent en behartigt, dat het de mentaliteit, het lichaam, het vlees en bloed, de geest van Jezus zelf is en dat we die met dat brood in ons opnemen en dat we dat ook willen en dat we daarnaar verlangen en dat het ons ook inderdaad gegeven wordt. Rest ons nog te verwijzen naar het evangelie van de volgende week. Volgende week keren we terug naar jaar A, het jaar waarin het Matthäus-evangelie centraal staat. En dus pakken we de draad weer op in het evangelie van Matthäus en wel in hoofdstuk 10... vers 26 tot en met 33. Volgende week, het 12e zondag door het jaar A, Matthäus 10, 26 tot 33.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, zondag is het Pinksteren. Vandaag is de achtste dag na hemelvaart, de voorlaatste dag van de novena tot de Heilige Geest. Met onze troosten en helpen wil ik vandaag beginnen. Kom, schepper Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zet uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat het bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en zal door zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze zalige van vandaag. Zuster Maria Laura Mainetti. Vandaag, 25 jaar geleden, op dinsdagavond 6 juni 2000, ging in het klooster in het Italiaanse Chiavenna de telefoon. Zuster, kunt u alstublieft komen? Luidde de noodkreet. Buiten wachten 3 meisjes de 60 jaar oude zuster Maria Laura Mainetti op. Ze kennen haar van catechese. Of de religieuze mee wil komen naar het park buiten het kleine Alpenstadje. Wie wil het dat deze zuster Maria Laura Mainetti onze zalige van vandaag is? En laat ik daarom maar eerst meer over haar vertellen. Het leven van Teresina Mainetti, zoals ze in de wereld heette, kende alles behalve een gelukkige start. Geboren op 20 augustus 1939, zag ze in het Italiaanse Colico aan het Como-meer het levenslicht. Een paar dagen na haar geboorte overleed echter haar moeder, mama Marcelina. Deze vrouw was een heilige. Ondanks het feit dat ze wist dat ze haar leven op het spel zette, besloot ze de zwangerschap van haar 10e kindje tot het einde te voldragen. Vader Stefano stond nu alleen voor de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig kregen hulp van hun oudste dochter Romilda. Maar die was nog maar 12 jaar oud. Zijn diepe geloof hield de man echt overeind. Later zou hij hertrouwen met Martina della Bianca. En meer kinderen zou het toch al aanzienlijke gezin verrijken. In oktober 1951 kon Teresina, dankzij een oude vriendin van haar moeder, zuster Maria Amelia van de congregatie Dochters van het Kruis, studeren aan het Instituto Magistrale, dat onder de hoede stond van diezelfde Dochters van het Kruis. Later zou onze zalige vertellen hoe zij het religieuze pad was opgegaan. Dat pad, zo vertelde zij, was eigenlijk behoorlijk eenvoudig. Ik was nog heel jong. Op een dag vroeg een priester mij tijdens de biecht: wat wil jij met je leven doen? Ik had er nog nooit over nagedacht. Ik had een hoop vriendjes en vriendinnetjes. Eén in het bijzonder, Jezus. Hij stond altijd achter me en bleef maar zeggen dat hij meer van me hield dan van de anderen. Zonder daar maar over na te denken, antwoordde ik de priester. Hoe ik eraan kwam, dat weet ik niet, maar ik geloof dat dat de Heilige Geest in mij was. Ik antwoordde: ik denk dat ik iets heel moois wil doen voor anderen. En de priester antwoordde: denk daar dan maar eens goed over na. Hoe dan? Nu kende ik de dochters van het kruis. Je zag de zusters altijd glimlachen. Ze waren gul en altijd beschikbaar. En zo dacht ik dat de Heer wilde dat ook ik een zuster van de dochters van het kruis zou worden. En dat gebeurde. En ik koos als naam zuster Maria Laura, naar de overleden dochter van mijn zus. Dochter van het kruis zijn betekent dat het kruis mijn moeder is. Niet dat houten kruis dat je aan de muur ziet hangen. Ik ben de bruid, dochter en zus van Jezus. Niet gekruist en gestorven, maar levend opgestaan. En hij kijkt mij aan, hoort mij en heeft mij lief. Ook al kan ik hem niet met mijn eigen ogen zien. Hij is mijn schat. Hij is de liefde van mijn leven. En door het evangelie leer ik als een klein kind van hem. Nou, als religieus zou zuster Maria Laura daadwerkelijk iets moois voor anderen doen. Eerst leefde ze voor de kinderen op de lagere school. En later zou ze ook vol liefde wegschenken aan kinderen met verstandelijke en gedragsmatige problemen. Vaak weeskinderen. In Chiavenna zou ze vol toewijding een internaat voor meisjes leiden. Maar waar ze ook altijd was ze betrokken in het kerkelijk leven. Als catechiste of reisgenote van jongeren. En altijd beschikbaar om te luisteren en gezinnen te helpen die om hulp vroegen. In alle stilte hielp ze ook ouders die worstelden met een kind dat een alcohol- of een drugsprobleem had. En iedere dag opnieuw vond ze tijd om zieken, eenzamen of ouderen te bezoeken. En alles altijd met een eeuwige glimlach. De meeste medezussen zou ze toevertrouwen: ik ben zo gelukkig. Ik heb de hemel hier op aarde al ervaren. Anderen zijn mijn Jezus. Ik begon ik luisteraar vandaag hoe de drie Italiaanse meisjes op een late zomeravond zuster Maria Laura, eigenlijk moeder overste Maria Laura, kwamen halen. Ze vertelden haar dat hun vriendin is verkracht en de wanhoop nabij nu een abortus wil. Ze lopen naar de oude steengroeven, stoppen voor de diepe gapende afgrond die volgens verhalen door de duivel was gemaakt om de heilige maagd Maria te ontvluchten. De 16-jarige meisjes dwingen zuster Maria Laura nu op de knieën. Een van hen slaat de religieuze met een kei. Een ander slaat haar hoofd tegen de rotswand. Dan steken ze ieder, hun hulpeloze slachtoffer, 6 maal met een keukenmes. 3 maal 6, het teken van het beest. Dat ritueel werd echter geruïneerd, vertelde ze later, omdat ze per ongeluk 19 keer staken. De laatste woorden van moeder Maria Laura zijn: ik vergeef jullie. Goede God, vergeef hen. De volgende morgen wordt het ontzielde lichaam gevonden. Tijdens het politieonderzoek blijkt dat een voorbijganger de religieuze in gezelschap van de drie heeft gezien, waarop hun telefoons worden afgeluisterd. Zodra de meisjes tijdens een van de gesprekken over de moord praten, worden ze opgepakt. Zwijgen heeft geen zin meer, want een pluk haar in een hand van de vermoorde is van een van hen. Bij de meisjes thuis wordt een kladblok gevonden met tekeningen van satanische rituelen en bloedoffers en een eed. Ze vertelden hoe zij de zuster kenden van de catechese-lessen. Ze besloten tot de moord na 6 uur lang in de dorpskroeg aan het bier te hebben gezeten. Eigenlijk wilden ze de pastoor doden, maar hadden daarvan afgezien omdat hij toch wel erg groot en zwaar was. Iedereen in het stadje kende de moederoverste van de dochters van het kruis, die altijd en overal te vinden was, waar leed had toegeslagen. Het liefst hield moeder Maria Laura Mantietti drukverslaafde, delinquente en jonge prostituees. Dag en nacht kon je de altijd lachende zuster roepen. Slechts enkele dagen voor haar dood had ze dat nog gezegd. Ik ben zo gelukkig. Ik heb de hemel hier op aarde al mogen ervaren. Anderen zijn mijn Jezus. Ambra Giannasso, Milena de Giambattista en Veronica Pietrobelli wordt op grond van gedeeltelijke krankzinnigheid tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Ze werden vervroegd vrijgelaten, kregen andere namen en leven nu met hun gezinnen in verborgenheid. 6 juni 2021, de 21ste verjaardag van de moord, verklaarde Paus Franciscus de religieuze als martelares in odium fidei, in haat tegen het geloof, zalig. Zalige Maria Laura Mantietti, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Triniteitsicoon. Deze icoon wordt ook de Philoxenie of gastvrijheid van Abraham genoemd. Hij ontvangt drie engelen in wie we de drie ene God herkennen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Abraham buigt diep voor hem en bereidt met Sarah de maaltijd. Dan kondigen deze gasten de geboorte van hun zoon Isaac aan. Ze spreken als één stem. Voor de kerk in het oosten is dit de icoon voor de tweede Pinksterdag. Tegelijk is deze icoon een voorafbeelding van de Eucharistie. De Heer deelt ons mens zijn en neemt ons op in zijn goddelijk leven. Links op de icoon zien we Abraham. Hoe is hij daar terechtgekomen?
2: Na Gods verbond met Noach en de spraakverwarring in Babel, lezen we in het boek Genesis over de roeping van Abraham. Op Gods woord verlaat hij met zijn vrouw Sarai zijn familie en trekt op naar het land dat God hem wijst, naar Kanaan. God belooft, door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Genesis hoofdstuk 12. Onderweg komt hij Melchizedek, de koning van Salem, tegen, die hem brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. Hij is een voorafbeelding van Jezus en de Eucharistie. Sarai blijft echter kinderloos, maar God verzekert Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel, zo lezen we bij Genesis hoofdstuk 15. Hij sluit een verbond met hem en geeft hem de naam Abraham. Zijn vrouw heet voortaan Sarah en God zegent haar. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Genesis hoofdstuk 7. Wie is wie van de engelen op de icoon?
1: Ja, op deze icoon stelt de engel links de Vader voor. Achter hem zien we het huis van de Vader, waar plaats is voor velen. Johannes hoofdstuk 14. De middelste engel, die naar de Vader luistert, de linkerengel, vertegenwoordigt de Zoon. Op iconen draagt hij een rood bovenkleed met een blauw onderkleed, zoals Jezus op de icoon wordt afgebeeld. Achter hem zien we de eik van Mamre, die tegelijk verwijst naar de levensboom en naar het kruis. De rechterengel op de icoon stelt de Heilige Geest voor, met achter hem de rots. Deze verwijst zowel naar de geboortegrot als het lege graf. Plotseling staan dus deze drie reizigers voor Abraham en kondigen aan: over een jaar komen we terug. Dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. Als Yahweh weer vertrokken is, lezen we nog hoe Abraham zal pleiten voor Sodom en om vergiffenis smeken, omwille van 50 rechtvaardigen. Genesis 24. Voor het altaar zien we een kind met een bokje. Wie stellen zij voor?
2: Voor de altaartafel zien we Isaac die een bokje heeft gevangen. God stelt Abrahams geloof wel op de proef om zijn enige zoon te offeren. Op de derde dag, als Abraham Isaac wil offeren, houdt een engel hem tegen. Ineens ziet hij een bokje voor het offer. Ze noemen de plaats Yahweh zal erin voorzien. Genesis hoofdstuk 2. 22. De Heer zegent de beker op het altaar wat vooruitgrijpt naar het laatste avondmaal als Jezus zijn leven geeft als losprijs. Matteüs hoofdstuk 20. Voor Abraham werd, ben ik, getuigde hij tegenover de fariseeën en schriftgeleerden die hem daarop wilden stenigen. Johannes hoofdstuk 8. Aan tafel is een plaats vrij voor ieder van ons. We zien een opening. Met woorden uit het boek Apocalyps, voordat we ter communie gaan, zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam. Apocalyps hoofdstuk 19. We zien de figuren in een volmaakte cirkel.
1: Klopt, in de compositie van deze icoon en ook vooral de icoon van Rublev passen de drie engelen in een volmaakte cirkel, het symbool van eenheid. Hun omtrek zelf vormt een beker, de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Jesaja 31 vers 31, Lucas hoofdstuk 22 vers 20. In het evangelie van Johannes vergelijkt Jezus de Vader met de wijnbouwer. Ook de profeet Jesaja vergelijkt het volk van God met een prachtige wijngaard. Ik, Yahweh, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Door het levende water, de Heilige Geest, schiet deze wijngaard steeds opnieuw wortel. We lezen in Jesaja hoofdstuk 27, Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met vruchten overdekt wordt. We lezen hoe Jezus zichzelf vergelijkt met de ware wijnstok. En wanneer we als ranken met hem verbonden blijven, dragen we veel vrucht. Johannes, hoofdstuk 15, vers 3.

0: Abraham zit in de hitte van de dag voor zijn tent. Drie vreemdelingen verschijnen. Hij opent zijn tent en biedt hen water aan, brood, rust en vrede. Wat begint als gastvrijheid voor vreemden, wordt de ontmoeting met God zelf. De icoon toont geen afstandelijke God, maar een God die aan tafel gaat, deelt, ontvangt en uitnodigt. Drie engelen in een volmaakte cirkel. Alles is gericht op liefdevolle verbondenheid. En midden in die kring blijft een plaats open. Onze plaats. Abraham verliet zijn land. Hij liet het oude achter zich, zonder te weten waaruit te komen. Dan geeft God hem een nieuwe naam. Abraham. Niet langer opgesloten in het verleden, maar drager van een belofte: door jou zal zegen komen over alle volkeren. Ook wij worden geroepen om zegen te brengen en zo mensen van eenheid te worden. Niet door macht, niet door gelijk te halen, maar door ruimte te maken voor de ander met een hoofdletter. Zoals Abraham zijn tent openstelde, schaduw aanbood in de hitte, zo opent God zijn hart voor ons. En hij vraagt: durf jij ook een plaats van vrede te worden? Zoals de wijnstok en de ranken met elkaar verbonden zijn. Geen rank leeft uit zichzelf. Alleen verbonden met de wijnstok kan zij vrucht dragen. Zo leven wij ook niet los van elkaar en kunnen wij niets zonder Jezus, de ware wijnstok, de Vader, de wijnbouwer. Zij verlangen dat wij volmaakt één zijn. Zoals de cirkel van de icoon geen begin of einde kent, zo wil Gods liefde blijven stromen tussen mensen, volken en generaties. De beker in het midden van de icoon herinnert ons aan Jezus, die zichzelf geeft voor het leven van de wereld, die zich in elke Eucharistie geeft als gebroken brood van gemalen graan. Onder het teken van de wijn die geschonken wordt en van geperste druiven is gemaakt. In Jezus nodigt God ons uit aan zijn tafel, in zijn leven, in zijn eenheid. In de stilte van deze icoon kijken drie engelen ons aan en nodigen ons uit. Kom dichterbij, neem plaats aan tafel. Word deel van deze cirkel van liefde. Want in Gods hart, in zijn huis, is plaats voor ieder mens. Precies daar begint de vrede in de wereld, waar mensen leven vanuit het gebed van Christus: ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij het lief gehad voor de grondvesting van de wereld. Johannes 17, vers 24.
1: Mogen de Vader, die liefde is, de Zoon die zichzelf schenkt in liefde tot het uiterste, en de Heilige Geest die levend maakt, ons opnemen in hun goddelijke verbondenheid, dat we mensen van vrede worden, mensen van gastvrijheid, mensen van eenheid, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, ik begroet u bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede aflevering over de componist Arvo Pärt. In de eerste aflevering hebben we de jeugd van de componist in het communistische Estland geschilderd. En hebben we tevens aandacht gegeven aan de geschiedenis van het moderne Estland en de muzikale tradities van het land. U hebt toen bijvoorbeeld kennis gemaakt met de muziek van Heino Eljar, de man die als componist centraal stond in het 20e eeuwse Estland. Hij was de belangrijkste compositiedocent van Pärt op het conservatorium van Tallinn. We hebben gezien hoe de begaafde student in 1958 een ideologische uitbrander kreeg tijdens een vergadering van de Componistenbond van de Sovjet-Unie. Maar een paar jaar later ook een prijs mocht ontvangen voor de kinderkantate Mijn Tuin.

buiten mijn tuin. In deze aflevering, getiteld Op zoek naar nieuwe klanken, zullen we zien en vooral horen hoe Arvo Pärt zich eerst ontwikkelde als een door de westerse muziek beïnvloede avant-garde componist. En na 1968 een geheel nieuwe weg inslaat, die 6 jaar later leidde tot de composities die wij tegenwoordig herkennen aan de unieke stijl waarmee hij bekend is geworden. In zijn zoektocht naar nieuwe klanken kunnen we dus duidelijk 2 fasen onderscheiden. Eerst een westers-modernistische fase en vervolgens de fase waarin hij de spirituele stijl ontwikkelde die we nu van hem kennen. In 1961 is Pärt lid geworden van de officiële Componistenbond. U moet zich zo'n Componistenbond voorstellen als een soort communistische cultuurkamer voor componisten. In geheel de Sovjet-Unie kende die bond duizenden leden. In Estland waren er ongeveer 60 componisten lid van. Via dergelijke organisaties konden de autoriteiten het kunstleven controleren en disciplineren. Aan de ene kant had een componist zonder het lidmaatschap geen enkele reële kans om zijn werk in het openbaar uitgevoerd te krijgen. Aan de andere kant leverde het lidmaatschap tal van materiële voordelen op, zoals reis- en studiebeurzen, betaalde vakanties, maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een woning. In 1963 kreeg Pärt een appartement in het brandnieuwe componistenhuis in Tallinn. Boven hem woonde de jonge componist Veljo Tormis. Ik liet u vorige keer al wat van Tormis horen. En onder hem woonde de jonge dirigent Neeme Järvi, die later uitgroeide tot een beroemd dirigent. In het begin van deze eeuw was Järvi enkele jaren de chef-dirigent van het residentieorkest. Nog tijdens zijn studie kreeg Pärt een baan als geluidstechnicus bij de Esse Radio. In die baan was hij zowel de technicus die de microfoons neerzette als ook de producer die de artistieke kwaliteit moest beoordelen. Hij nam concerten op in zaal of studio. Door die baan heeft hij veel mensen uit de muzikale wereld leren kennen, maar hij had ook toegang tot het geluidsarchief van de omroep. Later heeft hij zijn inkomen ook deels verdiend door het componeren van filmmuziek. Ook een beroemde componist als Sjostakovitsj deed dat soort werk. Voor Russische avant-garde componisten als Schnitke en Kubaidulina was dat hun enige vorm van inkomen. Het interessante van het werk was dat hier voor de componist veel meer vrijheid bestond. De censuur en de communistische cultuurbonzen hadden geen enkele belangstelling voor dit genre. Voor composities als strijkkwartetten en symfonieën was je afhankelijk van officiële opdrachten om aan inkomen te komen, maar het maken van filmmuziek werd door de culturele partijbonzen veel meer gezien als ambachtelijk werk waar geen ideologische controle voor nodig was. In zijn eerste componeerperiode kwam de jonge Arvo Pärt sterk onder de invloed van de westerse moderne muziek. In zijn werk experimenteerde hij met het vermengen van verschillende muziekstijlen, met het gebruik van collagetechnieken, met het gebruik van oude muziekstijlen, maar ook met het hanteren van de 12-toonstechniek, die in de periode van na de Tweede Wereldoorlog erg populair was in het Westen. Deze stroming wordt meestal aangeduid met de term serialisme. Componisten als Boulez en Stockhausen gingen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verder met de 12-toonsmuziek die door Schönberg en zijn leerlingen in de vroege 20e eeuw ontwikkeld was. In deze muziek, in de meest radicale vorm, waren alle tonen even belangrijk. De dominant werd dus afgeschaft, geen toon mocht belangrijker zijn dan de andere. En alle tonen dienden even vaak voor te komen. Hierdoor ontstond er een soort abstracte muziek zonder verwijzingen naar melodie of naar buitenmuzikale inhouden. Met deze muziek wilde de muzikale avant-garde in West-Europa radicaal breed

breken met de westerse muzikale traditie. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilde deze componist als het ware met een volledig schone lei de geschiedenis opnieuw beginnen. De jonge Arvo Pärt heeft aanvankelijk ook in deze twaalftoonstechniek gecomponeerd. Ik laat u nu als voorbeeld een orkeststuk horen dat maar enkele minuten duurt. Het stuk heet Perpetuum Mobile en stamt uit 1963. Omdat het iedere vorm van agressie mist, duidde zijn vrouw Nora het stuk later in een interview ooit eens halfspottend aan als twaalftoonsmuziek met een menselijk gezicht. In datzelfde vraaggesprek heeft Pärt het over een beeld van een buitenaardse wereld waarin menselijk lijden niet bestaat, om ruimte te maken voor een meer objectieve en gedistanceerde visie op de dingen. We kunnen in dit stuk wel al iets herkennen van de latere Pärt. Het stuk groeit langzaam uit de stilte en na een crescendo keert het weer langzaam terug naar de stilte. U hoort het symfonieorkest van Bamberg onder leiding van Neeme Järvi.

In een ander stuk dat niet veel later ontstond, namelijk in 1964, waarvan ik u nu een deeltje laat horen, is maar een gering deel van de compositie in de techniek van de twaalftoonsmuziek geschreven. U hoort hier duidelijk citaten van componisten uit het verleden, bijvoorbeeld uit Bach's zesde suite in D klein. Het stuk heet Collage op Bach. U kunt in dit stuk letterlijk die twee muzikale werelden op elkaar horen botsen. De wereld van het modernisme en de wereld van Bach en zijn tijdgenoten. Veel later spreekt Pert in verband met dit stuk over een soort transplantatietechniek. Hij zegt in een veel later afgenomen interview over dit stuk: wanneer je het idee hebt dat je geen eigen huid hebt, neem je repen huid van anderen en pas ze toe op jezelf. In de loop van de tijd veranderen deze repen en gaan als het ware een nieuwe huid vormen. Ik wist niet precies waar het experiment van de collage mij naartoe zou leiden, maar ik had in elk geval de indruk dat ik een levend organisme in mijn handen had, zoals ik in een zuivere twaalftoonsmuziek tot dan toe niet had gevonden. Ik laat u nu het eerste deeltje, Toccata, uit Collage op Bach horen, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta.

Twee dingen zijn duidelijk. Deze muziek staat nog heel ver af van de muziek die we nu kennen van Pert. En verder kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat deze muziek op zeer gespannen voet stond met de muzikale idealen van de communistische machthebbers. Later zei Pert over deze periode: op het moment dat we andere muziek begonnen te schrijven, beïnvloed door westerse modellen, werden we bestempeld als vijanden van de partij en werden we vervolgd. Toen ik later in het Westen ging wonen, ontdekte ik dat dezelfde componisten die ik als model had nagevolgd en die door de partij uitgemaakt waren als vrienden van het kapitalisme, juist in hun eigen composities probeerden tegen het kapitalisme te vechten. Pert refereert hier aan het feit dat veel van de modernistische westerse componisten links waren. Sommigen waren zelfs lid van een communistische partij. Zo raakte Pert bevriend met de Italiaanse componist Luigi Nono, lid van de communistische partij in zijn land, maar ook iemand die uiterst kritisch stond tegenover de toestanden in de Sovjet-Unie. Nono had hij ontmoet tijdens de Warschauer Herfst, een jaarlijks festival voor moderne muziek in Polen, dat ik al noemde in mijn programma over Correggi. Aan Luigi Nono droeg hij het eerder ten gehore gebrachte Perpetuum Mobile op. We komen nu aan bij een gebeurtenis die op allerlei manieren kan gelden als een keerpunt in het leven van Arvo Pärt. En daarom wil ik er uitvoerig verslag van doen. Die gebeurtenis betreft de première van een stuk van Pärt dat in 1968 in Tallinn plaatsvond. Die uitvoering is uitgelopen op enorme politieke ophef in Estland. De uitvoering veroorzaakte een waar schandaal bij de machthebbers, maar heeft de concertbezoekers geraakt als een bliksemschicht. Tegelijkertijd vormde het stuk de aanleiding voor een breuk tussen Arvo Pärt en het regime. In muzikale zin zou je het stuk kunnen zien als een soort synthese, als een soort muzikaal sluitstuk van de hele moderne periode in zijn componistenleven. We hebben het hier over de première van het stuk Credo voor piano, koor en orkest. Met Credo deed de componist een frontale aanval op het communistische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt eveneens in het Latijn de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. De tekst ontleent hij dus aan de Bijbel. Het muzikale materiaal ontleent hij deels aan boek 1 van het Woltempererte Klavier van Bach. De muziek bevat verder tal van elementen, van de twaalftoonstechniek tot het Gregoriaans, van het late romantische idioom van Elier tot klanken die ons sterk doet denken aan Olivier Messiaen. Het stuk was door omstandigheden door de censuur geslipt. Later legde Pärt die omstandigheden in een interview uit. Het meest fanatieke lid van de beoordelingscommissie was ziek. Ik legde voor de commissie uit dat ik muzikaal materiaal uit de eerste prelude van Das Woltempererte Klavier van Bach had gebruikt. Daar waren ze heel tevreden over. En ze dachten toen dat de korte tekst volstrekt onschuldig was, ook omdat alles in het Latijn gezongen werd. Zo werd het stuk geaccepteerd en kon het uitgevoerd worden. Tijdens die avond was het publiek zo enthousiast dat de dirigent het hele credo nog eens van begin tot eind moest herhalen. En die uitbundige reactie van het publiek veroorzaakte de eerste twijfels bij leden van de beoordelingscommissie. En zij begonnen toen te vermoeden dat het stuk subversieve elementen bevatte. Aldus Pärt. De dirigent van die voorstelling was Neeme Järvi,
Järvi herinnert zich die avond nog als de dag van gisteren. In een later interview vertelt hij: alles wat Pert schreef was een evenement in Estland, speciaal voor jonge mensen. Credo sloeg alles. Het publiek was uitzinnig. Maar de volgende morgen zaten we met de gebakken peren en was er een groot schandaal. Het was niet de muziek op zichzelf die problemen veroorzaakte, het was de ideologie. Het stuk had natuurlijk een sterk religieuze lading. Pert werd na de voorstelling ter verantwoording geroepen. Wat had hij met zijn stuk voor? Wat waren zijn politieke doeleinden? De componist kon in alle eerlijkheid op die laatste vraag antwoorden: geen. Credo vertelde slechts dat de componist in Jezus Christus was gaan geloven. Maar de autoriteiten zagen in het stuk een staatsgevaarlijke aanval. Het was november 1968. Nog maar enkele maanden terug hadden Russische troepen een eind gemaakt aan de Praagse lente. Credo werd op de lijst met verboden werken geplaatst en de breuk tussen de componist en het regime was een feit. Hij werd nog niet geografisch verbannen uit zijn land, dat zou pas in 1980 gebeuren, maar hij werd wel degelijk in de ban gedaan. Zijn naam werd niet meer genoemd in de kranten en zijn stukken werden nog maar zelden uitgevoerd. Jan Brokke heeft voor zijn prachtige reisessay over Arvo Pärt in de bundel Baltische Zielen een vrouw opgespoord die die avond aanwezig was. Die vrouw laat ik nu aan het woord en meteen na haar getuigenis laat ik het stuk horen. Het concert begon als alle concerten toen en nu om 7:00 s'avonds. Het programma werd in één keer uitgevoerd, zonder pauze. Eerst was er de psalmensymfonie van Stravinsky. Die bracht de zaal al in een bepaalde stemming. Toen klonk Credo. Begeleid door het orkest zong het koor heel zacht Credo. 20-30 seconden hield het aan, zachter dan zacht. Toen barstte het los, 1000 decibel. Het koor brulde: Credo in Jezum Christum. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde in Tallinn. Ik schat dat de gemiddelde leeftijd in de zaal 22 jaar was. Beslist niet ouder. Op het moment dat het koor losbarstte, gebeurde er iets ongelooflijks. We keken elkaar aan, sommigen met de hand voor de mond, als kinderen die zowel schrikken als opgewonden raken. We bleven nog zitten, hoewel we al wisten dat dit het einde van het communisme en het materialisme was en de terugkeer naar onze eigen identiteit. Het middendeel van Credo klonk stemmig, met dat prachtige door de piano gespeelde motief van Bach. En toen barstte een onvoorstelbare cacophonie uit. Echt om doof van te worden, zo hard, zo chaotisch, zo krankzinnig. Iedereen stond op. Het was onmogelijk om te blijven zitten. Het was alsof we eindelijk onze jarenlange opgekropte woede konden uiten. Na de gillende trompetten en het skanderende koor dat knoerhard ha, ha, ha, ha riep, maande de piano, orkest en koor met een paar ile tonen tot kalmte. En toen klonk het magistrale: maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik geloof. Wij grepen elkaars hand vast, we knepen elkaars hand fijn. Iedereen begon te wiegen, iedereen begon te huilen. We moesten nog 23 jaar wachten op bevrijding. Maar dat moment was het begin van onze zingende revolutie.

U hoorde het Philharmonia Orchestra uit Londen. Onder leiding van dezelfde dirigent die Credo ook tijdens die gedenkwaardige première in 1968 had uitgevoerd. Namelijk Neeme Järvi. Muzikaal kun je de compositie Credo opvatten als een mengsel van zeer verschillende, met elkaar schurende elementen. Tegelijkertijd werd de uitvoering van 1968 door velen als een geestelijk manifest opgevat. En in de toenmalige omstandigheden zeker ook als een moedig politiek statement. Maar voor de componist werd het voorlopig vooral een muzikaal eindpunt. Muzikaal gezien resoneerde in het stuk ook de uitroep: ik heb dit geschreven, maar ik kan niet veel verder op deze weg. We zagen net hoe componisten als Boulez en Stockhausen de westerse beschaving van voor de oorlog failliet verklaard hebben en daarmee wilden breken door een muziek te scheppen die radicaal los stond van de westerse muziektraditie. Maar bij iemand als Pärt, die in een totaal andere culturele en historische context werkte en die zich bovendien steeds meer verbonden begon te voelen met de christelijke traditie, ging dat modernisme steeds meer aan betekenis verliezen. Voor hem werd de twaalftoonsmuziek niet alleen betekenisloos, maar de moderne muziek zelf werd voor hem een manifestatie van diepgevoelde vervreemding. De zeer succesvolle uitvoering van Credo is voor hem achteraf gezien dus een eindpunt geworden. Bach had geleefd en kon toch niet overtroffen worden, maar de alternatieven die de muzikale avant-garde aandroeg, werden voor hem steeds minder acceptabel. Vele jaren later vertelde Pärt over dit keerpunt in zijn leven het volgende. Ik was ervan overtuigd dat ik eenvoudig niet door kon gaan met het compositorische gereedschap dat ik tot mijn beschikking had. Er was simpelweg niet genoeg materiaal om mee door te gaan, dus ik stopte met componeren. Ik wilde iets vinden dat levend en eenvoudig was en niet destructief. En dan zegt hij in dit verband iets interessants, iets wat wezenlijk is voor het begrijpen van zijn latere ontwikkeling. Ik dacht na en het werd me duidelijk dat de wereld van de moderne eigentijdse muziek in zichzelf altijd een kiem van permanente strijd droeg. Wilt u weten waarom ik me uiteindelijk van deze muziek heb gedistanceerd? Ik deed dat omdat deze conflicten voor mij hun kracht en hun betekenis steeds meer verloren hadden. Je zou kunnen zeggen dat ik me met mezelf en met God verzoende, en daardoor verdwenen alle persoonlijke eisen die ik aan de wereld stelde naar de achtergrond. Het is een puur persoonlijke kwestie. Ik ben me gaan realiseren dat het niet mijn taak is om te strijden met de wereld, noch om dit of dat te bestrijden, maar om voor alles mezelf te kennen. Want ieder conflict begint met onszelf. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben, maar als iemand de wereld wil veranderen, dan moet hij met zichzelf beginnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Wanneer we niet met onszelf beginnen, zal iedere stap die we naar de wereld zetten niets dan een grote leugen opleveren en tegelijkertijd een aanval. Het is dan deze verborgen agressiviteit die ertoe neigt steeds sterker te worden. Hoe dit precies dan aan te pakken, dat is een heel ander verhaal. Maar wanneer men begint vanuit dit idee te leven, verschijnt al het andere in een nieuw licht. En zo begon ik naar nieuwe klanken te zoeken. Op deze manier wordt de zoektocht zelf een bron van inspiratie. De zoektocht loopt niet langer naar buiten, maar naar binnen. Naar het binnenste, waar vandaan alles ontspringt. Uit deze woorden kan men duidelijk proeven hoe zijn artistieke heroriëntatie nauw verbonden is geweest met zijn geestelijke heroriëntatie.
inderdaad, na 1968 volgt een lange periode van stilte. Hij heeft in die jaren weinig gecomponeerd. Hier volgt nog een klein voorbeeld uit zijn modernistische periode. Ralf van Raat speelt hier een deeltje uit Partita uit 1958. Pet componeerde dit gedurende zijn eerste jaar op het conservatorium.

Nog enkele woorden over de uiterlijke aspecten van zijn geestelijke ommekeer. In 1972 liet Pert zich opnemen in de Orthodoxe Kerk. Hij kwam bij de priester die hem begeleidde ook zijn latere vrouw Nora tegen. Zij liet zich 3 maanden eerder opnemen in de kerk. Zij trouwde in hetzelfde jaar, 1972. Nora, die van Joodse afkomst was, heeft een cruciale rol gespeeld in zijn geestelijke en muzikale ontwikkeling. In het lange interview dat ik als een van de bronnen voor deze programma's gebruikt heb, is ook Nora veelvuldig aan het woord. Zij blijkt in dat interview over een grote muzikale en theologische kennis te beschikken, maar vooral in buitengewoon heldere taal over de muziek van haar man te kunnen spreken. Arvo's vader was orthodox, zijn moeder Lutheraans. Hij is protestants gedoopt en opgevoed, maar Pert was naar eigen zeggen in zijn jeugd niet bijzonder godsdienstig. Hij kreeg pas in zijn conservatoriumjaren meer belangstelling voor de Bijbel en het christendom, doordat hij toen via de studie van westerse componisten automatisch in contact kwam met religieuze teksten en zo belangstelling kreeg voor hun geestelijke inhoud. In de toenmalige verhouding in Estland was die keuze voor de Russisch-Orthodoxe Kerk helemaal niet zo voor de hand liggend. Veel Esten zijn tegenwoordig niet zo kerkelijk meelevend, maar historisch-cultureel staan ze in de Lutherse traditie. De Orthodoxe Kerk wordt door veel Esten verbonden met de Russische onderdrukking en ook met de omvangrijke Russische minderheid. Dus riep zijn toetreding tot de Orthodoxe Kerk bij sommige van zijn bewonderaars ook een zekere ongemakkelijkheid op. De Orthodoxe Kerk is toch de kerk van de Russen. De Russen die het land al 2,5 eeuw onder de duim hielden. Toen Estland zich na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk ontworsteld had aan de overheersing door het tsaristische regime, waren er bijvoorbeeld nationalisten geweest die serieus voorstelden om de eind 19e eeuwse orthodoxe Alexander Nevsky-kathedraal in de hoofdstad met staven dynamiet op te blazen. Onder andere de schrijver Friedeberg Tuklas had daartoe opgeroepen. Hij schreef toen: "Die kerk lijkt op een Russische samovar. We zouden hem moeten laten ontploffen." Dat is gelukkig niet doorgegaan wegens geldgebrek. Ook met zijn besluit om zich in de Orthodoxe Kerk te laten opnemen ontpopt Pert zich dus als een eigenzinnige man die zijn eigen weg gaat. Hij houdt zielsveel van zijn land, maar op overspannen nationalistische denkbeelden zult u hem niet betrappen. De artistieke herbezinning is, zoals al eerder gezegd, nauwelijks los te zien van die geestelijke heroriëntatie. De modernistische stukken die u eerder hoorde, dat collage over Bach uit 1964 en het Credo uit 1968, hebben ten diepste iets tweeslachtigs. In zulke stukken lijken 2 werelden te leven die elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Enerzijds horen we passages gedomineerd door een verheven, bekende en traditionele harmonie. Anderzijds worden die afgewisseld met cacophonische, absurde en dissonante passages. Ik doel hier op het naast elkaar plaatsen van soms opzettelijke harde en vervreemdende seriële passages naast elementen die beelden oproepen uit de muziekgeschiedenis. Soms letterlijke citaten, vaak van Bach. Het gebruik van dit soort citaten is vaak bij moderne westerse componisten ironisch bedoeld. Maar bij Pert lijken ze veel meer een serieuze lading te hebben. Luister, luisteraar, hoe prachtig deze muziek vroeger klonk. Hoe mooi het vroeger kon klinken. Als surrealistische eilandjes liggen die citaten dan in een zee van een
eigentijdse klankwereld, die dan ondanks de knappe constructie van het notenmateriaal vervreemding kan uitdrukken. Het muzikale modernisme stond voor vrijheid, voor bevrijding van alle muzikale beperkingen van de traditie. Die weg zag Pärt steeds meer als doodlopend. Wanneer hij jaren later op deze periode terugkijkt, zegt hij: in Credo bereikt de collagetechniek zijn grenzen. Het is alsof men zich in een doodlopende steeg bevindt. Om zijn weg te kunnen vervolgen, moet men als het ware door een muur heen breken. Voor mij gebeurde dit door een samenstel van verschillende, vaak ook toevallige, gebeurtenissen. Eén daarvan, die terugkijkend van grote betekenis is geweest, was toen ik bij toeval een kort Gregoriaans stuk hoorde in een platenwinkel. Ik ontdekte op dat moment een muzikale wereld die ik niet kende. Een wereld zonder harmonie, zonder metrum, zonder klankkleuring, zonder instrumentatie, zonder niets van dat alles. Op dat moment werd het me duidelijk welke richting ik moest inslaan en begon ik aan een lange reis in mijn onderbewustzijn. Op een bepaald moment beschikte ik over een overzichtswerk met Gregoriaanse gezangen dat ik van een kerk in Tallinn had kunnen lenen. Toen ik deze melodieën begon te zingen en te spelen, kreeg ik het gevoel mezelf een bloedtransfusie te geven. Het was een vreselijk inspannend werk, omdat het niet simpelweg een kwestie was van informatie tot je nemen. Ik wilde deze muziek tot in haar wortels begrijpen. Hoe zij ontstaan was, hoe de mensen waren die haar zongen, wat zij tijdens hun leven hadden gevoeld, hoe zij deze muziek genoteerd hadden en door de eeuwen heen hadden doorgegeven. Hoe het de bron van onze eigen muziek geworden is. Aldus Pärt. Hij gebruikt in zijn stukken overigens nooit echt citaten uit de Gregoriaanse klankwereld, maar daar is één uitzondering op te vinden. Hij deed dat wel in Statuit et Dominus. Een stuk dat hij in 1990 componeerde ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de kathedraal van Bologna. Het is een stuk voor gemengd koor en twee orgels.

0: Beste luisteraar, onze tijd zit er weer op. Ik neem afscheid van u, maar ik hoop u volgende keer weer te treffen bij de volgende aflevering over het leven en werk van Arvo Pärt. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt met die gegevens alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de tweede zondag na Pinksteren, hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus. Sacrament zondag. De openingstekst op die dag luidt: De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Feest van het heilig sacrament. Alweer? Dat hebben we toch al gevierd met Witte Donderdag, toen Jezus bij het laatste avondmaal ten afscheid het teken naliet als bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Ja, maar toen werd de vreugde en de dankbaarheid voor dit wonder van alle wonderen, dit vierenswaardig wonder, overschaduwd door Goede Vrijdag. Wat het Jezus heeft gekost en wat wij hem hebben aangedaan. Toen kreeg de vreugde om dit grote geschenk van de Heer geen kans. Daar moest een eigen feest voor komen, op de donderdag of de zondag na drievuldigheidszondag, om zo de grote gaven van de Heer, zijn zelfgaven, te bewonderen en van alle kanten te beschouwen en liefdevol te bezien. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. De eerste dag van het ongedezende brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: Waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar de stad en daar zult er een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden, en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit,

brak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En hij sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Dit is het woord van God. Bidden is ingaan op Jezus' uitnodiging: komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Daartoe nodigt hij ons uit. Hier, nu, om met hem mee te gaan naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. De gebedssituatie bij uitstek is de Eucharistie. De eenzame plaats neemt daar de vorm aan van de gewijde ruimte, waar alles rust en toewijding ademt. Die sfeer van de bovenzaal, ruim, van alles voorzien, met rustbedden, moet ook de sfeer zijn van mijn hart, wanneer ik ga bidden. De geest wat laten rusten bij hem. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilige Sacrament geeft aan hoe wij zijn aanwezigheid daarbuiten moeten denken. Een bereidheid om zich helemaal te geven. Een liefdevolle, zichzelf wegschenkende aanwezigheid. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein, zoals gelovigen doen, wanneer zij de communie gaan en zeggen: Heer, ik ben niet waardig. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die helpt om het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. In deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Aan de vooravond van zijn lijden grijpt Jezus de rites van het paasmaal aan. Om de betekenis van zijn lijden en dood te verkondigen, hij duidt zichzelf aan als het lam waarvan het bloed wordt vergoten tot een nieuw en eeuwig verbond, als offer voor de zonde van het volk dat hem nu verwerpt. Zijn vijanden meenden Jezus door de kruisdood te hebben uitgeschakeld. Jezus smeet in de vuuroven van zijn goddelijk hart deze nederlaag om tot het teken van de overwinning. En zo zet Jezus voor zijn leerlingen het spoor uit voor een nieuwe uittocht. Opdat ook zij het kwaad dat zij ondervinden door hen gedragen mag worden in de geest van het offerlam Jezus. Daarvoor krijgen zij in de Eucharistische maaltijd het voedsel en dus ook de kracht, zijn lichaam en zijn bloed. Ik stel me de plaats voor, de zaal, groot met rustbedden, en ook Golgotha, de plaats waar Jezus gekruisigd werd, want daarvan wordt bij het avondmaal de betekenis aangegeven. Er wordt van mij een grote innerlijke openheid gevraagd om dit geheim te kunnen verstaan zoals God het bedoelt. Dat kan ik niet met mijn eigen geestkracht. Elke stap die hier gezet wordt vraagt genade. Daarom vraag ik deze bijzondere genade.

innerlijke kennis van Jezus Christus, hoe Hij voor ons heeft willen lijden en hoe Hij zijn vijanden heeft kunnen vernietigen, maar het niet deed, en hoe Jezus dit alles voor mij ondergaat, voor mijn zonden. De overweging. Het gaat er vandaag bloedig aan toe in de lezingen. Bloedige taferelen, bloedige rituelen. Mozes nam het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. En dat is nog maar bloed van offerdieren. Maar in de tweede lezing horen we: het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed. En zo zegt Jezus het ook in de derde lezing, het evangelie: dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen. Mensen hebben middelen nodig om uit te drukken dat ze iets serieus nemen. Dat ze iets serieus menen. Ze zweren een eed, dat wil zeggen dat ze God aanroepen als getuige, dat ze God er als autoriteit bij halen. En als er ergens ruzie is, een ernstig conflict, een gevecht waarbij bloed vloeit, waarbij gewonden vallen, waarbij iemand zijn leven geeft, zijn bloed, de levenskracht waaruit hij moet leven, dan heeft hij werkelijk alles gegeven. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt tot zijn progianen: de strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Uw geloof heeft u nog niet alles gekost. Als Jezus zegt: dit is mijn bloed, dan zegt hij: dit is mijn levenskracht. Dit is de kracht waaruit ik moet leven. En hetzelfde drukt hij uit met de woorden: dit is mijn lichaam. Ik ben het helemaal, tot aan mijn lichaam toe. Ik geef mijn lichaam, ik lever me helemaal uit. In het gedeelte van het evangelie dat nu niet werd voorgelezen, staat opeens tussen al die voorbereidselen en al die merkwaardige details wat er zal gebeuren als we de stad ingaan en na de instelling van het avondmaal van de heilige Augustijn zelf, dan staat er: één van u zal mij overleveren. En Jezus doet deze onthulling, maar hij onderneemt niets. Jawel, hij onderneemt wel iets, maar hij doet precies het tegenovergestelde van wat mensen doen als ze weten dat ze bedreigd worden. Ze zouden proberen het onheil te voorkomen. Maar Jezus probeert het onheil niet te voorkomen. Integendeel, hij zegt: neem mij maar. Jezus wordt overgeleverd. En tegelijkertijd levert hij zichzelf over. Hij geeft mee met de beweging van het overgeleverd worden. Hij is actief in het passief zijn. Dat noemen we overgave. Daarin is hij ons voorgegaan. Een verbond kan alleen bestaan als er twee deelnemers zijn, twee verbondspartners. En zo wordt het in de viering van het oude verbond ook getoond, gevierd. Er is het altaar, dat betekent God die het verbond sluit, en er is het volk. Mozes nam de helft van het bloed en goot dit over het altaar uit. En daarna nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. En vervolgens nam Mozes het bloed en sprenkelde dat over het volk. Jezus vergiet zijn bloed. Dit is mijn bloed. Dit is de liefde die God is. Hij heeft ons het eerste lief gehad. En wat kunnen wij doen? Niets. Terugbeminnen? Hoe zouden wij dat kunnen? Wij die helemaal uitgeleverd zijn, overgeleverd aan onszelf. Hij geeft zijn liefde, zijn leven, zijn bloed. Wat wij wel kunnen doen, dat is aannemen wat hij ons geeft.
zijn liefde aannemen, zijn leven, zijn bloed. We mogen zijn bloed drinken. Hier heb je me. Dit is de beker van mijn bloed, van het nieuw verbond dat vergoten wordt voor velen. Wij mogen dat aannemen en vervolgens met zijn liefde, met zijn levenskracht doen wat wij met onze eigen liefde, met onze eigen levenskracht niet kunnen. Niet zozeer ons leven geven, ons bloed geven, maar in de gewone gebeurtenissen van het leven doen wat niemand uit zichzelf kan. Namelijk, tegen je zin in, doen wat je moet doen en niet weglopen. Ons leven gaat niet zonder offers, niet zonder frustratie, en of het u tegenvallig zijn, teleurstelling in het werk, in de omgang met mensen, of liefdesverdriet, ongemakken in het klimaat, je gezondheid, je eigen gebreken, de gebreken van je medemensen, er is altijd wel wat. Het is nooit zonder. Alles wat ons wordt aangedaan vanwege de ander, vanwege onszelf, vanwege de grote wereld om ons heen, vanwege de kleine wereld, dat kunnen wij ook dragen. Niet klagen, maar dragen. We kunnen het met liefde dragen. Je kunt ook proberen te doen wat Jezus deed, meegeven aan die overlevering. Actief zijn in de passiviteit. Je overgeven. Dat kun je natuurlijk niet met je eigen wil, met je eigen levenskracht, met je eigen liefde. Want onze liefde is ikgericht. Maar we kunnen het wel met zijn levenskracht, met zijn geest. Want zijn bloed bevat zijn geest. Zijn geest van zelfeloze liefde. Zo is er iemand onder ons die met zijn liefde, met zijn leven, het menselijk leven en samenleven mogelijk maakt. We zijn gered van de ondergang. We zijn verlost van de heerschappij, van de zelfzucht, van de ikzucht, zodat ons leven een echt menselijk leven kan zijn. In solidariteit en verbondenheid met God. Dat is wat wij vandaag vieren. De instandhouding van het menselijk leven door de goddelijke levenskracht en de goddelijke liefdeskracht. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, als vrienden onder elkaar. Hij kent mij door en door. Niet om mij te veroordelen, maar om met zijn redding aan te sluiten bij mijn eigen diepste identiteit die hij aanvaardt. Hij wil mij in zichzelf veranderen en mij zo tot mijn diepste identiteit laten uitgroeien. Jezus aanvaarden als een geschenk van de Vader. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Dan de Vader voor Jezus bedanken en aan onze Vader bidden. Tot slot een gedicht van Pater Penning de Vries, waarin deze Jezus viert als priester en als offer, als offer en als offeraar. De priester, maar ook allen die de Eucharistie vieren, mogen zichzelf ook zo zien als offer en als offeraar. Rondeel. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen omhoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u zo even. Dit is mijn bloed, voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden maar waar. Breek met het brood uw eigen leven. Om het met de hostie mee te geven, breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geef mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Er wordt verteld dat een pastoor op een dag een groep kinderen voorbereidde op hun eerste communie. En hij vroeg hen, wanneer ik de hostie omhoog steek, wat zien jullie dan? Een jongetje antwoordde onmiddellijk, een stuk brood. En de pastoor glimlachte en hij zei, dat is wat je met je ogen ziet. Maar wat zie je met gelovige ogen? En toen werd het stil. En toen zei een meisje, goh, als de pastoor het vraagt, dan zal het wel iets met Jezus zijn. En de pastoor antwoordde juist, als wij alleen met onze ogen kijken, dan zien we brood. Maar als we kijken met het geloof, dan zien we Jezus zelf. Daarover gaat het op Sacramentzondag, wat we dit weekend vieren. Wat is de Eucharistie? In de Eucharistie vieren we niet een symbool, niet een herinnering aan het laatste avondmaal, maar we vieren de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus. We gaan het evangelie lezen waar Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus zegt daar niet in dat evangelie, dat brood herinnert aan mij. Hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En verder zullen we hem horen zeggen, mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echt een drank. Ja, toen de mensen dat in die tijd hoorden, begonnen ze te protesteren. Ze vonden die woorden moeilijk, zelfs schokkend. Maar Jezus neemt zijn woorden niet terug. Hij zegt niet, goh, jullie hebben mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Integendeel, hij herhaalt die woorden telkens opnieuw. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Ja, waarom herhaalt hij die woorden? Omdat hij ons iets wil openbaren dat ons menselijk verstand overstijgt. God wil zo dicht bij ons komen dat hij zichzelf aan ons geeft als voedsel. En dat is ook de kern van de Eucharistie. Bij het laatste avondmaal nam Jezus brood in zijn handen. En hij zei niet, goh, dit brood dit stelt mijn lichaam voor. Maar hij zei, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker met wijn. En hij zei toen niet van, ja, dit is een symbool van wat ik ga doen op het kruis. Mijn bloed zal vloeien. Nee, hij zegt, dit is mijn bloed. En vanaf het begin heeft de kerk deze woorden letterlijk en werkelijk verstaan. Daarom knielen wij voor het Allerheiligste. En daarom brandt er een godslamp bij het tabernakel. En daarom zal er dit weekend op veel plaatsen weer sacramentsprocessie zijn. We dragen op Sacramentzondag het heilig sacrament in processie. Niet omdat het brood heilig geworden is, maar omdat Christus zelf aanwezig is, werkelijk aanwezig. Sinds het moment dat de priester Gods geest heeft afgesmeekt over brood en wijn en er Jezus langs de mond van de priester sprak, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is hij werkelijk aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. De Eucharistie is niet een herinnering aan Jezus' laatste avondmaal. Hij zelf komt tot ons, de levende Heer, de verrezen Christus, de Zoon van God. Hij komt tot ons, verborgen onder de gedaanten van brood en wijn, maar werkelijk aanwezig. Ik zeg dat dikwijls zo. Allee, hoe komt dat nu dat er zo weinig volk naar onze missen komt? Als er aangekondigd zou worden dat er een beroemde zanger of een beroemde zangeres zou komen, dan zou die kerk helemaal vol zitten. Wordt nog iemand groter dan de beroemdste zanger of zangeres komt aanwezig? Jezus Christus, werkelijk aanwezig. Waarom doet Jezus dit? omdat liefde nabij wil zijn. Wanneer ouders een kind lief hebben, dan zoeken ze nabijheid. Wanneer geliefden van elkaar houden, verlangen ze naar elkaars aanwezigheid. En God heeft hetzelfde verlangen. Van de kribbe van Bethlehem tot het kruis van Golgotha zien wij een God die dichtbij wil komen. En in de Eucharistie gaat het nog verder. Hij blijft onder ons wonen. Hij wacht op ons. Hij laat zich ontvangen. Hij maakt zich klein, zodat wij hem kunnen ontvangen. Sacrament Zondag. De grootste vraag van Sacrament Zondag is niet: is Jezus werkelijk aanwezig? De kerk antwoordt daarop vol overtuiging ja. Maar de grotere vraag is aan elk van ons op deze Sacrament Zondag: geloof ik werkelijk dat Hij aanwezig is? Als wij werkelijk geloven dat Christus aanwezig is, dan kan een mis nooit zomaar een gewoonte zijn. Ah ja, we gaan op zondag zoals gewoonte naar de kerk. Dan komen wij niet naar alleen een bijeenkomst. Dan komen wij om een persoon te ontmoeten. En dan knielen wij niet voor een voorwerp, dan aanbidden wij onze Heer. Dan ontvangen wij ook niet zomaar een hostie, maar dan ontvangen wij Christus zelf. Sacrament Zondag vraagt aan elk van ons persoonlijk: heb je dat nog eigenlijk duidelijk voor ogen? Op Sacrament Zondag dankt de kerk God voor een geschenk dat eigenlijk te groot is om volledig te begrijpen. Onder de eenvoudige tekenen van brood en wijn geeft Jezus zichzelf. Hij zegt ook in dit weekend, bijzonder in de mis: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Mogen wij daarom met verwondering dit weekend naar het altaar komen en elke mis. Mogen wij met geloof knielen voor het tabernakel. Mogen wij met liefde de communie ontvangen. En mogen wij telkens opnieuw beseffen: hier is niet iets van Jezus aanwezig, hier is Jezus zelf aanwezig. Diezelfde Heer die geboren werd in Bethlehem, diezelfde Heer die al die dingen deed in het evangelie, diezelfde Heer die stierf op het kruis en verrees uit de dood, is in mijn parochiekerk aanwezig. Hij is hier. Hij blijft bij ons. En hij voedt ons met zijn eigen leven. En hij zegt ons in onze kerk dit weekend: ik ben het levende brood. Ik ben bij u en ik blijf bij u. En ik zal u eens brengen naar het eeuwige leven. Ik wens u een mooie Sacramentzondag toe.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is dinsdagochtend, inmiddels een vertrouwd geluid hier bij Radio Maria, dat we dan in gesprek gaan met een van onze luisteraars of een van onze betrokken vrijwilligers of iemand die op de een of andere manier bij die prachtige missie van Radio Maria betrokken is. En ik heb deze ochtend iemand in de uitzending, die zit weliswaar niet hier tegenover mij. Normaal zitten de mensen hier in de studio, maar het is vandaag een telefonische uitzending, want mijn gast die zit vandaag in Duitsland en die belt nu vanuit de auto. Van harte welkom Daniel.
1: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kunt mij goed verstaan?
1: Ja.
0: Ja, nou ik jou ook, dat is mooi. Van harte welkom Daniel Eikelenkamp.
1: Dank u wel.
0: Ja, mooi dat je wilde aansluiten deze ochtend. Wij kennen elkaar een paar jaar, denk ik. Dat ik jou voor het eerst ontmoette is, denk ik, een jaar of twee geleden misschien. We zijn elkaar op verschillende plaatsen al tegengekomen. En onze missies die haken vaak in elkaar. Hè. Jij bent volop bezig voor de kerk, ook in jouw parochie. Je bent ook heel pro-life actief. Hè. Dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk, zeker deze 40 dagen dat we bidden voor het leven. Kun je heel kort eens aan de luisteraars vertellen wie je bent, voordat we wat meer de diepte ingaan dadelijk?
1: Ja, ik ben een geboren Twentenaar, dus ik kom uit Almelo. En voordat ik 1 jaar oud was, zijn mijn ouders naar Wierden verhuisd. En ik ben geboren op een steenworp afstand van de eerste moskee van Nederland.
0: Bijzonder, ja.
1: Daarachter zat wel een kerk, maar ik was toch dichter bij de moskee dan bij de kerk geboren.
0: Okay.
1: En christelijk gereformeerd gedoopt en opgevoed. Dus eigenlijk de eerste 25 jaar van mijn leven traditioneel calvinistisch geweest. En eigenlijk mede door bijbelstudie ook. En door veel gebed ben ik uiteindelijk katholiek geworden. Dat was op mijn 26e. En dat was ook in Fatima, eigenlijk mijn eerste grote Maria bedevaart.
0: Ja.
1: En dat was toen een dame, Jacinta. Toevallig zit haar broer hier naast me.
0: Okay.
1: Die had mij toen aangeraden om het in Portugal te doen. Toen gingen we met een groep op bedevaart daar. En dat sloot eigenlijk wel heel mooi aan bij mijn bekeringsverhaal. Want ik had toen ook veel nagedacht en gecontempleerd over het hoogpriesterlijk gebed van Jezus. Dus eigenlijk Johannes 17. Dus het gebed wat hij doet in de Hof van Olijven. Dus dat sluit ik wel mooi aan bij deze 40 dagen tijd.
0: Ja.
1: En daar bidt hij onder andere voor de eenheid. En daar was ik op een gegeven moment over aan het nadenken. Want eigenlijk bidt Jezus van Vader dat zij allen één zullen zijn. Maar dat betekent dus ook dat de kerk wel degelijk verdeeld en gescheurd kan raken. En ik was natuurlijk protestants en we hebben... Ja, ik heb ook wel van dichtbij kerkscheuringen gezien. Mensen die evangelisch werden vanuit de traditionele kerken. Traditioneel protestantse kerken. En zelfs als protestanten beseften wij natuurlijk dat elke kerkscheiding... kwaadaardig eigenlijk is, of het werk van Satan zou je kunnen zeggen. En ja, 2017 was er natuurlijk 500 jaar reformatie. En dan zit je eigenlijk met een dilemma van, is dat nou iets om te vieren? Hoe moet je daarbij stilstaan?
0: Ja.
1: Het jaar ook dat ik katholiek ben geworden. En ik dacht eigenlijk van, ja, de beste manier om daarbij stil te staan is eigenlijk weer naar die eenheid van de kerk zoeken, zeg maar.
0: Ja, ik wil daar zo nog veel meer over horen. Maar ik wil heel even nog, voordat we daarover gaan praten, terug de tijd in. Jij zegt, ik ben traditioneel calvinistisch opgevoed. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus wij gingen naar een christelijk gereformeerde kerk. Dat was een klein schuilkerkje tussen de huizen. Hij zat echt verstopt. Hij zag alleen het torentje boven de woonhuizen uitsteken. Maar mijn grootvader was nog wel hervormd geweest. En die heeft op een gegeven moment in de jaren 60, toen iedereen eigenlijk uit de kerk ging, heeft hij juist de beslissing gemaakt om naar de gereformeerde kerk te gaan. Dus hij ging een beetje tegen de stroom in al. Mede omdat hij de Heilige Schrift een keer goed had gelezen en ook de institutie van Calvijn. En toen besloot hij eigenlijk dat de hervormde kerk al zodanig zijn... oorsprong had verloren, dat het beter zou zijn, dat het Calvinisme beter tot uiting kwam in de gereformeerde kerk, zeg maar.
0: Okay.
1: Dus in die zin heb ik wel enigszins hetzelfde als mijn grootvader gedaan, maar dan nog een stap verder dat ik weer naar de moederkerk, naar de katholieke kerk ben teruggekeerd.
0: Ja. En hoe kenmerkt zich de kerk van jouw jeugd? Wat stond daar centraal?
1: De preekstoel staat er natuurlijk centraal, de Heilige Schrift. Dus elke elke kerkdienst, we hadden er vaak twee op een zondag. Daar staat het woord centraal. Dus het hoogtepunt van de kerkdienst is een 40 minuten of soms zelfs een uur durende preek. Van dominees die ook echt zijn opgeleid om te preken. Dat is eigenlijk wel het hoofdpunt van hun studie. Dus daar zijn ze ook echt heel goed in. Dus het is echt, in die zin echt een soort bijbelcollege wat je krijgt. Mm-hmm. En vaak ook met hele mooie, bevindelijke spiritualiteit. Dus hoe pas je het woord toe in je leven?
0: En dat raakte jou als, kind ook al? Jij ging graag naar de kerk?
1: Nou, als kind, natuurlijk had ik ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan. Maar ik ging, ik was natuurlijk wel leergierig. En ik besefte wel dat het heel goed was. Maar ik ging ook wel eens tijdens de preek gewoon een bijbelboek lezen of iets anders lezen. Wat ik bij me had. En dat heeft me ook enorm geholpen om het te verdiepen, zeg maar. Dus ik denk dat ik ben gaan bijbel lezen van kaf tot kaf. Dus ik ben bij Genesis begonnen toen ik 13 was. En toen ik 14 was, had ik hem uitgelezen. Ja, dat is wel, moet ik zeggen, een hele goede basis geweest voor mijn kennis van christendom. En natuurlijk ken ik de christelijke traditie nog niet goed. Maar met de bijbel, daar zit eigenlijk ook al heel veel traditie in. Of bepaalde vormen die daarop teruggrijpen, zeg maar. Dus dat heeft me wel echt een goede basis gegeven waar ik nog steeds op kan teruggrijpen.
0: Ja, en op je 13e dus al heel de Bijbel gelezen, tussen je 13e en je 14e. Is die honger naar het woord van God, om God te leren kennen, ook gebleven daarna? Of heb je ook wel, toen je wat ouder werd, zoals je dat vaak bij jongeren ziet, dat je dan wat meer afstand neemt van het geloof?
1: Ik heb op zich niet echt afstand genomen van het geloof. Ik kwam toen ik in mijn tienertijd heb ik een meisje leren kennen die ook katholiek was. En, maar zij was eigenlijk meer cultureel katholiek. Wel opgevoed, maar niet praktiserend. En ik ging eigenlijk heel erg bidden voor haar bekering. Maar God gaf me wel de genade dat ik niet ging bidden dat ze protestant zou worden. Dus ik had zoiets van, als zij God vindt in het katholicisme, is dat ook goed.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ging heel erg voor haar bidden dat ze haar leven weer op de rit zou krijgen. En ja, er zat ook wat best heftige problematiek bij. Dus eigenlijk had ze ook wat exorcistische hulp nodig. En toen zijn wij bij een katholieke exorcist van de bisdom Haarlem, Amsterdam, uitgekomen. En dat is eigenlijk een van de eerste priesters die ik ontmoet heb. Dus dat was het begin van mijn twintige jaren. Dus ik besefte eigenlijk als protestant al dat ik ook niet de autoriteit had om daar iets mee te doen, zeg maar. Hmm. En ik zocht dus eigenlijk als protestant al naar priesters die daar speciaal voor toegelegd waren. Want ik had toen een heel boek gelezen van, het was een protestants werk, volgens mij 15 jaar geleden uitgekomen. En dat heet Demonie en Psychiatrie. Heel dik boek. En daar stond eigenlijk al in, ik ging de bronnen bekijken, zeg maar. En al die bronnen van dat boek waren katholiek. En toen dacht ik al van, oké, blijkbaar hebben de katholieken de echte kennis over dit onderwerp.
0: Oké.
1: Dus zo, mede door dat soort dingen. Ja, het is niet één ding, maar dit heeft op zich in mijn persoonlijk leven wel een rol gespeeld. En ja, dus voor de rest gewoon heel veel.
0: Ja, er waren al een soort van voortekenen van dat grote moment in 2017 toen je naar Fatima ging.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Ben jij na jouw middelbare school gaan studeren? Ben je gaan werken? Wat ben je gaan doen?
1: Ja, ik ben gelijk, toen ik 17 was, had ik al een kamer voor mij en een van mijn beste vrienden. Die zat destijds in de Pinkstergemeente. Die is later ook katholiek geworden. Dus we hebben elkaar, in ons studentenhuis in Amstelveen zaten we. Dus gelijk van onze 18e, ik ben begonnen met een bachelor geschiedenis. Hij met een bachelor Hebreeuws aan de UvA. Ik zat aan de VU. Dus dat is echt ook de gereformeerde universiteit van ouds. En we hebben elkaar eigenlijk, wat ook mooi in de Bijbel staat, ijzer slijpt ijzer. We zijn eigenlijk voor elkaar een betere docent of professor geweest dan wat je veelal op de universiteit tegenkomt.
0: Ja, ja.
1: En mede door discussies die we in ons studentenhuis voerden, zijn we allebei in onze studententijd katholiek geworden.
0: Oh, oké, allebei ook, ja. Ja. Jullie zijn ook samen naar Fatima geweest dan?
1: Dion was al in 2014 katholiek geworden. En ik ben drie jaar later katholiek geworden. Of misschien was hij zelfs al nog een jaar eerder. En ja, vanuit de Pinkstergemeente heb je eigenlijk al wat minder traditie, zeg maar. Dus dan heb je een groter gat in die zin. Wat hij ook mooi opgevuld zag worden door het katholicisme. En ik moet zeggen, wij als gereformeerden hebben toch nog wel 500 jaar traditie, die vaak ook heel anti-katholiek is. En dat heeft me nog wel wat meer tijd gekost om daar overheen te komen. En ja, nu in de familie ligt het nog steeds wel moeilijk.
0: Heb je veel innerlijke strijd gehad, ja, om dat op te geven?
1: Ja, ik denk vooral mijn grootouders. Ik ben toen met mijn grootvader nog naar het Calvijnjaar geweest, 2009. Zijn we naar Dordrecht gegaan. Dus dan herdenk je ook echt eigenlijk het enige Calvinistische concilie, wereldconcilie, wat er ooit is geweest. Wat wel bijzonder veel invloed heeft gehad, niet alleen in Nederland, maar door de hele, ook in Amerika en Noord-Europa vooral. En toen kwam ook de nieuwe Statenvertaling uit. Dus een van de beroemdste Nederlandse Bijbelvertalingen. Of waarschijnlijk de beroemdste. Die ook heel veel invloed op de Nederlandse taal heeft gehad. En daar heb ik toen 3 exemplaren van gekocht. Onder andere voor mijn moeder, voor mijn grootmoeder. En dus mijn grootouders die zijn kort overleden omdat ik katholiek ben geworden. En dat was voor hen wel heel moeilijk. Maar dat sluit op zich ook wel mooi aan. De meest mystieke reden waarom ik katholiek ben geworden is eigenlijk dat ik besefte van liefde offert. Liefde leidt, zeg maar. Mm-hmm. En zo kon ik dat ook plaatsen bij mijn grootouders. Want zij hebben zich ook wel veel leed in hun leven gehad. En ik zag dat hen juist dichter bij God bracht. Dus ze hebben al een kindje verloren. Dat was mijn oom die ik nooit gekend heb. Die is overleden aan een hartziekte toen hij 6 jaar oud was. En dat heeft eigenlijk altijd, is altijd wel een groot lijden in het leven van mijn grootmoeder, maar ook van mijn grootvader geweest. Maar ik zag wel dat zij daardoor dichter bij God kwamen. Dus ik zag in die zin, in de protestantse theologie is het natuurlijk zo van sola fide en soms ter uitsluiting van de werken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zag in de praktijk wel dat er een eigenlijk katholiserende theologie in hun leven speelde, zeg maar.
0: Ja, zonder dat ze dat zelf misschien
1: doen. Dus ik zag dat God het lijden en ook hetgene wat jij doet gebruikt om jou dicht bij hem te brengen, zeg maar.
0: Ja, dus ook het lijden van de keuze die je hebt gemaakt om katholiek te worden, wat dat met de familie heeft gedaan, dat zag je ook als een offer dat God van je vraagt.
1: Ja, precies. Dus dat is veel mensen, als ik ze zeg, je bent katholiek geworden, zeggen mensen, oh, dat vond je zeker mooier of zo. Die zit een beetje in de gevoelsmatige jaren 60 cultuur. De ervaringscultuur waar we nu heel erg in zitten. En ik had zoiets van, nee, ik vond juist, het was juist helemaal niet mooier. Of ik vond het helemaal niet fijner, het was juist heel moeilijk. Mm-hmm. Dus ik had laatst ook iemand die katholiek wilde worden. En die kreeg in het jaar daarvoor best wel wat obstakels op je pad. En dat is volgens mij ook hoe het geestelijk werkt. Dat je dan een soort test krijgt van, oké, wil je dit echt? Ga je er echt voor? En op een gegeven moment zei hij, ik heb zoveel problemen ondervonden afgelopen jaar. Ik denk dat ik maar niet meer katholiek ga worden. En ik zei van, nee, dan moet je het juist doen. Want dit komt juist op jouw pad. Die moeilijkheden komen juist op jouw pad in het jaar dat jij die beslissing gaat maken.
0: Ja, en wat maakt dan dat je toch doorzet? Dat je dat ziet als een bevestiging, zeg maar, van ik zit nu op de goede weg.
1: Het is in die zin een test van stel jij de waarheid boven andere dingen die jij lief hebt. Dus bijvoorbeeld je familie, je naaste omgeving. Dat kan natuurlijk heel zwaar zijn, maar uiteindelijk moet je voor God kiezen. Helemaal als beide zijden denken van we doen dit voor God. Dat is natuurlijk ook hoe het christendom ooit open is gebroken. Dat in de reformatie zeiden ze eigenlijk van wij vallen het katholicisme aan in de naam van God. En dat is daar is zoveel uit voortgekomen. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig als je voor het persoonlijk leven of in de familie. Maar uiteindelijk komt er ook weer het goede uit voor. Dus mijn grootmoeder die zei gelijk tegen mij van wat je ook gaat doen, we zullen altijd van je houden.
0: Oh ja, ja.
1: En ik heb ook later voor het overlijden nog hele goede gesprekken over gehad. Dus ik weet nog, mijn grootvader overleed in 2020 aan een hersenbloeding. En dat was midden in de coronatijd. Dus ik ben eigenlijk niet meer bij zijn sterfbed geweest. Dat wilden ze toen niet hebben. Dat er meerdere familieleden bij het sterfbed waren. Maar ik weet nog, het laatste telefoongesprek wat ik met hem had, was vlak voor zijn hersenbloeding. En toen had hij al een beetje pijn en hij zat al in een soort isolement. Vrijwillig. Hij was toen eigenlijk in vrijwillige lockdown gegaan vanwege de heftigheid van het nieuws, vooral van de media. Mm-hmm. En toen had ik ook gezegd van geef al je lijden aan Christus, draag het aan Jezus op. Dat is eigenlijk het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad. En hij stemde daar met zijn hele hart mee in. Dus dat was wel heel mooi om mee te maken.
0: Ja.
1: En dat was in de Goede Week zelfs. Rond de vasten. En toen weet ik nog dat ik een aantal dagen niet had gegeten. En toen ging ik mijn vasten breken met de eerste communie, of met de Heilige Communie. En ik kwam thuis van de mis en mijn broertje belde me op dat mijn grootvader hersenbloeding had gehad. En daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Maar ik heb wel, mensen raden me aan om veel voor hem te bidden. En ook zijn beschermengel te vragen om hem te zegenen. En in plaats van mij bij zijn sterfbed te zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus op die manier ben ik nog heel mooi ook geestelijk ondersteund.
0: Wel heel mooi dat het dus niet een soort definitieve breuk heeft opgeleverd. Maar uiteindelijk heb je ze ook iets van die rijkdom kunnen meegeven. Van het offeren van je lijden.
1: Nee, absoluut. Dus bepaalde bijbelversen. Paulus zegt ook zo mooi van, dan vul ik aan wat ontbreekt in het lijden van Christus. En wat ontbreekt eigenlijk in het lijden van Christus? Niet. Het was het volmaakte offer. Maar wat eraan ontbreekt is dat wij eraan mee gaan doen. Dus dat zijn wel mooie bijbelversen waar we elkaar in konden vinden.
0: Ja, dat wordt vaak gezegd in protestantse kerk. Hè? Dus dat niet meer nodig is om nog iets te offeren, want Christus heeft alles geofferd. Maar juist onze deelname maakt dat Paulus, dat legt uit wat Paulus daarmee bedoelt. Hè? Het vult aan.
1: Ja, precies. Wat en dat, ik denk dat de protestanten dat ook ervaren in hun leven. Dat als zij, in Efeze staat ook zo mooi, dat God al onze goede werken voor ons heeft voorbereid. Dus wij, God heeft ons mens gemaakt, God heeft ons in staat gesteld om goede dingen te doen, om deugzaam te zijn. Maar wij moeten er nog wel aan meewerken. We kunnen ook zeggen van, we gooien er met de pet naar.
0: Ja.
1: Ik ga niks doen, maar je moet wel, je moet echt inzet tonen. En God helpt jou met die inzet, God heeft alles voor jou voorbereid. Maar je moet nog wel ja zeggen.
0: Ja. Als het geloof zich niet uit in goede werken, is het ook dood, hè?
1: Ja, precies wat Jacobus zegt, ja.
0: Daniel, we gaan zo even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Daarna wil ik heel graag met jou gaan praten over dat jaar dat je naar Fatima ging. Ja, je zei net dat je daar in contact kwam met een zekere Jacinta. Nou, prachtig, want natuurlijk een van de drie kinderen van Fatima heet zelf ook Jacinta. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dus ook dat is wel heel bijzonder, heel bijzonder voorbereid door de voorzienigheid dan. We gaan daar zo over praten, maar we gaan eerst luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Anima Christi. En natuurlijk echt een eucharistisch lied, hè, waarin Christus in de Heilige Hostie wordt bezongen. Waarom dit lied?
1: Ja, ik ben later nog eens terug geweest naar Portugal, wat dus eigenlijk in zekere zin ook mijn geestelijke thuisland is geworden. En daar werd dat lied vaak gezongen als communielied. En dat was als je over die Latijnse tekst nadenkt, eigenlijk ook niet echt te vertalen. Dat sluit zo mooi aan. Het is ook heel katalyserend, hè? Van bloed van Christus, lichaam van Christus. En het wordt heel concreet, zeg maar.
0: Ja, dus niet alleen maar als symbool, maar daadwerkelijk Christus die ons voedt in de heilige mis met zijn lichaam en zijn bloed.
1: Amen. Ja, en vanuit mijn geestelijke achtergrond sluit dat echt heel mooi aan.
0: Oké, we gaan luisteren naar Anima Christi en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniël Eikelenkamp. We hebben net geluisterd naar het prachtige Anima Christi. Wordt vaak aangevraagd hier op Radio Maria. En het blijft altijd erg heel mooi. Ja, heel mooi. Niet alleen qua muziek, maar ook qua inhoud natuurlijk. Hè. Daniël heeft het net al toegelicht. Het gaat heel rechtstreeks over het lichaam en bloed van Christus dat ons voedt, dat ons heiligt. En Daniël die is ons aan het vertellen over zijn bekering naar de katholieke kerk. En ja, in de katholieke kerk draait natuurlijk uiteindelijk alles om dat sacrament, om de heilige mis. Dus ook heel mooi dat jij dit als lied hebt gekozen, Daniël. In 2017, vertelde jij net aan het begin van het gesprek, ging je naar Fatima. En daar gebeurde veel, daar gebeurde van alles. Fatima even als kleine introductie. Ja, iedereen kent dat natuurlijk hè, van de verschijningen in 1917. Nou, je was daar in 2017, dus precies 100 jaar later. Het eeuwfeest werd daar gevierd. En voordat Maria in Fatima verscheen, verscheen eerst de engel. Hè, dat weten misschien de meesten wel, misschien sommigen niet. En bij die verschijning van de engel van Portugal werd ook heel duidelijk getoond dat lichaam en bloed van Jezus, hè, dus de drie kinderen, die worden dan gevoed, hè, die krijgen dan door de engel, krijgen ze voor het eerst de communie. He, dus Lucia, de oudste van de drie, die mag dan de heilige hostie ontvangen. En Jacinta en Francesco, die mogen dan drinken uit de kelk met het kostbaar bloed. Ja, is dat toeval, denk je, Daniël, dat je uitgerekend op deze plaats, op deze eucharistische plaats, om het zo te noemen, tot geloof bent gekomen? Of in ieder geval tot katholiek geloof?
1: Nee, zeker niet. Het was inderdaad een hele bijzondere symboliek. Dus het was inderdaad 100 jaar Fatima. 100 jaar de verschijningen van Fatima. Dus dat hangt ook samen met de Russische revolutie die in dat jaar uitbrak. En eigenlijk ook het verlies van de monarchie in Portugal. Dus het was precies dat decennium dat de Portugese koning is vermoord. En dat Portugal eigenlijk voor het eerst een republiek werd. Dus geen monarchie meer was sinds de middeleeuwen. Dus daar zit ook eigenlijk in dat soort van het vaderschap verloren ging. Zou je kunnen zeggen. En dat Maria dat in zekere zin overneemt. Dat zij. In Nederland hebben we gelukkig nog wel een monarchie. En daar zit toch een heel. Vertrouwde symboliek in, zeg maar. Dat het koningschap uiteindelijk ook van God komt. Zoals dat. Ook in de Bijbel mooi staat uitgelegd. En eigenlijk zowel. Dat is een mooie overeenkomst ook tussen protestantisme en katholicisme. Dat eeuwenlang in Europa. Dachten ze daar hetzelfde over. Dat ze toch nog 12, 13 eeuwen lang hebben vastgehouden aan de christelijke monarchie. Die eigenlijk zoals het bij David al wordt neergesteld in de Heilige Schrift. Dus een gezalfde koning, maar we hebben laatst de koning van de Britse vorst weer mee kunnen maken. En daar zat die prachtige christelijke symboliek zat daar ook in, zeg maar.
0: Ja. Dus inderdaad, dat samenvalt is geen toeval geweest. Hè? 1917, het verlies van de monarchie in Portugal. We hebben dat natuurlijk vaak gezien met revoluties in onze kerk. Hè? Kijk naar de Franse revolutie, het bekendste voorbeeld natuurlijk. Waar op termijn de monarchie het ook moest ontgelden. En ja, een prachtig besef natuurlijk dat bij de laatste verschijning van Maria in Fatima, hè, dus op 13 oktober met het zonnewonder, dat uiteindelijk ook de heilige Jozef en Jezus zelf verschijnen. Hè? En dat die het land en de wereld zegenen. Jozef natuurlijk uit het koninklijk geslacht. En Jezus Christus zelf, de koning van hemel en aarde. Die dan dat koningschap hè, samen met Maria, die koningin is, overnemen. Dat is wat jij eruit uithaalt. Mooi. Daniël, wat is daar gebeurd toen jij daar was in Fatima? Hoe kan het dat jij daar misschien wel dat laatste stapje hebt weten te zetten om de katholieke kerk helemaal te omhelzen?
1: Ja, dat is mooi inderdaad. Ik zou eigenlijk in Amsterdam mijn katholiek worden. En vlak daarvoor zouden we op die Maria-bedevaart gaan. En toen zei iemand tegen mij van waarom doe je het niet in Portugal? Dat is misschien nog wel mooier. Dus sindsdien eigenlijk als mensen katholiek worden, dan raad ik ze ook vaak aan van nou. Ik ben toevallig laatst peetvader geworden. En met mijn peetdochter ben ik ook naar Italië gegaan. En daar is zij gedoopt. Om het toch een speciaal karakter en ook wat input vanuit een van ouds toch katholiek land aan te geven, zeg maar. En dat het kan enorm veel betekenen voor je beeld van het katholicisme wereldwijd. Van de kerk wereldwijd. Dus ik denk dat het heel goed is om ook katholieke cultuur van andere landen mee te maken. Helemaal nu het zo. In een tijd leven waarin zoals Fatima inderdaad al mooi zegt, de familie heel erg wordt aangevallen. En daarmee dus ook de kleine gemeenschap, de kerkgemeenschap. Je ziet dat dat... Ja, dat is precies waarom de heilige familie eigenlijk verschijnt bij dat laatste wonder in Fatima. Omdat onze moderne mentaliteit toch heel erg afbreuk heeft gedaan aan het gezinsleven. We zijn heel individualistisch geworden. En je zou kunnen zeggen, in Nederland heeft de kerk, maar ook de familie, er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu.
0: Ja.
1: En ja, ik kom zelf ook uit een gezin met gescheiden ouders. En... ja, eigenlijk, Fatima gaat ook over het communisme, hè? Dus het communisme dat eigenlijk de familie autoriteit ook wil overnemen en aan de staat wil geven. En ja, dat zie je heel mooi terug in Trotsky, dat was een beroemde revolutionair ook. Die zei zelfs dat de Russische revolutie eigenlijk was mislukt, omdat ze niet voldoende seksuele revolutie hadden gemaakt, zeg maar. En dus ook de familie eigenlijk nog in stand hadden gehouden. En ik denk dat wij in het Westen... mijn moeder zei vroeger wel eens tegen ons... we hebben de Sovjet-Unie links ingehaald. Je ziet eigenlijk dat wij na de jaren 60 in het Westen... de familie fundamenteler hebben ontmanteld... dan in de Sovjet-Unie ooit gebeurd is. Daar werd natuurlijk heel veel van buiten de familie zou je kunnen zeggen, gemoord, de mensen van elkaar gescheiden en in kampen gestopt. Maar wij doen het eigenlijk van binnenuit, dus wij doen het haast onszelf aan, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje het tragische van het liberalisme. Hoe het, ik moet zeggen, als ik in Italië ben of in Portugal, dan zie je daar toch nog wel meer familiecultuur. En in Nederland zijn we echt wel een stuk individualistischer, ook qua mentaliteit. Dus die verschillen komen dan wel... ja, dat was de eerste keer dat ik ook wat langer in Zuid-Europa was. Dan zie je die verschillen toch wel duidelijk naar voren komen.
0: Ja. Maria verschijnt nog vaker aan zuster Lucia, hè, ook nadat ze al het klooster in is gegaan. En dat gaat zelfs tot diep in de 20e eeuw gaat dat door. Hè. Op een gegeven moment moet het instituut worden opgericht voor huwelijken en gezinnen. De paus Johannes Paulus II had de opdracht gegeven. En Carlo Caffara, de latere kardinaal... die kreeg toen de prachtige taak om dat te gaan leiden. En hij had toen de ingeving om met zuster Lucia te gaan spreken. Van hoe moet ik dit invullen? Zijn eerste gedachte was eigenlijk van... ik ga zuster Lucia, die leeft nog, die is inmiddels al hopen jaar... maar ik ga haar om gebed vragen. Maar hij kreeg meer dan alleen maar gebed. Hij kreeg zelfs van zuster Lucia een opmerking mee. Zuster Lucia had het in gebed met Maria gedeeld. Hè, dus dat nieuwe instituut voor huwelijk en gezin. En Maria had toen tegen zuster Lucia gezegd van de laatste strijd in onze kerk zal daarom gaan. Dus de laatste strijd van het koninkrijk van de Satan tegen het koninkrijk van mijn zoon zal gaan om huwelijk en gezin. Dus zo fundamenteel is dat voor een gezonde, goede kerk, is dat gezinsleven. Hè? Dat gezinsleven volgens het plan van God. En jij hebt blijkbaar dat ook zelf moeten ondervinden. Maar inderdaad, die beweging hebben we in heel Europa natuurlijk volop gezien. En niet alleen in Europa, dat het gezinsleven op heel veel plaatsen uit elkaar is gevallen. Volgens mij ben jij gaande onderweg, Daniel.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor jou belopen over een grindpaadje. Dynamische uitzending dit. Jij bent gedoopt in Fatima zelf. Klopt dat?
1: Ik was als protestant al gedoopt, dus als kind, als babytje.
0: Gedoopt niet, inderdaad, katholiek geworden.
1: Dat werd gewoon als geldig erkend in de katholieke kerk. En ik heb een soort belofte gedaan in de basiliek van Fatima, zeg maar. Dus dat was met onze pelgrimagegroep, die zaten allemaal om mij heen. Laat achteraf hoorde ik nog dat er zelfs bewaking naar ons toegekomen was. Die zei dat we moesten doorlopen. En toen zei iemand, die had gefluisterd van, er wordt hier iemand katholiek. Dus, want het is, dat zie je
0: ons
1: ook
0: even.
1: Wel, dat heb ik in Rome nu ook gezien. Je ziet dat het soms toch meer op toeristen dan op pelgrims is ingericht. En dat is op zich wel jammer. Ik sprak toevallig een priester in Rome, ook de voorzitter van de Pro-Life Stichting daar. Die zei van, ik heb er wel eens met de kardinaal over gehad. Dat ze eigenlijk twee of zelfs drie rijen moeten maken. Eentje voor de pelgrims, eentje voor de toeristen en eentje voor de mensen die naar de mis of willen biechten. En dat zou ook gelijk een hele mooie vorm van evangelisatie zijn.
0: Ja, welke rij kiezen?
1: Ja, precies. Want ik kwam ook mensen tegen in het Vaticaan. Een Chinees en een Taiwanese meisje. Die studeerde in Frankfurt en die wilde ook dingen laten zegenen. En toen vroegen wij van, zijn jullie gedoopt? En toen zeiden ze nee. En ze zochten eigenlijk iemand die hen daar meer uitleg over kon geven. Dus het zou mooi zijn als we in de toekomst toch ook de rondleidingen daar, maar ook bijvoorbeeld in Fatima, echt aan zusters en priesters overlaten. En ik denk dat je dan heel veel mensen op die manier ook weer bij het geloof kunt betrekken.
0: Ja. Vanaf 2017, je zei net al van dat was het Fatima-jaar, 100 jaar Fatima. Het was ook 500 jaar reformatie. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor jou een beetje een impasse was misschien. Of misschien was je dat punt al voorbij. Hè? Want je zei van het heeft me wel gekost. Maar ja, uiteindelijk is die stap misschien toch zo duidelijk dat je zegt ik moet dit gaan doen. Hoe is het daarna verder gegaan? Je bent de katholieke kerk binnengekomen. Was je meteen helemaal thuis? Of moest je eerst nog gaan zoeken van waar kan ik mijn plek vinden?
1: Ja, ik zat op zich bij een prachtige gemeenschap in Amsterdam. En ook wel veel protestanten, bekeerlingen ook wel. Zelfs de priester had een Lutheraans verleden. Die is zelfs ooit in Denemarken Lutheraans opgevoed. En op zijn 19e ook katholiek geworden. En dus in die zin voelde het ook wel weer als thuiskomen inderdaad. En omdat het gewoon heel veel herkenbaarheid was. Mensen die ook de goede heilige schrift kenden, zeg maar. En vaak ook van daaruit weer de christelijke traditie opnieuw hebben leren kennen.
0: Door
1: en uiteindelijk het hele magisterium echt met liefde hebben aanvaard, zeg maar.
0: Ja. Wat was precies de reden dat veel protestanten dat die beweging doormaken? Door de Heilige Schrift, zei je?
1: Ik denk dat er een aantal... Ja, wat je nu ziet, natuurlijk ook bij de Anglicaanse kerk en de Lutheraanse kerk zie je het nog duidelijker. Dat ze eigenlijk... De scheiding tussen de kerk en de wereld hebben opgeheven. Dus vooral de Anglikanen en de Lutheranen, die zijn helemaal pro-LGBT. En dat zie je ook wel enigszins bij onze staatskerk. Alhoewel, we hebben natuurlijk meer anti-autoritaire traditie in Nederland. Waardoor je ziet dat onze staatskerk eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen is. Dus je hebt dan de hersteld hervormde gehad in 2004. En wij als gereformeerden waren er eigenlijk ook al een teken van. En het heeft ook wel een mooie... Link, ik ben later dan pro-life werk gaan doen. Als protestant waren wij natuurlijk al pro-life, maar we waren meer op evangelisatie gericht. Dus ik ben wel eens naar Engeland geweest om te evangeliseren. En later ben ik bij de Blauwe Zusters, die hadden een kleine bijeenkomst belegd. Dat was zo'n 2 jaar geleden. Daar kwam ik toen met Frans, de voorzitter van de Pater Koopman Stichting. Hebben we ook een Engelsman ontmoet, Robert, die Forty Days for Life presenteerde. En hij heeft destijds ook Isabel gerecruiteerd. En Isabel is aantal jaar geleden, 2 jaar geleden geloof ik, wereldberoemd geworden. Omdat ze eigenlijk werd opgepakt voor het abortuscentrum. Omdat ze aan het bidden was in haar hoofd. Dus de agenten vroegen aan haar, bent u toevallig aan het bidden? En toen zei ze dat zou kunnen. En toen is ze gearresteerd. Dus de link met communisme is dan...
0: Ze sprak de woorden niet eens uit. Ze was in zichzelf aan het bidden.
1: Precies.
0: En dit, dus was, waar? Dit was in Engeland?
1: Ja, dat was in Engeland, in Birmingham, waar zij ook de campagne leidt. En uiteindelijk is ze wel door het gerecht in haar gelijkgesteld en heeft ze ook compensatie gekregen. Maar je ziet daar toch al, wat je in Engeland toch nog scherper ziet aftekenen dan hier. Ja, een soort gedachtenpolitie.
0: Ja.
1: Inderdaad, de overeenkomst met het communisme. En ook in Duitsland, je hebt daar toch... ook vanuit de protestantse traditie, toch nog meer autoritaire traditie dan in Nederland. Dus in Nederland zijn we nog wel vrij om ook voor het abortuscentrum te staan. Maar in Engeland, maar vooral ook in Duitsland, is het gewoon helemaal verboden. Dus ik werk ook veel samen met een Duitse priester. Die heb ik denk ik 5 jaar geleden ontmoet, in Heemstede ook. En die komt altijd in Nederland bidden. Omdat hij, in Duitsland wordt het hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ik geloof dat je daar 3000 euro boete krijgt als je voor het abortuscentrum staat. En wij waren altijd wel pro-life. Maar zoals ik zei, meer op evangelisatie gericht. Dus ik zat bij een studentenorganisatie Agape. En dan gingen we ook naar Engeland, naar het buitenland om te evangeliseren. En ook in Nederland hadden we om de week een bijeenkomst om... ook met niet-christenen te eten en ook onder andere gewoon in het gesprek over, ook over het geloof te praten.
0: En hoe ben je hiertoe gekomen? Want het is natuurlijk een hele goede ontwikkeling dat in Nederland dit ook steeds, dat steeds meer mensen hier zich bewust van worden. Hè, dat we de ongeboren kinderen niet alleen kunnen laten. In Nederland is dat in protestantse kringen misschien de afgelopen jaren wat gangbaarder geweest dan in katholieke kringen. Bij de katholieken begint het ook steeds meer te leven. Hè. De 40 Days for Life nu bij Radio Maria is daar ook een vrucht van natuurlijk. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt?
1: Ja, ik merk in de pro-life beweging dat veel mensen daar ook op persoonlijk vlak bij betrokken raakten. Soms omdat ze een bekering doormaakten, misschien wel naar aanleiding van de abortus. Maar ook, ik werk goed samen met een dame die zelf eigenlijk probeerde zwanger te worden. En toen ze voor de eerste keer een miskraam had, was ze zo verdrietig dat ze eigenlijk zei van, ik kan nu wel thuis zitten, depressief zitten zijn. Maar ik kan het ook omzetten om iets voor God te doen en voor andere kinderen. En toen hadden we als pro-life groep al iets, dat was 5 jaar geleden, van je zult zien dat je dan alsnog een kindje krijgt. En dat is ook wat God haar gaf. En ja, het heeft eigenlijk 3-4 jaar lang dat kindje opgevoed. En een jaar geleden spraken we elkaar weer. En toen zei ik van, zou je het leuk vinden om een 40 Days for Life campagne te leiden? En toen zei ze van, nou, ik had in mijn persoonlijk gebedsleven al zoiets van, ik ben er weer klaar voor. En Maya is nu oud genoeg. En toen is ze weer begonnen met pro-life werk. En toen is ze weer zwanger geworden. Dus je ziet eigenlijk een mooie persoonlijke link.
0: Ja.
1: En dat deed me denken aan die eerste 40 Days bijeenkomst bij de Blauwe Zusters. Toen was er namelijk ook een dame uit Peru, geloof ik. En die zei van, ik merkte dat voordat ik pro-life werk deed, dat we soms wel eens een conflict hadden in de familie. Dat het niet altijd lekker liep. Ik had wel eens ruzie met mijn man of met mijn kinderen. En nadat ze pro-life werk is gaan doen, zei die dame, je zult merken dat God je ook in je persoonlijke leven gaat zegenen. Dus zijn dingen met haar gebeurd dat ze echt merkte van, hey, ik doe dit voor de baby's of voor andere mensen. Voor moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. En God geeft me er ook iets voor terug. Dus ik vond het wel mooi om te horen. En ik moet zelf zeggen, in je persoonlijk leven ervaar je ook wel veel geestelijke strijd inderdaad. Vooral als je met grote pro-life campagnes bezig bent. Maar dat is precies weer waar we het net over hadden. Dat zijn dan vaak obstakels. Of soms zijn het niet eens obstakels, gewoon dingen die je moet kunnen negeren. Of dat je gewoon weet van oké, dit is geestelijk, hier hoef ik verder niks. Geef het aan God, vertrouw op hem en het komt allemaal goed.
0: Ja, dat kan soms zelfs een bewijs zijn dat je dus op de goede weg bent, de weerstand. Meestal als er helemaal geen weerstand is, dan weet je dat je ergens te weinig aan het verkondigen bent, hè? Aan het getuigen bent. Ja.
1: Nee, precies, dat is ook mooi gezegd. En ook cultureel gezien, dus Chesterton heeft zo'n mooie uitspraak van alleen een levende vis kan tegen de stroom ingaan.
0: Ja, precies. Daniel, we gaan er zo nog wat op door. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Lauda Jeruzalem, waarom dit lied?
1: Ja, we hebben afgelopen zomer een prachtige bedevaart gemaakt van Nijmegen naar Kevelaar. Die sloten we ook aan bij een Duitse bedevaart. En het was eigenlijk de eerste keer dat het georganiseerd werd. En dit jaar hopen we dat weer te doen. En toen hadden we 2-3 dagen gelopen, 70 kilometer lang. Dus 35 kilometer per dag. En toen kwamen we uiteindelijk aan bij de kerk in Kevelaar. En toen zongen we dit lied. Dus dat was wel. Sommige mensen konden bijna niet meer lopen, knieën kapot of enkels kapot. En toen liepen we uiteindelijk de kerk in onder Lauda Jeruzalem. En de mis begon gelijk, dus dat was zo'n overweldigende ervaring. Ja. Sommige mensen zaten, je had geen eens tijd om water te drinken of even op te frissen. Mensen zaten met kapotte knieën, helemaal bezweet en bepakt met vlaggen in de heilige mis. En dat is eigenlijk ook prachtige symboliek dat we ons moeten laven aan Christus.
0: Ja, dat je het hemelse Jeruzalem
1: binnenliep. Geen water dronken, maar alleen de Eucharistie in die zin.
0: Ja,
1: dat was ook een prachtig moment. Dat zou ik nooit vergeten.
0: Heel mooi. We gaan luisteren naar Lauda Jeruzalem.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Ekkelenkamp. Die heeft verteld over zijn gang van de traditioneel Calvinistische kerk naar de katholieke kerk, de moederkerk zoals hij het net heel mooi noemde. Ja, jij voelde dat als een thuiskomst, Daniël. En gaandeweg raakte je steeds meer daarbij betrokken. Je ging je ook inzetten voor de pro-life-beweging, om die ook in Nederland steeds groter te maken. Waar ben je op dit moment vooral mee bezig?
1: Ja, dus momenteel zijn de 40 Days for Life campagnes gaande. Dus die eindigen volgende week in een goede week. En dat is een initiatief vanuit Amerika, wat nu wereldwijd ook door Europa verspreid wordt. En wij hebben het eigenlijk op ons genomen om het niet alleen in Nederland, maar ook in het Nederlands taalgebied. Dus we zijn nu ook bezig met Vlaanderen. Je hebt daar 4 abortuscentra in Gent, Antwerpen, Brugge, waar we het ook op gaan zetten. En ja, het idee is eigenlijk dat je met een groep, meestal een gebedsgroep, of een groep bevlogen vrijwilligers, 40 dagen bid en vast bij een abortuscentrum. En daar zijn in Amerika, maar ook in Europa, hele goede resultaten uit voortgekomen. En ik denk ook dat het hard nodig is. Dus je hebt eigenlijk, ik sprak er met Don Francesco over, je hebt eigenlijk de spirituele aanpak, de educationele en dan de politieke. En 40 Days for Life is eigenlijk een hele spirituele organisatie. En dat is mooi. Mooi om te zien hoe die je aanpakt. Is toch de meest, ik denk voor moderne mensen, in zekere zin de meest bevreemdende aanpak. Omdat ze toch het geestelijke onderschatten of niet erkennen. En dat, ja, je ziet toch mooi terug. Er was volgens mij van de week nog een artikeltje in de Volkskrant over dat het pro-life werk steeds beter georganiseerd wordt in Nederland. En je ziet toch, zoals Robert zo mooi zei, ik weet niet wat de definitie is die de Engelse regering hanteert van gebed. Maar hij zei, ik weet wel dat ze het niet leuk vinden. Dus
0: ja.
1: Het is, je ziet toch dat het wel degelijk uitwerking heeft. Ondanks dat ook misschien een atheïstische of islamitische burgemeester, zoals we ook in Arnhem hebben, eigenlijk niet kan verklaren dat er toch dingen gebeuren. Dat er baby's gered worden of dat abortus er niet plaatsvinden door het gebed. En dat is, dat is mooi om te zien. Want elk mensenleven kan, je weet niet wat het kan worden. Het is een cadeau van God. Vol met, Chesterton zegt ook zo mooi van, er is niks zo vernieuwends als een kind accepteren. Er is niks zo open-minded, zegt hij, als de familie, zeg maar. Omdat je niet weet hoe jouw kind is. Je voedt een kind op, een geschenk van God. En er kan van alles uitkomen.
0: Ja, en dat is spannend, een risico, maar dat is een prachtig risico. Ja.
1: Ja. En uiteindelijk, echt het geschenk van God. Ik zou het zelf niks mooier vinden om ooit vader te worden. En leiding te geven aan een gezin. En zo ook in de zekere zin niet alleen je familie, je eigen leven, maar ook de samenleving te vernieuwen en toekomst te geven. Want dat hangt uiteindelijk direct daarmee samen.
0: Ja, je had het net over 3 wegen waarop je deze strijd, zal ik dan maar noemen, kunt voeren. Dus spiritueel, educatief en politiek. Nou, in de politiek zien we ook wel het een en ander. Educatief, daar bedoel je mee dat je mensen gaat thuisbrengen. Wat betekent het nou?

0: brengen. Wat betekent het nou eigenlijk? En wat betekent het nou dat een kind ook in de moederschoot al echt een kind is, met alle rechten die elk mens zou moeten hebben? Maar spiritueel, dat is eigenlijk waar 40 Days for Life zich vooral op richt, is echt primair gebed, hè? Voor alles gewoon bidden hiervoor. En dit is de minst begrepen richting. Dat hoor je ook vaak in kloosters die heel contemplatief zijn. En dan zeggen mensen al gauw van, ja, wat heeft dat voor zin? Wat heeft de wereld daaraan? Hè? Ga dan de armen helpen of ga de zieken verzorgen. Maar de echt biddende kloosters, dat zijn vaak de minst begrepen kloosters. Maar toch zijn dat wel de longen van onze kerk. Hè? Daar wordt de relatie met God het meest onderhouden. En jij ziet dus eigenlijk, en je hoort dat ook wereldwijd terug, dat juist die geestelijke weg, die spirituele tak, zeg maar, van die strijd tegen abortus, dat die misschien wel de meest zichtbare vruchten draagt.
1: Ja, prachtig. Dat hebt u heel mooi gezegd, inderdaad. Ik denk dat het inderdaad juist de mooiste kloosters zijn. En
0: het is allemaal nodig, hè? Ja, het is allemaal nodig, maar...
1: Nee, goed, zeker. Ja, dus ja. Ik werk ook samen met Citizen Go. Dat is meer politiek gericht. Dus ook op politiek druk zetten op bepaalde thema's. En met educationele... We zijn nu bijvoorbeeld een boek aan het vertalen van een Franse bisschop. Die heeft vorig jaar bij ons de Pro-Life lezing gegeven op de Pro-Life dag in juni. En die had een prachtig boek geschreven, Sois un père, Wees een vader. Waarin hij ook eigenlijk heel mooi uitlegt hoe het ontbreken van het vaderschap, ook in de geestelijke zin, maar ook in de zin van leiderschap, richting geven. Hij omschrijft vaderschap eigenlijk als het, als het in je kracht zetten van anderen om je heen. Dus vooral natuurlijk ook je kinderen of je geestelijke kinderen. Dat jij juist in hun... hun talenten ziet, ontdekt en dat laat jezelf eigenlijk wegcijfert, opoffert om die talenten tot bloei te laten komen. Dus dat vond ik een prachtige omschrijving van het vaderschap. Dus als dat boekje in het Nederlands uitkomt, dan daar ook nog wat, misschien wel een congres of wat mooie bijeenkomsten bij te organiseren. En ik mocht ook al zeggen dat u de opvolger bent in zekere zin van Bisschop Ray, want u bent... aankomende juni de spreker op de Pro-Life dag.
0: Ja, ik blijf gewoon in Nederland. Ik ga niet naar Frankrijk, hoor. Dus in die zin
1: Nee,
0: maar dat klopt.
1: Ik mag, in die zin de opvolger.
0: Ja, ik mag de lezing gaan verzorgen dit jaar. Ja,
1: ja precies. Ja,
0: nee, heel graag. Ja, ja. Nee, ik vind het heel goed dat er zoveel van dit soort ontwikkelingen zijn, ook in Nederland. Het is natuurlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest, voor veel katholieken.
1: Nee, precies.
0: Ja, en heel goed dat gewoon steeds meer aandacht krijgt. En dat het ook zo duidelijk vruchten draagt. Het artikel waar je het net over had in de Volkskrant overigens. Ik heb het vanmorgen gelezen. Ook heel interessant voor de luisteraars om dat eens op te zoeken. Daar wordt een van de wakers in Heemstede geïnterviewd door de Volkskrant. En wat heel duidelijk uit dat artikel blijkt, is ook de hartelijkheid van de wakers, van de bidders. Dus dat die heel vriendelijk, ook heel liefdevol zijn eigenlijk naar de interviewer. En je hoort daar een beetje in doorklinken van, hey, dit kennen wij eigenlijk niet zo. Dat je gewoon heel liefdevol, maar ook met volharding, hè, dus niet even een keer iets doen, maar gewoon 40 dagen op rij daar staan. Dat blijkbaar toch zelfs bij de grote kranten, bij de mainstream media, aandacht krijgt. Wat bijzonder is.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja, ik denk dat soms het christendom in Nederland in de publieke ruimte een beetje gereduceerd wordt tot euthanasie en abortus. Maar in dit geval is het mooi om te zien dat het ook op een nieuwe manier ten tonele wordt gevoerd. Want je hebt natuurlijk, 5 jaar geleden was dat geloof ik, of 6 jaar geleden, toen had het Humanistisch Verbond op Radio 1 gezegd van, dames worden lastiggevallen. En dat was eigenlijk een beetje een narratief wat ook in Amerika wel wordt gebruikt. Terwijl in de praktijk, als je dan doorvraagt van wat bedoel je daar nou mee, eigenlijk vinden ze überhaupt dat je daar staat en bidt, dat al intimiderend en lastiggevallen is. En nou, dus Civitas die heeft zelfs, Civitas Christiana, die had zelfs geloof ik onderzoek gedaan en ook een mooi artikel daarover geschreven, dat hele narratief dat mensen zouden worden lastiggevallen, zelfs door onze eigen overheid, is ontkracht in rapporten die ze geschreven hebben. Ja. Dus dat eigenlijk niet op waarheid berust. En ik kan me het ook moeilijk voorstellen, omdat het vaak de liefste, meest gloedvolle dames, vrouwen zijn die daar bidden en in andere vrouwen eigenlijk het moedergevoel proberen wakker.

0: te roepen. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja.
0: En ja, het is uiteindelijk alleen maar een heel mooi en delicaat werk om te doen.
1: Daniel, we moeten gaan afronden. Het uur zit erop, helaas. We gaan zo dadelijk het Angelus bidden. Ontzettend bedankt voor de tijd die je hiervoor hebt willen vrijmaken. En natuurlijk ook voor al het goede werk dat jij doet voor de kerk en voor de kindjes. En nog zoveel meer wat we niet hebben besproken. Maar heel veel zegen over al dat goede werk.
0: En, ja, hartelijk dank.
1: Ja, en we zien elkaar. Wanneer was de datum van de lezing?
0: 9 juni, geloof ik. Of 7 juni, zaterdag. Ja, okay. De eerste zaterdag van juni.
1: Eerste zaterdag van juni. Nou, we zullen de uitnodiging tegen die tijd nog wel delen. Ja. Dankjewel. En ook bedankt aan de luisteraars thuis. We gaan afronden en dan zijn we zo bij u terug voor het Angelus.
0: Ja, veel zegen en tot gauw.
1: Dankjewel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen uit het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Brief van paus Johannes Paulus II aan de congregatie. En dan hebben we dus over moeder Therese. Paus Johannes Paulus II schreef een heel mooie brief aan zuster Mary Nirmala Joshi, generale overste van de congregatie van de missionarissen van Naaste Liefde, ter ere van het 50-jarig jubileum van de stichting van de congregatie door moeder Therese. Deze brief van 2 oktober 2000 geeft de essentie goed weer van het charisma van de stichter. Hierna volgen enkele stukken uit de brief. In dit grote jubeljaar is er, terwijl de kerk over de hele wereld de Allerheiligste Drie-eenheid lofliederen toezingt, vanwege het onuitsprekelijk geschenk van het vlees geworden woord, voor u en voor heel de familie die is geboren uit het charisma van moeder Therese van Calcutta, de bijkomende vreugde het 50-jarig jubileum te vieren van de oprichting van de missionarissen van Naastenliefde. Het gebeurde op 7 oktober 1950 in de kleine kapel aan de Kreeklaan 14 in Calcutta, dat monsieur Perrier bepaalde dat de stichter en haar 11 medewerksters een religieuze congregatie vormden volgens diocesaan recht. Dit genadevolle moment kwam aan het einde van een lang onderscheidingsproces waarin moeder Therese naar Gods wil zocht. Ze gaf gehoor aan de roeping binnen haar roeping. Dit bescheiden begin is in de kerk een sterke stroom van genade geworden, want de missionarissen van Naastenliefde zijn in 50 jaar onvoorstelbaar gegroeid. Voor dit grote geschenk geef ik samen met u de eer aan onze Hemelse Vader en spoor ik u aan met de woorden van de eerste brief van Petrus: dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen.
1: 15 jaar later, om precies te zijn, op 1 februari 1965... gaf Paulus VI zijn toestemming in het document Decretum Laudis, dat de zusters missionarissen van Naastenliefde als een congregatie van pontificaal recht erkende. Sindsdien heeft de familie van de missionarissen van Naastenliefde overvloedige vruchten voortgebracht. Doordat God contemplatieve zusters, broeders, leken missionarissen en contemplatieve en actieve medewerkers van moeder Therese riep, en een enorme hoeveelheid mensen van allerlei geloofsrichtingen en niet-gelovigen die zich aan dit liefdewerk toewijden, dat over de hele wereld verspreid is onder de inspiratie en leiding van moeder Therese. Het is de Heer die dit heeft gedaan, in wonder voor onze ogen. Vanaf het begin werden moeder Therese en de missionarissen van Naastenliefde gedreven door het verlangen om de onmetelijke dorst van Jezus Christus aan het kruis te lessen, door de liefde voor de zielen. Door aan het heil en de heiliging van de armsten, van de armen, te werken. Het zijn woorden die naar het hart gaan van uw toewijding. Uw gehecht zijn aan Jezus in de liefde. Uw dorst naar Hem, die dorst heeft naar u. En uw zending van vreugdevolle en oprechte dienstbaarheid aan Jezus in de armste van de armen, waarbij de woorden van de Heer nooit mogen worden vergeten. Al wat jij gedaan hebt voor één deze geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dit is, zoals paus Paulus de VI zei, toen hij de Johannes 23e Vredesprijs in 1971 aan moeder Teresa gaf. De mystieke en evangelische reden die de uitdrukking van een arme, van een mens die honger heeft, een kind dat ziek is, een lepra-lijder of een kwetsbare persoon op zijn sterfbed, van gedaante doet veranderen in de mysterieuze uitdrukking van Christus.
0: Hoofdstuk 3. Geef mij te drinken. We kennen de kreet van Jezus aan het kruis. Ik heb dorst. Hij heeft ook dorst wanneer hij de Samaritaanse vrouw ontmoet. Johannes is de enige evangelist die deze gebeurtenis beschrijft en die in de kerk aan de catechumenen wordt voorgehouden met het oog op hun doop. De evangelist kent de leefomgeving en de gebruiken van de Samaritanen goed. De gebeurtenis wordt echter met name verteld omdat deze een heel specifiek onderricht geeft over de dorst van Jezus. Het tafereel ontplooit zich in drie stadia. De put, de man van de Samaritaanse vrouw en de Samaritanen die gaan geloven. Laten we naar de tekst kijken met deze drie elementen in gedachten.
1: Bij de bron. Jezus kwam zo bij een stad van Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jacob. En vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten. Zei Jezus tot haar: geef mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot hem: hoe kunt gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: als gij enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt: geef mij te drinken, zoudt gij het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Daarop zei de vrouw tot hem: Heer, gij hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar haalt gij dan dat levend water vandaan? Zijt gij soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put gaf en er zijn zonen en zijn vee uit dronk? Jezus antwoordde haar: iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Hierop zei de vrouw tot hem: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hoef te komen om te putten.
0: Dit tafereel is de geschiedenis van een ontmoeting van twee verlangens en twee zienswijzen. Die van Jezus en die van de Samaritaanse. Hier vindt een ontmoeting plaats die het hart gaat raken. Waar de innerlijke bron is en we het levend water kunnen drinken. Jezus zal aan deze vrouw, ongeacht het verbod, de waarheid onthullen die diep in haar woont. Zijn woorden zullen haar van haar oppervlakkige ideeën leiden naar de diepte van haar gevoelens. Haar blik op zichzelf zal veranderen. Ze ziet zichzelf zoals Jezus haar ziet. Deze onthulling zal haar omvormen. Therese verwoordt deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse in haar lange gedicht getiteld Jezus, mijn geliefde, herinner u.
1: Herinner u dat aan de rand van de put een reiziger vermoeid van het gaan over de Samaritaanse uitstortte de golven van liefde in zijn borst besloten. O, ik ken hem die te drinken vroeg. Hij is de gave Gods, de bron van glorie. Hij is het water dat opborrelt. Hij is het die ons heeft gezegd, kom tot mij.
0: Jezus openbaart aan de Samaritaanse vrouw haar waardigheid als kind van God. Moeder Teresa herneemt vaak dat een mens vooral dorst heeft naar waardigheid. Het is de liefde die iemand doet bestaan in de ogen van de ander. Deze woorden van Moeder Teresa kunnen ook goed toegepast worden op deze ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, of met ieder van ons.
1: Hongerend naar liefde, kijkt hij naar jou. Dorstend naar vriendelijkheid, smeekt hij jou. Beroofd van trouw, hoopt hij op jou. Ziek en verstoken van vriendschap, vraagt hij jou. Jouw hart, dakloos, hunkerend naar een schuilplaats, in jouw hart klopt hij aan bij jou. Wil jij er zo voor hem zijn?
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Exodus. Zij mochten God aanschouwen, toen aten en dronken zij. In die dagen sprak de Heer tot Mozes. Ga naar boven naar de Heer, samen met Aaron, met Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël, en kniel op een afstand neer. Mozes alleen mag de Heer naderen, maar de anderen mogen niet naderbij komen, terwijl het volk niet eens met hem naar boven mag gaan. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. Mozes besteeg de berg, samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten ze en dronken ze. Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige priester Thomas van Aquino. O kostbare en wonderlijke maaltijd. Omdat de enige geboren zoon van God ons deelachtig wilde maken aan zijn eigen wezen, heeft hij ons bestaan op zich genomen. Hij is mens geworden om de mensen te vergoddelijken. Bovendien heeft hij, wat hij van ons heeft genomen, weer geheel aan ons geschonken omwille van ons heil. Want op het altaar van het kruis bood hij God de Vader zijn lichaam aan als offer voor onze verzoening. Zijn bloed vergoot hij als losprijs en tevens als een waterbad om ons te verlossen uit de ellende van de slavernij en ons te reinigen van alle zonden. De gedachtenis aan zo'n grote weldaad heeft hij onder ons levend willen houden voor altijd. Daarom liet hij zijn getrouwe zijn lichaam na als voedsel en zijn bloed als drank in de vorm van brood en wijn. O kostbare en wonderlijke maaltijd, heilzaam en zoet van smaak. Immers, wat kan er kostbaarder zijn dan deze maaltijd, waarin niet het vlees van kalveren en bokken, zoals vroeger onder de wet, maar Christus zelf, waarachtig God, ons als voedsel wordt gegeven. Wat is er wonderlijker dan dit sacrament? Geen sacrament ook is heilzamer dan dit, want het verwijdert de zonde, vermeerdert de deugden en verrijkt ons diepste wezen met een overvloed van geestelijke gaven. Het wordt in de gemeenschap van de gelovigen voltrokken voor levenden en doden. Zo komt aan allen ten goede wat voor het heil van allen is ingesteld. Hoe zoet van smaak tenslotte dit sacrament is, kan niemand onder woorden brengen. Hier proeft men immers de geestelijke zoetheid aan haar bron zelf. Hier gedenkt men de alles overtreffende liefde waarvan Christus in zijn lijden heeft getuigd. wel nu. Om de onmetelijkheid van die liefde dieper in het hart van zijn volgelingen in te prenten, heeft de Heer bij het laatste avondmaal dit sacrament ingesteld, toen hij, na de viering van het Pascha met zijn leerlingen, uit deze wereld heen ging naar de Vader. Zo heeft hij als blijvend aandenken aan zijn lijden en dood dit sacrament nagelaten. De vervulling van de vroegere voorafbeeldingen, het grootste van zijn wonderwerken en een uitzonderlijke troost voor hen die zouden treuren over zijn afwezigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de tweede zondag na Pinksteren, hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus. Sacrament zondag. De openingstekst op die dag luidt: De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Feest van het heilig sacrament. Alweer? Dat hebben we toch al gevierd met Witte Donderdag, toen Jezus bij het laatste avondmaal ten afscheid het teken naliet als bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Ja, maar toen werd de vreugde en de dankbaarheid voor dit wonder van alle wonderen, dit vierenswaardig wonder, overschaduwd door Goede Vrijdag. Wat het Jezus heeft gekost en wat wij hem hebben aangedaan. Toen kreeg de vreugde om dit grote geschenk van de Heer geen kans. Daar moest een eigen feest voor komen, op de donderdag of de zondag na drievuldigheidszondag. Om zo de grote gaven van de Heer, zijn zelfgaven, te bewonderen en van alle kanten te beschouwen en liefdevol te bezien. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. De eerste dag van het ongedezende brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: Waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar de stad en daar zult een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden, en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En hij sprak tot hen: Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Dit is het woord van God. Bidden is ingaan op Jezus' uitnodiging, komt allen tot mij, en ik zal u rust en verlichting schenken. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Daartoe nodigt hij ons uit. Hier, nu, om met hem mee te gaan. Naar een eenzame plaats om alleen te zijn. En rust daar wat uit. De gebedssituatie bij uitstek is de Eucharistie. De eenzame plaats neemt daar de vorm aan van de gewijde ruimte, waar alles rust en toewijding ademt. Die sfeer van de bovenzaal, ruim van alles voorzien met rustbedden, moet ook de sfeer zijn van mijn hart, wanneer ik ga bidden. De geest wat laten rusten bij hem. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet.
de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilige Sacrament geeft aan hoe wij zijn aanwezigheid daarbuiten moeten denken. Een bereidheid om zich helemaal te geven. Een liefdevolle, zichzelf wegschenkende aanwezigheid. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein, zoals gelovigen doen, wanneer zij de communie gaan en zeggen, Heer, ik ben niet waardig. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die helpt om het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. In deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Aan de vooravond van zijn lijden grijpt Jezus de rites van het paasmaal aan. Om de betekenis van zijn lijden en dood te verkondigen, hij duidt zichzelf aan als het lam waarvan het bloed wordt vergoten tot een nieuw en eeuwig verbond, als offer voor de zonde van het volk dat hem nu verwerpt. Zijn vijanden meenden Jezus door de kruisdood te hebben uitgeschakeld. Jezus smeet in de vuuroven van zijn goddelijk hart deze nederlaag om tot het teken van de overwinning. En zo zet Jezus voor zijn leerlingen het spoor uit voor een nieuwe uittocht, opdat ook zij het kwaad dat zij ondervinden door hen gedragen mag worden in de geest van het offerlam Jezus. Daarvoor krijgen zij in de eucharistische maaltijd het voedsel en dus ook de kracht, zijn lichaam en zijn bloed. Ik stel me de plaats voor, de zaal, groot met rustbedden en ook Golgotha, de plaats waar Jezus gekruisigd werd, want daarvan wordt bij het avondmaal de betekenis aangegeven. Er wordt van mij een grote innerlijke openheid gevraagd om dit geheim te kunnen verstaan zoals God het bedoelt. Dat kan ik niet met mijn eigen geestkracht. Elke stap die hier gezet wordt vraagt genade. Daarom vraag ik deze bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus Christus, hoe Hij voor ons heeft willen lijden en hoe Hij zijn vijanden heeft kunnen vernietigen, maar het niet deed, en hoe Jezus dit alles voor mij ondergaat, voor mijn zonden.

Hoe Jezus dit alles voor mij ondergaat, voor mijn zonde. De overweging. Het gaat er vandaag bloedig aan toe in de lezingen. Bloedige taferelen, bloedige rituelen. Mozes nam het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. En dat is nog maar bloed van offerdieren. Maar in de tweede lezing horen we: het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed. En zo zegt Jezus het ook in de derde lezing, het evangelie: dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen. Mensen hebben middelen nodig om uit te drukken dat ze iets serieus nemen. Dat ze iets serieus menen. Ze zweren een eed, dat wil zeggen dat ze God aanroepen als getuige, dat ze God er als autoriteit bij halen. En als er ergens ruzie is, een ernstig conflict, een gevecht waarbij bloed vloeit, waarbij gewonden vallen, waarbij iemand zijn leven geeft, zijn bloed, de levenskracht waaruit hij moet leven, dan heeft hij werkelijk alles gegeven. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt tot zijn parochianen: de strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Uw geloof heeft u nog niet alles gekost. Als Jezus zegt: dit is mijn bloed, dan zegt hij: dit is mijn levenskracht. Dit is de kracht waaruit ik moet leven. En hetzelfde drukt hij uit met de woorden: dit is mijn lichaam. Ik ben het helemaal, tot aan mijn lichaam toe. Ik geef mijn lichaam, ik lever me helemaal uit. In het gedeelte van het evangelie dat nu niet werd voorgelezen, staat opeens tussen al die voorbereidselen en al die merkwaardige details wat er zal gebeuren als we de stad ingaan en na de instelling van het avondmaal van de heilige Augustie zelf, daar staat er: één van u zal mij overleveren. En Jezus doet deze onthulling, maar hij onderneemt niets. Jawel, hij onderneemt wel iets, maar hij doet precies het tegenovergestelde van wat mensen doen als ze weten dat ze bedreigd worden. Ze zouden proberen het onheil te voorkomen. Maar Jezus probeert het onheil niet te voorkomen. Integendeel, hij zegt: neem mij maar. Jezus wordt overgeleverd. En tegelijkertijd levert hij zichzelf over. Hij geeft mee met de beweging van het overgeleverd worden. Hij is actief in het passief zijn. Dat noemen we overgave. Daarin is hij ons voorgegaan. Een verbond kan alleen bestaan als er twee deelnemers zijn, twee verbondspartners. En zo wordt het in de viering van het oude verbond ook getoond, gevierd. Er is het altaar, dat betekent God die het verbond sluit, en er is het volk. Mozes nam de helft van het bloed en goot dit over het altaar uit. En daarna nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. En vervolgens nam Mozes het bloed en sprenkelde dat over het volk. Jezus vergiet zijn bloed. Dit is mijn bloed. Dit is de liefde die God is. Hij heeft ons het eerste lief gehad. En wat kunnen wij doen? Niets. Terugbeminnen? Hoe zouden wij dat kunnen? Wij die helemaal uitgeleverd zijn, overgeleverd aan onszelf. Hij geeft zijn liefde, zijn leven, zijn bloed. Wat wij wel kunnen doen, dat is aannemen wat hij ons geeft. Zijn liefde aannemen, zijn leven, zijn bloed. We mogen zijn bloed drinken. Hier heb je me. Dit is de beker van mijn bloed, van het nieuw verbond dat vergoten wordt voor velen.

Wij mogen dat aannemen en vervolgens met zijn liefde, met zijn levenskracht doen wat wij met onze eigen liefde, met onze eigen levenskracht niet kunnen. Niet zozeer ons leven geven, ons bloed geven, maar in de gewone gebeurtenissen van het leven doen wat niemand uit zichzelf kan. Namelijk, tegen je zin in, doen wat je moet doen en niet weglopen. Ons leven gaat niet zonder offers, niet zonder frustratie, en of het u tegenvallig zijn, teleurstelling in het werk, in de omgang met mensen, of liefdesverdriet, ongemakken in het klimaat, je gezondheid, je eigen gebreken, de gebreken van je medemensen. Er is altijd wel wat. Het is nooit zonder. Alles wat ons wordt aangedaan vanwege de ander, vanwege onszelf, vanwege de grote wereld om ons heen, vanwege de kleine wereld, dat kunnen wij ook dragen. Niet klagen, maar dragen. U kunt het met liefde dragen. U kunt ook proberen te doen wat Jezus deed, meegeven aan die overlevering. Actief zijn in de passiviteit. Je overgeven. Dat kun je natuurlijk niet met je eigen wil, met je eigen levenskracht, met je eigen liefde. Want onze liefde is ikgericht. Maar we kunnen het wel met zijn levenskracht, met zijn geest, want zijn bloed bevat zijn geest. Zijn geest van zelfeloze liefde. Zo is er iemand onder ons die met zijn liefde, met zijn leven, het menselijk leven en samenleven mogelijk maakt. We zijn gered van de ondergang. We zijn verlost van de heerschappij, van de zelfzucht, van de ikzucht, zodat ons leven een echt menselijk leven kan zijn. In solidariteit en verbondenheid met God. Dat is wat wij vandaag vieren. De instandhouding van het menselijk leven door de goddelijke levenskracht en de goddelijke liefdeskracht. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, als vrienden onder elkaar. Hij kent mij door en door. Niet om mij te veroordelen, maar om met zijn redding aan te sluiten bij mijn eigen diepste identiteit die hij aanvaardt. Hij wil mij in zichzelf veranderen en mij zo tot mijn diepste identiteit laten uitgroeien. Jezus aanvaarden als een geschenk van de Vader. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Dan de Vader voor Jezus bedanken en aan onze Vader bidden. Tot slot een gedicht van Pater Penning de Vries, waarin deze Jezus viert als priester en als offer, als offer en als offeraar. De priester, maar ook allen die de Eucharistie vieren, mogen zichzelf ook zo zien als offer en als offeraar. Rondeel. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen omhoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u zo even. Dit is mijn bloed, voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden maar waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Raymond Hassol. En ik doe het op basis van een paper of een studie hij geschreven heeft over hoop en transhumanisme. Die met gastdocent bij de ETF, de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven. Wat houdt dat in?
1: Dat ik college geef. Ik doseer daar onder andere christelijke geloofsleer. En daarnaast ben ik daar ook betrokken als docent voor het vak hermeneutiek en voor het vak vakdidactiek. Maar daarnaast inderdaad is een aanstelling aan een universiteit niet enkel verbonden met lesgeven, maar ook met research. Wordt er dus ook van mij verwacht dat ik regelmatig een academische publicatie doe. En dit is een stuk uit een boek, dus een hoofdstuk bijdrage die ik heb gedaan bij het boek Compendium of Hope, die is uitgegeven bij Oxford University, en waar ik mij zowel vanuit mijn technische achtergrond, want ik heb een opleiding van tevoren gehad als ingenieur, als ook vanuit mijn theologische opleiding, richt op het vraagstuk van wat is de relatie tussen hoop en het transhumanisme.
0: Ik begin met transhumanisme, want ik denk dat dat een begrip is wat je hieronder kunt verdelen in een aantal andere begrippen, maar goed, begin maar.
1: Transhumanisme is dat wij ons de vraag stellen in de maatschappij van, is het mogelijk om als mens om daar een transfer te maken? Dat we een transformatie meemaken, dat wij de mens als het ware upgraden. En hoe ziet men dat voor zich concreet? Men ziet die transhumanistische beweging, dus dat upgraden, dat transformeren, denk aan het woord transformer, van de mens, ziet men voor zich door gebruik te maken van AI, artificiële intelligentie, maar ook robotica, dus iemand heeft als mens een arm verloren. Dan krijg je een prothese. Dat zorgt ervoor dat jij weer geholpen wordt